0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was te vergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Markt.
2: Markt.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Markt spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Markt is
5: doel.
4: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Markt, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Markt.
3: Markt in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard Mart vertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Dennis Martin. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar dus heb je morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit bezig, maar Henk, man. Mooi, vertel.
1: Wat mooi PC. Mieve pleibal.
0: Ja.
1: Mie vindt dat mieve de redelijk pleibal. Amansan sapt dat mieve pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Okay. Dus die Mika Holland daarin, dus de apparatuur van mieve abi. Dan miser, dan etje tek den
0: over.
1: Tek den over, dan etje begin draai. Na later met lazy, dus is in de abassen na nieuws, zoals van ja ben nou via social media. Tak etje schrijft door een nationaal, etje play voetbal.
0: Toen af ons, we hebben playbal.
1: We play je toen af, maar minister heeft na van daaruit a go in nationaal team voor zijn. Maar dat mis heeft daar play, want to interland.
0: Oké.
1: Okay. Maar minister ben sabe in singen, dus die me samen is het abwaus. Is dat voor zijn maxi single bij Konto?
0: Ja.
1: En Faboy ben een bakker Rotterdam bij pers de single. Als een man. Maar bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig, hè? Bezig.
1: Ja.
0: Maar goed, kruiskade bij pers, pokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse naar man zijn eigenlijk beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single, Apicena Dami Berro, kan naar Raf. Dan bakken Albert Kuip erop, is er dan woeien, bon, pokoe, een keer meneer Pengel, ben Aben. En dus, na frisse, ben wakka, den oude maxi-single van Caribbean Combo, dan album voor Caribbean Combo, na frisse, heb de rechten.
0: Mooi.
1: Weet je.
0: Maar Poco in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op Trasani, eerlijk gezegd. Trahobis nog, hè?
1: Want je barif me. Maar joh, dus de meer soms die tijd met de man is abete wat LP met dat. Oh, minne sabi. Minne ben sabi, want aan alle Poco bij Dorosan.
0: Nee.
1: Weet je, maar you know, mam is op dat je wel een platenwinkel uit. Dus dat smeer je.
0: Best ribbon ding.
1: Smeer de man, tak lukuwa nyuwa op de rap.
0: We bestrijden, we hebben een lopoku, we collecten, nou a commander natuurlijk, downloaden, vinden plaats, internet en jepoen. Maar je bent altijd op de hoogte, want zo is mijn jere, je vertelt, het is zo maar goeie, zo maar koniu. Wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto. Maar ben de bossa nova man, if you look up, je moest vinden wang poku feng Jao Gilberto, ama schrijf man lo, zelf na inschrijf maïs kenada of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om Brazil. Maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam, want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië, drape den Blaka Malai. En de mannen die afwaan herwiki per minister in juni of juli per alasma e weer weti. Alasma e weer weti. En de sma e guata van liba drape dat de mei go jiden den gode. De mei zijn tien kruyara. Dus zonder motor de mei poes den. Dus alle mei pote nyang na kandra fructu, vers fructu. Dat de mei...
0: Biggie
1: happening. Alle jari ad de rap in Bahia. En Gilberto Gil of Bahia, Sarara.
0: Okay.
1: Seba poku toch, Sarara. Gilberto Gil nafu. En een man zijn de man voor waar last. Die de man lanceren van bericht dat pille dede. Terwijl na een man zijn eigenlijk, dus we wijk af gaan naar voetbal.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een man zijn eigenlijk bij ontferming schrijven over pille. Die al wijk af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele was 17, maar wordt op 18 jaar. En Amasa bij ontfermen ze even overpillen, want Amara ben de nummer 5 of nummer 6. Zo zimo.
0: Oké.
1: Okay. Dus je schrijft me gewoon zo zimo, maar Brazilian in Portugees de mijn karaman, zo zimo. Amara bij ons soort kuif. En apisen. En apisen dat die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en dat is jij.
0: Onaf dat bij Pelle teka kuif.
1: Naf dat bij Zozimo.
0: En dan maar bij Playbal toe.
1: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo, konasernang, en Michama nasernang, en man konang Bangu. En man bij Playji Bangu, en Bangu ben de wan ploeg uit Salvador. Bahia, en man konasernang, en man bij de Falkru, ter Brazilian ploeg bij Konasernang. Mine gascoro, me go spijbel, me go lukupe de meitang. En de man met tang voeren naar Hotel Lasli Watermolenstraat.
0: Oh.
1: Dan ben liba kombek ba.
0: Watermolenstraat, alle dat bakasie, dat voor ons aan het gebeuren.
1: Mi be drape, mofo doro, me go wakti de man, dan met chanem go koiri.
0: Oké.
1: Okay. Met chanem, dan tenemam go play, dan mi knapa doro se. Dus once aan in bewan, de man be actie de man banderantes. Dus dat na fraga.
0: Okay.
1: Vraag af een club, dan een trui, dan een man bij Jimmy. Dus, maar tegen wedstrijd met de, dat is mijn tegenchauffeur, dat kan man niet zeggen, mee aan ons. Kan hij maar 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan ben ik aan de man. Maar een man dat hij eigenlijk, een man dat deed.
0: Een man dat deed, maar de man verwarring.
1: Wang, maar een Braziliaan, een Amerikaan station lanceer een bericht.
0: Oh.
1: Dan een Engels dagblad die Observer teka bericht abra dat een man had potent op social media toe.
0: Okay.
1: Maar pelle de gewoon.
0: Ja, maar pelle bij hem te moeilijk, gezondheid, hebben ze kietjes of niet?
1: Want de man bij zieke, ja.
0: Ja, maar de vijf nog steeds.
1: Een man de van ons de berichten zijn misschien. Want in Brazil schreef je, je moest gaan vanuit dat if Pelle deed het werkelijk.
0: Begin jongens.
1: Manten alle kranten die als voor pagina Pelle gooien.
0: Zo.
1: Weet je, maar dat is het. Dus dat na Zozimo. Zozimo tap 80 jaar en dan kon dit. En dan ben een probleem naar een ati.
0: Mm-hmm.
1: En dan maar troon weer het kampioen toe, lees toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als Pelle. Als Pelle zijn tang fascin à la geheugen. Maar in elk geval, jou Gilberto, naf. Naar Bahia toe.
0: Oké, okay, maar we een poko. En volgens mij leveren een bijdrage in een poko. Dus toe komt Luke Werf naar Eng. Ja.
1: Ja. Namens Tel, ja. Ja.

0: mooi pogo, jongen. Maar blijft even mooi. Astro Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En ik is van App Moto naar Oman. No, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus, en dus nou een sa.
0: Mm-hmm.
1: Na sang de luisteraar Sabi te midden uitzenden. Lekker anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké.
1: Dus hij is een odikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan de te intro of koina uitzenden. Sa karen neng. Maar, en Dave Bartolomeo. Dat kon dit toe, dat ben de oma. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende poko's aan man schreef hij, volgens mij, na 3 nights a week.
0: Oké, dan hoor ik even.

0: for three nights a week, you leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marie Simis af single voor Vest Domino's met de 1 minuut 49?
0: Ja, die Shadow doe.
1: En dat Shadow
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man is Shadow, de man is Shadow gevaarlijk.
0: Mooi.
1: En mooi, ja.
0: Trouwens, hoe bedraag je brasje een poko dat man? Het is ook fataal mooi. Hoe is er aan het ontstaan? Mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Portugees is mooi. Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij een patois.
1: A patois.
0: Ah, ja, ook te mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Mm. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, mm-hmm. Haiti en Congo, mm-hmm. De maat is taka a patois. En ik vind dat mooi. Maar a Portugees, mm-hmm. A Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naam man, a man at chasol nini.
0: Oh.
1: Maar de Portugees, soms mijn middag Portugees en mijn buurvrouw is aan Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees. Mooi moro a Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol. Muito, muito sol. Ook vaak mooi taal.
0: We zoeken een man samen tak Portugees of Portugees, no? We zoeken een. Even vier tak jonge man of vrouw. Bel op je zo in na uitzending weer. Heb je die gerd op mijn man? Zang naar de vent wie door.
1: Misschien wat man, dat abras, want fossi ibe abde man, nou wat er zei.
0: Ja.
1: Ben ami te ka stap dat toe, want mi bon, gua brasel. Maar zo mi mame prakseri, dus dan werkse tak no mo ja vrouw dit, de skuna be kontog.
0: Dus, de borogwe.
1: Nee, ik ben kan gua aan de skuna, maar ja, bi vrouw katapa boto. Maar ik hoor bij Gotak den Braziliaan tegen wat op een boter de mij lanceert sangoinisch tinto.
0: Oh, nee.
1: Dus ik ben een verkeerde boy met hem. Maar ik heb een sangona Brazil, nanga skuna, ubekarne skuna, de man ga skuna en de man bij Takatan, ik heb week, week.
0: Langa mino hier als er een man is, mijn actie van fe, een operation. Zo ubekarne.
1: Brasion Cameron.
0: Ade.
1: Ade, ade, brasion, amate takatal, amate be de waman, waf de man tu.
0: Segwe, e ko iri gron tapalon tu.
1: Ne ma manat sa brasion, aman sa ba kulturu de brasilian tu.
0: Ok.
1: Asabden. En ibe ab wik dat na wan brarafu ana marionsel, amate takapoto jisik falek tu, amate libin ser nano. Dus wan tu leri a tal, man inderdaad na wan mooi tal, maar ik kan draaien. Want Tori eigenlijk, Sammy vindt ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte, ik go naar dus nou een bepaalde proces in. Dus naar minder dan Afrika, den Blakke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat Messi van den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk, wat soul poko, persernaast maar dans ik vaarlijk voor netapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli Tori. Tik in wenden. Dus a 1 juli taki allemaal groepen zijn deso, zijn deso. De man ben ik wel een poko toe, maar mijn okara neem van poko. Wat lo bekende man. Mijn afkaren toe. Want mi teka documentatie van. Fukon wat maand en fu verter over a poko dati.
0: Oké.
1: Dus de centro, de som conflicten zijn sa. Na uno vooral jas in Amsterdam, tak dat vind dat ik dat na ab, dat abrecht of dis abrecht voor doet dat hij precies zo de man ben de na gaan sani de man op een bepaalde blak sani in Amerika. Tanga langa trama begin gue trama san tja feti feti onderling. Apoku kong, apoku kador en Yusuf abapoku.
0: Zo.
1: Yusuf Abba.
0: Maar zij doen want uno want draaien uno ino want nette.
1: Omdat mi want draaien maanting.
0: Oké, wachting.
1: Ino af de uitzending.
0: Ja, moet de maand ook wachting.
1: Moet de motjaren aai.
0: Oké.
1: Maar is op zomaar de reto.
0: Ja.
1: Zoek een poko voor de Madlets. Want dat mi
0: wat chat.
1: De Madlets.
0: Bekende groep dat je toe, ja. Madlets. Terwijl je takkie met zoeken.
1: Jay Williams, dat na voorzanger.
0: Ja, en soort poko mi kan vinden. Maakt niet uit, soort wang.
1: A bekende wang. You saba bekende want to want you must aben minima kolenta pu.
0: Let's minima fin notif den ya no no kande mina tout sen bu en.
1: Okay.
0: No, me she want mat lens jama mina sabef na ding. Go desi afef na wang. Nee, it is not disco tori.
1: No. The man's been the tapu stacks too.
0: Okay.
1: The man been the tapa stacks label and ma J. Jerry Williams that be da forsanger for the man.
0: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokumang, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na unu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
1: Gary Williams. Amanat dede, wacht die.
0: Wat een leuk one voor poku. Na zo lees hoe een achtergrond je lukt zo veel.
1: Nee,
0: je lees hoes.
1: Mie lees hoes en daarom mino up next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani if mi fupoku mi moest abatasbare in mi ano.
0: Mm-hmm.
1: Dus laatst mis en volgens mij de meeste van de disc jockey boy know de jongeren. De man is gewoon aan CD moro servito. Je neemt toch?
0: Nee, de ben ik ook aan een stick nou.
1: De man is ook aan een stick.
0: Ja, klopt.
1: Ik begrijp dat een apparaat zijn, alles aan de nini.
0: Ja, de man laf me laatst. Nou, ik kan aan mijn koffer aan een CD.
1: Dat is mijn praxeri.
0: De man laf me, man. DJ Pek aan een Royce. De man, hey. De man kan aan koffer aan jou.
1: De man is ook aan een king computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, zo die mij draaien op ook. Fosfos, hoe dat een biggie show. Je weet dat ik een spot voor show, biggie kies aan een plat.
0: True. Maar ook toe. De man kan aan toestek.
1: Toestek. Dan man klaar. Alles aan de nini.
0: Klaar. En na moderne ting.
1: Na moderne
0: ting. Milo Bora.
1: Milo Batasbar.
0: Ja, ja.
1: Nyona CD ja. Of a plat moest den mi anu.
0: Klop. Mi fero een poko ja voor John Gary Williams. Kom.
1: Later ago solo.
0: Ja. Ma,

0: Harry Williams, mijn bekende poos aan Sernaas, maar lobdans den tap. Hoe wacht die maar, look even.
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We takken Pokutori no, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want niet. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Denodemoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de bezig heeft voorbereid een Poku-programma Bakadon met Marie Lane-achtige tori met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd, wat lof unune abting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maten zei dit ja.
0: Nee, maar als ching, mijn maten is don't te laat net die morgen. Ik begrijp. Even mijn brokken die ja, wie kiesjes revi. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Luku, wat lof den programma ubetek allemaal op. En mijn abden tekst eten. Wat lof unubetek op. En. Wallo, ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want toet op internet. Kan,
0: ja. I need someone, non, bekende poko voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: De Mad Lads, ay. Maar abakon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration, volgens mij, apoko neng.
1: Oké.
0: Okay. Sade se naast mij draai, sade mij dans voeren.
1: You're my inspiration.
0: Nee. Baby.
1: Nee,
0: je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij dat niet sabia. Ja.
0: I want someone. I want someone. We doen een tof groep na William Bell ontdekte, man. Dat William Bell tjade man go naar Stax.
1: Oké.
0: Okay. Mm-hmm. Dus...
1: Laatst mis door mij Arke even ter ons aan over Royce.
0: Ja, amana na cultuur, man. Amana amana wonder doctor, ja. Amana wonder doctor. Dus, non spiritueel, brada. Maar, isabi tu, sinds a pisten voor Sernang, die amame populair nanga de I never leave you lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praxis dat je een spirituele wereld eigenlijk, ama interessant. Is dat zo maar bij Poku voor Royce voor?
1: Is zo maar.
0: Boeskondres man.
1: Oké.
0: Okay. De meeste Royce Poku na. Smasang moto in naar binnenland. Na de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, man.
1: Ja?
0: De man, Oeloba man. Oeloba man. Later mis je een foto, met tak, oh ja, voor Royce. Misama weer alle soort. Ik kam sa, weet je wel, dit soort standaard.
1: Een soort foto uit dan.
0: Maar eigenlijk naar New York en ze hebben zo'n produceren maar eigenlijk eerst de Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. Amar ben de producer van Bobby Harris, de man dat die miste succes. Maar dat man om een later aan go doen, ik is aan niet. Amar ben een groep toe Mark Four.
1: Ja.
0: Ik zag hem bij dat toch. Mark Four en zo.
1: Go look at that Matt Letts, John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
1: 65 goede jaar.
0: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Amankon Dede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op, via Stax. Ja, Stax. En zijn belangrijk toe. Want Biggie. Ja, lukken soms die abden Biggie Pokuman zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy Amman Ben De Wang. En alleen vanwege dus een muziektalent. Maar ook voor Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon. Dat was meneer Eddie Braaf.
1: Oké.
0: Okay. En meneer
1: Eddie Braaf.
0: Ja, en meneer Eddie Braaf ben een saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein sound. Dus nu maak ik zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein Fra sound ook toe.
1: Mooi, net nu bij Ampon Barra Lijn, bij Suku, een pokoe toe, maar ik druk een verkeerde knop, dan ik druk allemaal weg. Maar ik kan welkom bakken, ik heb ook een vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Okay. Boris Gwetu in Ambrada voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abigi Brada.
1: Abigi Brada, Gwe, Melvin Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezingi en dat is wel een mooi
0: plek. Ja, man.
1: Zo mooi,
0: ja.
1: We gaan even luisteren naar After 7.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn ziel en vrede rusten. Heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven. Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Nodemoro. En een groep de etemere, maar zonder Asanga en zoon tek over. En zoon tek impressie, Abra. In een groep. Maar ik dacht wel, trouwens, ik moest daar gewoon voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja.
0: Samsa?
1: Nee, in een karanen schreef.
0: Maar Samsa dan?
1: Jongen, ik val ik zo'n dadelijk de man kisteren van een schreef. Amor rustig mij naar Tori dat hij. Want misabi het, hè. Mij bekart dat Tori dat aan begin jaren 80 bij mij dan Bobby Womack. I'm,

0: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen.
1: De man had kon omdat trauma nummer 1 is. Ouders redding goe, ouders redding bedank. Ik begrijp. Want begin die planning bij Mickey. Ouders redding ben de nini. Ik begrijp. Maar als aan begin tjouwen lo trobi.
0: Wat dan weet je wat ik had horen?
1: Wat ik had horen. En drape je zie dus van de producer naar de man voor de radio. Dus racistisch gedrag voor de mensen, de tenno eten. En we love de blakke brada die we zingen voor ze. We los maar denk dat de man kon goed of de man make money. De man ben jong en de man go make a poko. De man vier boom. De man vind oma. I verstaan. Den platte basen nak de man auto. On dier auto. Maar verder.
0: Dier crossi.
1: Maar later, de man kon ouro aten kon moro minder. Dan de mij kan de Tora doro, tak de man ook de man money.
0: Zo, de mij trek af, dat meer de man, betrek af. Dus de mij maar een mooi crossie die een mooie auto.
1: De mij
0: maar de mij poeren uit die salaris.
1: De mij zijn de man, maar lof de man na eigenschap, omdat de man ook leren go om naar een money.
0: Dat is waar.
1: De man ook abba ontwikkelen dat hij, dus de man kies aan money. We zijn naar onszelf jazo. If you begin praxeren, tak, if me ben do dat hij die kompas aan Holland. De meeste van het taki, mi be baywan oso jam.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk, fu baywan oso jam. Maar no be denki, wala, male be praxer tak, we kon, we me kom, chin chaka chaka da.
0: Dog,
1: we
0: baka.
1: Dog, we baka.
0: No time fast jaso.
1: In an ete. Dus, je ziet een jongen, dus alle den san dat kon ter sprake. De man kiss de man, en wa love de man be loba singe, de man no be luku sang den trasani.
0: Klopt.
1: En wel of de platen was er aan of taktaki, je zorgvinger dan op alle groep, maar het is een feit. Ben de Jew?
0: True. Jew dan een torku.
1: Torku.
0: Ja, torku bij die, naar poko business toe.
1: En er te goen aan de.
0: Ja.
1: Dus naar een Brara, de man bij de Atlantic.
0: Klopt.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy of no, aan de dames
1: no?
0: No. De Beyoncé.
1: De man is met grap.
0: JC.
1: De man is met grap.
0: De man is net scherp no.
1: De man scherp, maar je hebt social media no, hè. Mm-hmm. En je want law. Streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om dus via de platen verkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Ja, maar
0: een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal Lek Vasanding, Spotify.
1: Spotify.
0: Daar ben je mee verdienen.
1: Ja, daar ben je mee verdienen. Money.
0: Ja.
1: En de man kan stellen de eisen aan de wanneer.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, Nami. Erik, me ben ik ben daar zo even wat.
0: Klopt,
2: ai. Me ben over een baby, maar de koffer van Pogufu, in case it's gonna come.
1: Ja, voor zijn koek, ja, baby.
2: Ja, maar de aboe had de jongen, maar wat steen zat nooit morgen met Erik.
1: Ja, maar bouw een aparte sting.
2: Ja, precies.
1: Baby, you a change is gonna come, maar zingen. Wat lange versie, hoe ben draaien voor dat soort naam?
2: Ja, wat lange versie.
1: Maar hoe ben draaien helemaal omdat dat ben langer. Maar ben lang, maar ben op psychedelic-achtige. Dus hoe ben kort aan man te onbepaalde PC, taman draai, dat ben zoet van trappen gogo.
0: Ah, jongen, dat hadden we de drummer?
1: Maar ben de drummer toe. Maar ben de drummer toe. Lek buddy maals, hè?
0: Ja, ja.
2: Samen de.
0: Maar je bent Obama dat nou?
2: Ik ben Obama, gevaarlijk jongen, maar dat is met jou. Want ik breng het de poko dat in de poko dat moro.
1: Ja, maar zing een poko dat
0: moro.
2: Na eja.
3: In a little tent.
2: Abu, bro, thank you.
0: Okay, thank you, G. Bedra. Thanks. Aye.

0: Oké, Brouwers, wie die je ziet, tien zo. 9 minuut 21 en de DJ's, hoe voor ze bij Chatein, hoor, Henk, die taki?
1: Hoe bij Chatein, aai. Hoe bij Chatein, want al langer en ja. En een pisteng. Deze man is vader bij dansen, want in een bas moron in een man bij taki. Weet je wel. Dus dan hoe bij Koten dat na pisteng, ja, pisteng, dat hoe bij dansen. Aria de Wakenstraat, hoe bij Godraai Furo, Adrianestraat. Toen op ben begin pas, we tak begin pas story. Weet je, maar later, die me gaan op vakantie neem. Kon je, ze heeft zat toen aan de rappen. Hmm. Nee, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van. Ja, ik heb er, maar wel niet sabitaking. Want los maar zeggen dat ik op YouTube binnenkort Akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zaak.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. Mm. De man, dus a federatief de man. De man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik. Maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar. Zo lees je. Zie om een likes daar. Om
1: ja.
0: Een miljoen something.
1: Ja, precies. Zo om een money drapen.
0: De man is euro, jongen.
1: Ja.
0: De likes.
1: Ja.
0: De man ben verdienen. Ja, ja, inderdaad.
1: De man is de man. Maar last hebben in Koranti baka. Dus wan krututori. De andere gang. En asanati op invloed wereldwijd.
0: Hmm.
1: Dus dat de man kan ook een pokoe morgen zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man die bereid voor pay toe. Hè? Als hij van nodig dat ik een paar 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor ik een pokoe.
1: Ja, ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om een blauw.
1: Maar ik vind.
0: Of de chief ding, de ones aan de morgen.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang, de mij pot den pokoe op YouTube. Ja. Weet je wel. En look abo boonji de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook persoonlijk vaak zingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toen.
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan, maar ik ben een soort complex. Ik ben een minderwaardigheidscomplex. Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven. Ja.
0: Maar later Soppie?
1: Tede Soppie en dus de mij vermoeden dat drugs. Maar aman bij de moederskindje toe. Aman bij tanangen ma. Later de Engelsman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij of begin voor 2000. De man go zoeken man, dan man tjara man, de man meka man sing want of den poko abran wan cd.
0: Maar we willen ook expressief zijn, gevoel.
1: Ja.
0: Een gevoel zou bij Potty denk ook.
1: Maar man ook kies aan waarderen, nee. Ik zou hem alleen pikken kiezen. Je begrijpt? Omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heb je een rol, die producer.
1: Dat heb je een rol. En een label, dat hij Tjauwen Lo, Spencer Wiggins, de man dat hij Gold Walks label.
0: Ja.
1: Die hebben op die ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar. Een label dat hij de man promoot en boom.
0: Hoe Arkie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouwikie, we gaan door op je hengt. Dat komt een tori.
1: Over
0: een klein.

0: James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan een boy dat jaren. Onze schat aan boy dat hij.
0: De boy had bij Arkin en zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk een boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkin pokoe van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de voorste in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De
0: li baby's daar volgens mij.
1: No, maar de man bij na pisten voor hippies toch. De man bij waka strati gewoon.
0: Oké.
1: De man bij waka strati, de man bij een probleem naar de management. Tak de man retour ticket no ben de, dat de man monik ben kon ba alleen zo so. Dat de man dan bijna toe drie moe in zijn naam. Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi pokoe. Je era soul in de
1: soul.
0: Dus je ziet dat ik de man bij Arki den soul zangers.
1: Ai, vooral een boy dat hij. En een boy zang, abba zang dat sterk toe. Maar een man is in de soul pokoe, maar denk de Hollandstalig, Vlaamstalig, na een boy voor Kluso.
0: Oh ja, van een baka. Minder man kwam tappen en toe.
1: Anno Peters.
0: Nee, minus op zomaar.
1: Minimaal katapenen te
0: hebben. Oké. Okay. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, dat je erin naar Vrij Juru. Dan gaan we dieper op zaken in. P.O. Tak van de artiesten ben ik mooi, maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook onder elkaar. Mandi-mandies en vriendschappen. Al die tories gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay.
1: Fijne weekend. Oi.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De mate waarop we naar beeld en geluid tegelijk. Dus u gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odi.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi-universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welkom terug. We hadden eventjes een paar technische problemen, maar we zijn nu live hier op radiomart.nl. En wat u niet mag vergeten natuurlijk, waarom hebben we technische problemen? We gaan nu vanaf nu gaan we beginnen uit te zenden vanuit Reigersbos. Daarom zijn we hier vandaag. Maar we gaan nu eventjes verder, want het is natuurlijk Pinksterdag en de tweede Pinksterdag. En ik weet dat een paar van jullie zitten echt lekker rustig. Aan de bijkomen. Misschien de meesten hoeven niet te werken. Maar maakt u geen zorgen. Het programma Hoop en Leven is hier. Nou, voordat we eventjes verder zullen gaan, laten we eventjes een levensverhaal zetten. Dat is altijd goed, hè? Iets positiefs te horen. De mogelijkheid om hersteld te worden. Laten we eventjes naar toe luisteren en we komen zo terug bij jullie.
1: Ik kom naar de kerk in Amsterdam-Oost. En ik zat met veel problemen voordat ik naar de kerk kwam. Ik liep met heel veel zelfmoordgedachten. Ik was zeer ontevreden, onzeker. En dat beïnvloedde mijn leven heel veel. En waardoor ik de zelfmoordgedachten had, dat kwam door wat er in mijn jeugd gebeurd was, op zeer jonge leeftijd. En ja, dat kon ik niet verwerken. En vandaar de zelfmoordgedachten. Dus en zo kwam ik eigenlijk naar de kerk. Door ook een uitnodiging, een folder op de Dappermarkt. En daar heb ik eerlijk gezegd niks mee gedaan. Maar later, toen de problemen nog erger werden, zag ik een televisieprogramma Stop met Lijden. En dat had me aandacht getrokken. En toen had ik besloten van nee, ik moet hier wat mee doen. En dat heb ik gedaan. Het was op een vrijdag, dat weet ik nog. Toen ik de eerste keer naar de kerk kwam. En het was een strijd, want aan de ene kant wilde ik, maar aan de andere kant in mijn gedachten zei van nee, je hebt het niet nodig. Maar de vrijdag toen ik kwam, gesproken met een pastoor en die heeft me toen uitgelegd hoe ik dit probleem kon aanpakken. En geadviseerd om op de vrijdag, zondag en de woensdag te komen. En dat deed ik. Na de eerste dag dat ik kwam, zag ik van hey, het is anders. En hier wil ik meer van weten. En zo begon ik te komen. Toen ik daar aankwam, toen ging het de getuigenis eigenlijk over mijn leven. Want de persoon die haar getuigenis vertelde, had precies hetzelfde meegemaakt wat ik had meegemaakt. En daardoor heb ik gezien van ik moet mijn geloof gebruiken. En dat heb ik gedaan. Ik ben daardoor bevrijd van die zelfmoordgedachten. En ja, ik was niet meer onzeker. Ik geloofde weer in mezelf, in het leven. En ja, mijn leven is daardoor ja, zo veranderd. Ik heb een goede band met de mensen om me heen. Ik neem de stappen die ik moet nemen. Als mij verteld werd van je kan iets niet, dan nam ik de stappen van door geloof. En ik ben een voorbeeld voor mijn kinderen ook. Ja, ik was vroeger ook een ander soort moeder. Maar ze zien de verandering in mij en mijn familieleden. Vandaag de dag kan ik zeggen dat ik vrede heb. Ik heb geen zelfmoordgedachten meer. Ik voel me gelukkig. Ik ben blij. En ja, ik zie het sowieso als een zegen. En dat ik ook de mensen naast mij kan helpen met hetgeen dat ze ja, een hulp nodig hebben. Maar ik ben gezegend en ik ben vrij van de zelfmoordgedachten en ik ben gelukkig.
0: Zo mooi om te horen hoe datgene kan, wat God hij kan doen. Hè? En ik weet zeker dat u die bij aan het luisteren, hè, het geloof. Het geloof u daarin kan ondersteunen. God, hij wilt u ondersteunen hierin. Hij wilt u ondersteunen in uw moeilijke in uw moeilijke momenten. Hij wilt u ondersteunen in uw strijden. Hij wilt u ondersteunen in alles wat u aan het meemaken bent. De Bijbel zegt iets heel speciaals hier. Hij zegt zo: alle dingen kan ik aan door Christus, die mij de kracht geeft. Dus hij zegt het nogmaals: alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft. Dit is heel belangrijk, zodat u dat kan begrijpen, omdat het geloof dat wij hebben, werkt niet alleen. Hij werkt samen met, wanneer wij het koppelen met Christus. Omdat dan krijgen wij de kracht om door te gaan. Soms ontbreken wij de kracht, omdat wij willen afhankelijk zijn van onze eigen kracht. Maar ja, natuurlijk, onze eigen kracht werkt wanneer er bepaalde fysieke situaties zijn dat wij zelf kunnen oplossen. Hè? Laat me zo zeggen, het schroefje zit los. Ik probeer het schroefje terug te draaien. Daar heb ik geen kracht nodig. Maar wanneer wij komen in situaties waar het moeilijk is voor ons, waar er onmacht is, hè, daar heb ik ook kracht nodig. Hè. Bijvoorbeeld, er is een situatie, ik heb een slecht nieuws gekregen en ik kan er niks aan doen. Het zijn deze momenten dat ik kracht nodig heb. Hè. En wanneer ik daarvoor strijd, dan komt het goed. Wanneer ik hem vraag om te ondersteunen, daar is waar God komt. Hè. En zometeen gaan wij ook bidden. We gaan God vragen voor de ondersteuning. We gaan hem vragen om uw water te zegenen als u nog niet uw fles water heeft genomen. Uw fles water heeft genomen of uw glas water, kunt u het voorbereiden. Wij gaan dan over enkele ogenblikken gaan wij bidden. We gaan God vragen om u daarin te ondersteunen. Goed, dan mijn vriend en vriendin, we zijn hier live vandaag. We zijn alles een beetje hier in de Rijgersbos. We zijn alles een beetje aan het herontdekken. Dus als er bepaalde dingen niet scherp zijn, maakt u geen zorgen. Morgen hebben we weer nog een uitzending. En elke dag met de zekerheid dat wij hier op de nieuwe locatie van Radio Mart heel scherp te zijn. Maar dat u zometeen uw glas water zal kunnen voorbereiden. Die connectie tussen ons en God, die faalt niet. Daar hoeft u geen zorgen te maken. Als ik hier ben en jij daar thuis bent en in gebed, die connectie, zelfs met slechte wifi, gaan we helemaal door. Daar hoeft u geen zorgen te maken. Goed, maar nogmaals, ik ga eventjes terug in de Bijbelvers. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dat is wat wij zometeen gaan vragen. We gaan God vragen voor deze kracht. Om kracht te geven zodat u door kan gaan. Misschien ligt u in het ziekenhuis. Misschien gaat u door zo'n strijd heen in uw gezondheid. Misschien heeft u een situatie in uw familie. Of misschien heeft u een familie verloren en u voelt u een beetje vrij zwakjes te neergeslagen. Maar God gaat u de kracht geven. Maar de kracht die God geeft gaat gepaard ook met de handeling dat u zult doen. Dus als u verdrietig bent en wij gaan God vragen voor kracht, maar u blijft zitten en u blijft piekeren, dan laat u de kracht niet zijn werk doen. Ja? Het is belangrijk dat u dan opstaat en daarna uw dingen doet. Want dan bent u aan het geloven in het gebed dat u heeft gedaan. Het moment dat u blijft vasthouden aan datgene van het verleden of van wat u heeft meegemaakt of van wat u heeft gehoord, dan bent u aan het tonen dat u niet gelooft in dat. Ja, maar pas op, maar het is moeilijk. Het is zeker moeilijk. Maar daar is waar de kracht van God bij komt, want hij zal u helpen. Hij zal u ondersteunen. Goed, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Neem u, als u nog niet uw glas water heeft, neem uw glas water. Neem het nu in uw handen. En wij gaan God vragen om het te zegenen.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heer, ik wil u vragen voor een ieder die samen met mij hier bidt en of misschien luistert naar dit gebed. Ik ken het leven van deze persoon niet. Ik ken niet zijn strijden, haar strijden. Wat er thuis gebeurt met de familie, met de kinderen. Misschien heeft deze persoon de hele avond niet eens kunnen slapen. En niet eens over de warmte, maar bezorgd over situaties, moeilijkheden, frustraties. Dingen die zijn gebeurd in de familie, waar de persoon denkt, hoe ga ik dit oplossen? Deze persoon die een dierbare heeft verloren in deze periode. En het gemis maakt deze persoon kapot. En deze persoon heeft deze kracht nodig. Heer, u zegt in uw woord, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Heer, geef deze moeder, deze vader, deze broer, deze zus, geef deze persoon deze kracht om door te kunnen gaan. Om de hoofd omhoog te kunnen zetten en te denken, nee, datgene wat u zal geven, Heer, gaat mij kracht geven om door te gaan. Om de dingen op te pakken. Om het verdriet te kunnen overwinnen. De pijn. Maar Heer, misschien is deze persoon, ligt deze persoon in het ziekenhuis. En niemand is deze persoon gaan bezoeken in deze periode. En ik wil u vragen, Heer, dat u deze persoon bezoekt. En vrede geeft, kracht. Zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat uw macht zal werken en herstellen. En zegenen. Dat is wat ik u vraag, mijn heren. Maakt niet uit wie het is, mijn heren, maar dat uw zegen daar zou komen. Zoals u op Pinksteren, mijn heren, uw geest, de Heilige Geest, kwam over de mensen die daar waren. Dat uw vrede zou kunnen komen. Uw vrede, uw liefde, de blijdschap zou ook komen over het leven van ieder die aan het luisteren is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo vraag ik u en dank ik u. Mijn vriend en vriendin, wees gezegend. Wees versterkt door Gods macht. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink van het water.

Goed, ik geloof dat u gezegend bent, mijn vriend en vriendin. En bent u aan het luisteren en gaat u door strijd heen? Heeft u ook een luisterende oor nodig of wilt u simpelweg een gebed hebben? Laat het ons weten. Onze telefoonnummer staat nog steeds beschikbaar op de telefoonnummer 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En daar kunt u dan ook, als u andere informatie wilt over de kerk, wij zijn gevestigd aan de Bornevelstraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Tegenover de Steeuwke Hostel Hotel, vlakbij Javaplein. Daar stopt ook de bus 65, de bus 65 en bus 22, vlakbij de Muidenpoort station. Of met tram 7, 14. Nu zelfs 19. Hè. Ze zijn heel druk bezig hier in Amsterdam met alle bussen en trammen. Maar daar kunt u uitstappen bij de Zeeburgerdijk. Goed, nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. Zometeen zal ook onze grote vriend Julio even hier zijn, ook live. En morgen zullen we weer hier zijn, weer live hier in de Reigersbos. Met deze speciale boodschap. En ja, ik denk dat we vanaf morgen, ik denk dat het dan makkelijker zal zijn om live te gaan vanaf 7 uur. Maar als u bent aan het horen en u hoort eventjes niet goed, blijf eventjes vasthouden. Want wij komen wel live hoor. Wij komen wel live hier met het programma Hoop en Leven. Goed, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende dag. En ik weet zeker dat de zegen van God met u zal zijn. Ik wens deze gezegende dag aan een ieder. God zegen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.

Moende in juni Woud Richemstraat nummer 8 Nijmegen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata ngai bikami odoro diftu. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori e tjatori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u alla mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missi Lucia Fano Burg dangin grupu. Jereno, wespa anu pi bai di egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8, arkebon, Woud Richemstraat, ya, nummer 89, geen, manu pergeti, wanyang, wanat neki, ode, na huala, adrapumde, saaf saafri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu egi osono.

0: Cabin crew, please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: Na de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Nigamstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U trappen.

De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei om 13:30 op de Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 1097 GA in Amsterdam, Watergraafsmeer. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wenst hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

DJ Julio, start met Mart. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de zender die verbindt. Dit is jouw ochtendstart. Start met Mart, met Mr. Morning, DJ Julio aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.

Goedemorgen. Wederom goedemorgen. Van 8 tot 9 zal ik weer uitzenden. Fijne tweede Pinksteren op deze maandag. Als u nog in bed ligt, op or no. Is mooi weer. Het zonnetje schijnt. En we zijn dankbaar opgestaan. Ja toch? Ik zie allerlei groetjes. Hallo Lisette. Hallo Cynthia Watson. Je bent ook afgestemd, hè? Goedemorgen Carmen, Edith. Stille luisteraars. Vaste luisteraars. En we zullen straks... wat is het? Ja, zo meteen de lijnen opengooien. Tot de uur of 8:30. En na 8:30... moet ik een beetje strak zijn. Wat is uw nieuws? En dan heeft u 2 minuten. Ook zo meteen heeft u maar 2 minuten. We gaan echt aftellen. Als u belt voor een deelneming, felicitatie. Dan bent u van harte welkom.

0: Dit is op de vroege ochtend Michael G. Michael Jackson, heel de wereld. Ik heb zijn film gezien. Een aanrader. Je krijgt een mooi, goed beeld hoe zijn leven was. The Great Legend. Heel de wereld.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them.

0: Goedemorgen, Marta Radio. Je bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Julio.
0: Hé, hey, goedemorgen.
1: Fijne dag.
0: Ja, jij ook.
1: Je hebt
0: fijne
1: ton mee.
0: Ja, het is heerlijk
1: kan
0: weer.
1: Niet meer stuk, hè?
0: Nee, nee.
1: Ik dacht even bellen.
0: Mm-hmm.
1: En, oh ja, ik heb toch een jarige. Ik wil Irma Koeman.
0: Mm-hmm.
1: Ze woont in Rotterdam. Het is de zuster van Andressa Boemama. Namens Andressa Boemama,
0: mm-hmm,
1: bestuur en leden, feliciteer ik zuster Irma Koeman.
0: Mm-hmm.
1: En wens haar een mooie dag toe. En vooral een goede gezondheid en heel veel geld.
0: Dat vooral.
1: Zodat we ook op vakantie kunnen en leuke dingen kunnen doen.
0: Ja, toch.
1: En ik condoleer mijn familie met het heen gaan van mijn nicht Dolce Velter in Suriname.
0: Ook gecondoleerd.
1: Dank je. En Dolce was ook een zus van Weyland Botai.
0: Mighty.
1: Zusje van Weyland Botai.
0: Mm-mm.
1: Ik denk dat zij een van de jongste is die er nog was.
0: Mm-hmm.
1: Dus familie Velter van Amt, Chemers en alle anderen.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel sterkte in deze donkere dagen. Donderdag wordt Dolce
0: begraven
1: in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil je vertellen dat ik een kort vakantie weer heb gehad.
0: Mm-hmm.
1: In Zwitserland.
0: Oké.
1: Okay. En er was een Suriname. Het moet een Surinaamse dag voorspellen.
0: Mm-hmm.
1: Het was voor mij nieuw. Maar ik heb op mijn manier toch genoten. Het was ook... Het is daar heter als hier.
0: Oké.
1: Okay. En Zwitserland is peperduur.
0: Oh, ja, dat dacht ik al.
1: Vreselijk duur.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik heb heel veel culturen daar gezien. Er wonen heel veel verschillende culturen, zijn er.
0: Mm-hmm.
1: En ik zag heel veel mensen, ik weet dat ze uit India, China, heel veel.
0: Oké.
1: Okay. En ik heb een hele mooie waterval bezocht.
0: Mm-hmm.
1: Dat was voor mij het leukste van de hele trip.
0: Oh, mooi.
1: Maar het is een land als je een keertje wil. En ik logeerde dichtbij de luchthaven.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is makkelijk bereikt met vliegtuig of zo. Maar we waren met een busorganisatie.
0: Yeah.
1: Mooie familie, ik wil ze bedanken voor deze mooie trip. En iedereen die daar aanwezig was, wil ik de groeten doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was het hoor. Ik ben gisteravond laat terug.
0: Oké, mooi. Rust goed uit van je heerlijke vakantie.
1: Ja, dus ik ben een wereldburger. Hè. Eerst in Bali en nu uit Zwitserland.
0: Ga maar lekker genieten. Het leven is maar even.
1: En ik groet alle vaste bellers,
0: mm-hmm,
1: Ellie, iedereen,
0: mm-hmm,
1: de tante Loes, allemaal.
0: Okay.
1: Ik wens jullie een mooie dag toe.
0: Oké, fijne tweede Pinksteren.
1: Yeah, you
0: will be doing.

0: toch? Heel mooi gedaan op initiatief van Lionel Richie. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Cleone.
0: Cleone, goedemorgen.
1: Ik heb niet echt iemand om te feliciteren, maar ik wens alle senioren van mij, allemaal, vooral die van Krakka en Sira, wens ik een vrolijk Pinksteren toe. Ik ben jullie ook een vrije dag, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: En ik mag ook gelijk mijn nieuwtje geven, hè?
0: Ja,
1: ik kwam hier niet voor Biggie Smadé, maar ik werd gevraagd. Om vandaag in Nikeri en nee, in Coroni, die is maar niet te verzorgen.
0: Oh, wat
1: toch
0: fijn.
1: Mooi.
0: Ja, heel
1: en dan
0: fijn.
1: Ga ik straks naar Coroni, daarom ben ik al heel vroeg op. En dan zijn de mensen van Coroni, Nikeri en Coroni komen samen. En dan gaan we een mooie Biggie's Made doen.
0: Oké, geniet ervan en doe voorzichtig.
1: Ja, natuurlijk doe ik voorzichtig.
0: Oké,
1: geniet ervan. Ik groot alle Biggie's Made,
0: bye bye.

0: Goedemorgen. Malta Radio, volgens mij ging iets fout, sorry. Hallo?
1: Oh, goedemorgen. Hoort u mij? Goedemorgen.
0: Ik hoor u, Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen met Carmen. Goedemorgen. Hoe gaat het weer?
0: Ja, midden.
1: Ja?
0: Ook een gezegende tweede Pasen.
1: Ja, een gezegende
0: tweede Pinksteren.
1: Voor jou en ook voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, hij heeft een heilige feest voor ons uitgestort.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben dat met alle kracht ontvangen, zodat het bij iedereen, in iedereen woont, hè, mm-hmm. de heilige feest.
0: Zeker.
1: Dus daar zijn we hem dankbaar voor Pinksteren.
0: Ja, mooi.
1: En ik wil allen die een dierbare verloren hebben, wil ik ook condoleren. En heel veel Gods troost en liefde mm-hmm. toewensen.
0: Mm-hmm.
1: En voor alle jarigen wens ik ook een hele mooie en gezegende verjaardag toe. Ik zou ook zeggen tegen alle jarigen, wandelen jullie in geloof en in overwinning. En nou, over Michael Jackson gesproken, het is zeker de moeite waard.
0: Ja, je bent er geweest, hè?
1: Ja, ik ben ook geweest. Al die waarheden. Mm-hmm. Je komt eigenlijk achter alles. Nou, mm. het is echt de moeite waard om
0: af en toe, te gaan. Af en toe heel triest, ja. hè? Over zijn opvoeding.
1: Zeker, ook heel ja. triest. Klopt.
0: Mm.
1: Klopt. Ik kijk zelf uit naar wat we zijn nu bezig met de
0: performance,
1: hè?
0: Ja.
1: De tweede, ja. Ja. ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus het is zeker de moeite waard.
0: Nou,
1: dan ga ik weer eindigen met mijn motto.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen weer een blijf vooral sterren, jong en gezond.
0: Die was het.
1: En ik wens je een hele gezegende tijd nog bij Matradio Radio met heel veel plezier en
0: dank
1: succes.
0: Dankjewel, zus.
1: En groetjes aan iedereen. Ja.
0: Oké, okay, ook de groetjes daar in Rotterdam. Bye bye.
1: Ja, dankjewel. Ja, doei.

0: Mart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: Jezus, goedemorgen, Faitan.
1: Goed.
0: Dadelijk hier van Jari, no. Vrijdag van Jari, no.
1: Ja.
0: De biggest matak van 70.
1: 75,
0: ja, maar ja. Ja, maar ja. Gods genade. Ja, ja.
1: Ja, ik
0: hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer.
1: Ik hoor je. Ik hoor je met Gods genade.
0: Oké, oké.
1: Ja. Maar ik wil alle broers en zussen groeten.
0: Ja. Yeah.
1: Ik wil ze allemaal groeten.
0: Mm-hmm.
1: En ik wacht op de vrijdag met alle genade van de Heer dat ze erbij zijn.
0: Ja, yeah. Ik ben er voor 6 uur.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Okay. Thanks.
1: En ik hoor ze.
0: I do.
1: Oké. Okay. Doei.
0: Mart Radio, goedemorgen. Nee, jongen.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Amina, goedemorgen.
0: Hey, mijn brother, goedemorgen, Vaitang.
1: Goedemorgen, Bakrio, goedemorgen, meneer Bakbord belt.
0: Meneer Bakbord, goedemorgen.
1: Barfour, rebel.
0: Hi, talk. Vaitang.
1: Ah, meneer Makle, ik ga weer naar Dorosé.
0: Asmiti.
1: Aman, ga dat jouw mooi wel, Baka. Bij je maar jouw mooi wel. Had je maar deed toch bij wat is fijn.
0: Ja, zeker.
1: Had je maar deed bij wat is fijn, maar mijn breedte.
0: Mm-hmm.
1: Yo, me on sa grantanya gado grantanya jima de gado mention.
0: Mm-hmm.
1: Hey, you too. What you call that video?
0: Yeah.
1: Go put them on you are the world, you are the children.
0: Yes, sir. Yeah,
1: that's not my fault. That's not my fault to say. Put you in. Suto, yes, sir.
0: Yeah, sir. Yeah, sir.
1: Yeah, I can play a little hard. And we may have a hard. But that's what it means.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou zeggen, fijne pinkster.
0: Mm-hmm.
1: Fijne pinkster. Ria, denk maar, goedemorgen. Fijne pinkster, we gaan zo. Waar door ze hier?
0: Ja,
1: ik weet het eigenlijk.
0: Alweer, sweetie.
1: Mijn goddag was door. Mijn goddag was een boer. Ze hebben een vastzijde gewinter. Je maakt geen taart in zee.
0: Nee.
1: Maar een beetje maakt dat keer met die kolen en fire. Dit is een mooie boy song.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: Hoe breed je mijn vaste af van de Viari? Iedereen is aan mijn verjaardag bijvoorbeeld. Kleer aan de geel.
0: Ja.
1: Het Hortaas was jarig.
0: Hortaas.
1: We met mevrouw Loes.
0: Mm-hmm.
1: Ja, mevrouw zei het maar. We hebben een actiepok gedenkbaar. En de verjaardag is zakbaar.
0: Mm-hmm.
1: Want die dag felicitatie. Dat kan ik voor een mooie verjaardag gedenkbaar.
0: Mooi potwaan verjaardag.
1: Geen opdracht voor mij hoor. Want... Al voor je me dat, maar goed, voor je bent dat ik mijn beetje bij had. Want dit man op het maar gaan
0: toe.
1: Ja, iedereen dat blijft dat ik mijn kan nemen bij hem, maar alles was echt een bakbord en barodi. Vrolijk pinkster. Dem chief me, dem chief you, hero. We waren een gezondheid gereden die de
0: Ja, zeker.
1: Ja? Ja. Ja, jullie vinden ook maar nog een beetje dat
0: je... Idoro, hij na 2 minuten, moet je alles maar 2 minuten.
1: Ja.
0: Ik heb het niet
1: gezegd.
0: Oké, dan moet je poko.
1: Maar ik kan 2 keer bellen of 3 keer bellen.
0: Je mag bellen, nog een keer, voor je nieuws. Yes?
1: Oké, dan
0: moet je
1: bedankt.
0: Ja, doei.

0: Ook deze heeft hij ons achtergelaten, Michael J. Zo af en toe in de spiegel kijken. En kijken of je jezelf nog herkent. Dat is wel erg belangrijk. Zal het de boodschap zijn voor deze tweede Pinksteren? Start met Mart. Hier Mart verbindt. Dawo Guardian, verjaardagjes, maar no.
1: Kankatrikoffers, Terry, Nanga Abigide, in Masragadoti.
0: Alles maar zijn verjaardag.

0: is jouw ochtendstart. Start met Mart, met Mr. Morning, DJ Guyo aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.
1: Goedemorgen, Radio Mart.

0: Hallo.
1: Goedemorgen, Lobby Brada Julio.
0: Jezus, Faitang. Alsnog van harte gefeliciteerd in Embarikba.
1: Dank je, dank je. Ja, meneer, meneer. Bedankt, ja, bedankt, bedankt,
0: ja,
1: bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Odi Odinala Se, Odi Odjulio Askiweri, Askin Sonjo.
0: Ja, no.
1: Ai.
0: Bij Rigeri.
1: Jongen, hier als je toch gewoon naar
0: jongen,
1: sama wakker aan bakas. Santra Jalek Santi.
0: Oh, mooi.
1: Dat apistede gue, alles maar gue gepakken gezakt.
0: Oké, dan.
1: Bitak, bitak, hier en nog. Na feest toe koere. Het was zo onder ons, een gulio de pchime kangami. Odi odi na laste, odi odi. Gulio, ik had een mooie dag.
0: Mooi.
1: Bide mi boshi ook toe.
0: Ai, ma.
1: Hallo, pa, ai, da ha.
0: Ai, toch.
1: Want het no doro, mi te en tak, ik kan tek gulio mee.
0: Ja.
1: Hallo doro, want zo'n beetje fallo voor. Is dat niet toch? Power ben mooi, dat is mijn tuin. Jongen, Julio, heb je me kan aan mij? Ik had een leuke dag. Mijn oorjaar deed Julio, nou wat er aan is, pardon.
0: Oh, mooi.
1: En Magima krak die afriade ook toe. De baas zingen die me, nou wat er aan is, pardon. Daar had ik boyo gemaakt, ik lust de boyo, hè? Ik lust de boyo, Pembreko, Julio, tak me bom ik one blik. En Magima krak die attaki losting. Je krijgt een baksis, toen blijkt me puro.
0: Is het toch? Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice.
1: Kilio, yeah. Ja. Kilio, even bij Shaboyo. Shaboyo, ben je like de Marokkaan brede.
0: Haar is mooi.
1: Kilio, we missen, maar ja. We wat tegen deze man die Elos Sani. Make de lupo naar een aware DC. Want aware DC is dat niet een bepaalde koekoe neer verdragen. Begrijp je dus, met dit teken. Ik feliciteer je ook met je zus.
0: Dank je wel.
1: Eerst dat je straks rip van jaar vrede.
0: Ja.
1: En met bedankt roepers ook met Michel Sakraag en gezondheid. Anga langa libi en bogo bogo money. En wat ik wilde zeggen, ik bedank roepers ook. We zijn ook de Origi Ambrabasi, alles maar die versterkt me. Ook de mooie kaart van Maart dat me ontvang. Met bedankt roepers ook terug aan de mooie poko, alles maar die actie poko Jimmy Ellie en Lobby Brada Ed. Bedankt voor alles. Bedankt voor alles.
0: Okay.
1: En God bless.
0: God.
1: En die Andy Lasso Lobby Wang sterkte allen in deze donkere dagen.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga deel Lobby Brada Ed. Tweede Pinkster.
0: Dankjewel. Jij ook, schat.
1: Tweede Pinkster. Graag tangi.
0: Hai. Doei.
1: Ja,
0: zeker. Doei.
1: Yes. Bye bye.
0: Bye. Goedemorgen, Mart Radio. Hallo. Bent u er nog?

Nou, fijn dat u geluisterd heeft. Start met Maart, met Julio, deze tweede Pinksteren. Ik wens u een hele, hele fijne dag. Het weer is prima buiten, dus ga lekker erop uit. Geniet ervan, zolang het nog kan. Yes, tot volgende week. Bye bye, soi soi.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
1: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
0: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
2: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
0: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

U bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. Het kan soms dat kan de miste, ik moet eruit naar uitzenden. Daarom is het belangrijk voor de afgestemd op rakoki.nl. Want zo lees je in deze miste. Ik weet hem dit op assalto, maar zolang ik de lobby was aan de afgestemd. Op rakoki.nl, dat want ik ermee bar van bon schwitty schwitty schwitty. Munde manting o asong etek mi langa langa jaso whoop and it is so fake. Me barwa bunchwito di na alla de lobby arkiman sande afgestem via rakoki.nl en ook to sande afgestem via na salto frequency. We barwan bong shwiti odigo na ala se. Natuurlijk, we baden senior burgers wan bong shwiti odi maak ni uit. Poede, we barwan bong shwiti odi. Ook to de mamas, de papas, de kinderen. En natuurlijk ook voor de zieken of de natap ziki bedi. Natuurlijk, we hoop dat te jere rakoki so jompo op is yunu. Ite kunde kwan bong dresi so jompo knap tapi to go son to futu. Dus voor alle de wans en evidence ref zo lekker natuurlijk namens haar heer Kroef voor Rakoki van harte beterschap. Ben je ook hier al gedompeld naar een pistool is hij overkomen? Allemaal, je wil het of je wil het niet. Maar het belangrijkste is dat die ati eko heel bakken. We zijn zo'n korset aan bakken te wans en heeft ze de priet op bakken, want dat voel je het weer. Maar hoofdzakelijk. Tering aan de momenten die ze kon dat want ik naar New Libby e kon. Ben je jarig vandaag? Ik ben verjaardag of de DDC Sampesa. Ben je vandaag jarig, morgen of overmorgen? Dat want ik ook toen namens naar heer Team Fuyo Rakoki. We barwan bij die piep. Heb ik speciaal te vieren. Ook toen zo'n kitro mama, papa, ik kwam speciaal papieren. Natuurlijk dat we bargen je ook toe aan piep. Hoeré. We bar morgen varen van Boonschwit Odina, Amsterdam Oost, West, Zuid, Noord. Niet te vergeten naar het Centrum en Zuidoost. Voor Tang, van Boonschwit in Manting. Ik doe de groeten ook buiten Amsterdam, dat want ik alle provincies ook. We bar wel allemaal dat we van Boonschwit Odi Arnhem Passi. Me baron da pe wan bon shwiti Odi en ook de lobby wan da pe na Rotterdam, Almere, Sandam, maak niet zoveel uit. Wala mala wan bon shwiti Odi we baron. En natuurlijk blijven jullie lekker afgestemd. Op naar rakoki.nl en natuurlijk ook nu via de salto frequentie te beluisteren tot de klok van 11. We waren ook toe aan Bonjuiti, Odi, Gona, Abra, Watra, natuurlijk, Kondre. Maar natuurlijk, Sranang, Mishuiti, Kondre, we waren ook toe aan Bonjuiti, Odi. En natuurlijk, ik heb een paar die daar luisteren, zoals Odi. We waren ook aan Bonjuiti, Odi, en blijf luisteren. En natuurlijk, de feedback voor je boom altijd. Zo, weekend is achter de rug. Van weekend BD, van weekend BD, voor Apishi me dat niet wakker. En dat team wakker toch. Dat meestal dat zijn dat je teemt in de benen wang, heer moe. Dat blijft het gewoon in mijn hoofd spelen. Vooral als het leuk was. Ja, natuurlijk. Dus bij deze Orlando Cedar, Grand Tanji. Wat heb ik een leuke feest mee mogen maken. Samen met vele anderen mee. God, het was zo leuk. Zo gezellig. Ja, maar wakker. Ik heb echt genoten. Wel die met Barry Boe, jawel man, het was echt wel heerlijk leuk. Na lange tijd weer zo'n leuke dag meegemaakt, mogen er nog meer volgen. Jawel, en dan gaat hij dan met Barry ook toe, als ik een boom schiet, of die Aladdin groep met Barry een schiet, of die maatschappij toe, als ik toch, dan dat dan een nood, dan dit toch, in bereken, enkelijk na den dat hij op een tijd na die temeluko om me heen, hè. Dan ben je lukken wat lof was hier, dan ben je ook toe wat los ik moet uiten, alsof als ik ga, jawel. Het is heerlijk om naar ze te kijken, want je ziet haar uitstraling en als ze een potentie zijn, heb je gui ete. Ook angst, doen boemboe, want ze komen eraan, voel ook goed aan, jawel. Dit is een boonschwit odigona alla zede. Vergeten moeders bij Carmen nog gefeliciteerd. Wat een leuke verrassing was het zaterdag. Ja man, met bar alle de lobby vrouwen, de dames.
de missi, de mama, de grandmama, me bade allemaal aan boom, sweetie, odi, ja. In bericht hem de tussen de dames dat hij dan, de tussen Libis Revi, dus een boy sweet odi me bar kon me toen. Wie spe on de Ingrid, Muriel, Rinia, iedereen, Herzila, Lea, mijn schatje, je kormi goedo. En natuurlijk ook Monique en alle andere Ilse natuurlijk. En Aladdin trouwens aan Ning Minokari, dat want dat hij een komtje zo moro zichtbaar, dat want dat ik kan spitten kon vrij. En natuurlijk me bar ook to Arakoki crew, me bar ook to een boon shoot, odi nam nam nam li, me bar een boon shoot, odi natuurlijk Monique, MJ, natuurlijk. Ja, we hebben eentje hier, zei go uit, hey, go uit. Ons ref normaal volk, maar dat wil ik ben voor het even rustig. Of hij arkeerde, snap dat naar ik ben bedoeld. Maar dat wil ik ben voor deze takjes in schrijven, toch? Want meestal in een museum volks, maar toen ze zang, en op one ding, toch nog zo bruja heersen, ja. En ook wat ik ook nog wil zeggen van de Key Media natuurlijk. Samen met Rakoki, wat we ja zo wat herdenken, want Kitty Kotti herdenking. Weer in buurtpunt de kit. Want uitnodiging gaan door. En natuurlijk is het belangrijk om je aan te melden in verband met eten en ook met zitplaatsen. Weet je, Asago natuurlijk, daar hebben we ook een kleine Godfried Sango Kori Mainu aan nawerking. Want velen van ons hebben ermee te maken, maar doordat we weinig geïnformeerd zijn, dan weten we het niet, dan zoeken we het helemaal anders. Dus en iedereen is dan welkom. Henk Sako die is ook bezig. No en we hoop dat hij Alassane City, dat hij Umangi Wambung informatie die wat betreft herdenking na na Kitty Kotti die ik kom. Dus Nanamli ook toe, zoals Miriam Menso, Inschrijfie o Abiwam Taki. Dus het is de moeite waard om toch 27 hier te zijn. Want Sabi toch, Ononaki Media, we zeggen dat ook weer, Abba Spirit, we go down under. Dus eigenlijk weet je voor laat als je, we hebben het wantraaf bestuurder, maar Amoes Voetje kan daar nooit jaren wakker ik wil. En ik van media kan de was, maar nu doe ik mijn briefje dat ontrouwen kan komen, daar kan ik je over. Tuurlijk, want daarom doen we het toch. En je hebt het barefoot doen, dat zo onvastig dat enkele kwinsjes koffie. Want trouwens moest man een keer vrij over, toch? En dat je ego morfara. En ook aan de Japrins, mijn volga van de die, jawel, jawel, jawel, nou een begrip kaba. Want boem voor ons, maar tak overal van de, ik heb ook vele daar naartoe gestuurd, hoor. Jawel, en die ding door dat we de Surmi filmpjes waren daar. Dus en het was het leek aan obedeertje met een vier dat is aan heb sadape man. Sani beb sadape, maar amoro mooi van voor Australië. Het was one big happy van de family. En natuurlijk dat ben moet voor ze als je ja prins met dit soort dingen ze hebben altijd. Eye man, die zie je zorg ook gewoon vakbon toe. Wang familie vakbontu en dat was ook te zien tijdens die mi elukude opname des big up Japrins gador nangasayu de bisa knap nabaka en zolang ayu knap nabaka da altijd amus fuwaka toch jawel en temeluku so da ye yere aladin tori fu da ojompa tiksrana iva. Want eigenlijk die tak die tori voetran aan geen om dan noms don zo zo ne kaso want was is geen zo nam tapu dat mim go die pin des ran aan tori dat dadelijk mi kon de kwetsbaar en is op te zo en akis aan kamsta. Ja mijn lieve mensen, mijn naam is Urmi me barwala malawan boom shwiti odi. Ja, je arki, dat je hier een bepaalde zon hebt, dat je dat de man wan controle boe, bij die chemische dood, want de mij bereken toch hoe je die kafter bak, dat lang een chemicalium toe. Dus uno denk je, maar je hebt een soort, en dat, no, je hebt toch mensen, zei je denk je dat, als aan neko, of trouwens is ja ergens voor een. Maar als ik het goed door heb, als hem zijn, die is een paar jaren terug hoor, dat bouwt op zijn bedalibi, dat de man bekon, dan ga zo aan zijn, ik baf hoe bekontrole. Of bij consula de pistori die is dat we op naar Srana. Maar ik denk dat een man dat beweegt, Tori. Om het een goede, maar of een gossage terug, dat je ziet dat hij
eigenlijk bijna alles aan een herhaling. Dan sande in die patu die spoenen draaien. Het is eigenlijk alles aan zijn ipsa dat in ono. Dat omgo gewoon terug, want ono na libisme we vergeten soms. Yes, dat omgo terug. Mino, mino wan begin aan sranam tori tomsi, want dat me libnat. Eigenlijk alles aan zijn ipsa dat in ono. Dat omgo gewoon terug, want ono na

Bota ba bon sa neta ki. Yo mo mi ka sroto ala de man. Ama mi ka krap te de sroto in for lifetime. Ye shi dat te wan san dena yo im dwen. Do it. No dwen fu sma ai. Dwen om dat ye shi wan bunk. Ye shi wan kenki kam sa ini. Dai ye dwen. Man no tak taki want. Une li bi wan ten fu tak tak tak tak tak tak taki. We li bi wan ten fu aksi man. Heer di we dwen wu langa wortu ere. Mi ye iba man. Yes, no, no, de mi dengat bon voor woord to taki is no, no, de we wakti tab de wansa man fure uit. Jawel, en mi de zeker dat de wan dat jompo knapo da fure fure uit, mom abribi. En un se taki natuurlijk om man fure uit ook. Toen is er nooit een bon man takso, ta? Des en un go op kunso tap voorzaan uit, want he. Maar want no se i boeke kon span toch aan je schrift zo wat kan gebeuren, maar niet gebeurt. Dus dan dat hij me tak ook toe. En natuurlijk, ik heb nu de one film in de bioscoop. Ik heb one film in de bioscoop. Nu de a film na treat her like a lady. Schreef door een Paloma Aguilera Valde Benito. Paloma Aguilera Valde Benito inscreve in a pisi tori disi pe I abi neki nika plas nek hoofdrol aan a speler speelster in in a film een bekende influencer natuurlijk en a film die vanaf 28 mei in de bioscoop. Ik zou zeggen van ga er naartoe en die na treat her like a lady, want natuurlijk is een echte multicultuur. En natuurlijk voor een je moet of voor een je moet ook gelukkig film dat kan dit daartoe vangen want precies me op. Treat her like a lady. Oké, okay. Ja dan dat ben de tune zo voor na PC Dati. En dat want taki dan no da wo te keep tune so u egi saniere want to be de bezig ook to nanga na bakermat. Mi abja so ook to wan puwe ma skrifi ka bafu le speki na dat want taki bribilasi ma alobisi sa poten so ka bafu le speki bribilasi des dat want taki of respeki no de moro. Don no taka taki moro wan dat want taki na sumar wo taki. Want dat taki nap effect en nap inhoud, want dat want taki bribino da ini. En dit natuurlijk door TOV, natuurlijk Deekman, Deekman, Deekman, Deekman. Jawel, mooi schrijven steeds meer loke. En natuurlijk lobby want is ook te ondersteunen, wat hier piste. Maar natuurlijk door andere omstandigheden, met anobe man, taal ondersteunen, maar met Baron Bonshwiti, Odigi. We zien elkaar niet, maar altijd idee in die na atimi. Goedo. Dus ik kijk of moet ik wel de poema voor ze op te maken naar een gitori. Een gitori is dan meer of meer kon op die story. Dat is. En voor ons natuurlijk, we de bezig naar een apisie voor Middelburg, de bakermat van de slavernij. In Suriname, San Fin Presi voor. Eigenlijk van 1640 tot 1873 is na een pistori die ze na is na derde week samen kon aan een pistori die ze we brokken brokken gewoon rustig die is na eigenlijk op een ei verder met me bevinden in prinspari omdat mijn man denk ik dat dat kon leuk huis wat we maar een onderzoek lukken samen dat koningshuisrol terwijl na dembe de hoofdkwartier. Want Sani, dat want ook of je Eden hebt boelibis mee, maar ik denk dat echt Eden nog honderd. Maar goed, zo gaat het. Nou, eigenlijk, als Sani is naar de politiek toch gewoon, want man kan kakakak liggen, want er wij in politiek. En voor Sipote, het door dat boek neemt het zoveel jaren voor Sipote een boek. Dus na zijn tori dat hij Ipsa. Nanga bonfuru tori sa ego uan. Daarom is het ook belangrijk dat behalve je chade je leest in tori, iemand denk je ook te boven of wat mogelijkheden. Want mij denk je dat jongen. De man die jongen, of de man die zorgt zo lang onder druk. Vaak kon ook ik kooi mij de jongen. De man schreef want to sani fu te we leest de fu swa kun verstaan. We kon dadelijk de papi story. Dat die wat ik want je poko en bakana poko dan ben ik bij u terug.

0: wel dis be de fuaf de gra respecti wan baya en ma mais ya gi de lobi wan sande nuno de afgestem dat wan taki dis na rakoki.nl rakoki natuurlijk wij gaan gewoon door hier op rakoki.nl. Na 11 uur heb je natuurlijk Emily van der Linden. En na Emily, dan krijg je natuurlijk iemand anders. Zolang jullie afgestemd. De Jere Aladesani Savi Eduja. En we zijn natuurlijk tot 11 uur ook te beluisteren via de Salto-frequentie. En Gideon Lobiwan zei Art, ik ben ook uw gastvrouw tot de klok van 11. En daarna Gideon Sawangodore Nangarakoki. Daar heb je Emily Nangawan Boons TV-programma. Dat want ik die Arki en Emily, of je bedroeg of je deed zo lekker of wat dan ook, direct je kiezen schrijven. Want daar heb boom boom informatie. Ja, voor Godoro nanga apisi voor de bakermat. Ja, want nou een pisi enkele ik blijf het herhalen. En in aftek zo boe aan zijn met dat. Maar je schrijft bepaalde sani dat je schrijft go. Doe je shirt, dat is het ook mooi voor weet dan kinky praxerie naar ma kandra. Vooral te lukken voor sanipsa en daarom denk je van want je schrijft, schrijf je hoeveel dingetje bij je kan plakken. Of niet bijvoorbeeld, want je moet schrijven gewoon bepaalde sandam, zodat die sanami achterliggende gedachten voor denk dat in haar duister. Zodat want dat je moet schrijven zijn komen, moet schrijven als aan jou. En of je in haar duister, want je nooit meer iets hebben liggen. En die lukken vast voor schrijven, schrijven. Dan moet ik ze misleggen, of dat te weten in juli en door het hoor. Da heer jari da weet ik ook sani da in iso to doro e juli da in iso walo sani we haar kon da yeshi dat die a informatie bo ma informatie wij zijn extra sterke mensen heren want a informatie enkelijk sa je tek allemaal dat opio na omeen broko saka da me denk mano unu skriving sa wan bedoeling de baka api story dat die zei de mek unu ne kon ek kon duidelijk voelen ko bepaalde sani want het is makkelijk want ei bijna alla sani samsa nasra na ina slava na teluku de Amerika buku na samsa dat is sa teluku da pena samsa da me aksi mi des dat wat ik al was wat tot slaaf gemaakt heb in Lombria als we dit ook want dus eigenlijk het gaat maar door het gaat maar door maar het gaat maar door omdat je na TI kees door nog maar de takia maar ik denk van er moet iets anders tussenin zijn weet je. Maar ja, dat we wachten, kan dat naar mijn vieren, mijn etakje. Want in bereken naar mooi, zijn niet toch hier jaren die vieren en is er een jullie door de motak bijvoorbeeld. Jongen van bed, voor bed doen, in botonik zou die doen. In bereken naar eigenlijk, dat zou we doen naar ons. We hebben eigenlijk gimme, kogeluk sumo bij de jaren en kogeluk sana aan haar werken. Want dat pena den toetrang, want aan minder pisi, zou ons revi etjako. Ik weet niet, het is goed om het te weten, maar of het zo gezond is, dat weet, dat is mijn mening. En ik voel Sabi aan een jongen voor je kan taxeren, niet? Dus ik denk er, hè, want tegen een PCP, Asari, dat ik naar juist een PCP denk bevrij, dat juist een PCP dat de take in mind, dat die draaien, potie, dat in je kies aan kans voor denk ik of zo, omdat ik tap in ben aan Asari, toch? Maar ja, dat is het ook. Weet je, en voor als je die go naar Afrika, go in de kastel, uno go in Wanoma. Uno go in Wanoma. En dat je ziet dat het is inderdaad gebeurd, want dat je ziet alle deze soorten, maar ja. Maar hoe is het dan gebeurd? Want boom voor ons is dat niet zo. Maar dat toch te realiseren, want dat de realistisch beter is dat oké, dat kan maar is het de man nog stappen gaan aan toen zie weet je en natuurlijk uno nooit schreef uno dan met een committee dus alles nemen we over weet ik zo'n zei trangen uno en weet ik ook dus aan zei brokje pispisi maar dat samen we dat bakati brokje pispisi toch dat gewoon dat je heel schreef baka in juli dat je wacht niet in juli baka dat je vier schreef brokje saka baka migado no mi vind dat in uno vier schreef brokje saka no kuluku fau fom tjara sani fu tang balans man tang balans aan het tapu abung en nog steeds bijvoorbeeld van een wankel goed dat na mi meaning mi taki dit bij o ja de bakermat Sanspiele, Afjaso en natuurlijk Middelburg, Breiwang, BG Rol. Want ik bereken naar Pistin dat hij dan weer gaat terug naar de indeling van de overheersersproducten. Want dat zou de beetje ook toch. Want ik bereken naar Asanbe City, je doet die, je doet dat, je doet zo, je doet, weet je. Naar Asanbe Go. En ik zal me weten dat ik bij vorige week even in het kort voor. In 1580 bijvoorbeeld, de zeevaders en kooplieden voor een bijzondere rechten van de Algemene Staten Nederland en het Huis van Oranje. Nassau is dat PJC dat hij en alle die rechten die ze hebben moeten uit het huis voor Oranje Nassau. Maar koning vergeet hij zeker nog. Daarom heb ik ook als maar voor twee, want ik had een boek dat hij een beetje maar vindt. In 1585. Dat want ik je zie na de val van Antwerpen was de grootste, want Antwerpen was de grootste havenstad voor Europa. Toch en in bereken na dat hij komst bij de voor Balthasar van Montcheron. Dat nog bij kon voor Mickey Krab, dat bij kon voor enkele, dat bij de one sitcom. In 1595 maakte de West-Indische Compagnie zijn eerste verkenningsreis naar de goudkust van West-Europa. Dus in bereken, nou, heb je toch, want die doro dat je goudkust. Heb je steeds die doro dat je het weer nooit meer denk ik weet, dan had je het idee. In 1599 is je burgemeester van Middelburg, Adriaan Hendricks ten Haaf, eigenlijk in opdracht aan, aan de West-Indische Compagnie om overzees gebiedensdelen te veroveren. Dus in bereken dat die, want in bereken aan man die ziet toch, Adriaan. Die in opdracht waar enkelijk en alle de overzeese gebieden in bereken naar Tapuatra Tori, alle sans aan de Tapuatra naar mij. Weet je, en die man tegen die, en dat Hendrik tegen die, en tegen je go val die aan, nog vergeet je tegen die bezittingen mee hier. Alles aan zijn man tjako in tjako. Alles wat je mee kan nemen, ik kan tjaren kom. Je ziet dat die man die zegt, no play, streef, nee. Ze hebben met niemand gespeeld. En dat je ziet ja zo in 1621. In 1621 kreeg de West-Indische Compagnie bescherming van de 7 Verenigde Provinciën van Nederland, ook voor de bezittingen overzee. En ontvangt tevens een octrooi en een niks aan betekent octrooi naar een handelsvergunning met alleen recht. Dat want dat je wat er aan af mee wang. Aan of you. Voor een West-Afrika en Amerika. Natuurlijk was het eigenlijk verschrikkelijk, want dat ben je ziet dat hij, dus maar dat hij, na dat pd man begon is, na dat pd man begon go tek den bij die handel toch, de man bereken dat hij weer go West-Afrika, we gaan onze producten halen en dat de man tek den producten dat de man in Chaden go naar Amerika, dat ben om de tot slaafgemaakte te verhandelen en natuurlijk de overzeese gebieden te exploiteren. Yes, de was aan die man die man dit die zit naar die brine de man dit voor dat minus van de vader of naar Botromim kare of naar Fayouli. Maar de eerste vesting van de West-Indische Compagnie te Amsterdam, natuurlijk aan de Eegracht, werd het West-Indisch slachthuis genoemd. Dat was het letterlijk en figuurlijk. Want deze West-Indisch slachthuis, dat in de Haarlemmerstraat, dat was het letterlijk en figuurlijk. Dat want ik als aan Bimsa dat je ook toen naar boeren de Sani Bimsa dat je maar toch daarom is zeker de meesters maar zijn go trouw dat je trouw broken. Want of in zo'n slaghuis de man bij pot dat ik kan go trouw nou. Dat was aan. Maar goed. Blok je me bari want boom shooty of die brother. In 1637 viel het door de Portugezen in 1482 aan de Goudkust gestichte Fort George da Mina. nadat Betro later het latere Elmina in handen van de West-Indische Company. Dus je ziet in 1637 eigenlijk de Portugese bezittingssysteem kom naar Sol George da Mina. Zo a presi Benin. En dat je ziet dat hij de pisten die ding witte broeders doro, dat de witte broeders en de afetifeti. En de man is meteen bij Abakruid kabar, dus daar moet je nagaan. De West-Indische Company op een BG-vlag, want dat was het een factorij geworden. Het was een belangrijke tot slaafgemaakte diepot geworden daar voor die witte broeders. Voor explode de man producten, want dat zo de besjono. Het was natuurlijk tevens een opslagplaats voor voorraad voor de schepen en goederen. Je ziet dat hij eigenlijk naar zo'n zo product de man die zie bekoren is de meegwangen product, de kangatra product. Ja toch, de hele factorij was gericht op de tot. Bijna zo liet je gagoftak de woord, maar goed. Deze hele factorij was opgericht op de slavenhandel. Want er was veel geld te verdienen. Money binde. Ja, vooral te de man be teki, dat de man be wasi, dat penalas was, dat de man brengtjes kinki. Zo money de man be si. Sang, dat wist hem te lafut, de man luki te vide meisje money. Ach boy, de eerste post daar, die al in 1612 in het bezit kwam van Nederland, was Fort Nassau. De militairen die de posten moesten bewaken, kregen hun opleiding in Harderwijk. En de afwittak Harderwijk, Tori Jana, Nederland. Dan weet ik nog dat die Ibe Abi Apistin, dat die voor George Olymp, een bekende radiomaker destijds. Dat een man dat ook toe bij had bezig in een pistorie die ze en ook veel op papier gezet. Jammer dat hij weer van haar wil steeds bakken uit. Want die Absman of weet hij, zijn zit boem voor zijn en boem boer ook ook weer. Maar goed, allemaal lang.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wonderkraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

So, ay baya da bari mi chile and I yo esto poco con de dice di crack to moan kan ko le le samiti. Kota fu go moro fara na ngana pisi informasi natuurlijk sa mi e chakadoro and ek seg ni dat het so is zoals ik altijd zeg luko te ataki etaki dan kan de ture me kofwara nuk ma de ego self fugo luku dati samsa enkelak ini de pisting dati want ik denk dat we het toch samen moeten doen so dat te iluku kdoko volg but dati 16 and 39 wanda of hun denki ook to enkelak na den pisting fu elie sorting na nga embassy del pinto weet je want is jammer fu a pis dormi hob dat trabike mi ma takif tunes over a pis tori dati wat e a tori fu eliezer e ik kan ook aan fin de fin eliezer na eliezer mik de fining maar de no te kapa ka tori fu eliezer ek op moro want of you look bon dati na wan fu de dungru man da pe ensa na werkelijke werkelijke yo da pe tapuna a begraafplek pe ade so bonde kare na hele kron maar je snik dat no tan horu fugo sasi na pisitori dat moro un she hone ach maar enkelak ki daarom ik ki soms ma se kon fudu bepaalde sani as me geboren na a pisto dat in Indiana wat se di kipsa of you be for bi jompo kon dat di jompo horta ki yus refeci no manchare waka walo funu doa sandati jompo horta ki dat ay mi if we are mi knabba ka pisto ri dati na fia mego no ina ba ye ye fing liba uroko rustig en bepaalde uroko nego for satisfy you for you fear boom e go om dati abroko musiti en so lazy ab verkeerdes ma is nap vis bepaalde opdrachten ik begreep het wel weet je wel want dis no ab niks te maken you name sukutino di jaso moro maar zolang i de jaso da so lazy de gewoon eerlijk want of you ab one sand bijvoorbeeld fudu mit ak bijvoorbeeld e moset wang sand ko wang sand ko sa ab betrekking for a spiritual da mi se fecha san no ma siti da tuan takina idei ka mi na mi a idei komando tak dat na mi na anka viso wan samus duen wan dara me ki ana a creator sab se de me kano pot kena sin wans ma ede wang a prating wan de bo duang au nu ba de bo duang au nu a prating bewus self nek familia mi kan konanga wa idei man dat no wan tak na mi mus fure ei mi kanga idei man wan tras ma san de bei e mus fure uit wanna e abi kande a ye dat you know so a energy dat i fu har san kone fu san kan siti want jab soms ma abwa energy fu du trasa ni ma a trasa ni se tek tu ane waka jerne ka san dat e blu de do tu an a spirit san de oma san dat i ne konek si tum sinanga a trawa na wa opo aitor me junjara dusso at da uno fawishing this are no altijd te wansani de fuseti which means at ta kwansani da sande be forbid mitake so moi de ye ding dat e afa so mitake da tuantak mi masete no asetino da mi mitake moi ma persinsi kwam take moi ne tuan trawan ka setem persis so moi so ye for standard na sa amo we dusani you wan uno de ma goed dou kom forsta ma pisi tori fu 1639 falen trawang chade bijisma ugtu so bung dat de bogoset tabak kultuur se vestet zich bij Torre Arica Suriname rivier de West-Indische Compagnie beloofde voor de tot slaafgemaakten te zorgen die men kon kopen om op het land te werken en de aanvoer van materialen en goederen. De West-Indische Compagnie werd in natura betaald door middel van de inheemse producten die zij weer doorverkocht aan derden. Zij zorgde er ook voor dat andere mensen zich in de koloniën vestigden. In het octrooi was opgenomen dat de West-Indische Compagnie moest zorgen voor vervoer naar de plaats van bestemming. Dus nee, maar toch kon ik het nog op next year. Next year nog sabi. In 1640, zo boom, plus minus 1640,
En dan komt de West-Indische Compagnie met het eerste slaventransport uit West-Afrika aan in Suriname. Dit is vanaf 1640, eerste slaventransport vanuit West. Dus dat Wantaki naar Ghana, Tori, is vanaf 1640. Gewoonlijk werd Suriname als eerste aangedaan. Vervolgens reden ze langs de Caribische kust. De Antillen waren het eindpunt en vandaar gingen de schepen terug naar Europa. Maar te meer de schepen, ik ga Afrika er ook, ik kwam ook aan drift in prestie. Nooit misschien aan boord. Na zo oud beswak dat in breed dat de oud, want de en ja zo ook de oos aan boord. Want na de zand dat onkel ook aan ja zo nou aan precies een kibri geschiedenis. Ja, ik kibri alasani. Maar zij de peden boto, de peden oru, oudu de. Weet je, alle de soort zand dat je zo leeg je actie eigen af, maar. Maar vaak kan dat we een boter bij hem voor zodat we kunnen wanf de boter die zit. Maar goed. Voor een beschrijving is het in de douane. En het is mooi doen. Door potie mooi. Door city kom mooi. En dat ben je zie dat douane uit naar de inwoon boeken. Een boom of is kindje voor dat eenmaal op haar boeken die ze maar. Mooi is wat aan doen. Want weet je, aan de zomer alles aan die abi waar je dat zou je doen. Want ik denk van jou als mens, je hebt zo boto toe. Je hebt een man aan een bombo energie toe. Dus alle momenten zou je schrijven, je ziet het gewoon zo. Je hebt zo. Je hebt het gevoel zo. En ga er ook goed mee om. Zie jezelf serieus. Tegen zie jezelf serieus. Dat je gewoon zo kan niet aan doen. Dat we zelf spreken. Dan ik van jou, dat zou je tikken op. Dus of je dit grappig, of je de mino is bang, dan zo ik kon over tapio ook toe. In 1641, de West-Indische Company heeft het hoogtepunt van de macht en het kapitaal bereikt. Dat want dat ik aan de nou, ik bereik de man door, het systeem zou den wim door. Dat toch, of je loko, de West-Indische Company heeft het hoogtepunt van de macht en het kapitaal bereikt. Dat mijn man begrijpt toch, de man bij 1300 eten voor bij los de bijjes maf mif de bij konfri. Wees hij hebzuchtig en ten weet het kan, want ik heb zucht ten weet. Goed, en, even kijken. In 1652 dus, de Hollander Jan van Riebeek stichtte de kolonie Kaap de goede Hoop in het zuiden van Afrika om de hervormen een plek te bieden waarna ze konden emigreren. De omschrijf ziet toch, kijk, in 1652 de Hollander Jan Riebeek. Toch, hoe jere toch, die is apart, hoe jere zo taal die meetak. Hoe neet je dat van Nederlands daarin? En dat Samson dat we go terug bakken naar de wansan die Nasrana. Uno me kispot weer, want chifa de man is door. De man is rechter kaap, de goede man later is hij zal doen, dan take it over. Want eigenlijk na Sam Tori was aan de Spanjoor bij open naar de disco, dat de nakbnumblo goini. Weet je, de nakbnumblo goini. En dat zo is hij dat de man is de bij bossen dat hij. Daarom ik de man die zelf aan telechi de blakke man dat hij de strefie accident. Maar zou hij doen, anno in een bossen ombemta, omdat die de man kon dat hij den kies den plek. Denk is den plek dat den tramatse bigi bari kan aan lau. We lau zo aan bigi plek ala sanu jimmy ja. Mooi weer tweety. Dat de man die zei enkelijk dik mota wan CP. Enkelijk de pes bede, poko bede, ala san bede. No wan buno bede. Dus enkelijk ala siki zei doen nu dom sap pede en siki kmoto. Mino tak dat na de era uno pot mine dat mita ka ding. Maar mita ki dat is opmerkelijk. Woi. Het is wel opmerkelijk. Je ziet dat hij als zo'n menisma emigreerde en hetzelfde de man doet ook toen naar Australië, ook toen de Nederlanders of die Luku of je gelees boeken. Je ziet dat je voorzit ultra, je zou om menis ja bedenken. Want dat voor den zelf je heren van de klagen dat ja die den fos door dat je de stand zou overkomen, maar er waren ze andere dingen beloofd via hier. Terwijl ja zo bij beloofde zijn die man, maar daar denk je van, go zet wat Ethiopia dat je. En dat den doe, den ook bevreden, de man is tevreden, zet Ethiopia die. Zet je gewoon in busi. Dus sorry, dat zit, kon dat die door je brief dat naar de PBD voor jou.
En daar zijn ze goed in. Maar in elk geval, je ziet vanaf 1652, zo, die man is begonnen naar Zuid-Afrika. En zeker is hij naar Zuid-Afrika. Hij zegt dat we misschien blakasma hebben, maar nog niet blakasma is nooit te. Boy, blakasma zei van blakasma zo vis. Jongen, ik schreef naar man begrijp. Mina sabia era mina tak da den potsan di demandi era ekelak demandi si ye si dat wa losma de in bundi pirus ete da me komba kana unu ekel extra nansma da of me luko a asra nansma da sti tulak a kandidatu de want to step achteruit ma mina si de stap on stap sa mit dem bigis ma funu we tak over bepaalde sani ekelak na monu na bi fu forum de fu se de strategi so abi anga fu se tu roko fu san nof samoro. Maar we zijn op de hoogte, dat ik ze mee eigen af dat jongen. Hoe doen ze het tekort steeds? Of steeds weet je hoe ze het lekker slachtoffer? Tuurlijk zijn het samen, om nog meer grap. Weet je, uno ano alasma, we still standing en we leren. En eigenlijk, ons schrijf moest gaan, ons schrijf via o casino. Voor sorry, zomaar naar uno, want alanga toen ze man. En ons schrijf moest ik ook zelf dat jawel, maar af me denk je, steeds of weet je, ons schrijf in de kie stappen achteruit dat je niet wil wachten, want trasma, voorbij want toen je ons zoeken, dan ben ik want toen mooi doen stappen kon vooruit, dan niet verstandig. Ja, maar ten aanzien van mij vind ik het meeluk als er naast me zijn we van zoveel dingen op de hoogte, dat trouw moest leren eten. We nou onderschatten onszelf hier, en ons hebben dat om voor takro tak toe tak wansen niet. Hij komt voor veer over. Nou, ons meest krap van gedeelte dat is Zuid-Amerika. Waar nou bijna zonder vatu. Goed, dat was een tak in de van beta in 1652 jongens door dat naar Kaap de Goede in Zuid-Afrika. En de man je denkt dat je weet het toch, want die denkt goh, je hebt me, ik ben ziek, heb al de pub, de man ontvang ding. En die denkt dat die, weet je, zei gebeurt dat je had niet de man in Zuid-Afrika nog een keer te. 1657, het centrum van de handel in slaven en andere goederen uit het westen, was een twistappel geworden tussen de Hollanders en de Zeeuwen. De Hollanders zetten de Zeeuwen onder grote druk. Ze vonden dat deze profiteerden van de soevereiniteitbescherming waar zij voor zorgden door met de winst te gaan strijken. Is hij, ah, guess aan begin, kono? Want is hij, winst begin, meki, ayo. We zien, sorry, meid, aki. Winst begin, meki, ontzetten. Je ziet dat hij enkelijk dat we beginnen letten, want we beginnen vertrouwen schrijven en vandaar dat hij op de man, ja, denk je dat hij nog gevaarlijk. Even kijken. Ja. Samen mensen, sorry hoor, ik had het niet eens door. Vaak je me schrijft die nog aan Roestja, zodat men nog bij abonneer dat nieuws onderbreekt me. Samen. Maar goed. Maar goed, mijn mensen. Dus zo wie is hier dat hij even terug, 1657, het centrum van de handel in slaven en andere goederen uit het westen, was een twistappel geworden tussen de Hollanders en de Zeeuwen. Bija heb zucht ook toch. De Hollanders zetten de Zeeuwen onder grote druk, want in dat sap samen niet toch. Ze vonden dat deze profiteerden van de soevereiniteitbescherming waar zij voor zorgden. Want in bereken toch, moet de watra bij de view, alles aan bij de view, dit weet ik, de chimboropassie. En natuurlijk door met de winst te gaan streken, met de mantak, ik voet natja, draai, kom, bakka. Dus dan even. Potwang, even kijken, nee, even hier door meegaan. Daarna Pokudansa Kong. In 1670, Zeeland gooit de West-Indische Compagnie open en verkoopt een derde deel aan de stad Amsterdam. Dat toch Amsterdam, ja, ze noemen dit Ego's Riegel, straks samen met de Potuan Trasmagina, waar je de koffie te kan invoeren door. Dus in berekend is. Maar goed, komt dan een paar historie. Dus een derde deel aan de familie Cornelis van Arsen van Zommelsdijk. De man dat bij de Labadisten. En houdt een derde deel.
Het Huis van Oranje Nassau en de Verenigde Provinciën nemen de bescherming op zich. Nee, maar toch, koning Taki en de Sapsan gebeurt dat. Hij was man bij onderzoek in je. Cornelis Aarsen van Sommelsdijk wordt gouverneur en gaat persoonlijk naar Suriname om de bezittingen te beheren. Hij neemt een paar blanke slaven met zich mee. En dan is die de blanke slaven door dat je allemaal bij de hege manier. Jongen, je vindt je tot slaaf gemaakt. Je boeken nu die ding. Terwijl na zo hoe grimaan die beetje goedap. Maar goed, met zich mee. In de geschiedenis staan ze bekend als galeiboeven. De galeiboeven waren in het bezit van geweren om tegenstand te kunnen bieden aan de zich door de blanke overheersing bedreigd voelende Arawakken en de Caraïben. Is naar de twee groepen die ze. En ik vond Sabi, te me luku ook toe, me volg haar geschiedenis ook toe voor de Amerika's, Comité de Amerika's, Santo Domingo, Haiti, zo. De je dat de man dat Comité aan Arawakken en de Arawakken bedungrute. Benebe kataki. Zeiden met de man karde Indiana. Omdat omloko aan de Columbus libina aan in de tabaka. En ten doete we do Columbus eer aan voor gebruik aan de Indiaan. Want na plek of je loko den cowboy film voor de Amerikaan voorzien. De beetje denk de man zijn weer. De cowboy. De blakke wanda de beweer ook toe den toy. De be dungru. Dus enkelijk. Te loko alla de kring kleur was maar voor nodig. Je dat enkelijk. Na trasma wan na de wang. Enkelijk te loko boom. Igo volg bode. Je dat de arwaka ook toe. Ik heb een kipje ook toen naar de Bedungro, naar de Portugese, naar natuurlijk de Spanjoren. En vanzelfsprekend vandaag de dag hebben we veel van dat. Maar ja, aan om niet te naar Samito Eilis, dat me probeert brokken voor duidelijkheid. Weet je, voor duidelijkheid. Want of je weet je de Arawakken voor lange ding aan de Karbiswang. De bedenkt dat den is moet Afrika, Afrikiti. Maar no, den be de voedappen, want vandaag de dag, je ziet dat ook de jaren me volgen geschiedenis. Je ziet dat den doet den DNA, maar DNA voor de man is voor Amerika. Wel of den komt voor naar in Afrika, hij komt voor tapa gebied voor de Amerika's. Weet je, dat maar dat nou een traag geschiedenis, Tori, aan het Tewi, Ochadempisi, Tori, dat kon na visie. Maar het is best wel een hele mooie geschiedenis met alles wat er tot nu toe is. Dat je ziet dat nazaten voor allemaal een hoordeensysteem, voor fiti, bepaalde Tori, Tenanga, ADFTD. En daarmee natuurlijk, met Takwansan ook toegelijk. Want Ademi is de bayadera mede, Ademi en de mimtake of Ademi de talk. Wie weet je wel, mimtake. Maar dat is ook gewoon dat steeds de meerjere dat hij dan dismuskis dat hij dan tribale volk muskis dat hij dan dismuskis dat hij dan mijn actie mee gaf, ono mee grapere. Maar sas maf paramaribo muskis, want saffen een jan dat per in berikete u belong wabuzi. Nou, want santafut na ek bekis afhoof en alasma. Dus doe dat hij na dat bekis afhoof. Dan mijn berikke dat. Abum no dasrana. Echt, wanda mi berika. Maar zo mij vet gideen dat hij. Oh nee, no was maar den dat no one next. Wanda de one that one dat na den taki manto. De one dat die tak taki. Ay, de sabat taki ere de sabi mar. Busi mamba be taki te go. Luku fu yu fosi. Mam ne tak next le jaso mo li ba pisi tori dat hij. Dan mo potu wampu kuja fasago. Hey. Woi.

Jawel, mijn mensen. U bent nog steeds natuurlijk afgestemd op rakoki.nl en ook tot 11 uur via de Salto-frequentie. En natuurlijk Guido Lobiwan Sandinono de afgestemd van Boon Schwitodi en natuurlijk van Boon Schwitkong na Ini. Voor rond Apisi Tori Nanga Sami start, want dat amore netjes zo toch? Ik rond Asan af. Ik van mij bij Takikba. Dat de galeiboeven waren in het bezit van geweren om tegenstand te kunnen bieden aan de zich door de blanke overheersing bedreigd voelende Arawakan en de Caraïben. Door zijn wrede optreden en de slavendrijversmentaliteit schieten ze van Sommelsdijk in 1688 dood, dood, dood. Dood. Toch denk je one krikje dat je van soms de krik. En man ook kan een boom boom denk je zelf. En tegen de sani na de soort man die sning. Dat eigenlijk keeselijk akwaai want die zie een tank twee ronde gewoon. Ik kan wel naar karie kara krik nee ibrile zie dat. Want ik na ik had de man die sneeuw dus aan zomaar. Want u heren dat de man die zee leggen zijn bij. Snap je aan de zomaar, zolang je neemt een tankari, tankari, dat want dat je geen wie kan krak de wansandali via energie. Je gaat er energie ook toe, zang schoppen wel een rotzooi. Ze koiri koiri dat pinamidri daarom ik zal niet nemen, bam, dat weet ik zal niet wel een grap. Maar goed, die akkolas libi dat pinasrana, aan de unu chire, aan de egi zo dat voor een chire. Want af aan unu bedoem bedenki, paramaribu no bab no one blakas mamoro. No one obede dape wande mandi si si sa de doang aden driman sa den bro. Dus dan moet je nagaan, amandi van Sommelsdijk, hij was bijna geen mens. En ja, in Sranang, je ziet dat of ik kon aan de manier dape ja, no sma dan, in edes, maar echt. Een van de bekendste door hem uitgevoerde werken is de uitgegraven Sommelsdijkse kreek naar Oversambetak net. We hebben een graaf uit, zei dan een beetje maar voor nu naar bij rek van kreekje juni. Klaar. Cornelis van Aarsen van Sommelsdijk is herbegraven in Vuweert, een dorp in Friesland, waar een zetel, waar één zetel was van de Labadisten. Je ziet dat die den konanga a leek van man dat jouwen die berika bunde no libastra na bofur doen dat petumsi. Maar toch, de klip wan kriki dat pe de charen ko jama toch, dat pe te tu. Dit dorp heeft een bekende grafkelder, waar de leken langs natuurlijke weg mumie viseren. Je ziet, omdat de man die ziet, de man die stap zal doen, de leggen bij, maar de tegen je bij voorbij van, vergeet den die view. Terwijl den die view je in moro boon connect naar de moro. Want of in karden de bijjes maar vie kon. Je ziet dat na bijna na zo, smassa je ziet dat, na santa smee kom. Maar je hebt trouwens nog een karden die view, want of de karden die view, me got the hell break los. Letterlijk en figuurlijk. Dus van een even om te opmerken, van 1585 tot 1666 kende Amsterdam een autonoom religieus bestuur, waarin de handelaren en de maritieme macht vertegenwoordigd waren. De West-Indische Compagnie had tot en met 1814 Demerara en Essequibo in bezit. Barbies was toentertijd tot 1831 Nieuw Amsterdam. En dat klopt. Ik weet het nog. Abord dat hij bij de Tenanga, weet het, tot de, ik denk de 80 jaren. Ja, de 80 jaren abord dat bij de. Ik denk dat hij nooit naar Barbies. Want we zouden ook bij voetbal. Dat op de stranden naar in Guyana, op de Mekonde, ik heb wel een luchtverschil destijds, buiten zo'n beetje kan konden pas. Dat ik heb wel een luchtverschil met kon besakken naar Guyana. En op een gegeven moment, toen ik ben zakken naar Sandra, doe zakken naar Guyana. Op een reis, op een Gwenanga boto. Maar dat was ook zo'n mooi geval. Want doen door dat dan moet je dat je moet slapen. Maand in de week met tegen trainer winnen schaal. Wina?
midrera midrin dat uno guanga plek wo guanga botere blikken liep me altijd die lange des wat zijn dat inderdaad we ben niet tegen toen dat eigenlijk dat per woord door Joshua Biggie born op New Amsterdam en dat klopte ook en kijk ja zo met kiezen baka me lisa pistori dat baka want die si onsi nanga o igi ay din betege abetekene jok ma di uno guwena nga aflikte ko guanga boto urei door Springland. Dat inderdaad, daar stond een heel groot bord daar. Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam. Dus ja, zo'n sani, je ziet dat in aftekten. Ik krab maar zo'n tori, een echte tori, man. Dus zo heel echt. Maar goed, om verder door te gaan naar een APC tori, die zie. Zo je ziet dat hij van tot 1831 de pot in Nieuw Amsterdam. Maar nu aan de jaren 80 heb ik naar dat Etemino Sapfuno. Ook Frans Guyana was enige tijd onder hun beheer. De boy bij draait pamang. Ik breken de boy bij guanga kruid en daarom heb ik bij abwam. Waman knapanga wangomi drink mis kan de IT bar ki tot slaaf gemaakt. Maar de wamf de ne doe niks, want de breken automatisch al goot hier de alamala. Want de estate hadden ze ook niet zoveel verstand dat. Enkele keer of een vrede de koevala, maar aan de winst voor Funo deden maar ons op dat intre voor de otro afheef de wang. Snap je? Maar nu was man op een wandel dat piste en dat is alles maar knappen luka man aan een wangong. Terwijl alles maar bij wang ga hier, maar nu was man op een wandel. Maar goed. Volgens de overlevering is Cornelis van Aarsel van Dijk natuurlijk om een einde te maken aan de voortdurende oorlog en ter bezegeling van de afspraak. Of het verbond getrouwd met een dochter van een Indiaans stamhoofd. Zijn Indiaanse vrouw kreeg een zoon die Satillon werd genoemd. Oesabi ook toe apresie nasrana. Oesabi sani. Want daarom ben ik zoals man, want tak tak toemsi. Want als mijn berikken, ik ga op mijn open mimo voor dit jaman dit. Hahaha. Oi. Let dat pa dit. Gram chief, ik kooi niet op eens refoen, oesabi. Maar goed, zo voor jaren van Satillon. En Satillon is een bekende naam. P.I.B. Abwa hier, soort gemeenschap bij Satillon. De oudste zoon van Aarsel van Sommelsdijk heette François, heer van Satillon. Deze vrouw heeft een hoge leeftijd bereikt. In 1750 woonde ze bij mevrouw de Voicing. Mevrouw de Voicing, de weduwe van gouverneur Karel Emilius Hendrik de Suchet. Een familie, ik denk dat het Franse mensen waren, de familielid van Aarsel van Sommelsdijk. Dit is eigenlijk Amandie van Aarsel van Sommelsdijk. En dan kon ik wel naar Pakanga, een hele gemeenschap. Om van Aarsel van Sommelsdijk niet aan van bigamie te betichten, wordt in de geschiedenis niet over een huwelijk gerept. Dus er wordt niet over een huwelijk gesproken aan een inheemse vrouw, aan een samiki, de Satillon, de boy Satillon. Toch? Ja, even kijken. Jan Jacob Mauritius, gouverneur-generaal van Suriname. Natuurlijk, in een CA van Superstein. Het hoogste gezag in de kolonie Suriname is altijd uitgeoefend in de naam des konings. Nee, is niet waar, want koningen hebben niks gebeurd. De gouverneur werd ook in naam des konings benoemd. Nee, maar ze weten niks hierover. Hoor. Dus tenanga jamoga pistori disi da trabiki da megodoro nanga atrapisi de Verenigde Provincie onnemen Zeeland het octrooi dus je ziet dat die want in bereken money meki jarusu bigi fado dat je mek moromi je ziet dat money e por forsani ya en tenanga fanava pisten dat die dus mijn lieve mensen je ziet dat die chinchin maar misschien niet alles maar toch bij kleine dingetjes dan Yusrefi ekonchi dat die hey ama fa arsen en ook zo'n man liepen zo toe want er is heel veel gebeurd en een bepaalde groep eigenlijk ik vind dat die groep dat die dat te weten over de joden sorry hè want die bereken ook toen naar Aladdin zo toe
zo toe smal dat hier is, maar dat long kon graag geschiedenis voor de koma potatru toe dan. Want eigenlijk, dus maar dat doang aan den biggie smafono, maar serieus, tegen het heel listra boekenetje dat jongen. De mandat heb ik collega uit mijn nano leggen, want dat tegen weet je dat ik de mandat money. Terwijl de mandat heb dat den biggie smaf doang aan den biggie smafono. Maar onone actie next, maar boom. We minne actie toe aan toe nog kon chirmidja. Na tak me taki.

0: Grayo, woy. Ala gis deng ni baya. Hallo ya man. Hallo daar man. Eh man. Even kijken. Nou.
1: La le. Is dat dan weer? Look at dat weer.
2: Ben je zakken van zien?
0: Jodati. Lusa doi. Ne kapoko draai vrij man. Ach man. Want soms zie je die zou graai. Maar goed, nee, dat want dat je dan abrazen die probleem nog de. Dat want dat om abrazen die probleem nog de. Ja, dat wordt ik eens zo. Even kijken hoor.
3: Tata Bosso.
0: En natuurlijk, ja, die zien als een goede abia baya. Die is nog demoro baya, nog dausie mora da abrazen maar samen. Naam Elvin Seder.

En natuurlijk, Gracia Arnhem schreef die na boto. Jawel, Gracia man. En natuurlijk, met zijn mooie shooto die komt met die

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: We, no dry guy. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de 2e editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no dry dry, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp.

0: week 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Bronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: Odi odi na lontoulis kibrarangasa. Mi divinci Allah. Een blessed day. Shabum Tide. Vandaag op de 25e dag van de 5e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. En ik groet maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel voor deze mooie dag. En de zon die was al vroeg zichtbaar, 2 minuten voor 5:30. En zonsondergang is gepland, 11 minuten over 9:30. En het geeft ons dus 16 uur en 12 minuten daglicht, echt zonlicht. En de maan zal binnenkort doordraaien. Zo pas was het eerste kwartier. En op 31 mei, dan verwachten we natuurlijk een volle maan. En dat betekent eigenlijk, als we nu al naar de avondhemel kijken, dan zien we al zeker 69% van die maanschijf tegen het hemelsfirmament. Ja, en de maangrootte zal nog maar toenemen tot die volle maan natuurlijk. En natuurlijk voor de liefhebbers van de andere planeten in ons zonnestelsel. Zichtbaar zijn het dit keer nog wel Mercurius. Venus ook in de avonduren. Mars is in de ochtend zichtbaar. Jupiter in de avonduren. En Saturnus in de ochtenduren. Alle met het blote oog zichtbaar. En zij die dan nog een nachtkijker hebben of een telescoop, kunt ook Neptunus nog in de nacht en de ochtenduren zien. Ja, en alle weet, alle monde naar een mooi Caribbean FM radiodag. Met de programma's van eerst vroeg in de ochtend, Mart. Dan Rakoki Radio Kolen Kit. Dank Sisa Urmi voor het mooie vorige programma. Je mooie muziek. En sowieso groeten alle programmamakers voor het invullen van de eerdere zenderuren. Maar nu Bonnie Grani van 11 tot 2. En deze dag sluit daarna op de Caribbean FM af met Mart programma's. Maar op Razo kunt u ook luisteren naar de programma's. Van Jaji Drai, deze tweede Pinksterdag. Zo boem van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit een gedecoloniseerd perspectief. En natuurlijk ook een sweet oddie aan alle medeprogrammakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnoldus, Odi, Odi, Odi. En ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame, Mensa Bediako, Gran Brada Peter Richelieu. En braden jouw Macintosh. Odi, odi, odi. En deze mensen, ze doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzones met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet odi aan alle overige programmamakers of dit radiostation. De Caribbean FM. Ik luister graag naar u. Odi, odi, Brasa. En we groeten ook speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piki Grantangi, hartelijk dank. At last, but not at least. Ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Zeg, samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind. Power to the people.
1: Amanda! Oh.

Ja, vandaag conducteur en een machinist van de techniek, zoals zo vaak. Nami Kendo. Ja, en als conducteur en als machinist fluiten we af, want we gaan die trein in beweging zetten. En ik zou zeggen, Lobby Arkimang, doe gerust mee. Stap op die trein. Even kijken of we goede treinmuziek wil voor ons. Een mooie versie kiezen vandaag. Ai, dit is altijd een goede versie. Let's get on the train. Stap op die trein en doet u gerust mee als ik het goede kan vinden. Juist, een mooie live versie. Ook niet misschien. Zo. We hebben vandaag problemen met ons internet, zie ik. Ja, ik moet erbij zeggen, dit is de laatste dag dat we hier in deze studio mogen zitten van Salto. Want echt een soort zwanenzang, want na vandaag, nou ja, eigenlijk na 1 juni, dan sluit deze studio voor altijd. En we gaan verhuizen naar de Oba, zeggen ze. Maar dat betekent ook dat we 2 weken lang niet beschikbaar zijn om live uitzendingen te maken. Dus er wordt nu voor alles al afgebroken, afgebouwd. Dus kijken of dit nog wel goed gaat werken vandaag hier in deze studio. Ja. De Love Train is er gelukkig nog wel. Stap gerust op die trein en doe met ons mee.

Namens het hele Poninkrani Radio Team begroet ik u. En speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en toch naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Okrakti. We feliciteren jarigen en andere mensen iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars, Unu, Arkimang, voor het afstemmen op Kribin FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

people all over the world join in deze 25e mooie dag, hoor. Voor veel mensen is het ook Africa Day of African Liberation Day. Kunnen we het straks even over hebben. African Liberation Day. Een speciale dag in de geschiedenis van de mensheid. Nou, we beginnen gewoon aan een nieuwe week. En ja, ik weet, we zijn al beland in de 22e week van 2026. Dus ik zou zeggen, dank voor het afstemmen in week 22. En ja, dan kan ik alleen maar zeggen, laten we er een hele, hele mooie, mooie week van maken. Dus met z'n allen. En beginnen gewoon te zeggen, goed, week 22.

0: Christmas Day. Welkom in de uitzending. Genoeg hoor.
1: Amasa!
0: Ah, Awetu!
1: Amasa!
0: Awetu!
1: Mambo! Amasa!
0: Louis Isa, Faude, Faude!
1: Awetu, Awetu! Hey, Golobi, brada! Blij je stem te horen, Odi, Odi, Nala, Sey! Waski, Weri, Dei, Naski, Mamtak, Dei! Awetu, Awetu, Sawetu! Anga, Dipa, Yasuo! Brada Kendo, Mr. Odi Odi Gayer crew, for Radio Boni Granny, Granny Boni, ay, mishimi day, mi opo mi day yang abung, mi tape yang abung, nawa wata ay fadon, tenawa weri day miskin, mino mitak sumasabi, de welcome, mi dorobe opo gi alasma, di besa wang kong nyawasan, obdriwasan nga mi, masuma no bem kong, mi feyanti, mi feyanti no bem doro, because Brother Kendo, you know, can't tell me a daglicht. They want to call you a Not by me of my address. Me na pripani. That me must rep the chaminegi musabi. So wait to it, Ben. That is rep me begi. Tasa kono yage. Mitagma. Tasa kong. Tasa kong. Ja. Carry the isabi. Code the ene, code the three.
0: Is that
1: code? Ke anti nom kong. So moet er fair blijven. Ano so?
0: Ay, na so.
1: Isabi to.
0: Ay, ay, ama.
1: Krita ka grilibi. Ala pirti fa nolafu. Ine khema dakle. Pipo te ini ere tak yoga midoro. Tak hip hip hip hip hip. Ye gwana ye buketi.
0: Is that?
1: Smane bai mi keis. Smane prea mi asi.
0: Mama, mama. Yup sa ade bung toch.
1: Yes. Ya magi ma krakti. Me badang alasma di versteer mi. En alasma. Di aksi poko gini ook to me bedank ding. De heer Leon, Etje, mijn broertje, Ellie, mire dala mala. De versteer me nga mi day en de aksi poko gini. En Rufus, El ook to me bedank. Ja, Radio Mark ook to me bedank nga de mooie kaarten sa mi kisku ding. Alas ma di teer me bedank wala mala. God bless. God bless. Dendi la swalo biwang. Sterkte in deze donkere dagen. En mensen odigi de brada nga sa ina gedem. Anga de senyora funu jasual abrawata. Kenny, depchi me kangami. De me kangami. En wat ik wil zeggen mensen. Me bedank depchi mi ook tu. Anga mi gramchi di be kangami. Alas ma di hormi bakaji me bedank wala. God bless. Wat ik wil zeggen Kenny. Nanga aware di si. Ya, de luisteraars. Oh you ana. Oh, denga ada berakek. Oh, ana. Tori, ana.
2: Tori sana sampak.
0: Tori chachori.
1: Tori chachori. Mire mevrouw Day. Ensre bel versteer me. En ga kroefen me bedank de ook toe. Ja? En wat ik wil zeggen mensen. Tewe bori. Hoe de voorzichtig na ga weer disi. Wat asson dis ne prei. Mi beloof u nu. U sa precies suma na ga suma mi beloof boyo. If asa de sofare. Uno drala. Uno drala fu kon teken, uno drala kenny wat aweer is ne prei.
0: Natru, natru.
1: Isabi toch, perige tak aye ka eten yeshi asan loli of akoti. Uno prei an aweer is une bortum si furu. Isabi toch, u take care. U abason pa nodu, ma umoru nyasan ook to in de gaten.
0: Dus dat, precies dat.
1: En ik zou zeggen, u daar ati mino vergitu nu, jullie zijn er 2 weken niet. U teken rustig, jullie hebben je best gedaan. En we gwa oma. Isabi toch, samen staan we sterk. Isabi toch, u teken rustig en u take care. En soso lobby.
0: Ah, soso lobby. Blessie. Saba mooi de, ja.
1: Ook to odi gi ala de boon kon pep mi nga de lobby wat mi jasso wel abara watra.
0: Grand tangi lobby wang, grand tangi.
1: Ja, grand tangi. Ete kade.
3: Amansa.
1: Amansa.
0: Awetu, blessie.
1: Bye bye. Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye. Hai. Oh, beller op lijn 2. U heeft opgehangen, maar u mag nog terugbellen, hoor. We hebben gewoon de lijnen openstaan. Dus, no spang, belt u gewoon terug.

0: Nina Simone ons toe. En ja, ik zei, we gaan 2 weken kunnen we geen gebruik maken van de studio. Ik kan geen mensen in de uitzending halen om even mee te vragen hoe het gaat, mee te babbelen, groeten te doen. Of anders zelfs mijn de quiz kunnen we niet doen 2 weken lang. Dus ja, dat is een beetje een soort afscheid van deze studio hier. We hebben jarenlang op deze stoel gezeten. Op de maandagen, op de dinsdagen. Praatjes gemaakt, als een vogeltje gezongen. Of juist af en toe gezwegen wanneer het nodig was. En ik neem afscheid van... Er zitten nog maar een paar mooie doeken hier. Maar ik zie dat ze al besproken zijn. Ik zie de stickers op de doeken geplakt. Mooie, mooie versiering hier aan de muur. Alles moet weg. Maar gelukkig heeft alles al een goede bestemming gevonden. Zie ik zo. Dus pak even een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending. Hele goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Orsine B.
0: Mevrouw Orsine B, hoe gaat het met u? Oh, hallo? Het geluid is niet zo goed, mevrouw Orsine B. Hallo? Nee, ze zijn echt alles aan het afbreken hier in de Salto Studio. Zelfs het geluid komt niet meer goed binnen. Straks nog een keer proberen dan. Mevrouw Orsine B, we hadden even contact, maar het geluid viel weg. Het kan hier aan de Salto Studio liggen. Want, wat ik al zei, het is een van de laatste 1 juni breekt zich alles af. En de laatste paar dagen er nog uitzending gemaakt kan worden hier. Dus Lobby Arkemang belt gerust. Zullen we misschien wat technische problemen kunnen zich kunnen voordoen. Maar aarzel niet. We gaan het gewoon proberen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen.
1: Ja. Ik hoor het dubbel.
0: Oh, wacht.
1: Hallo?
0: Ja, ik ben er nog hoor. Je kunt gewoon spreken.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Met Orsine B.
0: Dag mevrouw Orsine B.
1: Ja, hoe is het met u?
0: Ja, wel, maak het goed hoor. Ik hoop dat u het ook goed maakt hoor.
1: Ja. Kan ik even mijn dochter feliciteren?
0: Natuurlijk, gaat uw gang.
1: Ja, ik wou Astrid Boyd, dat is mijn dochter. Ja, dat is Astrid Boyd, die wordt 55 jaar, 28 mei.
0: Woe, nou, biggie jari.
1: In de
0: VS. Netjes.
1: Dank
0: u wel. Mevrouw, u gefeliciteerd met uw dochter. Zijn mooie leeftijd heeft ze al bereikt. Netjes.
1: Jawel.
0: Zijn mooi feest gaat u met elkaar hebben op 28ste.
1: Ja, dank u wel hoor.
0: Ik wens u allen een fijne week toe dan. Ja. Blessie, doei doei. Dag. Zo, kijk, dat is leuk nieuws altijd om te horen. Dus, ja, ik zei het al, deze... Een paar dagen zijn we nog in de Salto Studio. Verhuizen we. Zijn 2 weken lang niet beschikbaar. Het is wel zo dat dan begint de maand juni. Kitty Kotimoen. En Pony Grani heeft een activiteit. De Stichting Grani. De Afro-Caribische. Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit. Heeft een activiteit in de maand juni. Dus noteer alvast. Ik kan de komende periode helaas niet zo vaak meer op de radio vermelden. Maar ik kan wel alvast een audio laten horen. Dus laten we dat eerst maar daarmee beginnen. Aankondiging van 13 juni.
2: Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Grani op.

0: Welkom in de uitzending, natuurlijk genoegen.
1: Ja, met tante Loes.
0: Oh, Olly, tante Loes, hoe gaat het met u?
1: Goed, ik heb net mijn bijdrage gedaan voor 13 juni, heb ik net gedaan.
0: Oh.
1: Nog geen half uur geleden.
0: Het wordt een prijs gesteld.
1: Het is nog ver van de pers.
0: Dank u wel.
1: Heb ik net gedaan. Want 13 juni wordt een bijzondere, belangrijke dag.
0: Mm-hmm.
1: Waarom zeg ik belangrijk, Miguru? We leven in een tijd die ik vroeger in mijn gedichten zei van de tijd van weleer. Maar het is nou de dag van gedachten wisselen. Het is de tijd om te blijven stilstaan bij het verleden. Want het heden en het verleden kleeft aan mij. Dat ik weet dat ik een kind van mijn moeder en mijn vader ben. Je zegt dat je dus 2 weken ons in de

0: Wat ga je dan doen? Vertel het aan tante. Dus wat ga je die 2 weken doen?
1: Ik ga wel... Ik ga wel
0: fluiten. Je moet fluiten. Fluit het gewoon.
1: Ga zingen voor u.
0: Ik ben blij met dat stukje innovatie. Ben ik blij. Want gegeven moment is het regeringen komen en regeringen gaan. Maar luisteraars, bij deze... De heer Iwan Botsen is ziek. De heer Iwan Botsen zult u zijn stem gemist hebben. Hij is ziek. Hij heeft vrienden, hij heeft vijanden. Hij heeft leden en geen leden. Maar ik vond het zo mooi toen ik de dame net hoorde zeggen... If you know my vijand, we will say, ik ben aan mijn bosje bloemen. Je weet niet altijd wie je vijand is, mijn jongen. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Die mevrouw die zo even heeft gebeld met die mooie, warme stem. Dat haar dochter jarig is. Wil ik voor je vragen, wil ik aan je vragen als het je lukt... om voor haar af te draaien voor haar dochter. Mama Nasri Bikrozi. Ik groet je.
1: Dank u wel.
0: Ik stuur je kusjes en je weet, ik had je al gezegd... Tante Marta, haar vader en haar moeder... die hebben ervoor gezorgd dat ik op deze wereld ben. Want met een kapotte knie ben ik geboren. En ik heb tante Marta ook gefeliciteerd. Want ja, natuurlijk, de vader leeft niet meer om Ludwig. Maar het gaat erom van... ik heb een gigantische, een dankbare, mooie, mooie, mooie week gehad in Valkenburg. Mijn vriendin uit Egypte is gekomen. Nou, het kan niet mooier zijn. En ik kreeg nou weer een bericht. Stuur je pasnummer voor me. Oh my god. Dus de mensen die niet van me houden, het is niet erg. Niet dat ieder kan van je houden. Ik hou van u allen.
1: Dank u wel.
0: En wie ik niet ken, kan die zeggen, ik hou van u. Maar ik probeer zoveel mogelijk uit het warm hart die ik draag, liefde te delen. Want ik ben er nu en morgen niet. Vanavond heb ik weer een dedoze van mijn tante. En ik moet er zijn als oudste kleinkind. Morgen wordt ze gecremeerd. Dus u begrijpt het van, we weten het allemaal. De mens wikt, de mens gikt. Ik stuur u liefde en ik hoop als je weer terugkomt... dat je programma's weer gigantisch goed kunnen gaan. Ik bedank ook de dames die voor jou vanmorgen waren. Het waren dames die mij meenamen naar de Palmetuin en naar Zommelsdijk. Dus als men dat nooit heeft geweten... dan weet men vandaag dat Zommelsdijk door zijn eigen militair is vermoord. Want hij was niet zo makkelijk. En nog steeds hebben de mensen die daar in de omgeving wonen... zo nu en dan problemen. Geesten uit het graf. Dank u wel.
1: Dank u wel, tante Roos. Dank u wel. Mooie dag verder. Samen, sweet day. Blessie. Ja. We hebben dan aangekondigd... dus 13 juni... is de spirituele Kommakandra... in het Oosterpark. Organisatie is Stichting Afro-Caribische... Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. En de inloop zal die dag zijn om 4 uur. De start is om 5 uur. En zal doorlopen tot de uur of 9. Ik zei het al, in het Oosterpark. Rondom het monument dat in het Oosterpark staat. Er is een... Plengoffers zijn, Jeje Boskopu. U, mensen die vaker geweest zijn, die weten. Kawina, mooie Kauna muziek ook nog voor iedereen. Dus 13 juni 2026. Ik begin het nu al te zeggen. Want helaas, komende weken ben ik zelf niet op de radio om het te herhalen. Maar dan weet u nu alvast, schrijf op. In uw agenda 13 juni. Inloop 4 uur. Start 5 uur. Einde nabij 9 uur in het Oosterpark. Adi, adi.
2: Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur... spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Grani op.

Ja. Dus dat is hem. Ik zal het misschien het volgende uur nog een keer proberen te herhalen. Dan weten mensen tenminste het 13 juni 2026. Dat is dan, als ik het ook goed even snel op de kalender bekijk. 13 juni. Dat is een zaterdag. Dus op zaterdag 13 juni 2026. Inloop. Start vanaf 4 uur. De echte start is om 5 uur. Dan is een spirituele komakandra gepland door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. En laten we eens even kijken of mensen zullen komen. U bent natuurlijk welkom. Mensen die al eerder geweest zijn, die weten wel wat voor fijne sfeer het is altijd op die dag. Je ziet elkaar in vrede, in samen zijn. En mensen die het goede met elkaar voor hebben, die komen dan bij elkaar. En het is in de Kitty Kotti Mung. Dus dat is een spirituele komakandra. Gewoon direct van toepassing. Nou, ik weet niet wie in welke leeftijdscategorie zit. Maar van het weekend las ik het nieuws dat een man, die heet dan Rob Bees, is overleden op 59-jarige leeftijd. Hij was een muzikant en was bekend in de jaren 80. Ik was een twintiger. En zijn nummer, zo'n vrolijk liedje, dat iedereen wel leuk vond en daarmee meedeed, et cetera. En ik denk, ik ga het toch even draaien, want het is spijtig dat iemand al zo jong, 59 jaar, overleden is. Het was wel een, ik geloof dat geschreven is, dat hij een terminale diagnose had. Een tumor. En de collega met wie hij dit nummer maakte, een paar jaar eerder ook overleden aan diabetescomplicaties. Dus mensen, let op je gezondheid. Maar goed, nog even terug naar mijn jeugdperiode. Dit nummer van Rob Bees en DJ Easy Rock. Ja, dat is toch Memory Lane. Ik speel hem even af. En misschien komt het wel voor mensen wat bekend voor. En dan kunnen ze ook nog even reminiscing about those good old times. Bijna 40 jaar geleden dat dit nummer bekend is gemaakt.

0: Welkom in de uitzending, het heeft genoegen.
1: Ja, man, boema man ting. Bana jou, eba, odi.
0: Odi, brada jou.
1: Odi. We, je draait wat to old school poko, dus mijn vierbo in na man ting. En, mi moest belkon na studio, want ja, aan of van fasi, maar alle de jaren ube, waka kon dat pena salto studio na pakhuis de zwijgen. Dus die den na, a day pay ook mopo. Dus me wens je een mooie uitzending en dat den de stand zou doen dat de boskopus aan uitzag die kon dat ik wel los maar ze vindt dat ik een gewang langer. Dus te eeuw dat baka in na oba dat we kom baka naar de teorie voor nu. En ja, de stand zou doen wat ik ook toe volgens mij stop een foontje die zin na. A comparsie voor 13 juni. Iba Rabaskopoba, mi breti tak tanto lus taki na wan Prins Pari Day. En natuurlijk, usap taki kondre, gonta pu edraye wan sot fasi, ma den an osrefi tapa day dati fu verstaan sa epsa. Tak un nom broya, sap taki u de iwan seisoen pe de bigis ma fu nu esoro nu tak den dan nu. Wins un wan si of firi so wan fu nu. Ma als stressen de envy den bigis ma je pono ook nap na den school of dan nou en de dan wie en na at bis overtuiging dat misa dat satrasa wo op 13 a comparsie in Oosterpark au waka dus we actie aladens ma fu kondape bogo ko fira power fu servi en dan we kontak den torisa mustaki in juli in Oostep en in Nelson Mandela Park ook een beetje activiteit dat we eren de helden voor met Bonitula, Karkong. Maar ook toe voor in het Oosterpark te hoe de soort onderwerp de belangrijk in een community voor want ik voor Sabi in Nederland play want geen heftige politiek naar ons dus hoe we hier een mening voor konden dat we sap van ook kan stellen. Dus niet aan de toerist wat taki tapadi dat 13 juni op poten, lek van brada kendo taki. Voor jullie inloop, we nakan mantan negen aneti. En het programma om mooi, en wat takan ons refi, wat mitan ons refi, maar voor nanku, wat make them bigas, bigis ma voor lafu, fushitaki, waka mitu serve na, bigi familie baka. We kendo wat mooi uitzending, mogen vara, en dan
0: meer
1: contact. Yes,
0: blessie.
1: Duisteraars bedankt. En one last PC wat hier van nodig ook toe ja, zo lees je ik kan kara rekening nummer voor sponsoring voor een activiteit. Mokare snel even NL 51 ABNA 02 49 04 61 72 ten name van Stichting Afro-Caribische. En ik kan ik veel aan. Tante Loes, bedankt alvast voor uw bijdrage. Dus één schaap over de dam, dus wil ik het maar ook zitten. Tanyi.
0: Blessie.
1: Het is een mooie uitzending. Oké.
0: Okay. Ik kan Tanyi. Blessie.
1: Ja, man.
0: Hallo, Jackie man. Ik zal straks het nummer nogmaals herhalen. Het ging misschien iets gesneld, maar het is wel een bekend nummer. Het nummer van Stichting Afro-Caribische. En het is dan ten behoeve van de spirituele Comacandra op 13 juni 2026. En als u uw pen en papier gereed zet, zal ik het nummer straks nog een keer herhalen. We gaan weer richting de klok van 12 uur. 12 uur wordt weer de nieuwsbreak, journaalbreak en reclameblok. En na het nieuwsblok en reclameblok ben ik gewoon bij u terug. Ook vandaag nog doe ik dan om 1 uur nog één keer onze kennisquiz met u samen. En dan is het de laatste van deze maand. En betekent dat we de maandscore kunnen gaan opmaken. Dus laten we dat ook graag goed bekijken. We gaan nog snel even terug naar die man ook weer, Rob Bees met zijn pokoe. Want ja, het was die tijd. Het ging opeens allemaal beter, zo midden, eind jaren 80. We hadden een beetje die koude oorlog achter de rug. Met die glasnost van Gorbachev, geloof ik. Leek alsof de Berlijnse muur zou gaan vallen. Er kwam een eind aan apartheid in Zuid-Afrika. De economie werd al een stuk beter. Dus het waren toch wel positieve tijden. En daar hoorden we wel zo'n vrolijk nummer als dit nummer van Rob, Bass en DJ Easy Rock bij. Veel mensen zagen de toekomst opeens veel zonniger tegemoet. En deze mensen brachten dan de muzikale vreugde in die tijd.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen nog, hè.
0: Goedemorgen.
1: Sheila, zou ik even vlug kunnen feliciteren?
0: En nog 30 seconden, dus gaat u heel snel als het lukt.
1: Mag het?
0: Ja hoor, gaat uw gang.
1: Oké, bedankt hoor.
0: U bent in de uitzending hoor, gaat
1: uw gang. Tante Bertien, Redoet. Alsnog gefeliciteerd van gisteren met uw bestie, met een... Sophie, die was gisterjarig en u bent over 4 dagen jarig. Van harte gefeliciteerd nog. Doei doei en bedankt.
0: Dank u wel, blessie. Doei doei.
1: Ja, doei doei.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
7: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Goeiedag, we zijn weer terug. Even kijken of alles goed werkt.
8: Weh, no dry guy. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no dry dry, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin

0: Brengen tropische winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
1: Mercatestraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
0: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
0: Bronjan met bakkeljauw en diverse vissoorten.
1: Pantaaien, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
0: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
1: Hi, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel. En je houdt over in de portemonnee.
0: Hi boy, van Frankie Jude. De Katerstraat, 43 Amsterdam West.
2: Welkom terug bij het tweede uur van de uitzending van Bonnie Grani. Deze 18e en we gaan door de klok van 2 uur. En tot die tijd hoort u mij op de 107.9 FM in de ether. En via internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Louis-Wang. Ik ben terug bij het tweede uur van onze uitzending. Deze 25e. En we gaan door tot de klok van 2 uur. En na 2 uur, dan neemt op deze zender Caribbean FM. Programmamaker van Mart neemt het over. En op Razo kunt u dan luisteren. De programmamakers van Jadi Draai. Het is vandaag eigenlijk tweede Pinksterdag. Zeg maar. Ja, redje een rare dag. Maar die tweede Pinksterdag past wel in de christelijke traditie van eerst de kruisiging. Een paar dagen na de kruisiging is de wederopstanding. Na de wederopstanding, een paar weken later, een paar weken 4 later, is dan hemelvaart. En dan een tweetal weken na hemelvaart is dan Pinksteren. En eigenlijk is gewoon 1 Pinksterdag. Maar ze vinden het leuk. Hebben ze gewoon de tweede Pinksterdag aan toegevoegd. Geeft dus al een extra vrije dag die maandag. En deze maandag is nog echt een mooi weer ook. En ja, ik vind het wel jammer om te zeggen. Ik heb helaas niet onze pokoe voor het weer vandaag. Want alle spullen bij Salto zijn opgeborgen. Niet meer terug te vinden. Maar ik kan u wel het weer meedelen zonder het vrolijke muziekje van het weer vandaag erbij. De weerstanden van deze dag zijn de volgende. Let op, het is nu al middaguur gepasseerd. En ja, dat geeft ons eigenlijk vanaf het middaguur hoge temperaturen. De temperatuur is dan van 28 graden zo'n beetje. Voelt zelfs warmer aan. Er is geen neerslag. Weinig wind zie ik ook nog. Non-stop zon. Weinig bewolking. Dus voor de liefhebbers, geniet ervan. En ik moet eigenlijk zelf toegeven, ik ben een van die liefhebbers. Maar goed, het zal dus deze dagen zeker, als we praten over vandaag. Nou, ik zei het al, 28, 29 graden overdag. In de avonduren zal het misschien een klein beetje afkoelen naar 25, 23 graden. En dan in de nachtelijke uren zakt het verder tot een graad of 18, 19. En daarna begint het weer te stijgen. Dan begint de volgende dag, de dinsdag, ook alweer met een prachtig mooi weer. Dus voor de gehele week ziet het volg uit. Vandaag 29 met een zonnetje. Morgen 30 gemiddeld met een zonnetje. Woensdag wordt het iets minder, maar dat komt door de bewolking. Daalt de temperatuur, maar nog steeds geen neerslag. Hetzelfde geldt voor donderdag en ook voor vrijdag. Blijft gewoon zonnig weer. En nou goed, als we ook kijken naar de KNMI. Code groen. Er zijn gewoon geen waarschuwingen. Ja, pas op, ze zeggen de UV-index is 7 graden. Dus voor die mensen die zich willen insmeren of die zich moeten insmeren tegen die zonnetemperatuur, hou daar rekening mee. Want ja, de zon heeft positieve, maar soms ook negatieve effecten. Te veel zon, dat is. Dus vandaag en morgen gewoon zonnig weer. Dinsdag zelfs op veel plaatsen tropische temperaturen. Ach, dan begint de werkweek alweer op die dinsdag. Maar goed, het blijft warm. Vooruitzichten, zei ik al. Max 28 vandaag, morgen 31. Woensdag zakt het door de bewolking naar een graad of 22, 23. Donderdag is weer 25. Daarna 26. En uiteindelijk van het weekend verwacht men dan toch maar weer een klein beetje regen. Maar goed, maar tot die tijd blijft het gewoon hartstikke mooi weer. En een mooie Everybody Lost the Sunshine, denken we dan toch. Tenminste, dat dacht ik altijd, is niet zo. Ik ken mensen die eigenlijk ook niet van zonneschijn houden. Maar goed, dat is aan hun om dat te beslissen. Laten we gewoon Roy Ayers draaien met die mooie pokkelfilm. Die door zoveel mensen is nagemaakt. Roy, kom er maar in.

Dit is echt toepasselijke muziek van Roy Ayers. Everybody Loves the Sunshine. Dat is zo'n mooi nummer dat zoveel mensen het hebben nagedaan, nagemaakt. Heel veel mooie versies, maar deze is de originele. Everybody Loves the Sunshine.

0: deze extra lange versies van Everybody Lost the Sunshine van Takuya Kuroda en José James. En ja, die geeft me altijd even de kans om wat te drinken te eten. Het is toch lunchtijd, toch?
1: Everybody loves the sunshine.
0: Grappig met deze versie was dat die man heet Takuya Kuroda. Kuroda. En een beetje een Japanse naam dus. Ik was bij het optreden gegaan, kaartje gekocht. Was daar samen met mijn broer. En deze man, hij begint die trompet te blazen. Er zat zoveel soul in. Ik denk, hè, een Japanner? Maar ik keek nog een keer goed en het was een Japanner. Met een afro-kapsel. Dus ik weet niet precies wat voor mix daar allemaal in zat. Maar ik wist wel gelijk hoe die aan zijn soul is. Hè? En deze mooie pokken kwam. Ja, maar een grapje natuurlijk. Hij was gewoon een hele goede trompetist. Die prachtige vertolking deed van het naam van dit nummer. En aan zijn naam te zien, Takuya Kuroda, is het gewoon een... ja, zou wel een Japanner geweest zijn hoor. Voor de rest niks. Toch gaat hij naar Afrokapsel. Ja, ik heb er zoveel verschillende variaties. Van dat Everybody Lost the Sunshine. Helaas is Roy Ayers ook al overleden, maar hij heeft daar echt een klassieker neergezet waar echt iedereen van houdt. Maakt niet uit wat voor soort muziekstijl. Iedereen wil dat nummer opnemen. Everybody Lost the Sunshine. Ik ga vandaag de hele dag draaien natuurlijk.

is ook een mooie versie toch van dit nummer. Ik bedoel, je kan eigenlijk als je dit nummer speelt geen slechte versie maken. Met die funk jazz, ander soort jazz, nu een beetje neo soul. En zelfs Brazilianen gaan los op die versie, volgens mij.

0: between the sunshine.
1: Ja, ik zal je luisteraars niet helemaal gek maken met dit nummer. Maar yes, I love the sunshine. Well, everybody, nee, dat is niet waar. Niet everybody loves the sunshine. Ik ben echt mensen tegengekomen die er niet van houden. Sunshine.

0: Welkom in de uitzending. Genoegen.
1: Ja, met Louise. Ik bel weer even op. Ik had een nummer gevraagd voor de jarige.
0: Ja.
1: Maar nu ben je op een heel mooie tour. Dus eigenlijk wil ik je vragen om een nummer van Vera Kuti af te draaien.
0: Mm-hmm.
1: Of van Norah Jones, I Don't Know Why. Of van Tracy Chapman. Oh. Wat in jouw straatje valt.
0: Is goed.
1: Norah Jones, Vera Kuti. Of Tracy Chapman.
0: We
1: gaan nu de tuin in, dan kan ik luisteren.
0: Ik ga me bijhalen.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, dank je. Ja, voor de jarige. Ja.
0: Doei.

Everybody loves the sunshine. Ik zeg, ja. Oh nee, dat is weer verkeerd. Ik dacht vroeger, everybody loves the sunshine. Maar ik ben echt mensen tegengekomen die voor wegrennen. Die hopen op ijs en sneeuw en ik weet niet wat allemaal. Maar goed, in dezelfde vibe. En een nummer van Tante Loes, die heeft een mooi nummer gevraagd. Van Nora Jones. Speciaal voor de dochter van Orsine B. Die deze week haar verjaardag zal vieren. 55 had ik nog goed onthouden. Dus van harte. En dankzij Tante Loes uit Capelle. Hebben we nog een mooi nummer kunnen vinden. Van Nora Jones. Even kijken of ik hem erbij kan halen. Ja. En Nora Jones is de dochter van Ravi Shankar. Ook zo'n held uit de muziekgeschiedenis. En voor liefhebbers, ik heb hem wel een keer gezien bij het programma van North Sea Jazz. Daar heeft ze een keer opgetreden. Samen met haar jongere zus, die ook een muzikant, artiest is. Laten we kijken of de systemen ons vandaag ter wille kunnen zijn. En dit nummer erbij kunnen. Anders pak ik hem wel van een andere locatie. We zijn van alle markten thuis. Dus dat kan. Kijken, gaat het nog goed? Ja. Ja, ik zei het al. De salto is alles aan het afbreken. En langzaam maar zeker. Lukt niks meer, maar we gaan gewoon. Gaat het niet rechtsom? Dan gaat het wel linksom. Nora Jones voor de jarigen.

0: Ja, mooie, mooie keuze. Passend ook bij de mood van vandaag. Het is Norah Jones met het mooie lied Don't Know Why. Speciaal voor de jarige van deze week. Dank u wel, Tante Loes, voor deze selectie. Oh, ja, ik moet toch nog een keer herhalen. Maar even kijken of de oproep voor 13 juni nog één keer kunnen laten horen. Ja, dat kan ik.
1: Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granu op.

0: Ja, dat is een aankondiging. En ik kan het nog één keer zeggen. Soms is AI fantastisch. Maar goed, ja, oh ja, ik wilde zeggen, dus 13 juni 2026. De inloop is 4 uur. Start is 5 uur. Einde 9 uur. En dat allemaal in het Oosterpark. Zaterdag 13 juni 2026. Dus kom gewoon met een open hart. Laat je geest voeden en verbind met de kracht. En onderdelen van het geheel zal zijn plengoffer, Jeje Boskopu. Kan een beetje gedanst of geluisterd worden naar mooie kauna. En eten en drinken is ook daar aanwezig. Dus een donaties. Die als iemand wil doneren om de gele spirituele Komakandra te voeden met een gift of op andere manieren bijdrage te leveren, dat kan. En bankrekeningnummer van Stichting Afro-Caribische is de volgende. Het is NL 51 en dan ABNA. En een nummer. Het nummer is 024-90-46172. Gewoon ten naam van Stichting Afro-Caribisch. En als toevoeging voor de spirituele Komakandra van 13 juni 2026. Als u een opmerking erbij wil schrijven. Dus het nummer was NL 51 ABNA en dan 024 90 46 17 2. Dus 0 24 90 46 17 en 2. En dat is dan een mooie boodschap voor een dag van spirituele kracht, cultuur en eenheid. Ik hoop dat iedereen daarvan kan genieten op die dag. Vervolgens is er ook, ik zei al vandaag, oh, pak even een telefoontje bij. Welkom in uitzending, duurt genoegen.
1: Ja, met Orsine B.
0: Dag mevrouw Orsine B. U bent in de uitzending hoor. Oh, het geluid is weer even weggevallen.
1: Ja, ja. Ja, goedemiddag, met Orsine B.
0: Dag mevrouw Orsine B, u bent in de uitzending hoor.
1: Tante Loes, hartstikke bedanken voor het plaatje.
0: Ja.
1: Dankjewel hoor.
0: Ja, ze heeft u gehoord hoor. Nou, bedankt voor het terugbellen. Dag. Blessie, bedankt, bye bye. Terug. Doei doei. En vandaag is 25e. En de 25e deze maand is de African Liberation Day. Dat is altijd op de 25e. En mensen vragen me, wat is nou precies die African Liberation Day? Wel, ik kan het gewoon even checken. Maar ik heb nu ook bij ChatGPT het gewoon even ingetikt. Ik zeg, wat is African Liberation Day? En doe het voor mij in simpele woorden alstublieft. En die... Ik kan het gewoon even checken, maar ik heb nu ook bij ChatGPT het gewoon even ingetikt. Ik zeg, wat is African Liberation Day? En doe het voor mij in simpele woorden, alstublieft. En die ChatGPT...

Europese koloniale machten. Maar mensen gebruikten deze dag om op te komen voor onafhankelijkheid en gelijke rechten. Tegenwoordig vieren veel mensen de cultuur, geschiedenis en eenheid van Afrika. Er zijn vaak bijeenkomsten, muziek, speeches, demonstraties en culturele festivals. De datum 25 mei verwijst naar de oprichting van de Organization of African Unity in 1963, een organisatie van die Afrikaanse landen dichter bij elkaar wilde brengen. Die organisatie werd later de African Union. Kort gezegd, African Liberation Day draait om vrijheid, onafhankelijkheid, solidariteit en de kracht van Afrikaanse volken. Nou, het is toch een mooie dag vandaag, die African Liberation Day. En juist in het kader van African Liberation Day is er vanmiddag, dat weet ik toevallig, een belangrijke bijeenkomst. En die kan ik ook even hier vinden, luister even. Die belangrijke bijeenkomst is vandaag, maandag 25 mei, 4 uur Amsterdamse tijd, op het platform Zoom. En daar komen dus internationale sprekers bij elkaar. Kimani Nuhusi is een professor, geboren in Guyana, geeft les in Verenigde Staten, aan de Temple University, en hij is een grootheid. Dan is ook nog Anina van Neel. Dat is een dame die woont in Namibië, Zuid-Afrika. En zij maakt een hele interessante documentaire, Story of Bones. En die is ook afgestudeerd in Environmental Science. Ook Kenneth Koefele is een van de sprekers. Kenneth Koefele kennen we wel. Hij komt uit Sint Eustatius, is hier vaak in Nederland. Dus we zien een hele mooie driehoek ontstaan. Maar er zijn ook andere deelnemers de moeite waard. Dr. Arthur Kane is ook een wetenschapper. Heeft, bekend van NINSEE onder andere. Van Aruba geloof ik, ook Caribisch. Taro Merkman. En James Finnies, Dafika Venice. Ook allemaal uit de regio van de Caraïbe. Dus Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba. Eigenlijk missen we wel de element van Suriname in deze Comacandra. Nee, ik ben er ook bij. Ik doe gewoon mee. Dan hebben we ook dat element Suriname in deze Comacandra. En juist op deze African Liberation Day ontmoeten deze mensen elkaar op de Zoom. Om juist op deze internationale dag met elkaar ideeën te delen en te wisselen. Over ja, eigenlijk de stand van zaken in de liberation en emancipatie van Afrikaanse mensen wereldwijd. Want er zijn best wel wat zaken en waar altijd de druk uitgeoefend wordt op Afrikaanse mensen wereldwijd. Maar in principe is het een bijeenkomst op de Zoom met de inzichtelijke presentaties, panel discussions, interactieve vraag en antwoord. En ook gewoon een oproep om dingen samen te doen onder het motto Remember the past, celebrate the present, build the liberated Africa we envision. En ik zei het al, het is dan Sint Eustatius tijd, is het 10 uur in de ochtend. Ook New York tijd is het 10 uur in de ochtend. En voor Amsterdamse tijd is het 4 uur in de middag. Het is een online Zoom event. En ik heb de details, als mensen mijn app-adres weten, dan kan ik het ook nog doorsturen zelfs. Maar goed, dat terzijde. Dus vandaag een hele interessante, belangrijke bijeenkomst waar ideeën uitgewisseld worden en mensen samenkomen om juist die stap vooruit te kunnen maken. Want die stap vooruit kan je op verschillende manieren maken, maar die moet wel gemaakt worden. Mensen zien zoveel ontwikkelingen om ons heen als het gaat om technologie. Laatst zag ik weer dat er weer een nieuwe raket de lucht in ging. Dit keer waren het een mensen uit China die zouden een jaar

0: lang op zo'n ruimtestation blijven. Dus ze gaan dus weer buiten de dampkring. En nog steeds die hele ruimterace is eigenlijk best wel... is er weer kolonisatie van de ruimte, kun je bijna zeggen. Is ook best wel weer een imperialistisch iets. Want het gaat uit vanuit een natie. Dus Amerika gaat apart, Rusland gaat apart, China gaat apart, India gaat apart. En op die manier brengt men die hele kolonisatiegedachte vanuit Europa, van de wereld eigenlijk, zoals we die hier kennen, brengt men die naar het heelal. Dat past, dat hoort gewoon niet. Het is zo, zodra je buiten de dampkring komt, is een paspoort eigenlijk waardeloos. Dan heb je geen paspoort meer nodig. Dan hoef je niet te zeggen, ik ben uit de Verenigde Staten, of ik kom uit Rusland, of ik kom uit India, of uit China, of uit Europa, of uit Nederland. Je bent in de ruimte, in het heelal. En soms vergeten mensen soms wel alles in perspectief te plaatsen, toch? Soms zeggen mensen, we zijn spiritual beings. Maar eigenlijk, een spiritual being heeft ook geen paspoort. Die gaat ook gewoon over grenzen heen. Dus, pak even een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending, lieve genoegen.
1: Welkom.
0: Heer Armand.
1: Ja, hoe gaat het,
0: hoe gaat het met u?
1: Ben ik goed, Armand.
0: Hoe gaat het met u?
1: Ja, ik ben een grote man geworden, ik ben intelligent, ik ben gestudeerd, ik ben blij. Maar je zei over een paspoort.
0: Mm-hmm.
1: Ja, over een paspoort is je waarde.
0: Ja,
1: over een paspoort.
0: Ja, nee, kijk, je hebt gelijk. Kijk, op nu, waar wij wonen en zeg maar het weer, is een paspoort waardevol. Want een paspoort geeft je toegang tot andere landen, kan je grenzen mee oversteken.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, als we over nadenken, wij als mensen behoren eigenlijk niet beperkt te zijn met een paspoort, hè?
1: Nee?
0: Nee, we moeten eigenlijk overal kunnen gaan waar we willen gaan. De aarde is van iedereen.
1: Ik ga je vragen, ja?
0: Ja, ik ga je
1: vragen.
0: Mm.
1: Ja, maar een paspoort is niet nodig. Ik ga gewoon, je moet aan, ik ga naar Amerika of naar... Want als je de naam hebt, heb je een paspoort nodig.
0: Tegenwoordig wel. Nee? Mensen hebben zo ingericht de wereld dat je een paspoort nodig hebt om rond te reizen.
1: Maar je zei net, je hebt je niet nodig.
0: In een ideale wereld zouden we geen paspoort moeten hebben.
1: Ja.
0: En helaas leven we niet in de ideale wereld nog, hè?
1: Ja, maar... De geleerde toch?
0: Mm-hmm.
1: En de wet, de geleerde, maar de wet op aarde, ja? Ja? Ja? Ja? Dat is de baas van ons leven.
0: Ja, gelukkig, wetten zijn er om verbeterd te worden. Wetten zijn er om verbeterd te worden. Dus die wet die je
1: maar wanneer in het paspoort verboden? Is dat de generatie? Ik ken het van mijn later, jouw kinderen. Ik ken het van mijn zus, van mijn broer.
0: Mm-hmm. Ja? Dus wij moeten onze toekomstige generaties inspireren dat ze het concept paspoort afschaffen. Laten we mensen inspireren in de toekomst dat ze paspoorten afschaffen.
1: Ja, maar hoe kom je aan het idee? Heb je gelezen? Informatie?
0: Ja, tuurlijk. Daar kunnen we zelf voor zorgen. Wij zijn degene die het hebben ingevoerd als mensheid.
1: Maar,
0: we kunnen het ook afschaffen.
1: Ik ga je vragen, ja? Meneer Kjado?
0: Yes.
1: Luister.
0: Mm-hmm.
1: Als die blanken hier in Holland, hè, geef je 80.000 gulden, euro.
0: Mm-hmm.
1: En je paspoort moet je inleveren. Moet je inleveren zo doen, je paspoort inleveren, Nederlander.
0: Ja. Nou ja, kijk.
1: Als je een leven hebt, heb je alle rechten verloren.
0: Ja, nou, kijk, het is zo, hè. Mensen met een Nederlands paspoort zijn soms, zoals ik en misschien ook u, zijn soms bevoorrecht omdat je makkelijk met zo'n paspoort in je hand kan reizen. Het geeft ook verplichtingen.
1: Ja,
0: je betaalt belasting in Nederland. Maar het geeft ook voordelen.
1: Zonder
0: visa
1: kan je
0: naar heel veel landen gaan.
1: Heb je gezien hoeveel ellende hier zo is in Holland, hè? Die illegale. Duizenden. Hij maakt veel mee, maar ellende. En wij zijn Nederlander, je was hier, ja, je was al, je was hier begraven. Maar ja, je hebt geen naam, je hebt Nederlandse paspoort, je hebt Nederlandse Nederlandse paspoort. Ja, maar, of niet?
0: Jawel. Ja, maar. Ik vind, heer Amand, oh, ja. Ik vind het heel interessant, want ik heb toch wel een interessante onderwerp aangekaart. Maar ik vind het leuk om met u van gedachten te wisselen. Ik wens u een hele fijne dag, ja?
1: Ja. Hey, hou van je, ja?
0: Oké. Bless you.
1: You, ja?
0: Take care. Bye-bye.
1: We love you. Dag.
0: Bless you. Doei. Ja. Hey. Ja, die topic over paspoorten is best wel interessant. Want je ziet hoe belangrijk een paspoort bijvoorbeeld kan zijn voor sommige mensen. Dat je wel of niet vrij kan reizen. Wel of niet grenzen kan oversteken. Zoals nu bijvoorbeeld grenzen afdekken. Dat heel veel mensen overlijden op weg naar Europa. Is eigenlijk onacceptabel. Ga terug in de geschiedenis en kijk hoe vrij het was voor de mensheid om zich te verspreiden over de aarde zonder paspoort. Dankzij die vrijheid is eigenlijk het menselijk leven vanuit Afrika de hele planeet overgegaan. Och, als je erover nadenkt, die dingen die we hebben geïntroduceerd. Oh jeetje, ja, ik zie weer andere zaken. Oké, ik krijg een paar dingen tegelijkertijd binnen. Let's do this. De dingen die we als mensen hebben geïnteresseerd. Ja, die zorgen soms voor problemen waar we eigenlijk niet vanaf willen. De drukte van je welste. Ik moet even een pokoe zetten en dan gaan we verder. Even kijken hoor. Even Michael Jackson.
2: I was wondering, you know, if you could keep on. Because the force, it's got a lot of power. And it makes me feel like...

0: Kendall.
1: Hey, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen, Kendall. Hoe gaat het met jou en je partner?
1: We maken het goed. Wacht even, hoor. Even een paar dingen tegelijkertijd. Ik kom.
0: Kendall weet er nog.
1: Ja, welkom. Bent in de uitzending, hoor.
0: Oh, maar meneer, hier is toch. Daarom.
1: Ja, ik ben
0: een afstand van een kwaliteit voor salto. Kan je dat van overhoog zien, hoor.
1: Jawel.
0: Heel slecht te ontvangen, boy.
1: Oh, ja.
0: Heel slecht.
1: Dat is jammer.
0: Maar goed. En dan woon ik aan de overkant, hè, van salto. Kan je nagaan?
1: Ik weet het, maar ja,
0: het
1: is jammer vandaag. Maar het is echt de laatste week dat ze nog in dit gebouw zitten.
0: Ja, dat weet ik. Ze gaan verhuizen volgende week, hè, of zo.
1: Klopt, ja. 1 juni is de, ze is helemaal gesloten hier. Dus ik neem afscheid van de studio vandaag, maar het is echt...
0: Maar de ontvangst is heel erg slecht.
1: Oh, dat is jammer. We doen op onze laatste dag zo.
0: Ja, we doen ons best, snap je? Om toch nog te luisteren naar jullie.
1: Is goed, hoor. Ik ben er nog een uurtje, hoor.
0: Hoe gaat het verder met jullie? Allemaal goed?
1: Jawel, hoor. We doen ons best, dus het gaat zeker goed.
0: Ben je met je teamgenoten ook alles goed?
1: Jawel. Iedereen is druk bezig, hoor. Dus,
0: goed zo. Ik wil eigenlijk wat vragen. Even kijken. Vorige week had Banansi een liedje aangevraagd van Michael Jackson over Liberia. Maar er was volgens mij iets tussen gekomen, hoor. Nieuws of zo.
1: Dat
0: kan je nog herinneren?
1: Ja,
0: het liedje ging over Liberia.
1: Klopt, ja. Ik had een klein stukje van
0: gedraaid. Maar je hebt het niet helemaal af kunnen draaien.
1: Nee, ik had niet helemaal af kunnen draaien, nee.
0: Zou je het vandaag kunnen afdraaien?
1: Dan gaan we het proberen.
0: Als je tijd hebt, hoor.
1: Wel, ik doe het na de quiz, dan...
0: Na de quiz is goed, ja.
1: Zet ik hem in.
0: Beloofd is beloofd, hè?
1: Definitely. Is goed. Oké, bless you. Take care.
0: Bye-bye.
1: Ja, Louis Arkimang. Het was even een drukte van je welste, want ik werd ook op privé-nummer gebeld. Want ik zei al, er is straks een bijeenkomst op de Zoom. Ik ga helpen bij die Zoom, bij die bijeenkomst. En daar zag men opeens dat niet alle informatie binnenkwam. Maar ik ga daar dan snel achteraan om dat te corrigeren. Welkom in uitzending. Groegen.
2: Ik wil nog een vraag aan meneer.
1: Heer Armand, kom. Ja, vraag
2: ja,
1: u
2: maar. Meneer, ja, jong. Maar ik vind het jammer dat mijn vader was Nijman de Christen in Suriname.
1: Het
2: is echt zo jammer. Echt waar, ja, jong. Echt waar.
1: Ja. Nou ja, er is nog een kans, hè. Dat betekent dat het nu niet gebeurt. Dat hopelijk in de toekomst wel kan gebeuren.
2: Ja, ja. En Aron,
1: ja.
2: En Pendel is met mij. Het is zo jammer. Je mag overleden, echt waar. Het is zo. Dag.
1: Is goed, hoor. Welke, blessie. Bye-bye.
2: Dag.
1: Het
2: is zo jammer. Dag, echt waar.
1: Zo, we hebben nog 1 minuut tot de klok van 1 uur. Dan hoort u vanaf 1 uur weer het journaalblok en het reclameblok. Na de klok van 1 uur ben ik bij u terug met Studio 5 Journaal Kennisquiz. We spelen deze quiz de laatste keer in de maand. Deze maand. En dan maak ik ook een maandwinnaar bekend. Eigenlijk een dubbele maandwinnaar. Dat is dan de kennisquiz, want in de maand juni is het lastig, want we hebben helaas te weinig dagen om een volle maand kennisquiz te doen. Maar goed, tot die tijd hou ik u goed bezig en dan spreken we elkaar. Krantangi. Dus ik kijk nog een mooie pokken kan zetten voor de laatste 30 seconden. Oh ja, we deden Michael, hè? Dat is iets anders te zoeken dan. Ah, deze vind ik ook een mooie pokken voor de laatste 30 seconden.

0: is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Lodraidraai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Lodraidraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot

0: Tropic, may dahil sa...
1: Kaya po si Ventania.
2: Frankie's Tropical Winkle is the Zazad in Suriname's Tropical Lipas Medallion. Tables Apple Cosmetica and Culturella Producten.
0: Pencato Strat, Dream Theater. Postcode, Team Dream Fence, BX Amsterdam.
2: Telephone 020-41-22-595.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
2: Bronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pantaaien, grasige zaven en kokos voor de boeien.
2: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
0: Hi, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
2: Hi boy, van Frankie Jude, de Kattenstraat, 43 Amsterdam West.
3: Welkom terug bij het laatste uur alweer van onze uitzending op deze maandag, de 18e. We gaan door tot de klok van 2 uur. En we zijn te beluisteren op 107.9 FM in de ether en salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Hi, ja. Welkom terug bij onze uitzending. En we gaan door tot de klok van 2 uur. Luisteren naar de uitzending van Bonnie Grani. En vandaag gaan we weer een stukje verder met ons kijken, Studio 5 journaal. Kennisquiz. En die kennisquiz heb ik hier klaarstaan.

de liefhebbers van de Kenniskust, die weten wel hoe het spel gespeeld wordt natuurlijk. Ik geef een pincode. U kiest uw pseudoniem of u kiest uw schuilnaam of het echte naam, maakt niet uit. En daar kunt u gewoon meedoen met Studio 5 Journaal Kennisquiz. Enige wat u nodig heeft is een laptop of een mobiele telefoon of een tablet of een desktop, maakt niet uit. Alles waarmee je naar het internet kan gaan of, kan, een website kan bezoeken. En de website, dat is kahoot.it. Dus K van Karel, A van Anton, H van Hendrik, O van Otto, nog een keer een O van Otto, T van Tinus, een puntje, een I van Isaac en een T van Tinus. En dat spelt kahoot.it. En als we eenmaal die website hebben bezocht, dan krijgt hij van mij een pincode. Dus we gaan gewoon een spel spelen vandaag. En ik zei al, komt erop neer. Ga naar de website van code.it. En pincode voor vandaag is...

0: vandaag zijn 7 getallen. En die 7 getallen is een 4, een 0 en een 7. En een 3, een 3, een 9 en een 0. Dus pincode is 4073390. En ja, ik moet erbij zeggen, meestal houden we bij alle scores. Doen we ook. En dan zeg ik erbij, we hadden al een paar goede spelers de afgelopen periode. Want ik heb dan de scores van en april en mei bij elkaar opgeteld. En dat betekent dat de totale winnaar van die periode vandaag bekend wordt gemaakt. Maar tot die tijd gaan we gewoon kijken wie wordt de dagwinnaar bij de Studio 5 kennisquiz. En ja, ik heb de code genoemd, hè? Ja, de code genoemd, ja. Dus ga naar de website kahoot.ut. Vraag me een pincode. Je geeft de code in en je schuilnaam en je mag meedoen. En de pincode is vandaag 407 en 3390. Dat is de pincode voor vandaag. En dan moet ik erbij zeggen, er zijn al een paar spelers die veel spelen. Carla is een goede speler. Maar ook Cindy en deze twee, omdat ze zo vaak hebben meegespeeld, maken de grootste kans om de totale prijs te winnen. Carla staat al op 26.202 punten. Cindy, na alle keer, ik weet niet of je alle keren meegedaan, staat op 22.298 punten. Oh, voor Cindy moet ik zeggen, hebben een correctie toegevoegd. Want de vorige keer was er iets fout gegaan met de, hoe noem je het ook weer? Met de, ja, met het correcte antwoord op vraag 1. Waar was mevrouw Sylvester burgemeester als eerste? Het correcte antwoord was Anna Paulowna. Cindy had het goed. En die heeft dus die extra punten van toen bij haar totaalscore gekregen. Dus dat was even een correctie die gemaakt moest worden naar aanleiding van de vorige week. Anna Paulowna was het goede antwoord. Niemand anders wist het, alleen Cindy wist het. We hebben toen de punten niet toegekend, maar vandaag wel. En dat geeft haar een hoge totaalscore. Andere succesvolle medespelers zijn natuurlijk Didi vaak gespeeld. Ik heb nu een paar nieuwe spelers, maar we gaan gewoon beginnen. En maak u klaar voor Studio 5 Journaal Kennisquiz vandaag. En ik hoop dat iedereen zich klaar heeft gemaakt voor de kennisquiz. Want we gaan gewoon beginnen. En eerste vraag. De Tweede Kamer heeft 150 leden. Maar hoeveel leden heeft de Eerste Kamer? De Eerste Kamer, hè? Is het ook 150 leden? Of is het de helft? 175 is 150 is 75. Is het dubbele? Is het dan 300? Of een tweederde aantal met 100 leden? En rood is 150. Blauw is 75, geel is 300 en groen is 100. Welkom in de uitzending.
1: Ah, goedemiddag, Brada Kendall, met mij Lodi.
0: Hi Lodi, zegt u het maar.
1: Ik ga op antwoord 75, geel toch?
0: Blauw, is goed, bedankt. Ik heb het genoteerd.
1: 75 hoor, blauw.
0: Ja, ik heb het genoteerd.
1: Ja, is goed.
0: Ah, boom.
1: En ook mijn punt, hè?
0: Jawel hoor, ik ga kijken. Dus ik ga de antwoord nog één keer roepen. Blessie. Rood 150. Blauw 75, geel 300, groen 100. Gaat om het aantal leden van de Eerste Kamer. Van de Tweede Kamer weten het, 150. Heeft de Eerste Kamer evenveel? Is het ook 150? Of heeft de Eerste Kamer de helft? Is het 75? Heeft de Eerste Kamer het dubbele, dus 300 in het geel? Of is de Eerste Kamer 100 in het groen? Rood 150. Blauw 75, geel 300 en groen 100. En ik denk dat deze vraag te makkelijk was, want iedereen heeft het goed geantwoord. Echt, iedereen heeft het goed geantwoord. Dus ik ga kijken hoeveel punten het oplevert voor de mensen die snelst hebben geantwoord. En dat geeft ons... Oh, heel snel was Cindy met 1644 punten. Glennie op 2 met 1596 punten. Phoebe op 3 met 1576 punten. Carla op 4 met 1442 punten. En op 5 Brada Lodi met 1428 punten. En we gaan gelijk door naar de volgende vraag. Want deze vraag is echt door iedereen zo goed beantwoord. We gaan gelijk door. De volgende vraag luidt... Hoe noemt men de aandelenmarkt wanneer de aandelenkoersen over een lange periode flink stijgen? Zeg maar in het rood is een beermarkt. Zeg maar in het blauw is een boelmarkt. Zeg maar in het geel het is een sidemarkt. Of zeg maar in het groen is een crashmarkt. Dus de aandelenmarkten gaan weer stijgen, denk ik. En met groepen AEX ging weer de hoogte in. Maar als het lange tijd gebeurt, hoe noemen die aandelen mensen dan? Spreken ze over een beermarkt? Spreken ze over een boelmarkt? Spreken ze over een sidemarkt? Of spreken ze over een crashmarkt? Rood is beer. Blauw is boel. Geel is side. En groen is crash. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, Brada Kendall, met Melody.
0: Ah, boom.
1: Ik ga voor een sidemark, ja?
0: Sidemark, ik heb genoteerd, ja?
1: En wat voor kleur is het?
0: Geel.
1: Oké. Okay,
0: we hebben genoteerd.
1: Ik ga voor geel, ja.
0: Blessie.
1: Oké, okay, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Dus, suggestie van Brada Lodi is geel sidemarkt. Maar we hebben dus rood is beermarkt. Blauw is boelmarkt. Geel is de sidemarkt. En groen is de crashmarkt. En... het goede antwoord is dus blauw, de boelmarkt. Dus als die aandelen lang stijgen en de aandelenkoersen blijven omhoog gaan, spreekt men een boelmarkt. En je kan het weten, want als je naar Beursplein gaat, is er een bronzen standbeeld van een stier. In het Engels is dat een boel. En die is juist daar neergezet, omdat men graag hoopt op die boelmarkt. Alleen maar stijgende aandeelkoersen. Dus blauw is het goede antwoord. En dat verandert dan ook de score, eindscore. En dat wordt nu de nieuwe tussenscore luidt. Cindy gaat verder omhoog met 3514 punten. Op de voet gevolgd door Phoebe met 3380 punten. En Glennie, Carla en Lodi die volgen daarachter... Maar dit keer ging het heel goed voor Cindy, die nu bovenaan staat. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is... Vraag 3. Welke stof in het bloed is de belangrijkste transporteur van zuurstof door het lichaam? Rood, hemoglobine. Blauw, insuline. Geel, cholesterol. Of groen, serotonine. Een wetenschapvraag. En de wetenschapvraag is... welke stof in het bloed... is belangrijkste transporteur... voor zuurstof... door het hele lichaam. Welkom in de uitzending.
1: Hey, goedemiddag, Branel.
0: Goedemiddag.
1: Kendall.
0: Hi.
1: Ik ga voor blauw insuline.
0: Insuline. Ik heb genoteerd, ja? Blessie.
1: Oké. Okay. Goed. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. Dus de vraag is, welke stof in het bloed is de belangrijkste transporteur van zuurstof door het menselijk lichaam? Is dat rood hemoglobine, blauw insuline, geel cholesterol of groen serotonine? Dus in ons lichaam zitten die stofjes. Maar welke is belangrijk voor het vervoeren van zuurstof door ons lichaam? Is dat rood hemoglobine, blauw insuline, geel cholesterol of groen serotonine? En al die stoffen hebben een belangrijke rol in ons lichaam, hè? Dus het is gewoon een wetenschapvraag. Medische wetenschap. Rood, blauw, geel of groen? En het goede antwoord is... rood. Hemoglobine. Dat zijn die rode bloedlichaampjes in uw lichaam die daarvoor zorgen. En ja, die zorgen voor de zuurstof dat door ons lichaam verplaatst wordt. En insuline is belangrijk voor bloedsuikerspiegel in je lichaam. Cholesterol is niet zo goed, want die blokkeert vaak de bloedaderen. En serotonine is een soort gelukshormoon. Als je dat in je lichaam hebt, dan voel je je happy en blij. Maar staat los van die zuurstof. Dus het goede antwoord was rood. Hemoglobine. En dat geeft ons een nieuwe tussenstand. En de nieuwe tussenstand is... Phoebe schiet omhoog met zo'n snel antwoord op met 5140 punten. En op 2 Cindy met 5130 punten. En nog steeds gevolgd door Glennie, Carla en Lodi. Dus we gaan gelijk door naar de volgende vraag. En de volgende vraag luidt... In 2003 werd de langste start- en landingsbaan van Schiphol in gebruik genomen. Hoe heet deze baan? Is het rood de Zwanenburgbaan? Is het blauw de Kaagbaan? Geel de Buitenveldertbaan? Of groen de Polderbaan? Technologievraag, hè? Gaat om die startbaan bij Schiphol. En de langste. Hoe heet de langste baan bij Schiphol? Rood Zwanenburgbaan? Blauw Kaagbaan? Geel Buitenvelderbaan? Of anders groen de Polderbaan? Dat is altijd een interessante, want Schiphol heeft... Ja. Welkom in de uitzending, zegt u het maar.
1: Hi, goedemiddag, Brada Kendall.
0: Yes.
1: Met mij, Lodi.
0: Lodi, zegt u het maar, hoor.
1: Ik ga voor de Buitenvelderbaan. Ja?
0: Buitenvelderbaan, ik ga het noteren, ja?
1: En Lessie. Welke kleur
0: geel.
1: Is dat?
0: Is geel.
1: Oké, geel, ja. Ik ga voor dat, ja.
0: Ja, ik heb hem genoteerd.
1: Oké, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. En Lobby Arkimang. De antwoorden zijn al binnen. Iedereen heeft snel geantwoord. En... Mensen hebben zich niet laten afleiden door het antwoord van Brada Lodi. Want nee, het is niet de Buitenvelderbaan. Die bestaat ook hoor. Het is de Polderbaan. Dus iedereen die op Schiphol aankomt en soms zegt die piloot... We gaan landen op de Polderbaan. Dan gaan we nog 5 minuten taxiën voordat ze bij de gate zijn. Want het is echt een hele lange baan. Hè? Dan denk je, je bent geland. Dan moet het vliegtuig nog steeds, ik weet niet hoe lang, doorvaren, doorrijden. Voordat hij bij de gate is. Want die Polderbaan, die is echt lang. Langer dan de Buitenvelderbaan. Langer dan de Kaagbaan. En langer dan die andere Zwanenburglaan. Zwanenburgbaan, moet ik zeggen. Dus jawel, het goede antwoord was... Groen, de Polderbaan. Het geeft ons weer een nieuwe tussenstand. Kijk wie het snelst geantwoord heeft. Oeh, de nieuwe tussenstand met veel goede antwoorden.

0: Brada Lodi, de laatste vraag. Ik vraag u, doet u uw best? Geef ons het goede antwoord. Want dan gaan we nu naar de laatste vraag. Komt de laatste vraag. Welke historicus schreef het boek De ondraaglijke stoutheid der weglopers uit slavernij? Was het Leo Balai? Was het anders in het rood? Wim Hoogbergen in het blauw? Was het geel Frank Drachtenstein? Of groen Koen van Galen? Er is veel geschreven over de slavernijperiode. Maar welke historicus schreef het boek De ondraaglijke stoutheid der weglopers? Was dat rood Leo Balai? Balai? Blauw Wim Hoogbergen? Geel Frank Drachtenstein? Of anders groen Koen van Galen? Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: En Melody weer.
0: Zegt u het?
1: Ik ga voor Koen van Galen, ja?
0: Koen van Galen. Ik ga het noteren.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Blessie.
1: Toto.
0: Ciao, ciao. Goeie tip van Brada Lodi. U kunt het volgen of niet volgen, medespelers. De andere namen zijn ook bekend, hoor. Leo Balai in het rood. Wim Hoogbergen in het blauw. Frank Drachtenstein in het geel. Of is het anders Koen van Galen in het groen? Ik ga nu het goede antwoord geven. En het goede antwoord, de juiste kleur, was geel. Rood is Leo Balai. Maar die schreef het boek over het slavenschip Leusden. Blauw was Wim Hoogbergen. Maar die schreef een heel mooi boek over de Bonnie-oorlogen. Hoe die vochten tegen slavernij. Koen van Galen is ook een wetenschapper. Maar die heeft veel onderzoek gedaan naar de slavenregisters. En alle namen verzameld. Maar het boek De ondraaglijke stoutheid der weglopers is geschreven door Frank Drachtenstein. En dat geeft ons de volgende uitslag. De volgende uitslag is de einduitslag voor vandaag. En de einduitslag voor vandaag is als volgt. Eens kijken. Op nummer 3, Carla met 4756 punten. Op nummer 2, Cindy met 8484 punten. En op nummer 1 vandaag, Phoebe met 8506 punten. Een fantastische binnenkomer van Phoebe. En natuurlijk ook eervolle vermeldingen voor Didi en Glennie. Want die hebben ook mooi goed meegespeeld. Maar de winnaar van vandaag is Phoebe met 8506 punten. Phoebe, deze is voor jou.

Ja, vandaag feliciteren we dus. Top 3 is Carla op 4756 punten. Cindy met 8484 punten. Maar nummer 1 is Phoebe met 8506 punten. En dat geeft ons ook een totaal einduitslag. En het is nog nooit zo spannend geweest. Ik heb alles opgeteld van... In april hadden we geen uitslagen. Want er waren maar halve uitzendingen. In mei viel een paar uitzending weg. En ik doe alles bij elkaar opgeteld. En het is echt ongelooflijk hoe spannend het is geworden. Want Cindy heeft bij elkaar 30.782 punten verzameld. Bij al die verkiezingen bij elkaar. Maar nummer 1 is geworden met 3.000. Maar kijk, oh, ik zeg het verkeerd. Dus Cindy heeft 30.782. En nummer 1 is geworden met 30.958 punten. Carla, omdat we alles nu bij elkaar hebben kunnen optellen. Dus de winnaar en de ontvanger van de cadeaubon van Studio 5 Journaal Kennisquiz voor de gecombineerde april-mei editie is Carla. En daarom van harte gefeliciteerd, Sisa, met deze overwinning. Want ja, je hebt mooi gestreden. Ik moet zeggen, ook Cindy is een waardige tegenstander. Na zoveel weken is het verschil amper 100 punten. Dus jullie zijn echte aan elkaar gewaagd wat dat betreft. En vandaag was Phoebe de beste. Cindy op nummer 2. Carla op nummer 3. Maar de eindoverwinning voor de maand en de cadeaubon gaat richting Carla. Want die heeft alles bij elkaar opgeteld. Toch de hoogste score gemaakt. Heerlijk om te zien. Van harte gefeliciteerd. Nog een andere pokoe even opzetten. Een request van een sponsor van de kennisquiz eigenlijk. Onder andere voor de heer Banansi, die zijn verzoeknummer van vorige keer niet uit kon luisteren. Liberian Girl van Michael Jackson. Dus daarmee sluiten we even dit mooie deel af.

0: go because they probably need me right now.
1: Mooi nummer van Michael Jackson, Liberian Girl. En er schijnt nu ook een film over Michael in de bioscopen te zijn. Een aanrader hoor ik van heel veel mensen. Dus fans, mensen met goede herinneringen aan die periode, aan die tijd. Ja, zeker de moeite waard. En nu dan eventjes voor de winnaar van de kennisquiz. Voor de maand april en mei gecombineerd. Hebben we hier een andere mooie pokoe. En dan kunnen we even kijken of de winnaar bereid is om de voeten van de vloer te doen. Hey, het is last van onderbrekingen hierop. Eens kijken, gaat het lukken? Dat moet wel lukken voor de winnaar van de kennisquiz. Dus pakken we hem hier bij deze dan. Het gaat langzaam bij Salto. Ze zijn echt aan het afbouwen hier. We hebben echt overal langzaam de stekkers uitgetrokken. We gaan kijken of het gaat lukken. En ik denk het wel.

0: Carla, van harte gefeliciteerd, Sisa, met uw overwinning.
1: Beta no bedina tori da dolo na broka pre. Say no ma mek buju no mu pori. Broko pre, broko

0: Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel. Goedemiddag, meneer Kendall. Ik spreek met Woeding.
0: Goedemiddag, meneer Woeding.
1: Goedemiddag. Meneer Dono, u staat er goed in, hoor.
0: Hoe bedoelt u?
1: In de brug.
0: Oh, kijk, ja, in Oost ben ik stadsdeelcommissielid en mensen in Oost, die weten het. Ja. Er zijn een paar blaadjes als het dwars en de brug. Daar worden we als stadsdeelcommissieleden soms geïntroduceerd. Dank u wel, meneer Woeding.
1: Ja, het is een heel interessant interview trouwens ook, hoor.
0: Oh, dank u wel.
1: Ja, zeker. Zo ben ik meer van u te weten gekomen.
0: Ja, ik weet het. Ik ben altijd best wel zwijgzaam over mijn eigen persoonlijke gezag. Maar ja,
1: okay.
0: Nu moet ik af en toe toch de doek overdoen om te vertellen hoe en wat.
1: Ja, ja. Inderdaad naar buiten treden, hè?
0: Dat klopt.
1: Ja, inderdaad. Moet u meer doen.
0: Is goed dan. Ik ga het proberen.
1: Ja, zeker. Want ik zit zelf ook in die buurt.
0: Mm-hmm.
1: Oud-Oost, Oosterparkbuurt.
0: Oké, dan. Kijk dan.
1: Ja. En ik weet dat u gekozen stadsdeelcommissielid bent.
0: Juist, ja.
1: En alleen ik kon u niet precies vinden. Ik weet niet waar u gestationeerd bent.
0: In de zomer.

0: Amsterdam-buurt. Dus u kent de hoek van de Ruisstraat, Amsterdamstraat aan die kant.
1: Oké, en bent u daar dagelijks?
0: Ja,
1: kan ik een keer naar binnen?
0: Kijk, nou, we hebben geen. Onze partij bijeen heeft geen vaste locatie. Dus we bewegen heen en weer. We kunnen wel altijd vanuit bijeen mensen ontvangen op stadsdeelkantoor zelf.
1: Ja.
0: Maar goed, zodra we een echte locatie hebben, dan laat ik het iedereen weten waar ze mij kunnen vinden.
1: Oké. Dus de stadsdeelcommissieleden die hebben geen eigen locatie?
0: Nee, dat niet. We kunnen wel mens ontvangen op het stadsdeelkantoor zelf.
1: Ja.
0: Maar we hebben geen aparte ruimte buiten het stadsdeel zelf, helaas.
1: Okay,
0: want dat zou het mooiste zijn als je een soort inloopspreekuur kon organiseren.
1: Ja, dat zou handig zijn.
0: We gaan wel aan werken. Ik weet dat het belangrijk is.
1: Ja, zeker. Moet je hem echt meenemen, hoor. Want er zijn heel veel zaken in de buurten die niet naar buiten komen.
0: Mm-hmm.
1: Waar mensen mee zitten.
0: Ik weet het, meneer.
1: Ik zit ook met iets. Ik ga het niet zo aan het publiek aan u doorgeven. Als ik een keer bij de Swammerdammerstraat daar binnen loop, zal ik het met u over hebben.
0: Ja, u weet me nu te bereiken. Dus ook via...
1: Ja, inderdaad. Inderdaad, want het Oosterpark, hè. Vinden ergens zaken daar plaats die niet door de beugel kunnen.
0: Ja, er zijn, we gaan even praten nu, detail. Veel mensen weten het niet, maar goed, ook in de Oosterparkbuurt is er tegenwoordig wat overlast ook van dealers, gebruikers, mensen die geen slaapplaats hebben. En er is een bus gekomen op het Schravenzandeplein die veel mensen aantrekt. En dat is nu op dit moment een issue in onze Oosterparkbuurt, dat is waar.
1: Ja. En wat mij namelijk stoort, hè...
0: Mm-hmm.
1: Het is meer die dealers die zeg maar diegenen die verhandelen in verdovende middelen, die andere medeburgers, mensen die op hun lijken kapot maken.
0: Ja.
1: En dat moet aangepakt worden, vind ik. Maar goed, er zijn zo nog meer dingen. En in ieder geval, ik ga het in de gaten houden. En mocht het zo zijn dat jullie een vaste locatie hebben, dan laat het even weten.
0: Dank u wel. Nou, dank voor het compliment. Ik ben blij dat het een buurbewoner een artikel heeft gevonden.
1: Als ik het niet zeggen, dan zeg ik het zelf.
0: Dank. Dat is goed. Dank u wel.
1: Ik hou je in de gaten. Heel veel succes hoor, met alles wat u onderneemt.
0: Aboe, blessie. Dank u. Doei, doei.
1: Dag meneer
0: Blessie.
1: Dono.
0: Bye bye. Dag meneer Boeding. Ja mensen, ik ben gespot. Ik hou meestal mijn persoonlijkheden een beetje op de achtergrond, maar het is nu onvermijdelijk. Want zodra je dus een volksvertegenwoordiger positie hebt, dan willen we mensen weten wie ben je, op wie hebben we gestemd en wat kan je voor ons doen, et cetera. Dus ik moet nu vaker openheid van zaken geven. En in het blaadje Dwars door de buurt in Oost en het blaadje De Brug en Oost Online, daar hebben ze nu over mij verteld. Tenminste, ik heb zelf verteld en die mensen hebben het opgeschreven. We gaan alweer naar het eind van het programma deze 25e. En ik zei al, het is eigenlijk dat we afscheid gaan nemen van de studio hier in Pakhuis De Zwijger. Want het is de laatste keer dat ik zelf hier radio maak. Collega's zijn hier morgen nog. Dus dan is er ook nog een radiomogelijkheid om te maken vanuit de studio. En dan gaan aan het eind van de week gaan de deuren dicht. En dan wordt een verhuizing komt. Dan gaat iedereen verhuisd naar de OBA. Bij Centraal Station. Dus daar zijn er nieuwe studio's waar u weer kunt inbellen. Komende twee weken is er geen inbelmogelijkheid. Want andere mensen die wel studio's hebben, meerdere studio's, die hadden ook kunnen zeggen, kom die twee weken even bij ons. Ik noem geen naam, ik zeg verder niks. Maar die hebben niks gezegd. Dus dat terzijde. Dus we zijn even twee weken niet via de telefoon of de radio bereikbaar. Kunnen misschien nog wel een bandje insturen naar Salto. Dat ze voor ons afdraaien op de maandag. Maar dat is niet hetzelfde, hè? Het is niet hetzelfde. Dus laten we daar maar bij houden. We zijn nog niet helemaal weg hoor. Ik zei vandaag is de 25e. En 25 mei is altijd een bijzondere dag. Ik had al voorgelezen. African Liberation Day is een herdenkingsdag op 25 mei. De dag gaat over vrijheid, samenwerking en trots van Afrikaanse landen en mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd. Het begon in de tijd dat veel Afrikaanse landen bestuurd werden door koloniale machten. Mensen gebruikten deze dag om op te komen voor onafhankelijkheid, gelijkheid en gelijke rechten. Tegenwoordig vieren veel mensen de cultuur, de geschiedenis en de eenheid van Afrika. En er zijn vaak bijeenkomsten, muziek, speeches, demonstraties en culturele festivals. Kort gezegd, African Liberation Day draait om vrijheid, onafhankelijkheid, solidariteit en de kracht van Afrikaanse volkeren. Ik heb een beller. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag. Je spreekt met Carla. Ik wil je in de eerste plaats bedanken dat je er weer bent. En in de tweede plaats voor je quizprogramma vind ik geweldig. Ik heb altijd meegedaan.
0: Jawel, ik weet
2: maar,
0: het.
2: En het staf van Bonnie Grani wil ik ook bedanken. Mm-hmm. Maar hun prijsje gaat naar Huize Asiana.
0: Is goed.
2: En ik zeg je, Grand Tangi, Grand Tangi.
0: Nee, dank u wel, dank u wel.
2: En succes.
0: En nog gefeliciteerd, hè, winnaar van de maand april en mei, gecombineerd. Dus dat. Ja, een blije winnaar met een mooie dedicatie van de prijs die we mogen overhandigen aan Asiana. Vind ik ook fijn om te horen. Dan gaat de bon die kant op. We gaan zo afsluiten, ja, zei ik al. En nou, u weet, vandaag is een mooie dag, African Liberation Day. Hou het in gedachten. Er is een online Zoom meeting voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Die kunnen dan met een internationaal gezelschap, want we kwamen toevallig te sprake dat paspoorten is zo'n menselijke uitvinding om mensen in hokjes te houden. Die moeten we proberen af te schaffen. En juist die internationale verbinding is zo belangrijk. Zeker als we de ruimte in willen gaan. Dan gaan we niet met een paspoort de ruimte in. Dat doen we met z'n allen als mensheid natuurlijk. Dus dat is dan een punt en dan wil ik wel netjes afsluiten. Ik neem afscheid van deze studio. Ik bedank alle mensen, echt alle mensen die in hebben gebeld naar dit nummer hier op deze studio, op deze locaties, om het programma zo mooi te maken zoals u het gemaakt heeft. En ik had een aantal vaste bellers. Nou goed, mevrouw Hortense Kreepburg, ik bedank u zoveel van harte. Van alle keren dat u heeft ingebeld. Ik kan alleen maar zeggen.
3: Amansa! Amansa!
0: Op deze locatie was het een heel feest om te horen. Maar ook de heer Banansi, de heer Armand, mevrouw Ellie R., mevrouw Orsine B., mevrouw Carla. Zoveel bellers, mevrouw Loes. Ik groet ook alle mensen, meneer Bakpoort. Ik groet mevrouw Deekman. Ik groet de heer Creton, die ik altijd niet, helaas niet heb gehoord, maar die het hopelijk ook nog steeds goed maakt. Ik groet alle mensen die altijd het programma steunen op de een of andere manier. Alle mensen van Bonnie Grani team natuurlijk, die groeten we ook. En ja, eigenlijk, ik kan alleen maar zeggen, kijken, gaat dit goed komen nog? Het komt niet goed in met deze computer. Dan ga ik even een andere computer opzoeken. Dat ik het hier goed kan zetten. Even kijken, gaat deze goed komen? Deze proberen dan. Eens even kijken.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio. 107.9

de 1 juni Woud Richemstraat nummer 8 Nijngeen. Sasa vribom. Jereno, na suite dim kopra tangai bikami odoro diftu. Futa dede, afoswan be suite. Atori e chatori de mat programma man. Wokom bakama kangrae. Ni, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nangana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dangi grupu. Jereno, bespa anu pi baiwi egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e chatori, munde e juni, ya, ala langanu e jepiara. Futuro te tevuur bakana, na Woud Richemstraat nummer 18, arkibon, Woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen, mano pergiti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapunde, sasa afri morobon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

Broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, we ringe bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Pas.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Oké. Goedemiddag, lieve luisteraars van Maart Radio. U bent beland in het programma Participatie, Improvisatie. Vandaag zou Etienne hier zitten. Hij zou het helemaal overnemen van me, maar hij heeft me een kans gegeven. Hij heeft gezegd tussen 2 en 3 mag je invullen omdat je een bijzondere studiogast hebt. Een bijzondere studiogast die heet Myrtle Tuinvoort. En ze is verbonden aan een organisatie Pak Je Kans met Grip. Nou, voor u misschien onbekend. Ik heb een voorgesprek met haar gehad, heeft ze alles uitgelegd. Maar ik heb gezegd, vertel het aan het grote publiek. Kom een keer in de studio. En ze heeft woord gehouden. Ze is er. Ze zit hier in de studio. Welkom, Myrtle.
1: Dank u wel, meneer Norman.
0: Wie is Myrtle voor de nieuwsgierige luisteraars?
1: Myrtle is een dame werkzaam in Amsterdam Zuidoost. Woonachtig in Almere. Is zelfstandig onderneemster. En is inderdaad verbonden op dit moment aan een project. Dat heet Grip. En dat doe ik in samenwerking met gemeente Amsterdam. En het is gericht op stichtingen die minder subsidieafhankelijk zouden willen worden.
0: Stichting die minder subsidieafhankelijk willen worden.
1: Juist.
0: Dat is een zware klus, want sommige stichtingen die kunnen niet zonder subsidies.
1: Ja.
0: Die leunen erop. Maar goed, dat ga je straks vertellen. Aan de andere kant hoor ik vaak van de stichtingen weten niet waar ze subsidies moeten gaan halen. Ze weten het niet te doen.
1: Ja.
0: Maar misschien moet je direct met de deur in huis vallen.
1: Ja, zou ik doen. Er zijn inderdaad stichtingen die geen idee hebben waar ze subsidie vandaan moeten halen. In mijn ogen is subsidie om op te starten, maar niet om je verdienmodel mee te maken. Dus de stichtingen die op dit moment subsidie ontvangen, het is handig dat je verdienmodel daar niet van afhankelijk is. En dat is wat wij proberen te doen om je wegwijs te maken en om je meer tools te geven om vanuit de private markt in ieder geval 50% van je inkomsten te halen. Waardoor, mocht er om wat voor reden dan ook beleidswijzigingen bijvoorbeeld, of strategiewisselingen, mochten die plaatsvinden, dat niet meteen je stichting ophoudt te bestaan. Want dat heeft met je bestaansrecht te maken.
0: Ja, nou, dat is in het verleden veel gebeurd hoor, dat subsidies werden stopgezet, de organisatie meteen omgevallen.
1: Ja, en het is zonde, want heel veel stichtingen doen goed werk, maken impact. En het is zonde om vanwege financiële middelen te moeten stoppen.
0: Dus Mart mag met trots zeggen dat we 40 jaar, meer dan 40 jaar bestaan.
1: Ja.
0: En we zijn niet subsidieafhankelijk.
1: Ja, dat doet u goed.
0: Ja.
1: Ja, want dat is het doel. Eigenlijk zou je elk jaar, dus zoals nu is het mei, eigenlijk zou je nu al moeten kijken van hoe ga ik volgend jaar naar de middelen kijken die ik nodig heb. En daar moet je dus ook je beleid op aanpassen en je strategie op toepassen. Daarom zie ik dit ook niet als een eenmalig project. Het is een project waarbij je gaat leren om dat gewoon ook echt jaarlijks te gaan doen. Want elk jaar kan het beleid van de gemeente of de overheid kan wijzigen, waardoor het impact heeft op je bedrijfsvoering.
0: Oké. Dat is mooi. En de organisatie heet Grip?
1: De organisatie, mijn organisatie heet Tawamang.
0: Oh.
1: Ik ben onderneemster. Ik help ondernemers met processen en risicomanagement om ervoor te zorgen dat je of meer geld overhoudt of meer geld gaat verdienen. Daar is het op gericht. En in samenwerking met gemeente Amsterdam ben ik de moderator. Ik leid het project. Maar er zullen meerdere trainers zijn die trainingen gaan geven gedurende 20 sessies.
0: Oké, hoor ik het goed? Het is een project dat ondersteund wordt door de gemeente Amsterdam.
1: Ja, klopt.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Zeer interessant. Maar hoe gaan jullie te werk? Hoe gaat Grip te werk?
1: Mensen zullen zich aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, wij streven naar minimaal 15 aanmeldingen. Bij zo'n aanmelding vindt er een intakegesprek plaats, want het is niet vrijblijvend. Dus het is, de investering is nul.
0: Je telefoon, ik hoor iets plotseling. Ja,
1: okay.
0: Ja, okay, ja.
1: De stichtingen, of tenminste de deelnemers, die melden zich aan. Er vindt een intakegesprek plaats. En tijdens dat gesprek, dan zullen we het hebben over de verwachtingen, over wat je kan verwachten, maar ook wat wij van jou verwachten. En dan gaat, na de intakegesprekken, gaat het programma van start. Dan zullen er zijn twee vaste trainers. Maar zodra de verdieping gaat plaatsvinden, denk daarbij aan financiën of sales of LinkedIn trainingen bijvoorbeeld, verdienmodellen. Dan schakelen we een expert in om daar diepgang in te geven. De sessies zijn interactief. Het is dus de bedoeling dat je ook echt mee gaat doen en niet dat je gaat luisteren en het daarna ergens een keer moet gaan invullen of aanpassen. Want dat werkt vaak niet. Ik zie weinig verschil tussen een ondernemer en een stichting. Qua organisatie moet je het runnen.
0: Ja.
1: De een is gericht op winst maken, de ander niet. Maar degene die niet gericht zijn op winst maken, moeten hem wel efficiënt runnen. Om de middelen over te houden om gewoon je bedrijfsvoering te kunnen doen. En dat is waar wij de stichtingen in gaan begeleiden. Er vindt ook nog nazorg plaats. Want wanneer je eenmaal datgene wat je leert inzet, zul je tegen dingen aan gaan lopen. En dan moet je ergens terecht kunnen om je vragen te stellen. Om in ieder geval dat iemand je wegwijs maakt van ja, ik loop nu hier tegenaan. Ik heb gedaan wat jullie bijvoorbeeld zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik loop er tegenaan dat het op de een of andere manier niet werkt. Of niet aankomt, of niet zoals ik had gedacht. Dan moet je, je moet kunnen sparren. En dat is ook waar wij voor zorgen.
0: Oké. Okay. Ik zie het voor me, hè? Dus mm-hmm. Ik meld me aan. Ik ga een commitment aan.
1: Ja.
0: Hè? Dus dat we, hoeveel trainingen zijn het?
1: Het zijn 20 sessies van 20. Een dagdeel. Dus de ochtend.
0: Op de
1: maandagochtend.
0: Op de maandagochtend.
1: Van 9 tot 1.
0: 9 tot 1. Ik meld me aan met nog 15 anderen.
1: Ja.
0: En dan zitten we bij elkaar in een lokaal. Ergens in een, waar gebeurt het?
1: Bij Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost.
0: Oké. Okay. En ik moet het afmaken als ik het zo hoor.
1: Ja, het is daarom. Als je je aanmeldt, is het niet vrijblijvend.
0: Hmm.
1: Wij verwachten wel commitment voor die 20 sessies. Omdat je er ook in de praktijk echt wat mee gaat en moet doen. Anders krijg je het niet van de grond om je 50% private inkomsten te halen.
0: Okay.
1: Daar is het op gericht. Dus daar zijn die 20 sessies ook voor.
0: Okay.
1: Dus het is wel, je investering is nul. Het is gratis dus.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dat moet erbij gezegd worden.
1: Ja.
0: Stichtingen denken direct van hoeveel gaat het me kosten?
1: Nee, het kost de deelnemers niks. Het kost je wel je inspanning en je commitment. Dat vragen we wel. Dus, per deelnemer heeft het traject een waarde van €5.000.
0: Oh.
1: En je kan er op lange termijn je voordeel mee doen. Dus het is niet tijdelijk, maar je hebt er gewoon op lange termijn meer aan. Het is ook gericht op onderling samen te gaan werken. Dus ja, je bent als individu meld je je aan met je stichting. Maar het is de bedoeling dat we een team gaan vormen en dat we elkaar ook business gaan gunnen.
0: Klinkt interessant voor ook Mart, hoor, die niet subsidieafhankelijk is. Want je kan gaan netwerken daar ook. Je komt in contact met andere organisaties. Interessant.
1: Ja, maar dat is ook de bedoeling.
0: Okay.
1: Ik hoor heel vaak dat in Zuidoost er weinig samengewerkt wordt. Dat we elkaar niet gunnen. Heel veel mensen hebben het erover. Ik ben van mening, als je dat vindt, probeer het zelf te veranderen. Probeer bij jezelf eerst na te gaan van draag ik voldoende bij aan de community om dat veranderd te krijgen. Ik zeg niet dat je de hele wereld kan veranderen. Maar als je ergens begint en we doen het allemaal, dan komen we misschien ergens. Dus ja, het zal nu met 15 man starten. Maar als deze 15 mensen kunnen laten zien van, nou, we kunnen samenwerken. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Mm-hmm. Dat hoeft niet altijd in conflict situaties. We kunnen het er gewoon over hebben. We kunnen business met elkaar delen. Ja, dan denk ik dat het een goede start is. Want dit programma is een pilotprogramma. Ze starten in Zuidoost, maar als het succesvol is, dan willen ze het verder gaan uitrollen in andere stadsdelen. Hoe mooi zou het niet zijn als wij kunnen laten zien, luister, dit ding is begonnen in Zuidoost.
0: En nu is het verspreid over heel Nederland.
1: Nou, dat
0: is mooi.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Dat is in ieder geval mijn doel. Ik kan het niet alleen.
0: Mm-mm.
1: Ik heb ook anderen hierbij nodig. En het begint met de deelnemers.
0: Ja. Doe een oproep. Praat op de mensen die een stichting hebben nu rechtstreeks.
1: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
0: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
1: Ja.
0: En dat je subsidies krijgt?
1: Ja, en meer dan 10.000.
0: Meer dan 10.000, ja.
1: Dus vanaf 10.000 euro.
0: Mm-hmm.
1: Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn.
0: Mm.
1: Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
0: Ja.
1: En je moet er geen verdienmodel van maken.
0: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
1: Ja.
0: En daarna moet je je weg zien te vinden.
1: Ja, maar veelal wordt het niet zo ingezet.
0: Mm.
1: Men krijgt het en ja, aan de ene kant is het misschien ook wel logisch. Want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer. Dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.
0: Mm.
1: Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk van degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee.
0: Ja.
1: Dan ben je kwetsbaar.
0: Toch rijst bij mij de vraag op van waarom denk je dat de gemeente dit doet? Waarom doen ze het? Ze dragen eraan bij.
1: Ik ga vertellen hoe ik de Nederlandse maatschappij zie. Ik ben in Nederland geboren. Ik heb hier gestudeerd. Ik heb er in loondienst gewerkt. En wat mij opvalt is, je krijgt ruimte. In de zin van, kijk nu, je krijgt subsidie en je mag starten als je het gekregen hebt. Maar men biedt je dingen niet zomaar aan. Vaak hebben ze een lange termijn visie. Is er een lange termijn strategie. En het is er vaak op gericht van, ik geef je nu de mogelijkheid om te kijken wat je er zelf mee gaat doen. Maar uiteindelijk gaan we er misschien toch naartoe dat we minder subsidie gaan verstrekken. Het is niet gedeeld met mij. Maar ik kijk naar de Nederlandse maatschappij op deze manier.
0: Hmm.
1: Laten we een heel simpel voorbeeld nemen. het elektrisch rijden. Ja. Om te starten kreeg je subsidie om die auto te kopen. Je hoefde geen wegenbelasting te betalen. Als het een zakelijke auto was, hoefde je geen bijtelling te betalen. We zijn inmiddels op het punt beland dat al die dingen zijn afgeschaft, omdat men toch echt wil dat je elektrisch gaat rijden. Dus men gaat steeds meer de duimschroeven aandraaien om je... Dwingen is een vervelend woord, maar om meer richting te geven naar wat de beleidsmakers en bepalers willen. Dus zo zie ik dit ook. Nogmaals, het is niet gedeeld, nee. Het is niet verteld.
0: Nee.
1: Dus ik kan niet hier zitten en zeggen van, ja, ze hebben gezegd dat ze dat gaan
0: nee,
1: doen.
0: Maar...
1: Maar zaken gebeuren niet zomaar.
0: Het vermoeden bestaat dat de gemeente op den duur af wil van de vele stichtingen die subsidieafhankelijk zijn.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Op den duur?
1: Op den duur, dat denk ik wel, dat vermoed ik wel.
0: En dan moet je voorbereid zijn.
1: En nu geven ze je eigenlijk de gelegenheid om je voor te bereiden daarop. Want tegen de tijd dat je gaat beseffen dat dat zo is, dan is het misschien te laat. Want dan heb je eigenlijk geen richting gegeven aan je organisatie op die manier. Ja, en dan krijg je misschien wel te horen van, ja, sorry, maar we gaan een andere kant op.
0: Ja.
1: En je krijgt nu de gelegenheid om daar wat mee te doen. Het komt jezelf en je stichting ten goede. Het is niet eenmalig, want je kan dit op langere termijn toepassen. Dus ik zou zeggen, meld je aan, want het kost je nu niks. Maar misschien later wel veel meer.
0: Jan zit aan tafel aandachtig te luisteren. Hij heeft geen stichtingen, maar hij heeft iets opgevangen. Wat heb je opgevangen, Jan?
2: Ja, uiteraard. Vooral het laatste waarover u het hebt. Je hebt altijd een startkapitaal nodig, zeker als jonger.
1: Ja.
2: Ja? Krijg je het van je ouders, is het meegenomen.
1: Mm-hmm.
2: Maar wij Surinamers hebben meestal het potje niet.
1: Niet, ja.
2: Dus je vraagt, ga naar de gemeente en vraag het. Wat moet je dan bewijzen om te zeggen van, nou, ik heb 10.000 nodig?
1: Hoe bedoelt u dat? Wat u moet bewijzen
2: naar
1: om...
2: de gemeente, toch?
1: Ja.
2: Je moet het indienen en dan gaat het naar de stad, heb ik begrepen. En die maken niet uit of je het krijgt of niet.
1: De stichtingen... Ik richt me op het programma GRIP.
2: Ja.
1: De stichtingen die dat al krijgen, zoals u dat zegt... die moeten meestal ook verantwoording afleggen. En die verantwoording geschiet schriftelijk.
2: En dat doen helpen jullie erbij?
1: Wij kunnen daarbij helpen, maar meestal heeft de stichting... als je al langer dan 2 jaar bestaat en je meer dan 10.000 subsidie...
2: Maar je hebt nog niets, hè? Ik begin bij de blanco jongeren.
1: Ja.
2: Zeg maar de jongeren die echt...
0: Nee, maar volgens
1: maar
0: mij
1: wij,
0: is...
1: wij richten ons niet op de starters.
0: Juist. Dus
2: niet
0: ik hoor een misverstand hier.
1: Ja.
0: Ik vermoed dat Etienne denkt dat je stichtingen ook helpt om subsidies te gaan aanvragen.
1: Op dit moment niet.
2: Nog niet.
1: Nee, op dit moment niet. En dat is afhankelijk van wie zich aanmeldt. Kijk, dit programma is gericht op je bent al bezig. Je wil je stichting naar een hoger plan tillen. En je wil ervoor zorgen dat je financieel minder afhankelijk bent van die subsidies.
2: Ja, daar
1: richten wij ons op dit moment op. Maar voor mensen die zeg maar überhaupt subsidies zouden willen aanvragen, op dit moment richt mijn organisatie zich daar niet op. Maar als er mensen zijn... Kijk, het begint bij meld je aan. Het moment dat er iets is wat je wilt weten of krijgen... want misschien kunnen mensen je wel doorverwijzen naar het juiste loket.
2: Ja, zo rapassie toch?
1: Ja. Dus,
2: dat is het belangrijkste. We zijn bang om het aan te vragen.
1: Ja, je moet er gewoon mee starten. Ook mensen, daarom hebben we expres geen telefoonnummer gekoppeld... want met telefoonnummers, dan gaan mensen bellen... en aan de hand van wat zij geven, niet het volledige beeld... maar het moment dat zij denken van... nou nee, dan, ik denk niet dat het iets voor mij is... dan gaat die deur dicht.
2: Nee.
1: En misschien als je het hele verhaal weet... en het hele verhaal komt naar boven als je een intakegesprek doet. Dus als je tijdens dat intakegesprek... dan hoor je en dan kan je zeggen van... nou, met wat ik nu hoor... is dit programma misschien niet specifiek voor u... Maar wellicht kan ik u doorverwijzen daar en daar naartoe.
2: Oké, dus jullie geven toch een advies?
1: Ja, dat doen we altijd.
2: Ik weet dat in het vorige station in Ege Donka, er waren twee hele jonge meisjes. Mm-hmm. Die hadden een bibliotheek. Mm-hmm. Met voornamelijk ook Surinaamse boeken.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment waren ze bang dat het mis zou gaan. Want mm-hmm. financieel.
1: Ja.
2: Je moet de huur betalen. Ja. Maar ik vond dat zo'n machtig idee.
1: Ja.
2: En ik zou echt ook willen weten hoe het verder is. Want ze zijn alles komen vertellen bij Radio Maat. Mm-hmm. Daar zijn we ook voor, hè?
1: Ja. Ja, ja.
2: Maar daar helpen jullie dus niet in, begrijp ik. Jullie kunnen de weg wel wijzen.
1: Ja.
2: Maar dit is meer een subsidie die je al ontvangt.
0: Ja. Ja. Maar grip, als ik het zo begrijp, wil je subsidie onafhankelijk maken.
1: Ja, dus minder
0: afhankelijk
1: subsidie.
0: Van
1: ja.
0: Subsidies.
1: Ja, minder subsidie. Waarom zeg ik minder subsidie afhankelijk? Kijk, als je subsidie kan krijgen, zou ik zeker niet zeggen dat je het moet laten.
0: Oké. Okay.
1: Maar je moet je verdienmodel niet erop afstemmen. Daar bedoel ik mee. Als je het krijgt, zorg ervoor dat je altijd een plan B hebt. Zodat als dat stukje wegvalt, je toch door kan gaan met je stichting.
0: Ja.
1: En daarom zeg ik minder subsidieafhankelijk. Want als je het kan krijgen, waarom zou je het niet gebruiken?
0: Ja, dat is waar.
1: Daar is het uiteindelijk voor. Alleen je moet er wel voor zorgen dat je kan overleven als het wegvalt.
0: Goed. Aanmeldingen. Nog een keer verduidelijking. Hoe meld ik me aan?
1: U meldt zich aan door naar de website te gaan. www.tawaman.nl/grip.
2: Tawaman even spellen.
1: Theodor Anton Willem Anton Marie Anton Nico.
0: Nieuwsgierigheid dwingt mij om je te vragen wat Tawamang betekent. Ik ken het, Tawamang. En we hebben een Suriname hier. Je hebt ook gezien, hè?
2: Volgens mij, Tawa is zo'n ding.
0: Wacht even.
1: Ja,
0: uit haar mond horen.
1: Je hebt twee soorten. Ik heb het niet over eten, maar ik heb het over als kind. Was ik een tawa in de bus bij mijn vader.
2: Okay.
1: En ik haalde dus het geld op bij de mensen als ze instapten in de bus.
2: Ja.
1: Dat deed ik na school. Ik was 11. En toen wisten mijn ouders al, zij gaat iets met geld doen.
0: Mm-hmm.
1: Want ze vindt geld super. Voor mijn ouders was het meer van, nou, dan kan je gaan hoofdrekenen, want er wordt geld gegeven. Je moet nadenken hoeveel je terug moet geven.
2: Training.
1: Ja. Dus ik was ook heel goed in hoofdrekenen wat dat betreft.
2: Nog steeds?
1: Ja, nog steeds wel.
2: Alleen maar rekenmachine.
1: Nee, nog steeds wel. En daar is zeg maar de naam ontstaan, omdat ik dat nu voor organisaties doe, MKB-organisaties, maar ook corporate bedrijven. Het is altijd gericht op, je moet geld naar binnen halen.
0: Ja.
1: En dat doe ik samen met mijn broer, die doet het hybride. Dus daar komt de naam Tawamang vandaan.
0: Oké, nee, dat weten we. Dat zijn we goed.
1: Ja.
0: Dat zijn we goed. De naam Tuinvoort zegt ons ook genoeg, hoor. Suriname. Dus dan denken we van Tawamang, die link.
1: Ja.
0: Tawamang, Suriname. Dan was er een link.
1: Ja.
2: Even mijn linken doorheen gooien.
1: Ja.
2: Want je hebt iets net gezegd, buschauffeur. Mijn vader was de eerste buschauffeur van Suriname.
1: Ja.
2: Meneer Wicks. Maar hij had altijd een tawa bij zich. Mijn moeder reis voor hem gekocht.
0: Ja.
2: Met,
0: dat is wat. Oh ja.
2: Zo
0: had
2: hij een ding.
1: Ja.
2: En hij had hij tussendoor uit zijn tawa. Dus dat heeft met eten te maken.
1: Nee, daarom zijn sommige mensen zeggen, ja, dat is toch een groot portie eten. Ik zeg, nee, niet in dit geval.
0: Oké.
2: Mooi om te weten.
0: Leuk om kennis met je te maken. Heel goed werk wat je hier doet.
1: Ja. Dank
0: je. Dus daarom zeggen we van, hang een poster hier.
1: Ja.
0: Hang nog één.
1: Ja,
0: desnoods,
1: ga ik zeker
0: zodat
1: doen.
0: De organisatie dat zien wanneer ze hier komen. Maar je doet nog meer.
1: Ja. Ik heb een administratieve service voor nabestaanden. Dat heet Atsafona. En ik kom in beeld na begrafenis of crematie. Wanneer de zaken afgewikkeld moeten worden. Ik geef maar een voorbeeld. Er zijn bankrekeningen waar wat mee moet gebeuren. Er zijn woningen. Misschien is er een auto. Elk huishouden ziet er anders uit. Dus als iemand komt weg te vallen, weet je niet hoe dat huishouden eruit ziet. Alleen dingen moeten wel afgewikkeld gaan worden. Gebeurt dat niet, heeft het financiële consequenties voor mensen. Dus ook daar is het stukje tawa. Want ik zorg er in ieder geval voor dat het mensen geld bespaart. Of dat geld, hè, afhankelijk van hoe de overledene dat geregeld heeft. Want sommige mensen die sluiten verzekeringen af, waardoor die te gelden kunnen worden gemaakt bij overlijden. Maar de verzekeringsmaatschappij komt je niet opzoeken en je zeggen van, hé, hier is het. Ja. Je moet er wel achteraan.
0: Klopt.
1: Dus ja, daar sta ik mensen in bij. Afhankelijk van de behoeften van de nabestaanden. Sommige mensen willen advies. Sommige mensen hebben zoiets van, nou, ik doe een deel zelf en kan jij dit deel doen? En anderen zeggen, nou, ik trek het niet, dus kan je het gewoon volledig overnemen. Mijn werkwijze is, ik ben in dienst van de opdrachtgever, zo zie ik dat. Dus ik werk ook alleen met degene die mij de opdracht geeft. Daardoor is het belangrijk dat die persoon over de nalatenschap mag beschikken of beslissen. Als diegene dat niet kan, dan kan ik eigenlijk niks voor je doen. Ik kan je hooguit vanuit jouw positie aangeven van, nou, dan zou ik hierom vragen of dan zou ik daar achteraan gaan. Maar als je niet over die nalatenschap mag beslissen of beschikken, dan kan ik niet zoveel voor de persoon doen.
0: Oké. De programma's van Maart zijn meestal interactief. We laten luisteraars ook meedoen wanneer ze iets hebben gehoord waarvan ze denken van, nee, ik heb een vraag.
1: Ja.
0: Ben je bereid om luisteraars antwoord te geven op vragen?
1: Ja.
0: Oké, luisteraars, u weet het, u heeft veel gehoord vandaag. Vooral als u ook een stichting hebt, al langer dan 2 jaar, en u krijgt subsidie, dan kunt u ook bellen en vragen stellen. Dat kan 020-471-4291 is het telefoonnummer van Maart. Indien u iets hebt gehoord waarvan u zegt van, nou, ik wil doen, maar ik heb een vraag. Nou, we wachten op u. 020-471-4291. Voor het andere mag u ook bellen, hoor. Als u zegt van, ik heb iets gehoord net ook over ontzorgen na de begrafenis. Nou, dan kunt u ook een vraag stellen. Dat kan. Ze zit hier. Haar naam is Myrtle Tuinvoort. Spreek ik het goed uit?
1: Myrtle Tuinvoort.
0: Myrtle Tuinvoort. Oké. Okay. Mooi zo, we wachten op de bellers. In die tussentijd heeft Etienne ook een vraag.
2: Ja, en mevrouw Tuinvoort, in hoeverre kan je dan gaan als nabestaande in de problemen komen? Hypothecair, huizen in Suriname en al dat soort problemen. Hoeverre kun je mensen begeleiden? Want dat is wat zich nou voornamelijk afspeelt, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik werk met verschillende partijen samen in Nederland en in Suriname.
2: Oké. Okay.
1: Ik heb zelf natuurlijk geen kennis van
2: begeleiden, want dat is wat zich nou voornamelijk afspeelt, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik werk met verschillende partijen samen in Nederland en in Suriname.
2: Oké.
1: Okay. Ik heb zelf natuurlijk geen kennis van de wetgeving in Suriname.

0: specialist van daar hebben.
1: Okay.
0: Die de mensen verder op weg helpt. En met dat soort partijen werk ik samen.
1: Want ze zijn niet mals hoor.
0: Nee.
1: Ik had een pand in Suriname en met mijn overleden vrouw.
0: Mm-hmm.
1: En als je weet wat er allemaal is gebeurd, dat allemaal kleinkinderen hadden er los.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik heb één keer gezegd, als jij mijn zoon wil leren kennen, dan komt hij met de motorfiets en dan rijdt je heel kantoor kapot.
2: Nou, dat is gewoon geweldenaar.
1: Nee, maar
2: daar houden we niet van hier bij Marco.
1: Oh, sorry dan. Maar ik kan je zeggen, het was verschrikkelijk.
2: Mm.
1: Kind van 2 jaar zo. Krijgt bedrijfsbrieven. En je moet betalen. Dit.
2: Ja, ja. Ja.
1: Maar hoe ver kan je gaan? Hè? Dat is wat ik even wil vragen. Hoe ver kan je gaan?
0: Mm. Nou, wat ik zeg. Ik werk met partijen samen die de gemeenschappen in Nederland en in Suriname kennen. Want dat is belangrijk. Het gaat om de verwachtingen die er over en weer zijn. En wij hebben een westerse bril op. En met onze westerse bril hebben wij verwachtingen naar de Surinaamse gemeenschap in Suriname. En de specialisten waar ik mee werk, die geven ook aan, luister, ik weet dat het zo bij jullie werkt, maar in Suriname moet je dit en dit en dit verwachten.
1: Dat is niet makkelijk hoor.
0: En dat is gewoon, dat is de start en dat is belangrijk om te weten.
1: Hier krijg je op een gegeven moment nog een kwijtschelding van luister.
0: Ja. Ja.
2: Okay.
1: Je kan het niet meer betalen, we moeten een andere oplossing zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Hoe werkt het daar? Ik weet het niet.
0: Ja, maar dat zeg ik, dat stukje, daar heb je echt die specialist voor nodig, want die gaat het je vertellen. Ik heb nu ook een situatie waarbij er een geschil is en er is een specialist en die pakt het op. Wat dat betreft moet je je er ook niet mee willen bemoeien, want je kent de wetgeving daar onvoldoende.
2: Ja.
0: Dus dat moet je niet doen, anders geef je verkeerd advies. Je moet echt een specialist van daar hebben. En die moet begrijpen wat het voor jou als westers persoon betekent. Want op dat moment ben je een westers persoon.
1: Absoluut.
0: Je woont niet daar. Dus je hebt andere ideeën over dingen. Het werkt anders waar jij woont. En het is belangrijk dat de persoon die begeleidt die brug kan slaan.
1: Ja.
0: En met dat soort partijen werk ik samen. Dus hoe anderen het doen, dat weet ik niet.
1: Nee, maar goed, dat is een mooie tip.
2: Okay.
0: Ja.
2: Terug naar hetgeen waarvoor je hier bent gekomen.
0: Ja.
2: Als er geen bellers zijn, laten we zeggen dat het verhaal helder is.
0: Nou, daar ben ik
2: helemaal
0: blij
2: helder. We gaan het weer herhalen een keer.
0: Ja.
2: Maar is het mogelijk om een beetje het verhaal in het Surinaams over te brengen? Of ga ik een beetje te ver?
0: Mieke.
2: Ja, want ik weet dat je hier bent geboren. Maar toch weer testie, omdat ik je ouders heb gezien.
0: Mieke.
2: En ze zeggen, kakasranasma. Sterker nog, ik heb begrepen dat je vader ook radio heeft gemaakt ergens in een foto.
0: Ja, dat klopt.
2: Tilburg nou, meer. Ik heb snel opgevangen. Is het lastig, zeg je van, nou, dan kom ik daar een volgende keer weer voor.
0: Ik kom daar een volgende keer weer voor.
1: Draai.
2: No. Nee, dat niet doen. Dat niet doen, want anders gaan ze zeggen, nee, nou is er een napje. Ik wil het gewoon. Maar nou. Dus niet doen. Kom ervoor terug.
0: Ja,
2: we gaan even snel herhalen weer.
0: Ja.
2: De organisatie GRIP voor de laatkomers. Hè? De mensen die nu binnen zijn gestapt.
0: Ja.
2: Vertel ze nog eens een keer wat je precies doet. En waar je in begeleidt.
0: Ik begeleid organisaties. Ik ben projectleider van het programma GRIP in samenwerking met gemeente Amsterdam. Het is een pilotproject, dus het start in Amsterdam Zuidoost. En als dit aanslaat in Amsterdam Zuidoost, dan wil men kijken of men dat in andere stadsdelen ook gaat uitrollen. Wij zijn op zoek naar 15 à 20 stichtingen, dus deelnemers. En als je je aanmeldt, vindt er een intakegesprek plaats om aan te geven wat de verwachtingen zijn. Om ook te horen wat de verwachtingen zijn van de deelnemers. Of ze misschien nu al een hulpvraag hebben. Want sommige stichtingen die hebben nu al een hulpvraag. Dus daar doen we, dat komt naar voren tijdens het intakegesprek. Na het intakegesprek bij voldoende deelnemers, en dat moeten er minimaal 15 zijn, dan starten we met 20 sessies van een dagdeel. Op maandags zal dat plaatsvinden, van 9 tot 1.

0: En het is erop gericht dat als je een dagdeel bent bezig geweest, dat je het meteen kan toepassen in je stichting. Dus het is niet zo dat je iets moet gaan aanhoren en dan ook zelf maar moet gaan kijken hoe het moet worden toegepast in je stichting. Na zo'n sessie zou je ermee in je stichting, je zou het meteen moeten kunnen toepassen. Dat zal dus 20 sessies zijn. Het is niet vrijblijvend, het is wel kosteloos. Mm-hmm. Alleen het is niet vrijblijvend. Wij verwachten wel commitment. Zo'n traject per deelnemer heeft een waarde van €5.000. En zoals ik ernaar kijk, heb je er niet alleen nu wat aan, maar ook in de toekomst, omdat je je mindset, je moet anders met dingen omgaan en je moet anders over dingen gaan nadenken. Want je moet meer op lange termijn gaan kijken. En vooral ervoor zorgen dat je financieel onafhankelijker wordt van wie je ook geld krijgt. Dus als het subsidie is van de subsidiegever.
1: Mooi. Nou schiet mij een vraag binnen, hè? Want ik denk van, hé, wacht even, stel je voor dat Norman zich aanmeldt.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet elke maandag, de stichting heeft een bestuur.
0: Ja.
1: Staan bestaande uit 3.
0: Ja.
1: Kunnen ze wisselen?
0: Ze kunnen wisselen.
1: Ah, als ze maar komen.
0: Als ze maar komen en onderling natuurlijk de informatie uitwisselen. Want ik neem aan, ik ga ervan uit, dat als je gekomen bent, je hebt een sessie gedaan, dan ga je dat ook delen binnen je stichting.
1: Mm-hmm.
0: Want het is de hele stichting die een koerswijziging moet ondergaan. Dus ja, als iemand anders kan komen namens jouw stichting, dan is dat goed. Alleen je moet er zelf voor zorgen dat die gaten die zijn gevallen omdat je iemand anders hebt gestuurd, dat je wel bij bent.
1: Okay.
0: En dat niet eigenlijk we in herhaling, want dan trek je die hele groep weer terug.
1: Juist. Maar mogen ze zich met z'n drieën aanmelden?
0: Ze mogen zich met z'n drieën aanmelden, maar het blijft 1 stichting.
1: Juist.
0: Dus het gaat echt om 15 stichtingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als ze zich met z'n drieën, want er zijn nu ook mensen die zich met z'n tweeën hebben aangemeld.
1: Okay.
0: Omdat de een de trekker is en de andere de vervanger van de trekker.
1: Precies.
0: Dus ja, dat kan. Ja.
1: Oké, okay, mooi.
0: Ja.
1: Verhelderend. Ik wens je heel veel succes met de stichting en met de organisatie Tawamang.
0: Ja,
1: die naam spreekt me aan, omdat ik vroeger ook een beetje in de bus zat. Het tikkiepje is zo mooi, maar ik stapte ook een beetje mijn eigen tak. Ik was een vrome Tawamang.
0: Oké. Okay,
1: een vrome
2: Ja, hou niet van mijn radio, man. Maar ik kan nog één vragen. Hoe wordt het uitgelegd? Er zijn het screenshots, krijg je een boekje erbij.
0: Er is een programma per trainer wordt aangegeven, want je moet de behoefte aangeven. Daarom zeg ik altijd tegen mensen, geef aan wat jij nodig hebt.
2: Ja, wat ik moet thuis nog een beetje gaan bijsturen.
0: Ja, en er wordt wel van je verwacht dat je ook zelf aantekeningen maakt. Uiteraard. Want dan blijft het beste en het meest hangen. Maar dat is mogelijk. Het is mogelijk dat er informatie gedeeld wordt. Wat we proberen te voorkomen is dat mensen niet meer komen omdat er screenshots zijn of omdat er presentaties zijn. Dus dan komen anderen niet meer.
2: Jullie hebben gewoon een flip-overboard.
0: Ja, we werken met een monitor. Dus je hebt je presentatie en dat sluit je aan. Je sluit je laptop aan op de monitor. Ja. En ja, goed. Dan wordt de sessie gegeven. En we zijn een beetje terughoudend om presentaties te gaan delen, omdat je anders eigenlijk grip verliest.
1: Ja.
0: En omdat we toch echt willen dat mensen daar actief wat mee doen.
1: Oké. Okay. En nogmaals, de plek en de tijden waar die cursussen of die trainingen worden gegeven, de sessies?
0: De locatie is Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost. De sessies zullen zijn op maandag van 9 tot 1. De exacte datum na het intakegesprek krijgt de deelnemer dat te horen, omdat het afhankelijk is van het aantal aanmeldingen.
1: Oké, okay. We gaan naar een beller. Eetje heeft toch een vraag.
0: Ja.
1: En wie bent u? Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Hallo, beller. Maart Radio, goedemiddag. Bent u daar? Dat gaat niet lukken. We horen het. U heeft een vertraging op de lijn.
3: Hallo?
1: Oh, ja, u bent het, ja. Welkom in de uitzending.
3: Hai, goedemiddag met Roy.
1: Dag Roy.
3: Hai. Ik had een vraag, hè.
1: Ja. graag.
3: Wat is de bedoeling eigenlijk? Is het de bedoeling dat de organisatie Griep mensen helpt om minder subsidie te krijgen? Of moeten ze de gemeente helpen om minder subsidie te geven?
1: Oh, oké.
3: Okay. Hm. Ik blijf luisteren.
1: Mooi zo. De vraag. Ja.
0: Het een hangt natuurlijk samen met het ander. Als je minder subsidie hoeft te krijgen, dan hoeft de gemeente ook minder te geven. Ik probeer er niet zo naar te kijken. Kijk naar wat het je gaat opleveren. Want ja, is de gemeente verplicht subsidie te geven? Dat is de eerste vraag die je jezelf moet stellen. Mm-hmm. Is de gemeente verplicht subsidie te geven? Weet ik niet. Ja, zoals ik er naar kijk, ik zelf persoonlijk hou ik niet van al te veel afhankelijkheid. Ik vind het niet fijn als iemand voor mij kan beslissen, luister dan, volgend jaar houdt het voor jou op, omdat ik het je niet meer ga geven. Dus waar je het vandaan gaat halen, moet je zelf weten. Maar dat ben ik. Iedereen is anders. Dus voor mij maakt het weinig uit of het nou is dat je de stichtingen helpt om minder subsidie te krijgen, of dat je de gemeente helpt om minder subsidie te geven. Want het is inherent aan elkaar.
1: Ja, zelfstandigheid is altijd belangrijk.
0: Ja, dat
1: op
0: vind
1: je
0: ik
1: eigen
0: wel.
1: Benen staan, ja. Boomsteven.
0: En zeker als je impact maakt. Want ja, daar gaat het mij om. Er zijn best wel impactvolle organisaties, stichtingen in Amsterdam Zuidoost. En het is gewoon zonde als door het stoppen van subsidie, of een groot deel wegvallen van subsidie, dat ze moeten stoppen.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid zeg je ook nogmaals, het is niet zo dat ze geen subsidies mogen ontvangen,
0: nee,
1: stichtingen.
0: Nee, absoluut niet. Als jij in aanmerking kan komen voor subsidie, mm-hmm, zou ik zeggen, het is er niet voor niets. Dus
1: pak hem.
0: Ja,
2: pak hem met beide.
0: Alleen zorg ervoor dat je ook een plan B hebt, dat je een sidestep hebt, dat wanneer dat stopt,
1: ja,
0: dat je verder kan gaan.
1: Duidelijk.
2: Goede motivatie.
1: Duidelijk.
0: Ja.
1: Mooi verhaal.
2: Prachtig.
1: Goed zo. Mirtel, ik wens je heel veel succes en we gaan een oproep doen. Tenminste, je hebt het al gedaan hoor. Ja. We gaan het eruit knippen en een paar keer herhalen.
0: Dank u wel.
1: Ja? En succes.
0: Ja, dank u.
1: All right. Groetjes. In de studio vandaag, dames en heren, Mirtel Tuinvoort. Ze is verbonden aan een organisatie, Grip. En hun slogan is: pak je kans met Grip.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Punt.

0: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
1: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: Dicotividen.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessie, blessie day.
2: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl.

Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata, ngai bikam yodoro diftu. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori e chatori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori tap meet the people, misi Lucia Fano Burg dange grupu. Jereno, wespa anu pi bai di egi oso. Obi egi oso wo pota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e chatori. Munde 1 juni, ya, ala langanu e jepiara. Futuro te te vuur bakana, na Woud Richemstraat nummer 8 Arkibon, Woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen. Mano pergiti, wanyang. Nga wanat neki, ode, na huala, adrapumbe. Saas chanfri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono.

na donateur Stonfutu Wurokowang noso vertrouweling volmaakt. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi nang een sticker volmaakt na een skin. Aksi a chauffeur nang ala respecti voor rei u go pe u wani in een foto Israël. Dati na a extra abrawatra service volmaakt. Spesrutu di yu lek Krakawang fumart. Dende tu, spesrutu di yu, dai sabi.

0: Zondag 28 juni. In de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Travers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Macaroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Macaroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Niegemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moro boom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Joedrape.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio hier met een marathon-uitzending. Hè? Want het idee heb ik begrepen dat de heer Dalvoer niet kan. Dus dat betekent dat wij hier tot zeker 7 uur of 8 uur zelfs moeten vullen. Daarna komen de heren van stand en die zijn van 8 tot 10. Dat is het. Maar nu hebben we een bijzondere studiogast in Oyeren Sting. Maar ik weet zeker dat hij een Sapsoeman is. De luisteraars, wie zie hier is dit toch in een Sapsoeman? Dat weten wij. Maar we gaan het toch even testen, Luku. Want sommige mensen worden een paar jaartjes ouder dan als Sting in vervorm. Dan kan het ook nog een goed, wie is deze bijzondere gast zonder of Karen Ning?
1: Het is een persoon die vandaag, nou niet vandaag, dit jaar, 40 jaar in die omroep zit.
0: Zo. Zo, een persoon die 40 jaar in de omroep zit.
1: Begon in 86.
0: Zo. Luisteraars, weet u, heeft u een idee wie het is? Kom, Luku, even snel, of toebellers kan bellen, Luku heeft de herkenningssteen direct. Want daar moet hij het van hebben, hè? Van zijn stem ook. Maar toch wel Luku, want sommige mensen zeggen... Nou, Sabah Ning Moro. Nou, ik liep met hem hier in de buurt in Geen. En ik moest hem trekken. Van hem, hij stopt met foto hangen. Hij is een celebrity. En Adeja, niet zomaar, naar Rokade. Ben ik Adeja in Akondre. Zij heeft 2 landen. Suriname en Nederland. Hier verdient hij zijn brood en daar ontspant hij. Of is het net omgekeerd? 020-471-4291. Wie hebben we als studiogast? Is een test aan de trouwe luisteraars van Mart. Mm-hmm. Kennen ze hem? Ja of nee? Aan de neem nog karete. Maar gewoon wat test die look even scherp. Wie of wie? Dat duurt lang. De luisteraars van Mart hebben oren te horen.
2: Kom, begin stellen, want de vraag, dan praat hij meer.
0: Nee, hij heeft al genoeg gesproken, vind ik. Die zie je, hij is scherp. Hij moest dat ik aan een, wanneer moet hij, toen dat hij.
2: Want je hebt geen tip, hij volgt dus zijn vader op.
0: Ja. Nou, nee, ik dacht ik maar bijna. Maar 40 jaar,
2: I don't know.
0: Laatst heb ik hem ontmoet in Suriname, dan mijn bewondering. Maar hij weet het niet. Maar ik heb gezegd van dit is een jongeman die natuurlijk talentvol is.
2: Absoluut.
0: Zeer zeker. En dat was bij de begrafenis van Kara.
1: Oh ja.
0: Toen was hij daar met een groep oud-medewerkers van KDC.
1: Dat klopt.
0: En was jij de spokesman.
1: Ja.
0: Je hebt de hele groep naar voren gehaald, maar dan heb je Kara neergezet. Vrrrt. Zonder allemaal papieren. Gewoon uit het hoofd.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat dat kan. Mm-hmm. Keurig gedaan.
1: Dank je wel, Norman.
0: Goed, luisteraars, we hebben hier niet zomaar iemand. Clifton Braam, directeur cultuur in Suriname.
1: Onderdirecteur cultuur.
0: Onderdirecteur. Ja. Wat nog meer? Vertel de luisteraars meteen, Soeman, wat je doet.
1: Onderdirecteur cultuur is natuurlijk dat na... Dat is die dagelijkse job, maar over het algemene cultuurdrager, lid van de organisatie NAX, cabaretier, stand-up comedian, voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname, ik ben aflegger, directielid van Stichting Braams Uitvaartservice. En zo zijn er nog een heleboel dingen, omroeper, radioman, televisieman, presentator, MC.
2: Toneel.
1: Ja, cabaret. Trainer, ja, regisseur, noem maar op. Event, planner.
2: 1000 poten.
1: Ja, ja.
0: Nou goed, dat is iemand die weinig slaapt dus, heeft meer die zo. Agenda druk.
1: Weinig slaap, maar genoeg rust.
0: Nou luisteraars, we zijn blij. Alla jari of alla lezite akona sernang e tjauan bezoekong naar Mart. En dan Mart voer een agenda extra bij, dat ik luister, want toe op een juru, dat ik kan doen aan zandap. Dus dat ik hier een mokko loekoe. Mijn beloofd, maar ik kon Luke heeft misschien mijn paneel eten.
1: Hij
0: heeft het getest. Als je dat naar schrift oeroeien.
1: Ja, die zoek staat vanaf. Als ik niet vergis, tweede Zwelingstraat. Misschien mijn paneel die zie vanaf de jaren 90. Begin 90. Ja, ja, ja.
2: Klopt. Op de aardig positie.
0: Dat is waar.
1: Ja. Maar het radio vanaf begin jaren 90, middikba.
0: True. En hij heeft het overgenomen, hè, want meestal na een pa, beetje een bezoek kon naar Uno da Pere, naar Zwelingstraat. Dat pa tegen dat keer, wist me nog de moro, je tango naar de ma.
1: Ja, mijn pa, nee. Mijn pa eigenlijk ben de via Botai, Radio Stranang.
0: Ja, klopt.
1: Ja, mijn pa ben de Anjonsu da Pere. En eigenlijk later, die niet gewoon samen met mijn pa naar Nederland, dan is er even dat even. Mm-hmm. Weet je, dat was zelf in de woonkamer niet zo ver hoor.
0: Nee, van Maart.
1: Het was niet zo ver van Maart hoor, nee. Ietsje verder.
0: Granaatstraat.
1: Drapen dat mijn jeb doe aan jou zo'n lezen, maar toen natuurlijk ik in contact met de marktmedewerkers. En dan mijn swing.
0: Mm-hmm.
1: En dan mijn swing. En dan later mijn papa kon op bezoek. Die ben ik ook maar. Ja.
0: Je bent niet zomaar hier in Nederland. Wat ben je komen doen? Vertel eens.
1: Nou, ik ben er weer voor de 7e editie van Kaseko in Concert. De 7e editie. We zijn begonnen in 2015 met de eerste. En dit doen we dus nu al 11 jaar. En intussen hebben we al 4 shows gehad. 2 keer een uitverkochte Belmerpark Theater. We hebben eenmaal Rotterdam gehad in Zuidplein. En we hebben zaterdag jongsleden hebben we ook gehad, Hoge Zand. Deze dagen een beetje vrij. De eerstvolgende is zaterdag aanstaande in Tilburg. En daarna gaan we nog even dwars door Nederland heen om te eindigen. Uiteraard weer in Amsterdam op 21 juni. Dan eindigen we in Meervaart met Kaseko in Concert. Het concept kennen de mensen natuurlijk. We proberen dit stukje cultureel erfgoed natuurlijk in stand te houden. Niet alleen, maar vooral ook om over te dragen. Want het is belangrijk dat is Masappe a Kaseko Kmopo, Fasan den Defossi, den Kaseko Dansi. Dus daarom, behalve de muziek, onder leiding van Louis Bean. Met elk jaar weer super lead vocalisten. Van het jaar zijn de lead vocalisten Stephanie Nunes, die was er het vorig jaar ook al bij. Marciano, die is er bij van het jaar. Marciano kennen we van Passion van Den Haag. NATO, geen onbekende, Master Blaster, ja toch? NATO is er vanaf Kaseko in Concert 1. Van het jaar hebben we ook erbij Mijnen van Kankantri.
0: Oké.
1: En ik ben er dus als de MC, maar het is dus niet aan en afkondigen, maar het is die tori tussen die pokus door, Isabi. En dat het jara fatu, dat het jara sweetie, voor desma kan genieten. En het is natuurlijk constant dansen. Dus dat is hem. We hebben 10 optredens. En lik famitakikba, we hebben dus de eerste 4 gehad. En daarna is Tilburg aan de beurt, Den Bosch, Schiedam, Almere, Den Haag. En dan eindigen we natuurlijk... Like van Miguel en Takasani. Thuiswedstrijd Amsterdam.
0: Ja, waar?
1: In de Meervaart natuurlijk. En ik heb vanmorgen even gekeken op de website. En ik zag dat al geplaatst was laatste kaarten. Oeh. Ik ontmoet iemand in de metro. En die zegt, meneer Bram, maar hoe dan? Want ik heb gebeld en de persoon zegt... U komt in de wachtrij, no?
0: Wat?
1: Ja. Dus dat is hem. Min of jippie. Dus anders moeten de mensen even proberen uit te wijken, toch? Almere Novara voor Amsterdam. En Almere is op woensdag 10 juni in de kunstlinie. Dus Koluku. En ja, ik moet nog overleg plegen met mijn management. Want de vraag was natuurlijk ook van... Mocht het zijn dat Meervaart... Waka, en met Waka Karta Serie Snel komt er misschien zoals vorig jaar ook weer nog één op dezelfde dag, maar dat wordt dan een matinee.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar ook gedaan.
0: Ja, dan. Dus een matinee.
1: Ja, dat we bijna kwam 3 euro.
0: Mm-hmm.
1: En dan Adif Aichuru de gewoon eten. Maar dat, dat moeten we nog zien. Okay. Dat ligt niet aan mij om te beslissen.
0: Mooi hoor, succesvol. Mm-hmm. Top. Ja, en dat groep zijn mee daar bij de Pokémon. Dat zijn geen gemakkelijke boys.
1: Nee. 2015 zijn we begonnen met onder andere ook John Aldenstam. Alle jaren we proberen voor Keki Kenka, Sanip Chiso. Ronald Power was er ook bij. Wie hebben we nog gehad door de jaren heen? Van corona hebben we natuurlijk ook gehad. Owe. Mm-hmm. Owe die heeft ook meegedaan, eentje. Patricia van Dal. Die heeft ook meegedaan bij eentje. Sherry Snijders heeft meegedaan. Aida Amatstam. Brian Munslag uit Suriname. Dus voor een frontlinie in wissel. Mm-hmm. Om iedereen natuurlijk een kans te geven voor Chara Talent. En Marciano, die zou er al 2 jaar geleden bij zijn. Maar hij kon niet vanwege verplichtingen. Maar Marciano ook een super getalenteerde zanger. Die is er dus van het jaar. Hem kennen we van Passion. Vorig jaar hadden we trouwens ook Lando Seder. Die was ook in de show vorig jaar. Dus Yeshitaki Asan
0: Lando Waka. Seder is van?
1: Van Black Harmony.
0: Black Harmony, ja.
1: En ook Romario Panka. Die heeft in 2 concerten meegedaan. Dus dat nou mooi voor Kaseko in concert.
2: Power.
1: Ja.
2: Dit Power nog mooier.
1: Nee, Power nee. Hij was er bij de eerste.
2: Ja,
1: hij
2: was er bij de eerste. Hij interrupt in ze, toch?
1: Nog een keer, sorry.
2: Hij danste, toch?
1: Nee, Power was achtergrondzanger. Ronald Power.
2: Ja,
1: Ronald Power.
0: Jackie Famiri.
1: Ja, Jackie Famiri.
2: Ja. Goeie zanger, hoor.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Dus zo, Asane Kenki, Brian natuurlijk, voor Klein maar Fijn. Mm-hmm. Is ook natuurlijk een van de trekkers geweest. Etje Rust. Ja, dat zijn allemaal de mannen die hebben meegedaan tot nu toe aan Kaseko in Concert.
0: Mooi.
2: Wij hebben een oude mannetjes, bent in elkaar situatie om Tjinsani te doen.
0: City.
2: Wat voor programma? 2 liedjes, 3 liedjes.
1: Ja, maar als nou een concert toch? Nou,
2: een beetje band.
1: Ja, maar dat met dat niet toch? Een 16-man koppige formatie. Ik doe het door. Weet je? En je probeert voor wissel met de lead vocalist.
2: Wij zijn allemaal boven de 70, dus we jam chins met.
1: Met Norman.
2: Nee, Norman geeft ons.
0: Dat faciliteert. Hier achterin, ja.
1: Dus dat is.
0: Okay.
1: En je probeert daarmee natuurlijk die Kaseko muziek probeer je natuurlijk daar te houden, want het is natuurlijk ook meteen een ode aan al die mannen, ja, al die muzikanten die ervoor gezorgd hebben. Conjunto Latinos, Cosmos Stars, Orchestra Tropical, Washboard Master Blaster, Caribbean Combo, noem maar op, dat je al die mannen natuurlijk wel die plek geeft welke hen toekomt.
0: Ja.
1: Ja, dat is
0: het. Nee, is een mooie zaak. Je loopt van Kaseko etan, Libi, Godoro.
1: Dat is de bedoeling.
0: Dat is een mooie. Ja. Daarnaast is Rosita Leeflang ook bezig met iets. Ja,
1: Rosita is ontzettend goed bezig met Stichting Kaseko.
0: Ja.
1: Rosita Leeflang met Stichting Kaseko en het Directoraat Cultuur hebben wij, ik dacht nu al 3 jaar, hebben wij ervoor gezorgd dat er nu een dag van de Kaseko is in Suriname. En dat is dus op de jaardag van Lieve Hugo. De jaardag van Lieve Hugo is de dag van de Kaseko. Ik zeg het iedere keer hier, dat ik hier nog met de autoriteiten moet gaan praten, dat hier die dag van de Kaseko ook wordt geïntroduceerd.
0: Maar welke autoriteiten?
1: De Nederlandse autoriteiten, toch?
0: Oké.
1: Okay. Ja. Van me door de Tweede Kamer voet aan het Maar via Mart kan het natuurlijk altijd, want Martja ingang.
0: Martja ingang.
1: Dus, en dat doet Rosita met Stichting Kaseko, maar op dit moment vooral bezig om Kaseko als cultureel erfgoed ook te krijgen op die UNESCO werelderfgoedlijst.
0: Mooi.
1: Ja, toch? En dat is zeer belangrijk en ze is daar ontzettend goed mee bezig.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Directeur cultuur, wat moet ik me daarbij voorstellen? Sana job dat hij verteert op Chinzo Brokkenbrok en Juno. Wat doet hij?
1: OD cultuur.
0: Ja, onderdirecteur.
1: Ja, ja. Wij zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ja? Dus wij zijn een poot van dat ministerie. Wat doet het directoraat? Het directoraat zorgt ervoor dat iedereen in Suriname zijn cultuur natuurlijk kan beleven in de ruimste zin des woords. En wij moeten zorgen natuurlijk dat dat kan door mensen te faciliteren, door organisaties te faciliteren, door bruggen te slaan naar diverse culturen. Je weet, Suriname is een multicultureel land. van alles en nog wat hebben we. En je moet ervoor zorg dragen dat alle de sansang, alle de sma abi, dat ze dat altijd nog kunnen uitdragen. Dat ze dat altijd nog kunnen beleven. You know? Maar dat we ook leren van elkaar. En daarvoor zorgt het directoraat cultuur ook. Maar niet alleen dat er optredens zijn. Want soms denkt men, het directoraat is er voor hoogtijdagen. Te dansim orga. Weet je, wanneer er verschillende culinaire dingen zijn. En de differenti crossi. Maar ook dat vooral jongeren meer gaan beseffen wat het is om te leven in zo'n multicultureel land als Suriname. Hmm. Het is belangrijk dat ze hun eigen cultuur kennen.
0: Ja.
1: Want wanneer je van jou weet, wanneer je van jou weet te waarderen, dan ga je ook meer respect hebben voor de cultuur van een ander. En het is belangrijk dat we dat samenbrengen. We noemen het natievorming, natiecreatie. Het is belangrijk dat we van elkaar weten waarom. Ik zeg vaak dat we soms denken dat er veel verschillen zijn in die culturen. Maar wanneer je leert, dan ga je zien dat er meer overeenkomsten zijn. Maar we doen dingen misschien op een andere manier. Als Samsani awa edu, maar misschien anders. Dus wanneer je leert van die anderen, dan ga je zien van, hé, wacht eens even. Dit doen wij eigenlijk ook. Of dit eten wij eigenlijk ook. Of zo dragen wij, zo kleden we ons eigenlijk ook. Maar een beetje anders. Dus, en daarvoor moet het directoraat cultuur zorg dragen. Ik zit op dit moment ook in wat men noemt het ambtelijk overleg met Nederland. Er is een overleg tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Suriname. Onze minister komt over pakweg een week of twee naar Nederland om met zijn ambtgenoot van gedachten te wisselen hoe we samen kunnen werken. En op het gebied van cultuur is het goed dat we gaan kijken hoe brengen we ook cultuur in de programma's op school, in het curriculum op school.
2: Ja.
1: You know, cultuureducatie.
2: Heel belangrijk.
1: Dat is op dit moment een van de belangrijke dingen waarop we ons gaan focussen.
0: Mooi, Tori, mooi, Tori. Ja. Dit vertelt hij allemaal zonder spiekbriefje. Ja, luisteraars, gewoon uit het hoofd. Dat is dat geboren talent. En natuurlijk, Aguascor op zo toe. Ja, toch?
1: Ja.
0: Klinisch revie. Ja.
1: Ik heb niet altijd leren me was aan die Amantak Jere. Ik kan go ofarai wani. Ik kan stop. Ja, toch? Maar zorg dat ik dat ontwikkel is revie.
0: Mooi.
1: En dat doe je elke dag. Je leert elke dag iets erbij. Ik heb gezeten en geluisterd naar die dame Tuin voor die hier was. En je hebt weer iets erbij geleerd. Mm-hmm. Nou, zo werkt het gewoon.
0: Nou goed, vandaag is het de dag van de hoogbezoekers met Sierra in de studio. Kan die herkennen, dames, als door dat we naar de tribune?
1: Anonoom is dat, Beng.
0: Vertel.
1: Dat is het, ja. Anonoom is dat, Beng. We go way back.
0: Ja.
1: Go way back. We hebben heel veel samen meegemaakt.
0: Mooi.
1: En zij heeft natuurlijk ook een geweldige bijdrage geleverd voor wat betreft Harold Braam. Ja, toch? Veel rondom Harold Braam, niet zo lang terug. De maand mei markeert 18 jaar van zijn heengaan. En Sintje was een van de mensen die samen met anderen hier in Nederland ervoor heeft gezorgd dat periode dat hij nog zag gewoon. Altijd die tangi.
0: Zo, mooi te horen, ja. Dat is goed om te horen. We lukken even een beller, dus een actie, een vraag of hier, want dan zouden we elkaar spelen op in. Ja. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
3: Dank u wel, met Jan, meneer Norman.
0: Welkom.
3: Meneer Etienne en meneer Braam.
1: Goeiedag.
3: Goeiedag.
2: En Sintje.
3: Wie zei u?
2: Sintje.
3: Oh, goeiedag, Sintje, mevrouw Sintje. Wat ik wilde vragen, ik heb een paar maanden geleden van de president, mevrouw Simons, gehoord dat er een Heritage Month in augustus wordt gehouden. Klopt dat? En wat is het Heritage Month?
1: Ja.
3: En mijn laatste vraag is, moeten we niet naar, u zei net, alle culturen uit de hele wereld is in Suriname. Ik zag vorig jaar een Amerikaan in Suriname en die zei, the world in one nation. Is het niet verstandig om over na te denken een dag van eenheid te hebben, waar we niet meer in hokjes gaan denken, maar een dag, een nationale dag, hoeft geen vrije dag te zijn, maar een nationale dag, dat we die eenheid die we vaak horen, maar die komt er niet. We trekken ons terug in onze politieke, religieuze, culturele huis. Maar ik ga vanuit dat we, wil je iets bereiken, dan moet in Suriname een nationale eenheidsdag, dat is mijn idee, worden geprogrammeerd. Hoe denkt de heren daar en mevrouw Sintja daarover? Dat is mijn vraag.
0: Oké.
3: Dank u wel.
0: Kirsten?
1: Ja. Om te beginnen met Heritage Month. Dat is inderdaad zo. In augustus hebben wij dus onze Heritage Month. Ik moet zeggen, er is een presidentiële commissie geïnstalleerd. Het directoraat cultuur zit ook in de commissie. En de commissie is al bezig om te kijken wat voor soort activiteiten er georganiseerd zullen worden. Het gaat erom dat, dat wij ons bewust moeten zijn van ons cultuur, ons cultureel erfgoed. Onze rijkdom natuurlijk, hè. En daarom wordt dus Heritage Month georganiseerd. Er is al een sessie bijvoorbeeld geweest. Ik was al in Nederland, maar ik zag dat er al een sessie is geweest met vooral jongeren. Want weet je, je moet daar beginnen. Hè? Dat jongeren gaan beseffen, dat jongeren gaan weten hoe rijk we zijn aan cultuur, erfgoed. Dus die Heritage Month die komt eraan, dat is in augustus. Ten aanzien van het andere, meneer Jan is niet de enige die pleit voor misschien een dag van nationale eenheid. Dat wordt meegenomen, mensen praten daarover, maar ik ben op dit moment niet hier om daarover te praten. Maar het zijn zaken die uiteraard worden meegenomen. Maar ik moet wel zeggen dat het niet zozeer gaat om alle andere culturen, maar meer om die culturen in Suriname. Laten we thuis beginnen, dat mensen weten, naast, ja toch, want in Wasserati, in Libinanga, Alasma, maar in Leer Sabib Chinso, voeden ze maar ook toe. Zodat Tewetaki, dat Oesab over Sawetaki. Wanneer je respect hebt voor je eigen cultuur, dan heb je ook meer respect voor de cultuur van de ander. En uiteraard denken we vaak dat alles draait om politiek, maar dat is niet zo. Ik kijk, wanneer het gaat om het nieuws, is er veel meer dat natuurlijk zal overwaaien. Het politieke. Mm-hmm. Dan weet je dat de adjeerstak naar dat die wa epsa. Maar laat me u geruststellen dat er nog veel meer gebeurt dan alleen het politieke.
0: Oké, dan is dat gezegd. Aan tafel, zoals eerder aangekondigd. Collega Sintja, hoe is je gemakkelijk naar taas zo'n oppo eiko?
4: Ja, goedemiddag, luisteraars. Ja.
0: Ja, hoe leuk vind je het om Clifton tegenover je te hebben?
4: Ja, geweldig.
0: Vertel, hoe ken je Clifton? Say something.
1: Zo. Ik ben benieuwd,
4: Mangan Clifton. Op een gezamenlijke lobby. En een lobby dat naar Nax. En Harold Bram, ja. Ben de een van de biggie favoriet voor mij. Dat gebied voor cabaret. En die Harold Bram, bekodede. Dan lig van Clifton betaki. Dan hoe we organiseren. Want zijn die voor mij Harold Bram. En Moro Farah, Marita Baren. Dat ik verbind toe ook toe. En Clifton, na altijd wat mang, Sami Abi bewondering ging. Omdat recent, if ik ben luku taki, die santoki ben dide, so many negativiteit bekong tapu a Facebook. En natuurlijk, wala mala sabi taki, santoki no do ala sanbong. Maar afiri sambe abi, Clifton be de la firi dat ook toe. Taki kopota libisma centraal. Mm-hmm. En dat soms te jugu ipsa, kise de. da wang muskong lik pratimang isu sasani. En Clifton schreef adewat wat een geweldige post. Volgens mij na 5,000 or 6,000 te sma. Beliking en put den commentaar. Want soms, hij geert zich lekker naar een geluid de. En de wang zij hoort den stil in een jere ding. En dan tel ik die wang, ik kom. Zij het deel aan mijn mening voor ding. Zij het gie aan geluid voor ding. Dat je ziet dat je trouwen de. En dan, nu persoonlijk, ik vind het dat je tede in een Libi, we maken foto lek Libisma. Maar te een moment kon dat je asmano de moro. Tuurlijk, je mag tak de sani, sa asmano boom. Maar taking, tap een fasi. Pe you up te maken dat je nou wat libismas doen dat pe en als een passie pe ego bogoto en vaak deze was maar het dede dan onu libisma abi adenki dat nou een strafo ik kies een strafo daarom ik dede terwijl geboorte verjaring had dede na je alasma leg van je geboren zo ik kan de zeker dat je dede. Ja. Dat heeft dit nou een straf. Dat jumma, juppa, kies de straf ook. Mm. Dus een redenering dat hij minimaal volgt voor libisma. Omdat nou een passie dat onherroepelijk was allemaal ook. Ja. En dat ik moest doen wat vreselijk zijn. En natuurlijk alle facieden van libi agrontapo. Maar te dede kon dat we boegi ede. Mm. En dan we breedte na een poos voor Clifton, niet aan Ramcharan, na een moro voortrawang. Mm. Want telkens op Facebook, dan aan hun die stani, blakamang sani, hij voert de boventoon. En natuurlijk, de hun die stani, abide san ook toe, bij de kost blakasma. Maar blakasma, ik kost toe. Dat we praxeer, if we taalsorving aan Makandra, dan oteng outapo. Dat je abisma van nodu, sa e tjara rus. Charu komt met beide benen weer op de grond voor taki-taki. Walamala na libisma en walamala imik foto.
0: Mooi, mooi gezegd.
1: Nee, ik vind het mooi omdat, Luku, je schreef Sani, je pot Sani en je weet niet wat voor impact het soms kan hebben op de ander. En dat is natuurlijk het werk waarmee wij ons bezighouden, toch? Like radio-presentatoren. Je bent bezig met een stukje opvoeding. En dat zijn de mooie dingen die je soms meemaakt. Me altijd taki anodesma die reageert à la D. Naar de moro-kritische luisteraar.
4: Nee.
5: Mooie opmerking.
1: Begrijp je? Je gaat, en ik maak het mee, zo lees gewoon je deel aan president. Als mij wakamiti dat mene bram. Ik heb volledig geluisterd naar u. U heeft dat en dat en dat en dat gezegd. Dus daarom moet je te alle tijden weten als radiopresentator wat je zegt en hoe je het zegt. Toch? Wij zijn bezig met een stukje opvoeding. En het is natuurlijk jammer, begin, doe bij Abi, dan meneer HN, de Guy aan, hè, zijn over jongeren enzovoorts. Bij een moreel vervalde. En wij hebben die taak, toch? Het is geen makkelijke taak, want we hebben nu natuurlijk die social media tegen ons.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja. Maar we moeten niet stoppen, we moeten doorgaan. Maar als ik om me heen kijk, en ik zeg het zo, niet iedereen is er blij mee, maar ik bijvoorbeeld ben niet iemand die zo verzot is op radio's die constant maar geprogrammeerd zijn. Mm-hmm. Weet je, constant.
0: Hoe bedoel je?
1: Muziek. Noem maar op, en reclame en muziek. En vooral, ik praat dan meer over Suriname.
0: Ja,
1: hoor.
0: Ja, ja.
1: Ik ben niet zo'n voorstander van, omdat daaraan hebben we niks. Het gaat om de persoon, de programma's die gemaakt moeten worden.
4: Informatief.
1: Die interactie die er moet zijn.
0: Ja.
1: Weet je? En zo kunnen wij natuurlijk een goede tegenpool zijn van die social media is goed, maar het gaat meer om de negatieve energie, de negatieve spiralen eromheen. Het negatieve dat men gebruikt bij die social media. Wat maakt dat onze jongeren natuurlijk nu gaan naar een feestje.
0: Iedereen is bezig
1: met Facebook. Alles, maar dat heb je ook.
0: Ja,
1: ja. Dus dat men gebruikt bij die social media. Wat maakt dat onze jongeren natuurlijk nu gaan naar een feest.

0: natuurlijk ook wat om te zeggen. Ja, die jongeren van tegenwoordig. Maar zoem maar naar de mannen.
1: Ja, nou voorbeeld, zei de Christi.
0: Dus ergens hebben wij gefaald.
1: Maar telugu social media, hè. Dan je taki social media heb toch wel een diepe psychologische effect op libisma.
2: Absoluut.
1: Want je ziet dat de ones aan zwakke, toch? Vaak je hier het akip tien keer de schrijven, omdat de nekjes likes. Vaak je hier het akip de vier aan druk voor social media. Sma, ik doe de libi moro beter voor op social media. En dat is sari, toch? Sma, zijn ook eens aandacht in de jeugd. De gebruik social media voor bari van de geweldig, van de mooi, van de bijzonder. Dan denk ik dat je naar Fasan dat je moet zo komt op social media. Kom dan een mooi item. Toch? Zij ja. Go aan, pe uka leri, pe uka verrijken schreven, pe uka verheffen schreven. Maar je ziet dat je vaak, ja, hij decide dat je gebruiken ook toe voor fit-fitty naar een makandra.
2: Ja, je bent met mij.
1: Kort odo, je makandra. Dat je praxeert dat jammer. Dus de laatste jaren. Meneer de echt op social media af en toe dat we vinden leuk, we posten een foto of we go ergens of wat. Maar dan meer de kieskeurig dat je bij mij like en poi me put one commentaar.
0: Ja, maar daarvoor, dus dat unom doet toch? Want je hebt velen die zeggen, isapsan, nam ik mopo. Juist niet.
1: Ja,
0: maar... Juist niet. Jumtang en you moest ja tressan kom. Want zodoende ik kan fight alle de negatief sansa ik kom. De moros ma bigi pot positief sani, moro mooi content om het even zo te zeggen. Ja toch, alle de influencer bigi pot mooi sani. Dan ga je zien dat langzaamaan ik kan druk aan negatief voor gooi. Maar if gooi of voor haar hoe ze ref poeru, dan na moro ruimte. Ja. Want social media is goed. Zeker weten.
1: Ja.
0: Op, dit moment, is er ook een discussie gaande over AI.
1: ChatGPT. Ja.
0: Kijk, het is goed. Je gaat op den duur. En van Asandis doet ontstaan een discussie aan de no-no. Omdat een radiostation in Suriname heeft aangegeven. Luister, ik draai geen muziek af. Dat invloeden heeft van AI.
1: Hey, Clifton Agnes, lekker je lees met Tori.
3: Hoe verteer je me, dat zou
1: je? Ja, ja, ja.
0: Nou, als er een tjaman discussie nou, omdat... Hoe lang ga je dat volhouden?
1: Loco.
0: AI is er, it's here to stay.
1: Ja,
3: aan het
1: maar, terras had je wat die meebekomen, dan een onderwerp die zie.
0: Ja.
1: Dus Norman... Bij actie vind je dat ook stand by en om onderbreken. Celebrate me.
3: Op YouTube.
1: Ja, op YouTube.
0: De live.
1: Ik naar Roos.
0: Ja, helemaal
1: veel. Dus wat moment, mis dong dan. Niet zo heb je, ja, ik heb Facebook, maar Facebook, na volgens haar algoritme.
0: Ja.
1: Facebook heeft Rocco.
0: Klopt.
1: De apoku kon kan de. 30 seconden, dan dacht ik, hey, lang heb je zo wat heb je poko.
0: Ja, ja.
1: Mijn nieuwsgierig, ik dacht, if Assisa die zie, ik ga een concert met Bayakarta. Maar dan, je gaat ook op achtergrond, dat je dat als man hebben staan.
0: Ja.
1: Na Suno, de zo'n soort AI, lekker poko, maar tem taige. A poku be knap nummer 1 op iTunes lijst na de one dat hij. A poku na miljoenen views. Dan je go acties refi afside a poku. Want a poku ik go eigenlijk over san zijn mik mee in alibi. Toch?
0: Ja.
1: Maar if hij arka poku dan mo konen tapu. Dan nou, mijn dochter itaki dan metaigi mijn dochter tak hey. Nooit meer missie is op zo'n mooi poko. Mijn dochter dacht, nee. Nou, hij is poko meer draaien. En dat wordt mijn steun als hij dat hij naar de artiesten in Las Brede dat
2: klopt.
1: Dan begin ik te denken, ik dacht maar, mijn god, de woorden aan muziek. Want ze dat doen, de boodse sma sting na. En die zie je, bijvoorbeeld, maar een rauwigheid in wat sting.

0: Onop alasani dat me praksetak e a i teki wan blaka vrouw a i mek R&B soul poku jammer want je kan de som een artiste de blakasma sama sing precies zo maar de nog is a kans maar a i do disi dan fabo a sanger disneng Elton John nanga om een artiste. Ik vind no tegen AI. AI. Omdat de finitaki toch. De no kan, kom bootsen. Dus, maar want ja, auteursrechten, alles aan je plei.
1: Ja.
0: Toch, dus dan denk go in wat lege studio. Godusani. Dus no, de fit AI en de finitaki. De auteursrechten moet beschermen. Maar normen in VR kapoku en zoek vallen. Den go so far dat na wa her album en her album tranga.
1: Wow.
0: Dus a idee be koin mik ba fos mi dokter Arbi dat ki nee baba fo jiwa a in soul party. Norman apoku en na ki celebrate me.
1: Go Arken.
2: Ja.
1: Go Arken. Luister als we gaan aandachtig luisteren naar Igna Rose.
0: Rose ja.
1: Celebrate me.

0: Zo, wie denkt dat zo'n broer en zuster zijn dan staat die sporen.
1: Dus apoko is over veerkracht, zelfliefde, trots. En dat je je overleeft alla den tanks aan bentranga. Hij celebreert mee. Ja. Krachtig, machtig.
2: Maar hadden jullie dat niet opgemerkt dat, dat er ineens ook een heleboel nieuwe songs van R. Kelly waren?
0: Zo, zo inderdaad. Nou, dus R. Kelly volgens mij ook toe begin zo'n lange, lange jaren. Ik weet het niet, maar
1: nee. Love Book of AI. Nee, na AI, je doet dat niet. Ja. Coach als stem voor AI.
2: Aan de hand, kijk, en het is aan de hand van natuurlijk wat hij allemaal gezegd heeft.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Ik heb er gebruik van gemaakt. Mevrouw was laatst 55 geworden. Mm-hmm. En ik heb een song gemaakt. Toch? Ik heb dat programma.
1: AI.
2: Ja. En je geeft aan wat in dat nummer, wat er gezongen moet worden, waarover, noem maar op. En het is een geweldige song geworden.
1: So. Maar ik kan me kwaad.
0: Nou, ik zeg je wel hier, ze is een soort boskopie. Nee, maar de stem ook, je bepaalt als stem.
2: Je kan bepalen, ja, je bepaalt
0: waarop moet het lijken.
2: En je bepaalt natuurlijk van je karing,
0: Ashara. Ja.
2: Weer R&B, weer je, gospel, weer klassiek, weer je.
3: Ja. Of zo'n pop ook zetten
0: erop. Ja. Koolukus Abeller, die sap voor AI of in soort CA van Goinatori. Toen u bent u welkom in de uitzending, goeiedag.
4: Ja, Odi, daar, Jovini.
0: Welkom, Jovini.
4: Sintja.
1: Wat is je met Pagadina, Sisa, Jovini?
4: Oh my god, Sintja, dilemma in Nakmida. Dilemma in Nakmida.
1: Shamsa.
4: Want is about focus, you see? Mais, si je go me, si je kon jij me, bas kamer, me wan, si no mo no mo de kamer, me se nengi, me dokter, me se nengi, oma, me celebrate you.
1: Isi?
4: Ma isi mina wat ma folibe ina programa fu Jerry da mitaki. Fu AI is non take over. Ma luku da na dilemma mam loba fu.
1: Da na ma rei na ga mil yuda bil yuda.
4: Mina sap sam mutu no want mina want AI take abra ano mutu mar. Apoku di guami de sela imitin.
0: De cellen?
4: Sabordo.
0: Nou, organiseren. Zo'n party.
1: Ja, want u tjadeg? U tjadeg?
4: Nee, maar als ik nog mag ik over, maar het dilemma is morgen niet. Ik ben de koffer van mijn zet aan.
1: Nee, begrijp je. Nee, begrijp je. Wat GP? Wat denk je? Dank je wel.
0: Is goed hoor.
1: En zo leuk, hè, want dan tap TikTok, dan meestal een challenge CD. Normaal. Tien voor vijf jaar. Dus... Je denkt dat ik me ga doen. Vijf jaar, dat ik me kan liever zo mee, dat ik... A expressie, I celebrate me. Je denkt je aan hoe. Wek man, blakas, maar is door in Awagi. Dus het is een gigantische hit. En zal ik klif dan dat ik in een man stoppen.
0: Zo, maar wie verdient hier? Zo, maar verdient hier natuurlijk.
3: Nou, een probleem.
1: Na ding, man.
2: De ontwikkelaar.
1: De ontwikkelaar.
0: Ja.
1: En in additie naar Suno. Of Suno.
2: Ja, je verschillende. Ja, verschillende.
1: Maar die is naar Suno. Dat is ook vaak Suno. Gozoku no, want vrouw. Maar reper of vrouw, wat blakke vrouw, ook te boontranga. Wat man, ook te lekker net kinko, boontranga.
0: Zo.
1: Dus hier, maar de artiesten die tegen, want de praxering taki, ja, dit is aan wat libismas doen en bakken. En if je look echt naar Roos, want vaarlijk mooi vrouw. Dus dit is wat mix, hè.
0: Ja, ja.
1: Dat de potten wat de praxering taki, dat is serie Beyoncé achter.
0: Ja, is maar aan de besta.
1: Aan de besta. Aan de besta. Want zo in Zweden, want Zweden of Zwitserland, want jugu ben de, dat je opeens een man stijgt een hitlijst. Dan denk onderzoeksjournalisten, ze af te maken naar muziek, dat ik go onderzoek. Dat hey, nooit een man is die concert. Een man op volgers, een man op noti, dus dat zo de kon, dat je naar AI, dus dan de pura man uit de hitlijst, maar naar miljoenen.
0: Ja. Clifton, is het ook niet een gevaar voor Kaseko?
3: Absoluut.
0: AI?
2: Ja, we moeten nagaan.
0: De artiesten, de scratchy mannen gaan dus aan dat.
2: Wat kan het gevaar zijn? Loco, ik zie het als... Je sap die autotune bij ko in. Minnesap, als jullie daarmee bekend zijn. Om de stemmen van de zangers voor mooien Mm-hmm. Men was ook erop tegen, toch? Mm. Ja, maar nagenoeg. Kijk hoeveel mensen nu voor studio-opnames autotune gebruiken. Dus it's here to stay. Het is, maar wat ga je ermee doen? Ja. Hoe ga je ermee omgaan?
0: Ja.
2: Dat is dus nu de vraag. En vaak genoeg hollen we achter de feiten aan. Weet je, Tedesan, Sanikba, Dawo, Lukutak, Oye, maar dat Oerati.
0: Klopt.
2: Ja, toch?
3: Maar kijk, je praat nu een stukje over muziek. Maar vergeet niet dat operatiekamers ook met AI werken.
2: Juist. Ja.
3: En het gaat dus beter als dat je het met AI
2: werkt. Ja. Mensen, jammer genoeg, Smaila Soroko.
1: Ja.
3: Precies.
1: Ja,
3: toch? We worden niet slimmer ervan.
2: Nee. Dat staat net ik over. Ja. Dus,
0: de voice-overs van de klagen. Ja.
2: Dat is een stukje technologie. Ja, je gaat dat niet kunnen tegenhouden.
0: Nee. We moeten naar het nieuws.
2: Ja. Ja. Is een stukje technologie.
0: Ja. Tot zo.
5: So I'm clapping for myself. All the times I hate. 107.9.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Ook een special big up en show road in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mij in Siva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngein. Salsa voor die boom. Hier en na schuiten die kom praten, ga ik bij kamio doro dief toe. Futa dede, afos wan be schuiten. A tori eetje, a tori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia Fano Burg dan in groepu. Hier en wespa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuur te te vuur bagana, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar nu vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapombe, saaf saaf rimorabon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni saus, de boss Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam, Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300415 0620 679620 en 863 5358.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Wiegomstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masaf Srafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. We zitten hier mooi aan tafel met elkaar. Bijzondere mensen. H.N. Wicks, Clifton Braam, Cynthia, Nami, Oesdong, Tactori, AI en nog veel meer andere zaken. Straks krijgt u de gelegenheid om ook mee te doen. Maar laten we eerst kijken wat Clifton voor ons heeft meegebracht. Clifton, vertel. Wie? Suma.
1: Ja, Cynthia had het over een lobby, een gezamenlijke lobby, en dat naar NACS. En de organisatie NACS kent natuurlijk verschillende afdelingen. Het meest populaire uiteraard is NACS Kaseko Loco, van het jaar 30 jaar. Daarover zal ik binnenkort ook wat meer vertellen. Maar een andere geweldige afdeling is natuurlijk NACS Kwanza. En dat naar eigenlijk een Oru-afdeling, omdat dat heette vroeger NACS Zang en Dans. En de afdeling die is Oru, precies zulk van NACS Oru. Dat bij de eerste afdeling Zang en Dans, tegenwoordig heet dat NACS Kwanza. En NACS Kwanza heeft enkele nummers uitgebracht. En ik denk dat hij een wereldpremière, like van Orlando Karamatali, bij Lop Taking Teon Poco Drive voor het eerst op radio. Een wereldpremière vindt plaats, ja, zo naar Mart. En dat is het nummer Condre Mino D, Elvira Rust, samen met Rocky Marciano.

0: dan bet you tifi, maar no swari tongo.
1: Nieuw, die je revolstroom, Clifton Charenkong.
2: Ja, toch?
1: Vertel.
2: Mooi toch?
1: Ja, mooi. Ja, je doing.
2: Ja, dat is de nieuwe van Nax Kwanza. Nax Kwanza is een van de afdelingen van de organisatie Nax. Nax Kwanza besablik Nax Zang en Dans. Maar tegenwoordig dit jaar aan Nax Kwanza. En in Suriname op dit moment ontzettend populair. Veel gevraagd op feestjes. En dit is nou af de Nguang. De zing samen natuurlijk naar Lieve Rocky.
1: Ja, mooi Tori. Sint Jalas van Pisifeng, maar toch afvieren dat je agers Nax Kaseko Loko samen hier redappen. Nee toch?
2: Nee, maar Nax Kaseko Loko. Maar de invloed
1: deed
2: wat naar Nax.
1: Ja, wel, oké, okay, dat is waar. Herkenbaar, herkenbaar.
2: Zeker, zeker.
1: Ja, mooi zo. Waar waren we gebleven? Probeer het dan aan
3: te geven. Nee, na AI, AI, AI.
1: AI, na die, na die, zie. Next, next, AI, na ja.
3: Nee, nee, nee, want die in de actie kliften.
2: Maar nu mag dat
1: ook zo. Het mag wel, ja.
2: Het mag wel.
1: Ja, zeker. Doe je katja, go.
2: Is dat tijdens een nieuws dan of zo? Heb ik een lekker broodje gegeten. En ik bedoel, Tessan Moustaki, om takkie. Sintja, een heerlijk broodje. Ik moet zeggen, eerlijk waar. Asan sabe de tapa brede. Nou, een sansa mee en ja in Sranang gewoon met witte rijst.
1: Nou, mes.
2: Maar een man, stel je voor.
1: Nee, uno sabad is nou
2: nee,
1: witte rijst.
2: Nee, maar ik tak altijd, temitak rijst sardine, denk me altijd aan tomaten sardine.
1: Ja. Ja. Morjong.
2: Maar mina, oude sardine. Ik weet niet.
1: Heel gek.
2: Mina, een zoon van mij, laat net die aboika kong ineens, a her osos meer sardine, want dan mij baga snel. Rijst met
1: oude sardine.
2: Probeer het eens.
1: Nooit zeer. Gedaan.
2: Weet je, en Mija en ik denk, alle dit ding dat kan, de mo missing. Maar Sintja brengt een broodje met. Dank u wel, lief.
1: Was lekker. Maar,
3: graag gedaan.
2: Ja. En dat wilde ik even zeggen.
3: Oh, ja. Graag gedaan.
1: Niet gewoon een broodje, nou, stokbrood. Ja. Bruin en wit.
3: Ja, je kon kiezen. Nee, maar ik ben actie Clifton. Ik voel AIEI op invloed op Kaseko.
1: Ja. Nee, ik denk dat het er niet omheen kan. Doboro, waai.
2: Ik denk wat toch? Sintje, jij volgt me, je volgt Sarana Sani. Niet als je dat volgt op Facebook. Over bijna alles dat er gebeurt op dit moment in Suriname. Je mag me gewoon zien.
4: Suriname is heel ver met AI.
2: Ja,
4: dus. Al die dingen worden vertaald met AI.
2: Het zal zijn invloed hebben, zeker weten.
3: Ja.
2: Om dingen makkelijker te maken, misschien. Weet je, maar. Ja, we moeten natuurlijk gaan kijken wat de negatieve effecten zullen zijn.
4: Wat een dammer.
2: Maar het is die technologie. You can't stop it. Je moet proberen natuurlijk er het beste uit te halen. Je moet proberen voordeel uit te halen. De positieve dingen ermee te doen. ChatGPT, laten we eerlijk zijn. Wie gebruikt het vandaag aan de dag niet? Het is geen zonde. Het is niet dat je minder bent. Toch? Wat je wel moet doen... Inom go klakkeloos.
3: Nee.
2: Weet je, inom go klakkeloos.
3: Double en check.
2: Juist, het is iets om te helpen.
3: Ja.
2: Ja, al dit soort dingen zijn tools om je te helpen.
3: Klopt.
2: Maar nadat je het helemaal overlaat, die a tool.
4: Kijk, nu zijn er rechten van de Europese Commissie mee bezig.
1: Ja, ja.
5: Die zijn er mee bezig om dit een beetje te gaan bewaken, want... In principe kun je altijd achter verschuilen.
2: Ja.
5: Nee, maar kijk, als wij die radio maken, weten we normen achter die microfoons. Maar met AI weet je nooit wie erachteraan zit.
2: Ja, toch?
3: Maar Joost van Normen, dan moest ik het hier ergens.
1: Ja.
3: Is ding.
2: Ja,
3: terug. Wel nooit in attack zoals Sani.
1: Dat
3: is mijn takkie.
2: In Suriname is er in elk geval één krant. Die op dit moment geen echte foto's meer heeft van activiteiten. Het is me opgevallen, de man. Nou, die mannen maken een AI-picture. ChatGPT een foto maken van ongeveer die persconferentie. Dat gesprek dat Norman hier had met Sintje en Clifton. En, weet je, hoe zat dat aan echt, maar. De man zodoende, dat kan. De man bespaart op een fotograaf.
3: Precies.
2: Fotograaf,
3: ja.
1: En de rechter.
3: En de rechter.
2: Begrijp je? Ja. Al dat soort dingen krijg je nu.
5: Kort geleden die zangeres gehad, die heeft haar stem laten beschermen.
1: Ja, dat was een bekende zangeres.
5: Ja, een bekende zangeres, maar het is niet gezegd dat ik al naar Tori kwam.
2: Karikatuurtekeningen zijn de krantilo bij Mickey. De man hebben tekenaar dat van Oudo Moro. De man met je diep in de karikatuur. Weet je dus? Het is heel moeilijk, maar vroeger, toen wij naar school gingen, hoofdrekenen.
3: Ja.
2: Nou, gewoon toch?
3: Ja, maar no.
2: Nou, dat je maar ook aan de calculator.
1: Ja.
2: Zie die ontwikkeling.
3: Ja, want met Loco Fossi toch, dan. Ik sabi bijna alle telefoonnummers.
5: Ja.
3: Toch? Want toen moet de tang waaronder die normen of dat mee toetsen voeren. Maar if one sa niet sa, no, na mee. Mijn sap dem chief mijn telefoonnummer. Dus
1: we
3: moesten schrijven voor die.
2: Ja.
3: Maar schrijven. En dan je actie van ontwikkeling dat boom. Wat voorzien?
1: Ja.
3: Krakkie ede. Toch? Ja. Voor absoluut niet telefoonnummers zien in ede.
5: Mm-hmm.
3: Maar nou, a techniek meken zo makkelijk dat je sla op.
2: Je gaat dat niet kunnen tegenhouden.
1: Maar mensen zijn naar die telefoon naar jullie is uitgeschakeld ook.
2: Ja. Voor vele mensen, ja. Telefoon, alles zit hier.
1: Klopt.
3: Ja.
2: Adierselijk.
3: Maar naar hier administraties doen.
2: Ja, hele administratie, inderdaad.
3: Administraties doen in het.
2: Maar ook, en daarom blijf ik het zeggen, wij die beter weten, om het even zo te zeggen, wij moeten juist er tegenaan gaan.
3: Ja.
2: En vooral met die jongeren. Toch, probeer, blijf proberen. Thuis bij mij hebben we één ding. Ik zeg, luister, wanneer we aan tafel zitten, geen telefoon.
1: Hmm.
2: Mijn eettafel is super heilig voor mij.
3: Hoe oud zijn de kinderen?
2: Mijn zoon is intussen al 34, maar ik heb nog mijn meisje 16.
3: Okay.
2: Maar we zitten dan altijd samen aan tafel. Geen telefoon op dat moment. Mijn kleinzoon ook, van 8 jaar. Want ze willen aan tafel zitten, eten en dan de mailen op filmen. Op dat moment even niet.
5: Zo hinderlijk, hè?
2: Weet je dus? En zo moet je het proberen. Maar tegenwoordig mogen de kinderen. Ik zit in de auto en ik zeg tegen mijn dochter: ik zeg, hoezo je telefoon? Ja, maar het mag. Want we gaan het nodig hebben op school.
3: Mm-hmm.
2: Nou.
3: Maar mijn actie toch? Hoe oud zijn de kinderen? Omdat die. De meneer heeft dat je aan tafel bij mij. Want een tijdje geleden, en dat deed het, hè? Mijn abi een lege nest syndroom.
1: Wat is dat?
3: Lege nest syndroom.
5: Oh, ja,
3: kinderen zijn het thuis. Ik ga uit huis.
1: Dat je was dan ook.
3: Dat je was dan ook. Ik had er moeite mee. Ik kreeg. Apisting.
5: Ik heb het ook gemist.
3: Mijn dochter ben vanaf haar 26e of zo. Ja, apraxeerd. Oké, dat moment door. Ik kan gaan uit huis, maar het duurde langer. Dus afgelopen 21 maart, daar vind ik zo, no. A pisting de bikini visie, a pinta ik niet aan kan vinden zo. Ah, mi bere. Mi dog. Lekker, ik had mijn praxeer. Ik was echt emotioneel. Walle barrières. Ik begin werpen op dat ik ga doen dan dat is zo'n beauty.
1: Ah, beauty no boo.
3: Beauty no boo. Ah, zo'n beetje. Alassane, zoek voor een kantaal om op je te kijken. Maar je denkt toch niet dat ik gek ben? Dat moet dat worden langer. Maar oprecht heb ik eigenlijk, ik ben dat naar troe. Maar ja, eigenlijk, ik denk dat ik nou een beetje egoïsme. Maar dat was Sani, zei Psaaf, naar een voorouder.
1: Zeker.
3: Toch? Dat hij, hey, no, you want idee. Ik weet niet eens op begin natuurlijk. Ja. Dat moest gewoon zelfstandig, maar ik was een rouwperiode. Ik kon in die Libië, dat alles aan nou. Je want te kijken naar onze leekie. Dan was zo bij jou, dat hij. Dus wie is wat gekkigheid, want ze ben de je karen kon. Osdom, maar nou naar je wandel.
5: Maar hoe heb je het verwerkt?
3: Ik heb het nog niet verwerkt. Ik ben bezig.
1: Okay. Ja.
3: Het duurt een jaar.
2: Maar ook daar help de techniek weer. Hè. Ik ga het voorbeeld geven van mijn vrouw. Toen mijn zoon nog in Suriname woonde, hadden ze elke in de vooravond hebben ze een koffieuurtje. Dat en toe is doen, dat drinkt de koffie, dat tako, dat tak den tori. Dat was voor hun. Hij woont nu in Nederland. Fawaka, zijn misstad. Maar door de technologie, wat doet hij? Video call, Facebook. Ja, dat is zo best dom. Dat is ja, Tori gewoon. Dus dat vangt een beetje op.
3: Vangt een beetje op. Maar aanraken. Adode, akkenuffel. Adode, maar... In het begin, mijn praatje, dat ik na alle weekend mogen schrijven, dat ben, maar toen dacht ik van nee, anno wennen.
2: Nee toch, nee.
3: Ik piste me god, dat ben, met dat ik gado naar zo'n zo status, vooroordelen, libisma vooroordelen, zo'n zo status anders. Misschien Somaliërs, misschien hergrondtapo. Zo ben ik bezig, want dan, je weet wel, een soort van, hè. Mijn praatje, dat ik nou, maar nou... Dat ik kan accepteren, Birti. Ik kan accepteren, omgeving. Me go, zouden we doen met z'n drieën. Dat ik Theodore Osso stuur een app. Theodore Broko stuur een app. Dus
5: je bekommert je nog te veel.
3: We vangen op. Ja, het is ja, ik weet het niet. Maar mama, dat heeft me hecht.
5: Weet je, Sintja, kijk, ik heb het misschien nog zwaarder meegemaakt.
3: Mm-hmm.
5: Want op het moment dat mijn vrouw stierf.
3: Mm-hmm.
5: Een paar weken daarna zegt mijn zoon van ja, maar ik ga met mijn vriendin leven, we hebben een huis gevonden.
3: Mm-hmm.
5: Dus toen kwam ik echt helemaal alleen.
2: Ja. Ja, ja.
5: En toen kwam mijn pensioen.
2: Ja, ja.
1: Ging ook hoe dat nog?
2: Ja, ja, ja.
1: Dus vrouw overleden, kind uit huis en pensioen.
3: Jij werk, valt in een gat.
2: Werk weg. Ja.
5: Ja. Met draaien van cirkel kan Mart.
3: Ja, Mart van een gat.
5: Hij weet het zelf niet, maar hij heeft me geholpen.
3: Goed opgevangen.
5: Ja. Ik ben naar de sportschool gegaan, ik ben in Pokumbaka. Alles was weg.
3: Dat zijn de oplossingen, ja.
5: Je moet wat gaan doen.
3: Want je hebt zeer van tijd, want je moet voor zitten, hoor.
5: Vooral dat.
3: If me denk je, als zo naar maar, dan ben ik nou normaal, je moet geboren, was geboren. Ik denk, hé, zo wat ik heb gegeven, maar ik weet niet dat ik je geboren.
2: Ja.
3: Geef je nou.
2: Ja, ja, ja.
3: Jongen, if me dat kan, dan is er van patoen en start.
5: Heb ik ook gehad, hoor.
3: Nee, denk je dat, hé, ben ik geboren.
5: Of je kookt ook te veel.
3: Ja.
5: Dat komt ook.
1: Oké, okay, wat betrekt de luisteraars erbij? Ja, want dat doet Gwenty. Dus Saouyere, ja, waar wilt u op inspelen? Welke kant wilt u opgaan met uw eigen verhaal na aanleiding van Saouyere? 020-471-4299. Even aan breaking news, ook toe. Nieuws, hoe zei tak, hey, belangrijk, Atori, dit is Moustaki. Mag u het ook op tafel gooien, ja, Jono? Ga ermee om. We wachten op u. 020-471-4291. Ik van Clifton en MSC of zo net. Net heb je in contact met je vrouw.
3: Ja, ja, ja.
1: FaceTime.
2: Ja, ja. Ja. Of ja, verschil toch. De eerste lees aan elkaar Holland. En dat was met Aïssa C. Ja, toch?
1: Mm.
2: Normaal nieuws op dit in. Dat ja, komt met Aïssa C. Begin jaren 90. Mm. Dan om naar huis te bellen, dan mijn zoon, Tjete, mijn dochter nog niet eens geboren, dan moest ik naar een belhuis.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, toch? Dan gingen we naar een belhuis, je paai en dan mijn tegen soort camera je go. Ja. 10 minuten of later kwamen die kaarten.
3: Mm-hmm.
2: Ja, toch? Ja. Dat je kras, dat je refepot x aantal minuten. Juist, toch? Dus dat je volgende ontwikkeling. En later kwam de telefoon, mobiel, maar nog geen gezicht. Dus geen video, eerst. Maar dan, iedere keer werd het een beetje, kwam het een beetje dichterbij. Ja. Nou, vandaag aan de dag met mijn dochter. Jongen, kom, zij maakte dat er geen anders mee. Het is de hele dag video.
1: Ja.
2: De mensen bellen niet gewoon meer zo'n video. Weet je, dus het maakt de afstand iets kleiner.
1: Klopt.
2: Ja.
1: We gaan naar de beller.
6: Oh.
1: U bent erin, welkom. Wie bent u?
6: Ja, goeiedag, dat jullie nogmaals.
1: Welkom, jullie.
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja. Ja.
6: I celebrate me. Stand on me. Je komt er bovenop.
3: Ja.
6: Ik ben mee ook, maar je komt er bovenop. Celebrate yourself.
3: Ja.
6: Je komt er bovenop, ja?
3: Dank je wel, Gondo.
6: Het is harde tijden, het is pijnlijk, maar je komt er bovenop.
5: Ding, ding.
6: Ja, odi, odi.
3: Odi, odi. Dank je wel, Fabi Bob.
5: Het heeft zijn tijd nodig, hoor, echt. Je moet er gewoon rustig mee aan leren.
3: Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, waar zijn de andere bellers? Trattori de vtak toe. Iwan kom naar je iwan kon naar je egitori. Jana Mart, toest aan tafel zo. Kunnen we alle kanten opgaan, hè?
3: Ja.
1: Naar jou, we wachten. 020-471-4291. En ik moet jullie doorgeven dat er een aantal uren openstaan, hè? Tide. En mis apta kon as mat, don sa lop go marathon la dan. Po loko, ako op besoek maar. Ek kan verlos normen.
3: Ja,
1: welkom, goeiedag. Wie daar?
7: Ja, met Jan.
1: Welkom Jan.
7: Nou, vandaag is een belangrijke data.
2: Pardon.
7: 25 mei vorig jaar was er een verkiezing en toen is de huidige coalitie na bekendmaken van de opiniepeilingen werd een contract gesloten tussen de huidige partijen in de coalitie. En ja, tot nu toe hoor je alleen maar de mensen kritisch zijn dat er weinig gebeurt. De regering heeft nog geen programma, nog geen begroting. En straks over 2 maanden, 16 juli, dan zit de regering, mevrouw Simons, meneer... hoe heet die, Rusland, Gregory Rusland, een jaar. En we kunnen lachen en hier feest vieren en over alle toren praten. Maar het gaat niet in Suriname. De critici in Suriname, als ik lees en luister, dan zijn ze niet tevreden. Ik weet niet hoe... heren daar en mevrouw Sintja, wat hun
4: analyse
1: is.
4: Je
1: hebt het
4: horen
1: waar we
4: met andere
1: onderwerpen bezig zijn.
3: Nee.
1: We hebben opgeroepen van, je kan komen. Iets. Ja, nou,
3: Jan, we luisteren.
1: Jan maakt van de gelegenheid gebruik om de politieke kant op te gaan, ja.
7: Ja, nee, kijk, we hebben hart voor Suriname. We eten, drinken, we slapen met Suriname. En volgens mij heb je meer nieuws hier op de lokale radio vergeleken als je naar Suriname luistert. Radio's daar zijn ze anders georiënteerd. Dus mijn mening is, wat kunnen we verwachten, meneer Bram, is los van uw werkzaamheden bij cultuur, heeft u een eigen mening? Als journalist, oud-journalist, kritische, in een komische fase hebt u in het verleden met 1+1=3, hebt u kritische noten op uw zang gehad. En dus mijn vraag is aan u allen daar, ik vind dat er weinig progressie is, dat is mijn mening. En ik vraag aan u allen daar, bent u met mij eens of niet? Dat was mijn vraag.
1: Oké, gehoord. Prima. Goed, wie mag ingaan op dit? Clifton, je naam is genoemd.
2: Ja, ik ga kort hierop in. Dat er weinig gebeurt, ja, weinig is natuurlijk een groot woord. En ik heb eerder gezegd, behalve politiek is er natuurlijk nog veel meer. Maar uiteraard, de andere dingen die gebeuren worden natuurlijk, hoe zeg men dat, ondergesneeuwd nog door de politieke dingen en wat critici. En tegenwoordig heb je een heleboel mensen die zich journalist noemen. En mensen die zich opiniemakers noemen. En mensen die, noem maar op, en die schrijven ook natuurlijk een heleboel en zeggen een heleboel. Maar ik denk dat we nuchter moeten blijven en die regering de ruimte en de kans moeten geven zijn ding te doen.
4: Ja, kijk,
2: en altijd volgen de zaken die er gebeuren, weet je. En niet ingaan op alles dat iedereen roept. Want nogmaals, tegenwoordig zijn er een heleboel mensen die zich natuurlijk opiniepeilers zijn, opiniemakers en journalist en noem maar op noemen.
4: Ja.
2: Weet je, mensen houden ook van ontzettend veel sensatie. Er is misschien nog heel veel dat moet gebeuren. Het gebeurt niet op iedereen's tempo, dat kan ik ook zeggen. Maar desalniettemin zeg ik, geef ze de kans, geef ze de ruimte. Het is een jaar en laten we zien welke kant het op gaat. En ik ben niet iemand die, serieus niet hoor, inga op dit soort zaken. Vooral niet wanneer ik in een andere hoedanigheid ergens zit. Weet je, om te praten over andere dingen. Dan eventjes met liba politiek even naar Wansi.
5: Ja, je bent een PR-man, dat kan ik me best voorstellen. Je wil je kaartjes verkopen, toch?
2: Ja. Nee, maar...
5: Als je in een bepaalde hoek gaat...
2: Ja, maar ik zeg altijd, er gebeurt veel meer dan Saweyere. Ja. Weet
5: absoluut,
2: je?
5: Dus, ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja.
5: Ik weet het niet. Er is zoveel over Suriname te vertellen, over het water. Je kan de hele dag door blijven gaan over de toestanden. Maar er is ook grote bewegingen in de wereld waar ik meer op let.
2: Ja.
5: Dat is voor mij het meest interessante. Zoals gaat die straat van Harmoes morgen open? Of misschien vanavond nog? Zeg maar. Dat het leven voor ons hier ook zachter. Gisteren was ik bij de Albert Heijn. Ik heb wat koekjes gekocht, wat water. En ik schrok van de prijs hoor. €60. Dat attachment op weer voeren.
1: Ja.
5: Het leven is echt duur geworden. Dat merk
1: ik. Alleen Kondiri, inderdaad. Dat was mijn klagen over de supermarkten. Ik heb vandaag ook een bericht gehad over pesticiden in de supermarkten. Producten. Mm-hmm. Ook toe uit andere landen aan de Sernang. Nee. Want laatst we hebben over Sernang. Ja. Maar Jumbo en Albert Heijn. Ja. Op in de schappenvoeding ook producten die verboden zijn. Eigenlijk hier. En we kopen die dingen.
5: Ja, maar het gaat om de hoeveelheid, toch?
1: Ja, het gaat om de hoeveelheid, ja.
3: Ja.
1: Ja. Daarnaast maken we natuurlijk ons ook zorgen, want we hier in Sernang chemisch en chemisch afval, nucleair afval, no?
3: Radioactief.
1: Ja. Ja, dat is nog erger.
3: Ja.
1: Dus dat maakt Bart ons ook zorgen, doe je ratori. Dat hey, was er niet een president of minister van Weidenbos die had geroepen dat Suriname een kernreactor kan hebben in Suriname. Nou, dat is maar
5: jobbe, kom.
1: Dat is maar jobbe, wat dat doen we wanneer, ja. Dus ze maken zich zorgen, vooral zeggen ze van Suriname is kwetsbaar, watra of wat dan ook. Ik weet het niet, maar verhalen doen de ronde en het is hot item nu in Suriname, de Takatori. Gisteren was het in Kruderi.
5: Maar gisteren was er op het nieuws in Canada, staat een chemo tank tot ontploffing.
1: Ja.
5: Maar dan hebben we heel het dorp moeten verhuizen.
1: Ja.
5: Want als het ontploft...
3: Chemo of chemisch?
5: Chemisch, sorry.
3: Ja.
5: Sorry. Ik ben bezig met iets.
3: Ja, toch? Ik kan verspreken.
5: Nee, maar het is chemisch.
1: Ja.
5: Kijk, daarom denk ik eraan.
1: Goed.
5: Okay, maar goed, dat is verschrikkelijk wat daar gaat gebeuren.
1: Ja.
5: Ze zeggen kilometers gaat het verspreiden.
1: True. Nou, omdat Mart over het algemeen, dat weet Clifton ook, hè, we gaan alle kanten op. Naar Anjoes, hoe lang gezelligheid ook.
5: Ja, zeker.
1: Maar weer Luku, zeep zijn naar Grondapo, absoluut. Dat is ons ding.
3: En ook Suriname.
1: En Pokutu, ja, en Suriname.
3: Ja.
1: Sowieso de Tapu-agenda, boehe, ja.
3: Maar Eetjen, in of in Suriname.
5: Ja, tuurlijk. Ik lees de hele dag Surinaamse kranten.
3: Okay.
5: Toevallig wilde ik hem een vraag stellen van, vind jij dat de politieke samenleving in Suriname een beetje aan het verharden is. Zeker in woord en daad.
2: Ja.
5: Ja, hè?
2: Ja.
5: Dus ik heb het wel goed begrepen.
2: Ja, dat gebeurt wel. Jammer, natuurlijk.
5: De tegenstellingen
2: zijn hard.
1: Ja.
2: You know? En inderdaad, dat nemen kinderen over. Maar dat is natuurlijk weer het gevolg van een stukje social media. Iedereen kan praten en zeggen en schrijven en doen. Weet je, dus iedereen gebruikt die kanalen om zijn gal te spugen. Vaak genoeg gaat men onder fake accounts schuilen.
1: Fake accounts.
2: Weet je, dus dan...
5: Absoluut.
2: En de een die niet beter weet, pakt het gewoon. En voor je denkt, asan elei egilibi.
1: Maar laten we het hebben over...

0: snap je? Je ziet dat politiek op wat aan u
1: is. Zo, het wordt... De mensen worden harder.
2: Ja, dus, ja. Wereldwijd. Wat ik nu merk in Nederland, ik weet niet of u de praatprogramma's volgt, is dat mensen beleefder gaan praten.
1: Beleefder?
2: Ja, echt. Oh. Ze praten nog met u.
1: Oh,
2: Alle praatprogramma's, Nieuwsuur, noem maar op, wat s'avonds komt.
0: Maar dat hoort zo.
3: Dan hebben ze dat van ons.
2: Nee, maar het was een tijdje je en jou, weet je.
3: Nee, maar dan is dat van ons, toch? Wij toetoyeren niet zo gauw, weet je. Dus dan hebben ze dat een beetje van ons.
2: Ja, maar kijk, het Engels.
3: Omdat in Suriname, sorry, is maar ben toch als je zegt van, Sint-Jo gaat met u. U meer, hè. Ik ben nog niet zo oud.
1: Zo.
2: Ja. Maar je moet nu opletten, ook met de ministers. Ze praten
0: niet
2: meer
0: van je. Nee, maar dat is altijd u.
2: Nou, echt niet hoor.
0: Maar dat de actie vooraf dat u me kan toetwaaieren heeft. Maar nooit mis aan
1: de
0: kantoor.
1: De programma's zijn kaart naar u, ja. Nieuws.
0: Ja,
1: nieuws.
2: Maar dat is we hoeven niet te toetwaaieren. We gaan toen niet, we gaan toetwaaieren. Want het is net omgekeerd, hè, wat je zegt. Maar je ziet dat het toch een beetje weer respect naar elkaar komt.
1: Oké.
2: Dan ben ik blij.
3: Dat is goed. Dat
1: kan helpen. Dat is goed. Ja. Goed. Suma, apuang tori sama chaka kring. Ja, aan tafel. Nee, maar niet. Ik heb niet, maar sterker nog, op een moment dat was toer, dus met lukus Suma kan te gaan presie, abra.
0: Zo stel je wat op een moment.
1: Alanga,
3: toer.
1: Zee, tjano, sabah meng panel mo. Lange nog kwam.
3: Monake was snelle cursus.
0: Nou, ben ik hier misschien. Nee, maar Clifton.
3: Ja.
0: Naast cultuur, cabaretje. Maar die Apwantra tak ook toch, hè?
3: Ja.
0: Aflegvereniging.
3: Ja, ja.
0: Afleggerswroko.
3: Inderdaad. Hoe ben ik over mijn pa, 18 jaar.
0: Ja.
3: En dat markeert natuurlijk ook toen ik erin ben gestapt, 18 jaar geleden. Want dan mijn pa, als eerst. Tegenwoordig, al een jaar of 7, 8, hebben wij onze eigen aflegvereniging. AV Patricia. En die naam is dus afgeleid van de naam van Weilen, mijn moeder. En Weilen, de moeder van mijn vrouw. Mijn vrouw is de voorzitter van aflegvereniging AV Patricia. En zo'n 3 jaar geleden zijn we begonnen met Stichting Braams Uitvaartservice. Waar dus we dus alles doen dat met uitvaart te maken heeft. En ik ben al 2 termijnen voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname. En ik had de eer om de vorige week de nieuw gekozen voorzitter van de Federatie van Surinaamse Aflegverenigingen in Nederland, broeder Oliveira, te ontmoeten. Hij is pas gekozen.
0: Ja.
3: Dus wij hebben een kennismakingsgesprek gehad. En we hebben gesproken over hoe we die samenwerking wederom zullen oppakken en verder zullen voortzetten. Dus inderdaad, dat nou een deel ook toe van Rocco. En dat is een deel voor een lobby, weet je, voor een alibi. Om ook mensen daarbij bij te staan. Toen ik met Norman naar hier liep, frappant. Wang heer, tijmietak. Ja, ook lef, maar begin met een foto voor Sangami. Amang takine sap moro. Amang opo wan tori pe ubedino opching botsing de tuagi say auto me auto madu lafu ama tak madarna nee thanks wan darna yongu i stoy na famiri mi pabe kontede en you seti weet je, en dat zijn dan de dingen die goed doen op dat moment, weet je, omdat het een beroep is, het is een werk dat Moni no def pai.
1: Is een roeping.
3: Moni no def
1: pai. En ik kom zo allemaal naar Mandweng. In de Mandweng zo.
3: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Nou, Rokola zijn de gin normen.
3: Wat zei je?
1: Dan dat deed niet. Terwijl, een ritueel, de rituelen omheen. Dat van mij is bekend. Dat mij go liever naar Singinetti. Of want dit ook zo. Dan een verjaar of zo. Ik kan keuze op een deed dat hij.
3: Oh, oké. Okay.
1: Verjaar of zo of dit ook zo. Sint Jasabi.
3: Ja.
1: Ik ga naar dit ook zo.
3: En zo lees naar zijn roeping. Ik kon zijn zaken.
1: Oh, dat zei hij niet.
3: Zo lees hij kon zijn
1: zaken. Maar me herinner je, want daar zei hij. Hebben ook allemaal dat ik in frustrering.
3: Ja.
1: Frustrering, want hij heeft een verjaar.
3: Inderdaad. Ja, dat na een biggie brada voor Angelo.

0: Mercure, maar mi vergita ma fesmer. Maar if mi tak a biggie brother of Angelo Mercure, mi mitaman, mo potama later ook doet op Facebook, mi mitaman dus Angelo, you biggie brother mi mitja, en we verstera man tide, ama tapon yari, en mi mitaman samen na nga juka loutje, weet je, die ook hier is, oru GT connection man, yeah. Weet je, man fu Fanta M, nor bine dat op de presentatie.
1: Fanta M, na mole pat dat.
0: No man, no, no, no.
1: Fanta M, mi no dat ben nooit.
0: Fanta M?
2: Nee.
1: Nee, Jerry, Jerry, ben si di bid op.
0: Fanta M, to meneer Griffith.
1: Ja, hier, we mogen gewoon bellen. Fanta M, wie daar, wel.
3: Mijn familie, we praten van alles. Laten we ook over leuke dingen, positieve dingen over Suriname praten. Met Randy Ferrier, hoor.
1: Randy hoe?
3: Ferrier.
1: Randy Ferrier.
4: Pokoman.
1: Ja.
3: Pokoman.
1: Oké.
4: Oké, maar wat leuke nieuws. Randy Ferrier.
3: Niet Dana en ik zijn begonnen op de Sauna-markt. En we hebben nu elke zondag muziek daar. Live muziek. En iedereen komt dansen en genieten. En het is een hele positieve vibe.
0: Mm-hmm.
3: Dat soort dingen mogen ook een beetje in de spotlight komen, vind ik.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, en daarom zeg ik toch, kijk, meestal worden dit soort mooie dingen een beetje overschaduwd door al dat politieke. Maar ik blijf het zeggen, er gebeurt nog heel veel meer en heel veel moois.
4: Ja.
0: En dit is inderdaad een van de dingen. Dit trekt gewoon op de zondag om naar Sauna Markt te gaan.
1: Ja. En wat is dat? Waar is dat, Sauna Markt?
0: Sauna Markt is Jozef Israëlstraat. Weet je, de man met tak voor die Jampanese woyo. Ja toch, Randy?
3: Ja, klopt.
4: Hier in Amsterdam.
0: Nee, in Suriname.
1: Suriname? Hoe zijn jullie helemaal in Suriname?
0: Ja, Suriname.
1: Weet je, denk dat ja.
0: Ja, en deze mensen, dit is maar die zorgen voor een sfeer. Als een woyo te komen, heer trouwending. Het is nu een uitje.
3: Ja, het is een uitje.
0: Het is een familie-uitje, echt hoor.
3: Een familie-uitje, een toeristisch uitje.
0: Ja. Ja, en en het mooie is, zodra er verschillende artiesten ook, voornamelijk uit Nederland, daar naartoe gaan, dan mag je join de Pokémon, dan mag je toe mee. Weet je, Asan, het is ontzettend mooi om te zien.
3: Alle artiesten zijn welkom. Ja. Alle artiesten.
0: Yes.
1: Maar Randy Ferrier, je woont in Suriname?
3: Nee. Ik
4: woont in Nederland.
3: Maar elk jaar november tot februari ben ik in Suriname met Dana van Looy.
0: Yeah.
3: En Dana en ik zijn het begonnen. En de jongens zetten het voort.
1: Oké.
3: En iedere zondag zijn er activiteiten, weet je? Dus net wat Clifton zegt, iedere zondag komen er allerlei, alle grote Surinaamse artiesten komen daar. Je hebt Paul Amerali gehad, Steve Steunis, ga maar door.
0: Ronald Snijders was er ook.
3: Ronald Snijders. Allemaal.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Randy, heb je nog iets leuks over Suriname te vertellen? Iets dat goed gaat, positief dus? Laten we blijven op die lijn.
3: Voor mij gaat het altijd goed in Suriname. Ik hou van Suriname. Ik woon wel in Amsterdam, maar Suriname is mijn land. En ik volg jullie altijd en ik vind het heel erg positief. Ik heb mijn vriend Glenn lang niet gehoord.
1: Oh, hij was er gisteren hoor.
3: Wat zeg je?
1: Ja, Crudery. Gisteren tussen 2 en 4. Is goed. Ga ik doen.
3: Hoor?
1: Maar bedankt voor je bijdrage, hoor.
3: Graag gedaan. Bye bye.
1: Mooi zo. Dag.
4: Hoi, Randy.
1: Goed. Wat nog meer? Suma, wie aan tafel? Eetje, uno, maar gewoon aan meer vaart, Sammy Verstaan. Bijna uitverkocht naar Boro, wie Boro?
4: Oh,
0: nee. En daarom was het al meer een ding, Bato.
1: Nee, want de in Amsterdam.
0: Dan zijn jullie een beetje weg van dezelfde omgeving, hè?
1: Met Joa alleen op voor aanstaande, voor meer vaart, het al is.
0: Oké, meer vaart is 21 juni, dat is op Vaderdag. Dan doen we de laatste show, de laatste Kaseko in concert. Maar ik heb begrepen, de laatste kaarten gaan dus nu de deur uit. En kan de organisatie, een management beslist dat tapasemte komt er een extra show. Maar dat zal dan dus een matinee voorstelling zijn.
1: Hmm.
0: En dat drap is maar like you, weet je.
1: Matinee.
0: Nee,
2: Leeftijddiscriminatie.
0: Nee, geen discriminatie. Nee, het is... We hebben op donderdag 14 en vrijdag 15 mei... waren we in Belmer Park. Hè? Ja. En die donderdag ben ik ook toe aan Bakanawa. 3 uur. Mm. En ik heb in die show gezegd van... luister, we hebben het heel speciaal voor jullie zo georganiseerd. Omdat vorig jaar... Die Udo Asho Netti, dan begrijp ik dat we los maar kiesprobleem, dan een vervoer, dus die op tijd en noem maar op. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat, we gaan dan speciaal voor deze mensen die vroeg weg moeten.
1: Dus Malik Mee. We gaan naar de beller. Dus welkom. Goeiedag. U bent erin. Hallo.
5: Goedemiddag met Anne.
1: Welkom Anne.
5: Ik wil even doorgeven, dit is een leuk event op het museumplein, gratis toegang, op 10 uur 's avonds.
1: Wanneer?
5: Van zaterdag tot en met maandag vandaag, 25 mei, museumplein, Aziatische keukens, kunst en cultuur. Super. Ik hoorde dat er ook een Rad van Fortuin daar zat.
1: Zo.
5: Ja, dus het is gratis entree en dansoptredens en muziek van alles. Ja.
1: Leuk.
5: Ja.
1: Goed hoor.
5: En ik wilde nog een opmerking maken, een grappige opmerking eigenlijk. Ik hoorde, tijdenlang hoorde ik mensen, als die meneer belde, hè, dan hoorde ik mensen van het programma zeggen, met meneer Pa'e.
2: Ja.
5: Maar het klopt niet, want Pa'e betekent opa. Opa. Dus
1: jij
5: zegt niet meneer opa, toch?
1: Ja, maar hij is ermee begonnen, hoor.
5: Ja, maar dan doet hij het verkeerd, want niemand zegt meneer opa, toch?
1: Nee.
5: Het is dubbel op.
1: Ja,
6: gebruik.
1: Oké.
5: Opa E of meneer?
1: Oké.
5: Okay. Ja. Oké,
1: okay,
5: is goed.
1: Ja.
5: Fijne dag, hè?
1: Doei. Doei. Noemt hij zichzelf Armand. Ja. En dan weer Manne. Die twee namen gebruikt hij ook, ja.
6: Hij heet
1: Manne. Ja,
0: Manne. Ja. Manne.
5: Ja.
1: Klopt.
0: Ja, dus Norman, speciaal voor jou.
1: Matinee.
0: Het is nog niet zo ver, hè?
1: Nee. Na alleen de Luca verkoop voor ze.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dan mensen die vroeg thuis moeten zijn.
2: Nog je draaien.
1: Gelukkig bestand.
0: Ja, dus nou met dat boem. Ja. Want hij begreep me verkeerd. Ja. Die niet tak smalek, maar daarmee bedoel ik mensen die vroeg slapen. Weet je, dan 3 euro, 6 euro, is aan bal, 7 uur bij je thuis.
1: Gelukkig is dat wel los, maar dat ben ik meer vaart.
2: Ja.
1: Bakadoren, één gang.
2: Kaboren, leuk, vaderdag, hè, de vaderzondag.
1: Ja,
2: leuk.
0: Juist.
2: Ja. Dus wat ik de vader.
1: Wat gaat er gebeuren voor de mensen die laat zijn ingeschakeld?
0: Ja, dus de eerstvolgende is zaterdag aanstaande. Dan zit ik dus in Tilburg. Dat is 30 mei. Dan 5 juni in Den Bosch. 6 juni Schiedam, 10 juni Almere, 19 juni Den Haag, 21 juni Amsterdam, Meervaart.
1: Waar gaat het over?
0: Kaseko in concert en zoals men weet, Kaseko in concert, muziek en cabaret met een hoog voetje van de vloer gehaald.
1: Mooi zo.
2: Bij hem ik kies wat toe appjes, ja zo, de small lobby. Apoko. Dus
0: moet je daarmee eindigen?
1: A.I.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Is maar lopen weg of
6: je
2: dan denk je naar zo'n party door en van party komen.
6: Jullie zijn nooit op kokken, no?
0: Nee, dit is een theatershow. Is een theatershow.
6: Ja, maar bedoel je?
0: Nee, maar Kwakoepje toch?
6: Kwakoepje?
0: Hier toch?
6: Zit daar, waar zijn die oude tijd? Nee. Weet je hoe groot dat ding is?
2: Kwaku voetbal.
0: Oh, nee, maar daarvoor moet je uitnodigen. Jij kan dat niet beslissen, toch?
6: Nee, no?
0: Daarvoor moeten de mensen je uitnodigen, toch?
6: Ja, ik weet niet hoe het goed.
1: Bellen, welkom.
7: Ja, ik wil meneer Bram even vragen.
0: Ja, hoor.
7: Is die groep à la Condre Drong nog van Nax? Zijn ze nog actief?
0: De à la Condre Drong is nog zeer actief, maar het is dus geen à la Condre Drong van Nax. Het is wel vanuit velen van Nax opgericht, waaronder meneer Baren, Wilgo Baren.
7: Ja.
0: Ja, maar het is de à la Condre Drong bestaat er nog en ze doen het nog ontzettend goed.
7: Oké, okay. Het zou mooi zijn dat ze een keertje overkomen naar Nederland.
0: Ja, dus dan kijk ik richting Norman. Maar het moet een beetje meer van dit soort dingen.
1: Ja, dat is waar. We zijn ervoor.
0: Ja.
1: Oké, okay, dankjewel hoor.
7: Ja.
1: Goed. Ayuru Dora, we gaan naar Nyonsu, ja. En dan minus op zo'n mino combo kan mijn paneel, maar ook Lukusuma. De in staat verdwijnt.
6: Jongens, is dat voor een vrouw nog kon bakken?
1: Luister, als we gaan naar het nieuws. Hey, en zet zo bij u terug.
6: Je hebt een mooie koptelefoon gekocht. Dus. Oh, kom maar.
1: Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gaza-strook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif Grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsima air Grontapu aluntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voet aan het eusje niet, toch? Weer jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

0: Kalian Pingpong. Odi Odi.
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen.
2: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 89. Salsa vribom. Hier en na suite dim koprata ngai bikami odoro diftu. Futa dede, afosu ambe suite. Atori e chatori de mat programa mang. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u, alla malawo langanu. Nangana tori tap me the people. Missi Lucia Fano beruk dangin grupu. Hier en Vespa anu pi bayi igi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu, tori e cha tori. Munde e juni, ya, ala langanu e ye piyara. Futuuru te te fiur bakanna, na Woud Richemstraat numero aitiere. Arkibong, Woud Richemstraat, ya, numero 89 geen. Mano forgeti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila. Adrapumbe. Sasa fri moro bung alik pebe takende ilanti ire we milanga ne doro milanga anu e doro meka doro fu bayu e yi osono

0: Dennis Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ashwit Bagadida, Brada Nangasisa, met Bar Odi vanuit de studio voor Radio Mart. Met Jeremy Srefi, dobro, dobro, dobro, jaso. Kom nog eens aan pasen.

0: Wij hebben een tuinslang nozzel van €49 ontwikkeld. Die elke hoge drukreiniger op de markt volledig overbodig maakt. Elke hoge drukreiniger heeft hetzelfde fundamentele probleem.
1: Leef met de kracht van de natuur. Holland & Barrett.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland.

Stel, je hebt een verkeersongeluk meegemaakt. Je hebt schade, bent misschien gewond of hebt klachten overgehouden aan het ongeluk. Dit kan erg heftig zijn en verandert soms je leven. Mijn naam is Meddenit en ik werk bij Slachtofferhulp Nederland. In deze video vertellen we wat je kan doen als je schade hebt opgelopen na een verkeersongeluk. Wij vertellen je welke schade je vergoed kan krijgen en wat je hiervoor moet regelen. Hoe en of je schadevergoeding kan krijgen hangt af van wat er precies is gebeurd. Wat voor voertuigen zijn betrokken bij het ongeluk? Is er iemand een veroorzaker of heb je het ongeluk zelf veroorzaakt? Is er alleen schade aan je voertuig of ben je ook gewond geraakt? Ging het wel om een ongeluk of was er sprake van opzet? En welke verzekeringen zijn er afgesloten? Veel van dit soort vragen bepalen de kans op schadevergoeding en bij wie je deze kan vragen. Belangrijk is dat je na een ongeluk altijd contact legt met de betrokkenen. Dit kunnen naast de veroorzaker ook omstanders zijn. Vraag de omstanders om contactgegevens. Want mensen die het ongeluk hebben gezien kunnen helpen als er onduidelijkheid is over de aansprakelijkheid. Maak ook foto's van de situatie en de schade. Deze kunnen dienen als bewijs. Het is na een ongeluk altijd noodzakelijk om het Europees schadeformulier in te vullen. Doe dit samen met de andere partij. Dit kan op papier of digitaal via mobielschademelden.nl. Het is belangrijk dat je de schade zo snel mogelijk na het ongeluk meldt bij je verzekeraar. Het liefst binnen 3 dagen. Was er sprake van een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf en was er geen politie op de plek van het ongeluk? Dan is het verstandig om aangifte te doen. Je aangifte kun je als bewijs gebruiken bij het aanvragen van schadevergoeding. De officier van justitie kan besluiten om de veroorzaker van een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf strafrechtelijk te vervolgen. In het strafproces wordt bepaald of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf. In onze video over het strafproces vertelt mijn collega Floor hoe dit precies werkt. Wie je schade kan vergoeden is afhankelijk van je eigen verzekering en van de aansprakelijkheid. Dus wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kosten en de schade. Het kan zijn dat je bij het afhandelen van de schade geholpen wordt door je eigen verzekeraar of de verzekeraar van de andere partij. Ga naar slachtofferhulp.nl/schade-verkeer voor advies op maat. Als fietser of voetganger heb je bij een botsing bijna altijd recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld voor reparaties aan je fiets, kapotte kleding of medische kosten. Doorrijden na een verkeersongeval is strafbaar. Je kunt bij de politie aangifte...

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang-waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtima of air grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma noso december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, luister nou. Ja, ba ouro boeifoutant eugenie toch? we yere if you want sharing we ring e buying maybe wani ye me go more ketiping wa ye silinga ya Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
5: Is your captain.

0: www.zfm.com. Odi, odi.
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Dit is Marten Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk op de vrijdagavond vanaf een uur of 10 natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk, zoals gewoonlijk. En in het eerste uur zal ik wat R&B's en in het tweede uur wat Golden Oldies voor u ten gehore brengen. Het weer was mooi, temperatuur rond 24 graden. Dus ik hoop dat u heeft genoten van de echte eerste zomerdag van in Nederland hier. Welkom allemaal. En zoals natuurlijk gebruikelijk tegen de zieken zeg ik een van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben zeg ik een sterkte. En ook natuurlijk zij die iets te vieren hebben. Baby geboren, getrouwd, nieuwe vriend gevonden of zo. Jarig geweest of nog jarig moet worden in deze dagen zeg ik van harte gefeliciteerd.

Ja, ik ben er weer natuurlijk. Hè. Ik zat er vanmiddag ook een uurtje met mijn collega Redel. Die heb ik even een ondersteuning gegeven, omdat hij wat mensen zeg maar in de studio had die hij interviewde. En ik dacht van, weet je wat, ik ga eventjes mijn goede collega even ondersteunen. Zodat hij recht tegenover de mensen kon zitten en hun in hun ogen aankijken natuurlijk om te interviewen. En ik deed dan de techniek. Maar het is natuurlijk weer een paar uurtjes terug. Het is nu 12 minuten over de klok van 10. En aan mij nu de beurt om u dan gezellig bezig te houden op deze vrijdagavond. We gaan meteen van start natuurlijk. Deze is er eentje van Ashford & Simpson. Is it still good to you? Ja, u weet het, hè? Het eerste uurtje zijn de R&B's en in het tweede uurtje de Golden Oldies. Dus blijft u afgestemd op deze mooie zender. Welkom allemaal. De groeten gaan natuurlijk uit naar geheel Amsterdam. En natuurlijk ook de steden eromheen, Purmerend, Almere. En natuurlijk niet te vergeten mensen uit Zoetermeer, Hoogkarspel. En natuurlijk ook Rotterdam of Utrecht. In ieder geval, waar u zich ook mag bevinden, welkom. Dit is het programma Time to Relax. De mensen overzee zeggen natuurlijk ook welkom. Ik groet natuurlijk mijn mensen in Suriname. En natuurlijk de mensen die op luister zijn op Curaçao of in Amerika. Want ik heb ook begrepen dat er een hele trouwe luisteraar vanuit Amerika ook naar Mart luistert. Dus welkom bij deze. Hey, how are you, man? Ashford & Simpson.

ben ook helemaal niet vergeten. Agent. Agent Wicks namelijk, mijn collega. How are you, man? Ik hoop dat alles afgelopen dinsdag of woensdag goed is gegaan.

life. Ek merk dat ek het verkeerde nummer heb aangeklikt. Ik zal nu het goede nummer dan ten gehoor brengen. Als dat ook wel lukt natuurlijk. Maar in ieder geval...

Hey, luisteraars in het Buitenvelder, alles goed daar? Binnenkort ga ik weer aankloppen in Buitenvelder voor een nieuwe playlist. Want de ene die ik heb opgestuurd gekregen, die is natuurlijk, heb ik al helemaal afgehandeld. Dus binnenkort dan kom ik weer langs. Voor een nieuwe playlist natuurlijk.

that was done, Mrs. Cynthia Hines met Let's Fall in Love Again. Inmiddels 2 minuten over de klok van 10:30. De tijd gaat hard en hij wacht echt niet op ons. Mr. Gene Dunlop, I got you.

I Got You uit 1981 alweer. En deze is geproduceerd door Capitol Records. 1981, Gene Dunlop, I Got You. Deze bekend. Deze klinkt natuurlijk bekend in de oren. Jermaine Jackson met Do What You Do uit 1984.

Mr. Jermaine Jackson uit 1984 alweer. Wat gaat de tijd hard? Is alweer een behoorlijke tijd. 1984, even kijken. Is dan 20? Ja, is dan een behoorlijke tijd terug. Keisha White met The Weakness in Me.

0: Keisha White, de aici, dan. The Weakness in Me. Deze is er een eentje van Charlie Wilson. My love is all I have.
1: Hello, do you have a minute?

Mr. Charlie Wilson. My love is all I have. En natuurlijk is deze eentje van Tamia. This time it's love.

Mr. Keith Sweat, why me baby? Inmiddels 5 minuten voor de klok van 11.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Hey allemaal, welkom terug. Dit is het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit natuurlijk tot een uur of 12 uur. 12 uur vanavond hier zo. En in het eerste uur heb ik een wat R&B's voor u afgedraaid. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En in het tweede uur gaan we wat golden oldies natuurlijk ten gehore brengen. Alleen ik heb van mijn beste collega, mijn collega Mr. Riddell, heb ik een speciaal verzoek gekregen om een nummer voor hem af te draaien. En dat is er eentje van Paul Lawrence met Cut the Crap.
1: The crap go back where we fell.
0: Na dit nummer dan gaan we over naar de Golden Oldies, hè?

Mr. Paul Lawrence. Cut the crap. Ik weet niet voor wie hij het heeft aangevraagd. Misschien van zichzelf, maar daar bemoei ik me niet mee. Hij heeft me ieder gevraagd. Hij heeft me ieder geappt om te vragen van... Hey, wil je dat nummertje speciaal voor me afdraaien? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is vrijdagavond. Dus ik weet niet voor wie hij dit nummer heeft aangevraagd. Dit is dan Mr. Larry Graham. One in a million, you.

0: gaan heel ver terug in de tijd.
1: Since I met you, baby.
0: Uit 1969.
1: My whole
0: life. Mr. Ivory Joe Hunter. Since I met you, baby.

Mr. Ivory Hunter, sinds I Met You Baby. En uit 1969, een jaartje later, komt dan de formatie Blood, Sweat and Tears uit met dit nummer.

de formatie Blood, Sweat and Tears. Hi, die ho. Ja, dan gaan we verder met een eentje van Salomon Burke. En het nummer is getiteld The Dreams.

Deze is er dan eentje van Jerry Butler. Make it easy on yourself. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl.

That was done. There's something on your mind. Van even kijken, McNally. En dit nummer is ook natuurlijk uitgebracht door Bobby Marchand in 1960.

Dit was dan If You Need Me uit 1973. En ik was het even vergeten, maar ik werd even getipt dat meneer Overman afgelopen zaterdag natuurlijk een jaartje bij heeft kunnen tellen. En vandaar dat ik een Jotex voor hem ga draaien. A woman can change a man.

0: Bij Plus houden
1: we... En dat was dan eentje van Mr. Jotex. A man can change. Of a woman can change a man. En ik wilde nog eentje voor de heer Overman afdraaien. Maar ik zie Overman afdraaien. Maar ik zie...

Dat waren dan Sam en Dave met Something is Wrong with My Baby. Er zijn ook andere artiesten die dit nummer uitgebracht hebben. Ik kan niet zo snel op hun naam komen, maar in ieder geval, het klinkt bekend in de oren. Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus dat wil zeggen, ik ga u bij deze een prettige avond verder en wensen. En een fijne avond. En ik zeg, ik hoop dat u genoten heeft van de nummers die ik heb afgedraaid. Lekker is maar, jammer genoeg, lekker is maar 1 vinger lang. En ik zeg bij deze bye bye, zwaai zwaai. En volgende week vrijdag, same time, same place, same radio station, Mart Radio. Dan ben ik weer aanwezig om u dan weer wat R&B's en golden oldies ten gore brengen. Dus ik zeg, voor zij die naar bed gaan, zeg ik welterusten en morgen natuurlijk gezond weer op. En ik hoop dat u morgen van het weer gaat genieten, want volgens de weervoorspellingen dan wordt het behoorlijk warm. Dus geniet u maar morgen, want ik weet niet hoe lang hij zo mooi blijft. Dus geniet ervan en ik zeg bye, adios.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen in een andere taal, zonder dat ze doorhebben dat jij het begrijpt. Je doet ze in, iemand spreekt.
1: This wonderful song called Better Day. You know who's coming? Lee Andrea Johnson. Yes, he is.

0: Het is maandag. En het is 25 mei en rechtstreeks vanuit de studio van Radio Mart is het tijd voor de Heren van Stand. En iedereen die vroeger vaker in de clubs kwam, herkent hier op de achtergrond de Commodores met het nummer Brickhouse. Ik ben samen met Vito Boer nu gastheer tot klokslag 10 uur. Op een mooie zomeravond, het zonnetje schijnt, de deur staat open. Onze collega's Marita, Cynthia en Norman zitten nog lekker even buiten te genieten van de zomerzon. Wij zitten hier binnen. We do the heavy lifting, zoals ze dat in ieder geval zeggen. En ik begin maar even om te vragen van Vito, hoe gaat het met jou, jongeman?
1: Goed hoor.
0: Ja?
1: Weer.
0: Ja?
1: Dus, jawel.
0: Ja, je hebt tweede Pinksterdag.
1: Ja.
0: Hoe laat was je naar de kerk vandaag?
1: Nou, niet vandaag, gisteren.
0: Nee.
1: Weet het. Ik heb jou niet gezien, jammer.
0: Nee, ik was er waarschijnlijk weer vroeger of zo.
1: Vroeger, dan
0: ben je laat gekomen, volgens mij.
1: Het is niet vroeger. Het is
0: nee.
1: Dienst, dus ik kan niet vroeger.
0: Oh, nou, ja.
1: het is niet een inloophuis.
0: Ja, maar het is op uitnodiging waar ik naartoe ga.
1: Oh,
0: dus
1: dat is uitnodiging.
0: Ja, uitnodiging.
1: Oh, jij zit backstage. VIP.
0: VIP wil ik niet zeggen. Maar het had wel iets met wijwater. En het had wel een soort rol. Het had wel een functie.
1: Maar je was er dus wel.
0: Huh?
1: Oh, je was er dus wel.
0: Ik was er.
1: Oké, okay. Nee, ik heb je niet gezien, maar misschien zit je op andere plekken.
0: Ik was er lichamelijk en ik was er in geest. Hè?
1: Oh, dat is vooral dus belangrijk. Het laatste is vooral belangrijk.
0: Ja, het is een combinatie van die twee. Ik doe geen half werk meer.
1: Okay.
0: Het lichaam alleen is niet genoeg.
1: Okay. Maar dan, waarom was je er met Pinksteren? Wat is Pinksteren voor jou dan?
0: Wat Pinksteren voor mij is?
1: Ja.
0: Het is wat het ook voor jou is.
1: Oké. Ik weet al genoeg.
0: Wat het ook voor jou
1: vrije
0: is, Vito?
1: Huh? Vrije dag.
0: Nee, toch? Zondag is altijd een vrije dag. Nee, dat kunnen we niet zeggen.
1: Nee, maar ik vraag het gewoon even. Ik wil gewoon even je algemene kennis even weten.
0: Mijn algemene kennis op dat gebied?
1: Ja.
0: Je moet me even helpen, of niet? Deze. Ja, je zal me even moeten helpen met Pinksteren.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou,
1: de openbaring van de geest.
0: De openbaring van de geest?
1: Ja.
0: Ik zit hier. Je bent niet over mij natuurlijk.
1: De heilige geest?
0: Nee, wat?
1: Ja.
0: Soms word ik wel eens zo genoemd, maar ik probeer daar wel een beetje dus de tegendruk uit te geven. Maar ze hebben daar meestal niet over mij.
1: Oké.
0: No, maar ik denk dat onze directeur Norman die voorbij loopt, die weet wat Pinksteren inhoudt, toch? Of niet?
1: Ik denk het ook.
0: Wat zijn we? Nee?
1: Nee?
0: Huh? Nee?
2: Ik ben niet christelijk.
0: Nee? Je bent niet naar de christelijke basis school? Of? Hindustanse school.
1: Oké.
0: Je bent meer Diwali, dat werk. Oké.
1: Daar kunnen we wel voor vragen.
2: Ik ben een geloofsneutraal.
0: Geloofsneutraal.
1: Oké.
0: En er worden woorden geboren hier vanavond inderdaad. Oké. Van Pinksteren wist ik het niet zo goed. Nee.
1: Okay.
0: Maar kijk, ik ben sportief. Ik heb me ook niet zien googelen, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Zo ben ik ook weer. Hè?
1: Ja,
0: dus daar mag je inderdaad ook wel iets van zeggen.
1: Ja.
0: Vito, eventjes snel recap. Hè. Het seizoen zit er een beetje op. Alleen de Champions League finale wordt nog gespeeld.
1: Ja, komende zaterdag.
0: Ik moet altijd even wennen aan die finales op zaterdag nog steeds. Gek genoeg.
1: Ja, en volgens mij is deze ook om 6 uur, dacht ik of zo.
0: Ja, dat zal weer met wereldwijd te maken hebben. Interessante wedstrijd of denken we dat het gewoon een race is?
1: Nou, Arsenal... Paris is een mooie wedstrijd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Verwacht jij zo'n wedstrijd als Paris als je met tegen Bayern München?
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Ik denk niet dat Arsenal zodanig druk gaat zetten. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, dus die zullen meer achterover gaan leunen.
1: Ja.
0: Doe ze even een wilde gok. Gewoon eventjes een voorspelling.
1: Ik denk toch wel een 3-1 voor Paris, hoor.
0: Oh, 3-1. Dat geeft niet echt aan dat je ze hoge kansen toedicht.
1: Nee, hoe ik de laatste tijd Arsenal heb zien voetballen...
0: Ja.
1: Denk dat ze het zwaar gaan krijgen.
0: Een beetje betandvlees, hè, zag het eruit.
1: Ja. Dus, in het begin van het seizoen, de eerste helft, speelden ze goed, maar...
0: Nou, ik moet ook wel zeggen dat de andere ploeg het een beetje liet afweten, ook in het begin.
1: Ja.
0: City struggelde...
1: Ja, maar zij hadden toen ook weinig. Als zij gewoon fit zijn en zo, is Arsenal kan het een goed team zijn. Maar
0: ja.
1: Op een gegeven moment hadden ze het best wel... Weet je, met blessures, bepaalde plekken, weet je, met reserve. Dan ging het moeizaam.
0: Ik denk 2-1 voor Paris.
1: Dat wel. Maar ik denk wel dat Paris hem wint. Wederom.
0: Uiteindelijk, ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze hem niet winnen.
1: Maar volgens mij voor de Champions League heeft volgens mij geen enkele ploeg hem 2 keer achter elkaar gewonnen.
0: Jawel.
1: Champions League, hè?
0: Jawel. Vito.
3: Ja?
0: Vito.
3: Wie dan?
0: Kijk, dit zijn soms momenten dat ik twijfel als ik deze uitzending moet gaan voortzetten. Bij zo'n gebrek aan essentiële basiskennis. Hè?
3: Nou ja, ik weet het niet.
0: Dat je nog durft te zeggen wie dan? Hè?
3: Wie heet hem dan? Wanneer was dat? Verleden jaar of zo?
0: Nee, dat was niet verleden jaar. Maar als je vraagt wie hem twee keer achter elkaar heeft gewonnen, dat is natuurlijk Real Madrid. Wie anders?
3: Ja?
0: Ja. Wist je dat niet?
3: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou, weet je, er zijn mensen ontslagen hè, voor zo'n gebrek aan zulke basale kennis. Dan kom je wel met je tweede Pinkster, daar kom je aan zitten. Maar dit is wat je niet weet.
3: Oké, okay, maar goed, dat is dus wel zo. Achter elkaar dus gewoon.
0: Achter elkaar, natuurlijk. Wie anders?
3: Nee, ik...
0: Nee, maar wie anders, Vito?
3: Ja, houd toch even op
0: met niet,
3: wie anders.
0: Ik bedoel, Barcelona, oh nou, die hebben 11 jaar hem niet gewonnen. Dus dat kan niet.
3: Ja, nou ja.
0: Nou, wie anders?
3: Oh ja, ik zie het, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik.
0: Daarom, we hebben nu de cup uit. Die lenen we nu uit eventjes naar iemand anders. Maar voor de rest is die van ons.
3: Ja. Nee, maar goed. Ik weet de Europa Cup, hè? De Europa Cup 1 toen nooit.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, de enige die met achter elkaar gewoon twee keer dat zijn. Dat is natuurlijk Real Madrid. Toevallig ook met het afscheid van Carvajal even het erelijstje langs gegaan.
3: Want toch? Hoe lang heette de Champions League nou?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Wij hebben dat natuurlijk heel bewust meegemaakt. Dat de Champions League. Dat de Europa Cup 1 op een gegeven moment. Je had Europa Cup 1, Europa Cup 2. En je had de UEFA Cup, toch?
3: Ja,
0: en op een gegeven moment is dat geworden, dus de Champions League.
3: En ook in poolfases werd gespeeld.
0: Ja, en de. Nee. Wat is die andere weer? De
3: Europa 2, toch?
0: Nee, toch? Die heet geen Europa Cup 2, toch? Die heeft nu de Conference League.
3: Europa League.
0: Europa League, dat is die andere.
3: En die laatste is de Conference League.
0: De Conference League.
3: Die is er pas bijgekomen, volgens mij 3 jaar of zo.
0: Ja, maar die noem jij de Confetti League, toch?
3: Ja.
0: Maar die noemde jij vooral de Confetti League toen Ajax er niet in speelde. Maar tegenwoordig word ik het iets minder... In de mond wordt het iets minder in de mond genomen.
3: Ja, hè? Nu wordt het ietsje minder.
0: En trouwens, het is helemaal niks mis mee met een uitwedstrijd in Wit-Rusland. Toch opdoen, of vlakbij de Poolcirkel.
3: Nee, is niets mis mee.
0: Een club met allemaal medeklinkers. De eerste 3 letters van de naam zijn medeklinkers, toch?
3: Dat je denkt van wie is dat?
0: Maar er is niks mis mee. Ja, FC Sheriff.
3: Ja, precies. Nou, joh, 3 dag of zo.
0: Ja. En het beroerde is, je kan toch een lelijke zeper aanlopen. Hè? Daar.
3: En je moet vooral in december.
0: Ja, december. Waar die mannen,
3: wanneer het min 15 of zo.
0: Precies.
3: Ja, nou, Feyenoord is in de finale een keer gekomen.
0: Dat klopt, ja.
3: Toen was het tot heel Nederland helemaal.
0: Maar was niet de Conference League?
3: Jawel.
0: Nee.
3: Tegen AS Roma, volgens mij was het Conference
0: League. Nee, dat was...
3: Was niet de Europa League.
0: Dat was de Europa League.
3: Feyenoord is nooit ver gekomen in
0: Feyenoord Europa heeft toch de Europa League gewonnen? Ga eens even googlen, jongen.
3: Gewonnen. Ja? Nee, toen heette het nog geen Europa League.
0: Nee, die keer toen de Japaner zo'n hoofdrol opeiste en Van Hooijdonk vrije trappen erin schoot.
3: Ja, maar dat was lang geleden. Dat was nog voor de Champions League Europa League.
0: Ja, ik dacht dat het Europa League was. Nee, ja, ik weet het. Ik weet het zelf ook niet meer, hoor. Maar...
3: Nee.
0: Nee?
3: Okay. Nee, maar ze hadden ook een keer finale. Dat was toch tegen AS Roma. Tegen, volgens mij, Mourinho AS Roma.
0: Was het AS Roma?
3: Ja. Toen hebben zij ook een keer finale gespeeld.
0: Okay.
3: Volgens mij was Slot toen de trainer, dacht ik.
0: Nee, nee toch? Onder Slot hebben ze toch niet de finale? Die hebben ze niet gewonnen, onder Slot.
3: Nee, ze hebben hem ook niet gewonnen.
0: Maar onder wie was toen trainer toen ze hem wel wonnen? Toen Van Hooijdonk in de hoofdrol was?
3: Borussia Dortmund, dacht ik.
0: Daar speelde Ono, de Japaner, op het middenveld, toch?
3: Ja, 2001-2002. Volgens mij was... Toen was Slot niet trainer.
0: Nee,
3: toen ze verloren.
0: Ja, voor mij voetbalde Slot nogal, of ik zelf niet.
3: Toen ze wonnen was het die schoonvader van Bommel. Van Marwijk.
0: Oh, Van Marwijk was toen de trainer inderdaad. Ja. Oh, ja.
3: Ja.
0: Dat kan ik me nog herinneren, ja.
3: In de Conference League hebben zij ook in de finale gespeeld, volgens mij, hoor.
0: Wie, Feyenoord?
3: Ja, Feyenoord.
0: Ik dacht eerst dat Ajax.
3: In 2021-22...
0: Ja.
3: Volgens mij hadden ze met 1-0 verloren van AS Roma.
0: AS Roma, oh nee. Die wedstrijd heeft waarschijnlijk geen grote indruk op me gemaakt.
3: 25 mei 2022, ja. Is dat?
0: Okay.
3: Toen hebben ze het net niet gewonnen toen.
0: Okay, maar je zegt dus Paris Saint-Germain, gedoodverfde winnaar?
3: Zij gewoon op niveau kunnen, als zij gewoon op een niveau spelen, dan wel. Al weet je het natuurlijk nooit. En finale is soms kan soms heel verrassend zijn.
0: Nee, dat
3: maar
0: is
3: zijn
0: wel.
3: Het ook geen mooie wedstrijden?
0: Nee, maar je weet nooit. Ik bedoel, er is wel een ploeg die wil voetballen. Het is natuurlijk heel jammer dat die wedstrijd tegen Bayern München dat geen finale wedstrijd was.
3: Ja.
0: Real Madrid-Bayern vond ik ook een geweldige wedstrijd. Nou, trouwens ook van Atletico Madrid, hoor. Die halve finales die waren ook geweldig. Die kwartfinales waren ook geweldig, hoor. Dus ik denk echt wel dat we nog wel getrakteerd zijn geweest op goed voetbal.
3: Het is jammer dat het geen Paris Saint-Germain Barcelona is.
0: Nou ja, maar Barcelona is niet, helemaal niet een ploeg die daar regelmatig in uitblinkt. Dus ik hield daar nog rekening mee.
3: Maar snel voetballen, weet je. Zij kunnen zich onder druk uitvoetballen. En dat kan AS Roma ook als de beste.
0: Dus ja, had Barcelona dan moeten doen in de Champions League. Het is niet gelukt. Dus
3: ze hadden gewoon pech. Dus dat is
0: nou, pech noemen we dat nu.
3: Rode kaart ook. Tegen
0: nee, terecht de rode kaart.
3: Atletico Madrid. Dus ja, dat soort pech.
0: Toch terecht.
3: Met 10 man te spelen. Ja, en dan word je uitgeschakeld.
0: Nou, ze stonden ook voor, hè. Ik bedoel, ook nog een keer bij Atletico spelen kwamen ze voor. Het is de veerkracht van Atletico die ze er daar zomaar heeft gedaan.
3: Ja, en dat is jammer.
0: En toen konden ze zich daar niet onderuit spelen. Dus ja, maar ja, dat is eigenlijk al een soort... is dat 11 jaar het geval?
3: Ja, daardoor wist je al dat Atletico ook niet de finale zou gaan halen. Want je weet gewoon, dat is niet een ploeg die in de finale zou...
0: Nou ja, het kan. On the day kunnen ze natuurlijk wel wat doen. Maar het kostte natuurlijk ontzettend veel moeite om verder te komen. Ja, ik denk dat het net even een brug te ver voor ze was. Ja. Al moet ik zeggen dat de kansen er wel waren voor ze.
3: Nou goed, als je nu kijkt, ze zijn toch kampioen geworden.
0: Ja.
3: Dus dat is wel mooi.
0: Dat is leuk voor Barcelona, inderdaad. Ja.
3: 8 spelers zijn geselecteerd voor Spanje.
0: Ja, voor Spanje inderdaad.
3: Voor Real Madrid, hoeveel spelers?
0: Nul.
3: Het is wel 8 voor Barcelona.
0: Ja, voor Spanje inderdaad wel. Maar daarentegen is Real Madrid natuurlijk bij andere landen natuurlijk wel dik vertegenwoordigd.
3: Maar het is een Spaanse ploeg, hè? Dus ja, dat is toch wel erg
0: Een
3: Spaanse ploeg.
0: Nee, dat denk ik niet.
3: Ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Nee, Real Madrid is een ploeg van de wereld.
3: Ja, maar ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Ja, die hebben ze wel, maar ze hebben maar een ploeg van de wereld.
3: Real Madrid, daarom wilden ze in een soort Super League uitkomen. Maar
0: Real Madrid
3: is
0: al lang niet meer een Spaanse ploeg. Het is een wereldploeg.
3: Ja, maar ze hadden
0: met miljoenen. Ik zit er trouwens hard over te denken om lid te worden.
3: Ja?
0: Ja.
3: Waarom? Je bent ook nooit lid van AC Milan geworden. Dus,
0: nee, ik ben geen lid geworden van AC Milan.
3: Ineens wil je van Real Madrid lid worden.
0: Nee, maar kijk, met AC
3: Milan... Als je geld te veel hebt, kan je dat doen.
0: Nee, AC Milan, daar heb ik toch wel... Nee. Dat was is een pijnlijke scheiding geweest. Dus, tussen mij.
3: Scheiding.
0: Ja, dat is een pijnlijke scheiding geweest. Nee, nou, bijna wel. Maar nee, ik heb me daar niet helemaal zo dank bij. Ik heb er ook even van moeten herstellen. Hè?
3: Het is wat, hè? Weet je dat weinig... Stel in Suriname, je bent een tijdje voor Robin Hood... en ze draaien niet, dan ga je niet voor Transvaal. Dat kan gewoon niet.
0: Nee, maar
3: niet.
0: Zo is dat niet gegaan.
3: Nee, maar dat kan gewoon niet. Dus je hebt slechte jaren. Dus nu, Ajax heeft slechte jaren. Gewoon al 3 jaar lang of zo.
0: Hoeveel jaar? 3. Ja.
3: Dan denk ik, nou, dan ga ik nu voor PSV zijn. Nou,
0: zo gaat het helemaal niet. Zo gaat het. Het is bijna een spiritueel proces te noemen. Want het is een fysieke scheiding. Maar het is ook een spirituele scheiding. Ja, en daar heb ik een paar keer druk over moeten maken. Ik heb erover moeten nadenken. En natuurlijk, Real Madrid staat al op het vinkentouw. Dus ik bedoel...
3: Ze staat aan je te trekken.
0: Dat zeg ik niet, maar ik hoor het je zeggen. Mij heb je niet horen zeggen. Dat zou maar aan het...
3: Links en rechts ben je getrokken.
0: Nee. Ze staat op het vinkentouw. Kijk, sinds Lori Cunningham, voor de kenners thuis dan in ieder geval... die denken, hey, Lori Cunningham, heb ik altijd een softspot gehad voor Real Madrid. Ja. En natuurlijk ook toen Seedorf daar terecht kwam. Een van mijn favoriete voetballers, Hugo Sanchez. Hè?
3: Ja.
0: Want toen ze in Nederland begonnen op te scheppen over de omhalen van Basten, dacht ik bij mezelf, ik heb een ettelijke gezien van Hugo Sanchez, de voetballende tandarts. Nee, ik had altijd wel iets met de flair. Past bij me. Hè?
3: Ja.
0: Past bij me. Ik herken mezelf daarin. En vandaar dat ze wel op het vinkentouw zaten. En dus ik had altijd de sympathie.
3: Dat je overstapt.
0: Maar ik moet
3: je... Het zo raar, hè? Als je
0: dat is helemaal niet.
3: Je hart ligt daar en dan ga je...
0: Nee. Dus op een gegeven moment bij Milan, het beleid, de ontwikkelingen, Berlusconi en het hele gebeuren eromheen. Ja, die hebben toch een beetje... En uiteindelijk, als je dus ook kijkt, is het een verstandige keuze geweest.
3: Ja, nou ja, ik weet het niet.
0: Dus,
3: het is een veilige keuze geweest.
0: Nee, het is geen veilige keuze. Ja. Ik bedoel, als ik zeg Lori Cunningham... toen volgens mij had jij nog niet eens een luier aan... aangezien ik ouder dan je bent.
3: Jawel.
0: Misschien was je er nog niet eens.
3: Jawel, rechtsbuiten.
0: Je zweefde volgens mij nog ergens in weet ik veel waar je zat... maar je zweefde ergens tussenin. Ja, maar dat meen ik echt. Een van de spelers die me absoluut gefascineerd heeft is Lori Cunningham. En weet je waarom dat vooral ook was? Omdat Engelsen vooral bekend stonden dat ze heel weinig techniek hadden.
3: Ja.
0: En Lori Cunningham begenadigd speler was. Maar oké, Real Madrid, ik ga dus kijken als ik lid kan worden. Hè? Want ik wil ook stemmen. Hè?
3: Ja.
0: Ja, er komt een nieuwe president. Er komt een, ja.
3: Gaat hij nou zeker weg? Of je kan ook voor hem stemmen?
0: Je kan voor hem stemmen. Voor mij gaat hij wel meedoen. Maar er is concurrentie. Er is een nieuw consortium is er gekomen. En, oh ja. die hebben zich gemeld.
3: Met
0: om,
3: bekende spelers?
0: Nou, of bekende het is nog niet... Dat gebeurt pas later volgens mij een beetje. Aan de andere kant denk ik... Het is heel lastig voor Real Madrid om met spelers te gaan pronken. Want de meeste hebben ze al. Dus ja, waar moet je ze dan vandaan halen?
3: Ik denk wel dat er een grote uitverkoop gaat komen.
0: Jawel, we gaan natuurlijk... We gaan doorselecteren.
3: Schandalig jaren.
0: Alaba is gestopt. Carvajal is gestopt.
3: Nou, gestopt. Die moet weg. Ze zijn gestopt. Ze moeten weg.
0: Ja, maar kijk, bij ons, bij Real is het zo. Dus als je zegt je gaat weg bij Real, dan ben je gestopt. En dat je misschien ergens anders weer kan beginnen. Dat is wat anders. Dan kan ze dat Alaba nog heel ver op niveau gaat voetballen. Denk ik in ieder geval niet. En Carvajal zie ik echt niet bij een...
3: Geen enkele talent
0: is... Bij Celta de Vigo.
3: Bij Spanje? Niet eens een talent is geselecteerd voor Spanje.
0: Nee. Maar dat komt, ik bedoel, er komt een hele goede generatie aan van jonge voetballers.
3: Helemaal.
0: Die jongen die links op het middenveld speelde, heeft er al een beetje aan kunnen proeven. Even kijken nog, de besprekingen zeggen als Nico Pas wel of niet terugkomt. Nico Pas heeft er natuurlijk uitstekend gedaan met Como om zich te kwalificeren voor de Champions League. Hè? Nico Pas, een jeugdproduct durf ik niet te zeggen, hij is een Argentijn. Ja, dus we zullen eventjes moeten gaan kijken, maar dat is niet het voornaamste probleem voor haar. Het probleem zit voorin. Voor de een zijn er een heleboel handtekeningen opgehaald dat hij weg moet gaan. De andere, waar jij niet zo van houdt, Vinicius. Heb ik niet gehoord dat er zoiets is gaande geweest? Heb jij dat ook gehoord?
3: Nou, als ze willen, kunnen ze Kilian verkopen. Doe maar.
0: Ja, maar wie gaat hem kopen?
3: Genoeg.
0: Wie, zoals?
3: Zet hem maar gewoon in de
0: Maar zoals wie?
3: De Premier League zijn er genoeg ploegen.
0: Maar wie?
3: Newcastle. Menu. Er zijn genoeg ploegen die hem gaan willen.
0: Ja, maar Mbappe gaat toch nooit van zijn levensdag naar Newcastle?
3: Waarom niet? Die hebben er wel een goed project.
0: Houd toch op.
3: Die hebben een goed project.
0: Nou, toch op. Het project stagneert, man, van Newcastle.
3: Nee,
0: dat is een stagnerend project van Newcastle. Ze moeten doorpakken. Het is een beetje onaantrekkelijk om in Newcastle te gaan voetballen. Het is niet, dus heeft niet de sexy uitstraling van...
3: Menu kan ook.
0: Nou, Menu denk ik ook niet.
3: Jawel.
0: Menu is niet daar op dit ogenblik. Nee.
3: Jawel, totaal. Ze hebben zich alweer geplaatst.
0: Nee, dat wel, maar ze zijn nog niet daar financieel. Want ze hebben nog veel te veel dingen te doen. Ze hebben een stadion wat uit elkaar valt. City zou nog kunnen, maar als je Haaland hebt, ga je het niet doen.
3: Nee.
0: Toch?
3: Precies.
0: Nou, Liverpool gaat het ook niet doen. Want Liverpool moet eerst nog maar eventjes komen herstellen van deze tik. In Duitsland zou Bayern München, nou ja, met Harry Kane hebben ze geen enkele reden, nog aanleiding. Italië kan hem niet betalen. Houdt een beetje op. Ja, Al Hilal misschien of zo, die zou hem kunnen aantrekken. That's it.
3: Gaat hij naar Barca? Lewandowski gaat weg. Ga maar. Ik vind eigenlijk dat hij die stap moet maken.
0: Nou ja, kijk, wat ik wel... En daar probeer ik voor te gaan liggen.
3: En als je hem toch niet wilt... Nee, maar luister. Als je hem toch niet wilt... Dan gaat de prijs natuurlijk omlaag.
0: Nou, aan de andere kant moet ik...
3: Want je wil niet een man die zoveel heeft gekost... En zoveel verdient... Gewoon op de bank houden.
0: Ja, maar ik denk dat hij ook niet weg wil.
3: Ja, weg wil. Ik denk niet dat hij weg moet.
0: Nee, ik denk niet dat hij weg wil. Dus dat is weer een ander ding. Wel hoor ik dat er veel beweging rondom Endrick is richting Barcelona.
3: Nou, dat kan.
0: Dat zou trouwens voor hem een geweldige keuze zijn. Dan moet ik zeggen dat ik ontzettend genoten heb van zijn spel bij Lyon.
3: Endrick kan nog niet eens tippen aan Mbappé.
0: Nee, maar dat is nogal logisch. Maar hij is ook een stuk jonger dan Mbappé.
3: Ja, maar ook op die leeftijd. Toen Mbappé op die leeftijd, dat was hij al beter.
0: Nou, maar
3: hij gaat nooit zo goed worden.
0: Nou, misschien hoeft hij niet zo goed te worden, maar hij kan misschien wel een betere teamspeler worden, waardoor hij beter is voor het team.
3: Teamspeler. Ja. Als je ziet al hoeveel hij heeft gescoord, hoe vaak Kilian Real heeft gered afgelopen jaar, is onvervangbaar. En dan kunnen iemand anders moeten scoren.
0: Dat vind ik een kortzichtig iets. En weet je waarom? Kijk, Kilian speelt bij Paris Saint-Germain. Met Neymar en met Messi. Het lukte niet. Nee, maar Messi gaat weg, toch?
3: Ja.
0: Kilian blijft over. Scoort heel veel doelpunten, maar wint niks. Real Madrid won in de tussentijd gewoon rustig.
3: Nee, maar
0: pap.
3: Is een opbouw.
0: Dan vervolgens gaat Kilian stapt over naar Real Madrid. En dat is het moment dat Real Madrid niets meer wint.
3: Ja, dat klopt. Maar
0: dus onvervangbaar.
3: Ik kan zeggen de Champions League. Maar nogmaals, een wereldtitel, die heeft niemand volgens mij bij Real op zijn naam staan. En, als, en dat is veel groter.
0: Een wereldtitel? Veel... Natuurlijk is Carvajal wereldkampioen geworden. Wat doe je nou?
3: Zo, wanneer is hij wereldkampioen
0: geworden? Speelt door Spaans International.
3: Ja, maar toen de tijd speelde hij niet.
0: Hij speelde gewoon in dat team. Nee. Natuurlijk wel.
3: Ramos was het voor rechtsback.
0: Nee, Ramos is nooit rechtsback geweest. Kom op nou. Ik weet niet waar jij hebt gekeken.
3: Toen de tijd wil hij zo begonnen.
0: Je moet je PlayStation updaten. Want, dus,
3: wanneer is Spanje voor het laatst kampioen geworden?
0: Nee, wereldkampioen.
3: Ja.
0: Even kijken, de laatste hebben ze verloren, die finale. Die...
3: Tegen Nederland.
0: 8 jaar geleden. Ja, er zit een soort knip in, omdat Qatar ertussen
3: tegen
0: zat.
3: Tegen Nederland. Toen speelde hij.
0: Wie?
3: Toen tegen Nederland.
0: Carvajal? Hij staat in ieder geval in de selectie.
3: Hij heeft de selectie. Nu gaan we het niet groter maken.
0: Nee, tijdens die campagne heeft hij gespeeld.
3: Ja, maar in de finale.
0: Absoluut. Ja, ik weet niet, als hij in de finale heeft gespeeld.
3: We hebben het niet over recepten.
0: Nee, maar maakt niet uit. Hij maakt de deel uit van de selectie. Nee, nee, niet flauw doen. Niet flauw doen.
3: EK heb je ook
0: dus kom
3: maar
0: niet zeggen van
3: heb
0: dit
3: je
0: en
3: dat. Maar dan gaat dat je denkt van, oh, speel.
0: Nee. Er zijn nooit zomermannen. Er zijn nooit zomermannen.
3: En
0: Carvajal kan ook niet de zomerman noemen. Houd toch op,
3: ja,
0: jongen. Nee. Carvajal is een topspeler. Heb je wel eens zijn erereeks gezien?
3: Ja, nou ja, dat is als je
0: zes keer
3: daar...
0: Champions League. Wat zeg je?
3: Ja.
0: Wat zeg je?
3: Maar als je daar speelt, dan lukt het wel. Ja.
0: Waarom? Omdat de rest zo zwak is.
3: Ja, nou ja, dat klopt.
0: Nee, maar Vito, even serieus. Dit is een man met een... als die man een Barcelona-speler was geweest, liep je niet te kwijlen volgens mij.
3: Ik kijk het hierna, hij is nog nooit wereldkampioen geworden.
0: Wie? Carvajal?
3: Ja.
0: Oké, okay. Nou, misschien moet ik je
3: dus
0: die geven.
3: Excuses aanbieden, want nou, dat is hij nog nooit geworden.
0: Excuses aanbieden doe ik niet heel snel.
3: Hij is wel een keer Europees kampioen geworden in 2024.
0: Ja.
3: Maar hij is nog nooit wereldkampioen. Maar toen was hij er toen nog niet eens.
0: Hij speelt altijd, maar ik dacht dat hij in dat team...
3: Toen was hij misschien 12 of zo.
0: Kijk, en soms doe ik het een beetje expres om je ook nog wat ruimte te geven. Hè? Want het is goed voor de conversatie.
3: Dus nogmaals, er is niemand in Barcelona, in Real Madrid... die en Europees kampioen en wereldkampioen zijn geweest. En
0: maar
3: wereldkampioen, luister, wereldkampioen is hoger dan Champions League, hè?
0: Ja, maar
3: laten we eerlijk zijn.
0: Nee, maar dat kan je toch niet vergelijken? Want je kan alleen maar bijvoorbeeld niet de beste ter wereld.
3: Dan zeg jij ook van, ja, maar hij is wereldkampioen geworden.
0: Nee, maar niet alleen dat. Hij is de beste ter wereld. Dus ja, dat weet je zelf ook.
3: Nee, maar wereldkampioen, dan ben je...
0: Luister, je kan alleen maar met je land wereldkampioen worden. Maar even, Carvajal, 5 keer de FIFA Club World Cup. Nee, wacht. 6 keer UEFA Champions League gewonnen. 5 keer de UEFA Super Cup. Moet ik doorgaan? 4 keer de Primera División. Division gewonnen. De Copa del Rey 2 keer. De Supercopa España 3 keer. Hè?
3: Ja.
0: Deed hij dat? De UEFA EK onder 21 heeft hij zelf gewonnen. Nou, dat is gewoon een verschitterende...
3: Ja, maar wereldkampioen is hij nog nooit geweest.
0: Nee, is hij niet geweest. Nee. Daar moet ik je wel gelijk geven in deze.
3: Precies.
0: En zo zie je maar, zo ben ik ook. Hè. Ik had ook kunnen doen alsof het een leugen was. Maar dat heb ik... Dus dat doe ik niet.
3: Ja, nou, precies. Dus
0: in dit geval zitten we een beetje lastig. Nou, Dien Huis heeft hem ook niet gered om geselecteerd te worden. Ja, dat moet je eventjes... zitten op de blaren. Nou moet ik wel zeggen dat ik nu met het wegvallen van Nico en Lamine Yamal... heb ik toch wel wat vraagtekens bij die Spaanse selectie, zeg ik in alle eerlijkheid.
3: Hoezo?
0: Nou, ik was nog niet helemaal overtuigd op alle fronten, moet ik eerlijk zeggen. En dat heb ik toch ook een beetje wel met Frankrijk gehad. Als je de selectie doorneemt, zitten er een paar spelers bij. Nee, het is een goede selectie over het algemeen, maar er zitten een aantal spelers bij. Nee, waarvan ik dacht, nou... Dat is toch niet wat het een aantal jaar geleden was op de een of andere manier.
3: Ja, nou ja.
0: Ja, vind ik wel. Wacht even, ik ga maar even bijpakken. De Spaanse WK-selectie, toch? Even
3: ik
0: kijken.
3: Ik kijk even naar die finale toen tegen Nederland.
0: Ja.
3: Van Spanje. Ja, en dus wat ik zei, Ramos was gewoon rechtsback, hoor. Zo is hij ook naar Real Madrid gekomen,
0: nee,
3: van Sevilla.
0: Centrumspeler. Ach,
3: nee, Ramos is als rechtsback van Sevilla naar Real Madrid gekomen. En toen heeft hij in het Spaans elftal, want het centrum was Piqué en Puyol.
0: Ja.
3: En toen speelde hij gewoon rechtsback.
0: Nou, dat zou kunnen, maar bij Real Madrid... Oké, maar luister even terug naar de selectie. Jij zit in het verleden te hangen, ik kijk alweer naar de toekomst. Oké, de volledige WK-selectie. Unai Simon, dat lijkt me duidelijk. Atletico, Atletiek Club, David Raya van Arsenal. Je vergeet bijna dat hij ook een Spanjaard is.
3: Dat is een goede keeper, hoor.
0: Ja, Joan Garcia van Barcelona. Heeft het goed gedaan trouwens, die Joan Garcia.
3: Nu zeg je die over... Je praat nu over Spanje, toch?
0: Spanje, ja. De keeper van Barcelona.
3: Nee, want jij vond Frankrijk ook minder qua selectie.
0: Er zitten een paar suspects bij. Oké. Verdedigers Pedro Porro van Tottenham Hotspur. We kunnen niet echt zeggen van dat die op een geweldige campagne terugkijkt. Dan hebben we Marcos Llorente. Ben ik een fan van. Atletico Madrid. Goede speler.
3: Is het middenvelder, toch?
0: Nee, verdediger. Hij is een wingback.
3: Zo'n blonde...
0: Die blonde, ja.
3: Die van Real komt.
0: Natuurlijk weet ik dat.
3: Maar goed.
0: Ja.
3: Zomer hebben ze hem weggedaan. Maar goed.
0: Ja, maar we hadden beter toch? Ja, dus, hij speelde tijd voor Roberto Carlos, volgens mij al.
3: Ja.
0: Pau Cubarsí. Eric Garcia. Vind ik niet zo'n geweldige naam.
3: Veel mensen vinden hem wel. Wat heeft City gespeeld?
0: Ik weet het. Ik heb hem nooit zo geweldig gezien.
3: Ik
0: vind dat hij ook een beetje makkelijk wordt. In die 1-op-1 dingen vind ik hem niet zo sterk.
3: Cubarsí, die is ook pas 18 of zo.
0: Nee, maar die is goed. Maar Eric Garcia is wel suspect, vind ik altijd vaak. Ja. Dan hebben we Aymeric Laporte van Atletiek Club. Goede speler.
3: Ja.
0: Mark Cucurella van Chelsea.
3: Laporte komt van Barcelona af.
0: Weet ik niet als hij dat is, hoor.
3: Je hebt wel een Laporte die daar heeft
0: gespeeld. Ja, maar dit is Aymeric Laporte of zo.
3: Ja.
0: En volgens mij... Laporte is een naam die vaak voorkomt, hè. Dus daar moeten we een beetje mee oppassen. Maar misschien heb je daar wel gelijk in, hoor. Dat gaan we straks nog eventjes even checken.
3: En wie zit er nog meer?
0: Wacht even. We gaan even verder met wie we nog meer hebben. Dan hebben we Cucurella van Chelsea. Heeft een goede campagne gedraaid de vorige keer.
3: Ja,
0: maar...
3: Een beetje wild.
0: Je moet iets dichterbij komen. Ja, nee. Toch niet.
3: Ja.
0: Heeft het moeilijk gehad bij Chelsea, toch, uiteindelijk? Was een vaste waarde.
3: Ja, maar nu is hij wel basis elke keer.
0: Ja, hij is wel weer basis, inderdaad.
3: Hato
0: wel...
3: komt niet aan de bak bij hem.
0: Wat?
3: Hato komt niet aan de bak.
0: Nee, Hato kan alleen geld verdienen. Maar hopelijk zit er een Gravenberg-scenario voor Hato weer. Maar hij moet niet te veel onzichtbaar blijven.
3: Want het is moeilijk natuurlijk, want nu komt er weer een andere trainer.
0: Ja, natuurlijk.
3: Dat is wel lastig.
0: Ik denk dat Hato naar Portugal moet gaan, dat denk ik zelf. In Portugal zou die spelen. Bij Porto, Benfica, een van die teams. Weet je, waar die een behoorlijke campagne kunnen hebben, Europees. En waar die veel wedstrijden kan spelen. Portugal is altijd een goede basis geweest voor veel van die spelers. Alejandro Grimaldo van Leverkusen. Goede speler.
3: Ja,
0: goed. Ja, Mark Pubil van Atletico Madrid. Die kon ik me even niet herinneren.
3: Nee.
0: Maar het zal wel een stug verdediger zijn, denk ik. Om het zo maar. Die Pubil kan ik me absoluut niet...
3: Nee.
0: Dan hebben we Rodri, hè, van Manchester City.
3: Ja.
0: Martin Subimendi en...
3: Die zijn goed, alle twee.
0: Ja, die zijn heel goed. Mikel Merino van Arsenal. Van Merino ben ik ook niet zo onder de indruk over het algemeen. Hoor.
3: Dat ik wel jammer vind, als een beetje aanvallen, dat ze die Ceballos niet hebben opgeroepen. Maar omdat hij een soort ruzie heeft gehad, heeft hij op het laatst niet meer gespeeld. Ik vind dat wel een Spaanse...
0: Alleen Ancelotti wist daar goed mee om te gaan. Want die liet hem gewoon net genoeg spelen dat hij ook nog blij was. Ja, klopt. Ja, Ceballos is een goede speler.
3: Die kan hier gewoon op het middenveld.
0: Vind ik ook.
3: Maar op een gegeven moment heeft hij ruzie met die trainer gehad.
0: Ja, maar dan nog kan je hem selecteren. Ik bedoel, het staat los van...
3: Hij speelde op een gegeven moment niet.
0: Ja, maar je weet wel wat hij kan. Hij speelt toch echt al een tijdje bij Real Madrid. Hij heeft toch niet uit te leggen dat hij kan voetballen.
3: Ja.
0: Dan hebben we Pedri, Gavi natuurlijk van Barcelona. Fabian Ruiz van Paris Saint-Germain. Is een Spanjaard, hè? Vergeten we soms nog wel eens een beetje. Maar is niet een speler die echt in het oog springt voor mij.
3: Hij speelt niet altijd, hoor, bij Paris Saint-Germain. Als iedereen fit is, speelt hij niet.
0: Ja, en dan heb je Alex Baena van Atletico Madrid. Dus Atletico is eigenlijk goed vertegenwoordigd hier in het team. Wat ik wel snap, want dat geeft je wel die fighting spirit, hè, die je nodig hebt. Hè? Aanvallers, daar zit het. Nou, ook bij de aanvallers. Lamine Yamal. Oké, prima. Lijkt me duidelijk. Ferran Torres. Ik heb het niet echt met Ferran Torres.
3: Dat is toch die van Barcelona? Nee, ook niet echt.
0: Ferran Torres is... Ja, ik weet niet. Is niet het vuur.
3: Spitsen bij Spanje. Dat was vroeger ook bij Portugal en bij
0: zonder
3: Frankrijk.
0: Spits.
3: Dat was altijd moeilijk.
0: Nee, maar...
3: Kan jij een goede Spanje... Ja, Santillana...
0: Nee, wacht even. Maar je vergeet één ding. Portugal had altijd de Europese topscorer. Zoals Gomez of zo, geloof ik. Die scoorde altijd bij zijn club, maar nooit bij Portugal.
3: Ja.
0: Maar Ferran Torres, ben ik niet toegang, had altijd de Europese topscorer. Zoals Gomez of zo, geloof ik. Die scoorde altijd bij zijn club, maar nooit bij Portugal.
3: Ja.

0: eraan beginnen. Okay. Je hebt ze wel fit nodig.
1: Ja.
0: Mikel Orazabal, Real Sociedad.
2: Die is een goede
0: speler. Goede speler, ja. Borja Iglesias. Ben ik toch een beetje verrast trouwens, Real Madrid speler, by the way. Maar Borja Iglesias, die grote stevige, Celta de Vigo.
2: Ja, ik weet niet.
0: Een koppertje, nou, stevige voetballer. Maar Victor Muñoz, voor mij een onbekende van Osasuna.
2: Ja.
0: Dat kan trouwens wel in Spanje. In Spanje kan je gewoon van Osasuna komen en international zijn.
2: Engeland ook hoor.
0: Wat?
2: Engeland ook.
0: In Engeland ook. In Nederland is het uitgesloten. Ja. Maar soms is het maar, zit er een maand tussen dat je van Twente naar Feyenoord gaat. Dan kan je op international worden. Jeremy Pino van Crystal Palace.
2: Die
0: ken ik ook niet. Maar het grappige is dat Crystal Palace, die heeft dus onder andere bij Frankrijk, heeft hij Matete, die speelt ook bij Crystal Palace. Die speelde samen met Michael Olise in dat team, samen met deze Jeremy Pino.
2: En die ene centrale verdediger van Engeland.
0: Die speelt ook in dat team.
2: En Essen
0: speelt ook in het middenveld. Ja.
2: Crystal Palace heeft wel lekker gescout allemaal.
0: Ja, altijd.
2: Bijna 5-6 spelers die allemaal van Crystal Palace komen.
0: Maar als ik dat zo bekijk, dan goede spelers, maar...
2: Maar weet je dat?
0: Pak me niet helemaal.
2: Maar als je ook naar alle selecties kijkt, hè, want ik heb ook dat die van Duitsland gekeken en zo. Is het niet zo dat Brazilië kansloos is, hoor?
0: Nou, dat is een ander ding.
2: Nee,
0: Brazilië heeft een vrij oude selectie, is me trouwens opgevallen. Ja, dus we gaan Italiaans in Brazilië.
2: Maar het is niet... Als je... Stel deze selectie van Spanje. Ik zie dat Brazilië kansloos is.
0: Nee, Brazilië is nooit kansloos, maar je bent wel heel erg afhankelijk. Kan Neymar een beetje normaal voetballen? En is hij bereid om daarin mee te doen? Ze hebben heel veel ervaring meegenomen, gek genoeg. Het is bijna opvallend.
2: Ja, maar Vinicius heeft ook al ervaring.
0: Nee, natuurlijk.
2: Rafinha heeft ook al ervaring.
0: Ja, nee, maar ik heb het over oudere spelers in leeftijd. Want Vinicius is nog steeds niet zo oud natuurlijk.
2: Nee, maar we kunnen straks die van Brazilië opnoemen. Die zijn niet zoveel minder als dit, hoor.
0: Ik was er niet zo blij mee.
2: Wij zijn niet blij omdat we andere verwachtingen hebben van Brazilië. Maar als jij gewoon de elf.
0: Ik ken wel een paar van die Braziliaanse spelers, hoor. Nee, ben ik niet...
2: Het valt wel mee, hoor.
0: Nou,
2: Paquette hebben ze ook opgeroepen.
0: Wie?
2: Paquette hebben ze opgeroepen.
0: Ja.
2: Paquette is gewoon een goede
0: speler. Nee, Paquette is een goede voetballer. Ik bedoel,
2: nee, ik weet wat er met hem aan de hand is.
0: Nee, er zijn andere dingen met Paquette aan de hand. Maar hij is ook voor veel geld teruggegaan naar Brazilië.
2: Ja, maar ik heb een goed voetballer. Maar ik vertrouw voor geen zin.
0: Nee. Dus
2: ik heb een keer een rode kaart zien kijken. Dat ik van, nou, dit is gewoon verkocht.
0: Ik zag een film. Jij was ook de enige die een dansje deed. Dus typisch iets voor Paquette. Maar even Frankrijk. Oké, Mike Mangang.
2: Frankrijk, als je kijkt naar... Want ik heb die van Duitsland allemaal.
0: Ja.
2: Frankrijk heeft echt... De sterkste selectie.
0: Daar ben ik...
2: Alleen, ik vind de speler...
0: Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Oké, luister. Keeper, Marc Mangue, AC Milan. Lijkt me oké, prima. Bryce Samba ken ik niet van Ren. En Robin Rieser van Lens. Die twee keepers ken ik niet. Op het midden, de verdedigers. Saliba van Arsenal.
2: Lijkt goed.
0: Prima. Upamecano.
2: Is gewoon goed genoeg.
0: Nee, maar ze horen wat je zegt, hè?
2: Jawel. Oké, maar er zijn nog meer.
0: Maar altijd goed voor een...
2: Waarschijnlijk. Is onze Koen Deeg...
0: Maar Upamecano is altijd goed voor een cruciale fout, hè?
2: Ik vond hem verrassend. Hij heeft weinig fouten, of niet eens echt veel fouten gemaakt tegen... welke wedstrijd was die?
0: Real natuurlijk ook. Ja, Paris ook tegen Real.
2: Nee, ik dacht zelf Paris. Nee, maar ook de twee ook, hè?
0: Ja.
2: Ik denk, die gaan zwemmen tegen Paris. Maar dat viel wel mee.
0: Nee, dat viel mee.
2: Dus uiteindelijk viel dat, want ik dacht bij mezelf... de bewegelijkheid van Paris Saint-Germain... de twee centrale verdedigers... vooral omdat ze zo groot zijn.
0: Ja, een beetje los.
2: Dat gaat ze niet redden. Maar ze redden het toch wel.
0: Nee, kijk, ik kan ze niet kwalijk nemen. Ook niet tegen Real Madrid. Je staat wel tegen 10 karaat aanvallers... waarbij die nooit never de hele wedstrijd eruit speelt. Dat geldt aan beide kanten.
2: Ja.
0: Dus als een Olise een keer te kijken zit... dan denk ik, ja... Dat is all in the game. Je moet gewoon zorgen dat het niet te vaak gebeurt. Dus
2: maar goed, dan heb je deze.
0: Op een Meccano. Jules Koundé, die staat
2: respect,
0: er dan.
2: Respect, degelijk.
0: Lucas Digne van Aston Villa.
2: Ik hou niet van Digne.
0: Ik hou ook niet van Digne.
2: Kleine linkse beeld. Maar, goed,
0: maar hij speelt al jaren speelt hij daarin.
2: Barca heeft hij gespeeld.
0: Lucas Hernandez, dat is volgens mij onze... Dat is toch onze...
2: Linksachter.
0: Ja, die met die wilde feesten toch bij AC Milan.
2: Precies, en die heeft altijd ruzie met Dumfries, een of andere
0: manier. Ja, zo'n dingetje.
2: Gerend, dat ruzie had.
0: Ja. Dus Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez, Theo Hernandez natuurlijk, van Al Hilal.
2: Maar...

0: Die zijn niet slecht, toch?
1: Je kan ze ze zijn helemaal niet slecht. Ik bedoel, daar, en die hebben het al bewezen. Ja. Marlo Gusto van Chelsea.
2: Die heb ik niet.
1: Ik ken hem wel. Ik ben er niet. Ik ben er nooit wild van geweest. En dan hebben we trouwens, en dat is heel opvallend, Maxence Lacroix heet die man, van Crystal Palace.
0: Oh, jij van Crystal Palace.
1: Van Crystal Palace. Die speelt gewoon in het Franse elftal. Goede verdedigers zitten erbij. Ik ben alleen, ik twijfel toch een beetje als ze van de bank moeten komen. Als ze even sterk zijn. Maar dat
0: nou,
1: even te zijn. Middenveld. En N'Golo Kanté van Fenerbahce. Ik was bijna vergeten dat hij...
0: heeft hij seizoen gedraaid, denk je? Denk je dat hij een goed seizoen heeft gedraaid?
1: Ik weet niet als Fener kampioen is. Fener geen kampioen geworden.
0: Hij deed laatst wel goed, Kanté. Toen speelde hij nog in Saudi-Arabië. Was verrassend. Ja. Mensen dachten van, nou, als je daar komt, gaat je niveau naar beneden. Maar toen speelde hij goed.
1: Ja,
0: terug.
1: Nou, N'Golo Kanté. Nou, dan jouw neef, Adrien Rabiot van AC Milan.
0: En ik weet niet wat er met hem is.
1: Ieder jaar.
0: Maar hij speelt ook altijd.
1: Altijd.
0: Op een of andere manier speelt Rabiot altijd onder elk... Nou, oké, hij is nu wel heel lang deze bondscoach. Maar een of andere manier speelt hij...
1: Ja, de bondscoach gaat stoppen, hè, na dit WK. Hè. Maar
0: ik ben niet fan van Deschamps.
1: Maar als ik kijk naar Rabiot, en dan heb je Aurelien Tchouaméni. Nou, geen discussie, toch? Ik bedoel, dat lijkt me duidelijk. Warren Saïre Emery, Paris Saint-Germain.
0: Ook gewoon goed.
1: Vond ik in die halve finales...
0: Ja, maar hij speelde ook soms gewoon rechtsback op één wedstrijd. Ja, als jij rechtsback
1: speelt... Maar hij staat nu als middenvelder, staat hij hierop.
0: Ja, maar hij is ook een middenvelder.
1: Ja, maar ik bedoel, maar echt als middenvelder... Maar als je dus kijkt naar Kanté, is een controleur. Tchouaméni is een controleur. Rabiot speelt een beetje links of rechts op het middenveld een beetje.
0: Ik denk dat Deschamps kennende gaat hij met Rabiot en Tchouaméni spelen als een soort blok.
1: Dat lijkt me ook. Of ik zou Tchouaméni Kanté nemen, zou ik nog kunnen spelen. En dan heb je nog een paarse nodig en dan zou Saïre Emery wel in beeld kunnen komen. En Manu Koné van AS Roma, die mij totaal niks zegt.
0: Ja, je hebt zoveel Koné.
1: Nee, maar de Italiaanse competitie is niet de geweldigste tegenwoordig. Ja. Oké, de aanvallers. Nou, daar zit natuurlijk het zwaartepunt. Kylian Mbappé, Ousmane Dembele, Desiree Doué, Bradley Barcola. Ah ja.
0: Dat is gewoon top.
1: Geen
0: Olysee, toch?
1: Ja, nee, maar die zijn van Paris Saint-Germain. Ze hebben het per club gegroepeerd. Okay.
0: Dan
1: heb je Michael Olysee, ex-Crystal Palace. Ik blijf het er even bij zeggen, dames en heren. Want Crystal Palace wordt niet de credit gegeven die het krijgt. Michael Olysee van Bayern München. Ryan Cherki, ja, geweldig, van Manchester City. Jean-Philippe Mateta van Crystal Palace.
0: Yeah.
1: Die speelt. Dus Crystal Palace is bijna met hun hele basis, zijn ze straks op de... en hun voormalige basis op de WK. Marcos Thuram, die ik steeds beter begin te waarderen.
0: Ja,
1: hij is niet...
0: Maar weet je, er is gewoon geen plek.
1: Nee, en dan hebben we nog een keer, en die ken ik niet. Maguen heet die. Akiliouche heet die. En die speelt bij AS Monaco. Okay. Ken ik niet.
0: Zal een groot talent zijn.
1: Het zou wel een goede voetballer zijn.
0: Maar als je bijvoorbeeld de rechtsbuiten moet zeggen. Zou je Olysee of zou je Doué spelen? Want die spelen allebei op rechts.
1: Olysee.
0: Ja.
1: Okay. All the time, every time.
0: En niet Doué.
1: Nee.
0: Want weet je, Doué scoort meer, hè?
1: Ik weet
0: dat
1: het.
0: Dat is wel een... Iemand die scoort. Hij kan gewoon passeren ook. Maar
1: ik weet
0: wel
1: het.
0: Iemand die gewoon scoort. En Olysee is meer mooi, maar niet zoveel scoren.
1: Nee, niet zoveel scoren. Maar hij, als Olysee komt, dan zie je die dubbele dekking. Dus er zijn altijd twee mensen die uit het blok haalt. Hè? Dat heb ik meer dan bij Doué.
0: Maar waar moet dan Dembele spelen? Linksbuiten, want die kan links en rechts spelen.
1: Daarom.
0: Dus die speel je linksbuiten, dan zet je Olysee voorin en dan zet je Mbappé in de spits.
1: Dat denk ik dat het zou moeten worden.
0: Dat is normaal, zo'n voorhoede.
1: Ja. En dan heb je Barcola die van de bank kan komen. Ik ben een groot fan van Barcola trouwens. Ja, Doué is fantastisch hoor.
0: Ja, of Doué komt van de bank ook.
1: En Doué komt van de bank,
0: maar is die van City niet opgeroepen?
1: Wie?
0: Die Cherki is er ook bij?
1: Cherki is erbij. Ja.
0: Nou, die kan je achter de spits
1: maar die gaat bankbranden.
0: Nee, maar die zou je achter de spits kunnen
1: zetten. Ja, maar die gaat op de bank branden. Die gaat alleen maar tactisch... Kijk, Deschamps kennende betekent dat die middenvelder houdt aan zijn jongens vast, toch?
0: Ja, en hij gaat zo verdedigend blok zo maken.
1: Een blok.
0: Weet je, het is
1: met hij maakt een blok zodat Rabiot nog mee kan doen, heb ik soms het idee.
0: Ja, maar ook gewoon van de voorhoede mag doen en laten wat ze wil. De rest moet gewoon tegenhouden.
1: Ja.
0: Maar dan is het dus niet met diepgaande middenvelden.
1: Maar daarom vind ik ook niet echt dat ze heel fantastisch spelen op dat soort toernooien.
0: Niemand heeft zo'n selectie als Frankrijk.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik toch in het middenveld een beetje suspect vond.
0: Nee, maar als je deze vergelijkt met Spanje.
1: Ja, nee, lijkt het sterker.
0: Nou,
1: iets ouder.
0: Spanje met die Olazabal en Rodri en Pedri is het ook wel sterk.
1: Dat is niet verkeerd. Nee. Ik vind alleen maar dat ze in de spits niet echt een alternatief hebben. Maar gelukkig hebben ze scoren om de buitenspelers. Maar dan moet Lamine moet wel...
0: En Nico moet wel fit zijn.
1: Nou, ja. En die zijn nu niet echt fit.
0: Maar goed, maar als je Frankrijk kijkt, de selectie... is het wel een hele sterke en ook ervaren selectie.
1: Jawel, dat hebben ze wel. Maar misschien wel eens te oud.
0: Wat wel is met die Cherky... Ja. Is super technisch.
1: Ja, super.
0: En hij kan, als hij je moet maar eens kijken, als hij een schaar uitvoert, ja. Doet hij het op zo'n kleine vierkante meter dat het gaat net langs je been bij de verdediger.
1: Ja, maar hij zal...
0: Alleen als je achter staat, dan gaat het net niet. Dus het kan wel net wel of net niet. Dus hij doet soms zulke mooie dingen,
1: het is
0: op zo'n klein, dan gaat het. En als het kan ook hinderen. Dat had die andere man ook, die Portugees. Die wij zo goed vonden. En die ook bij Atletico Madrid is hij gespeeld.
1: Oh, ja.
0: João Felix. Hij kan soms bewegingen doen. Zo mooi. Ja, maar als je achter staat en het mislukt, erg je kapot. Dat je
1: speel simpel.
0: Speel simpel.
1: Ik weet niet waar hij nu zit. Hij zal ongetwijfeld ook ergens in een verland zitten.
0: Maar dat heeft die Tsjechië ook. Hij kan fantastische dingen, maar ook dingen doen dat je denkt...
1: We hebben 3 minuten. We pakken nog even de 2 minuten. De WK-selectie Brazilië. Keepers. Alisson, Ederson, Weverton.
0: Ja, goed.
1: Lijkt me duidelijk. Prima. Verdedigers. Alexandro. Suspect nummer 1.
0: Wie is dat van wie?
1: Alexandro.
0: Van Alexandro. Oh,
1: ja, Alexandro, niet geweldig. Bremer van Juventus, niet geweldig. Danilo, is die oude Danilo, hè? Die gek genoeg bij City
0: maar
1: en,
0: back.
1: En bij Real Madrid. Ja, die.
0: Maar hij komt niet zomaar bij City en Madrid.
1: Ik heb die man nog nooit goed zien voetballen.
0: Dan ligt het aan die zaakwaarnemer.
1: Nee, hier. Sandro, Bremer, Danilo. Suspect.
0: Zijn backs.
1: Ja.
0: Okay.
1: Douglas Santos. Ook geen geweldige back. Geen geweldige. Nee. Niet eens met een behoorlijke trap.
0: Maar ik wil centraal horen.
1: Oké. Gabriel Magalhães. Oké, natuurlijk. Ibanez. Die heb ik moeten googlen. Ken ik niet. Leo Pereira. En dan hebben we Marquinhos. En dan hebben we Wesley. En Wesley speelt bij Nottingham Forest.
0: Oké. Maar die valt me niet op. Maar Marquinhos.
1: Suspect.
0: Nee,
1: ja.
0: Marquinhos. Ja? Magalhães. Ja? Zo goed centrum.
1: Ja, maar we hebben toch backs nodig?
0: Ja, oké. Maar goed.
1: Ik wil niet zien dat Braziliaanse... Braziliaanse backs weer. Nee, kom op.
0: Ja, oké.
1: Okay. Toch?
0: Nou, we hebben backs nodig, maar die kunnen
1: we hebben backs. We hebben nog één. We gaan even snel en dan pakken we hierna weer op. Middenvelder, Bruno Guimarães. Vind ik niet geweldig. Casimiro.
0: Goed.
1: Danilo, dat is een geblondeerde Danilo. Ben ik wel gecharmeerd van.
0: Maar Casimiro heeft ook een goed seizoen gedraaid.
1: Goed seizoen gedraaid, ja.
0: Ja.
1: Fabinho, die speelt voor mij bij Al-Ali of zo.
0: Het en is die Fabinho die soort voor de verdediging.
1: Ja, die Fabinho. Ja, maar het is niet de Fabinho van vroeger. En dan heb je Lucas Paqueta. Oké,
0: goed.
1: Prima. Voorhoede, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago. Ben ik geen, van Bournemouth ben ik geen fan van. Koppertje. Ja. Luis Enrique. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mohtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis. Een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam van Blessy Blessy Day.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

Toujours, na wie reisbureau Capricio Stoers. Is dat padet toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu. Dat wantaki, de ma abiro komakan na ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati. Fuzet ju opolanyi free. Gwa para maribo. Na kande. Isa fasande. Trase gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op op bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

0: Dit is Malt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: ja, welkom aan de andere kant van 9 uur. En we zijn zover voor het tweede deel van de Heren van Stand. En ik hoop dat u dat ook bent. We zaten een beetje te mijmeren en volgens mij hebben we onszelf een beetje verloren in de reclame. Omdat de discussie namelijk hier vrolijk doorging. Ik ben trouwens ook benieuwd hoor, wat u ervan vindt. Hè? Misschien ben ik wat te kritisch op de Braziliaanse selectie. Het is niet een selectie waarvan ik denk, nou die gaan ver komen. Hè? Dat idee heb ik niet. Maar misschien kunnen ze me aangenaam verrassen. Vito, jij denkt zelf van, er staat wel een geraamte waarmee je wat kan.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja? Zet je je geld erop of niet?
1: Nou, dat niet.
0: Oh, dat niet. Oké, dat weten we genoeg. Hè? Je leert een man kennen door via zijn portemonnee, denk ik altijd maar.
1: Ja, ja dat wel, maar ik denk... Het is niet zo slecht hoe jij het...
0: Het zit hem vooral achterin. Achterin hebben ze te veel spelers die ondermaat zijn. Van alle achterhoede spelers...
1: De backs.
0: Zijn er twee centrale spelers. Nou, er moeten meer centrale verdedigers. En die Wesley is trouwens een centrale verdediger. Wesley speelt bij Nottingham Forest. Niet geweldig.
1: Nee. Maar goed, jij hebt het wel veel van de backs vooral.
0: De backs zijn zwak. Ja, de backs zijn zwak.
1: Kijk, de backs gaan het moeilijk krijgen als jij straks tegen Frankrijk moet.
0: Maar dan ga je ook...
1: Dan moet jij op een gegeven moment Dembele en Olise gaan spelen.
0: Ze gaan het dan moeilijk hebben als ze tegen Marokko spelen.
1: Nou, dat niet.
0: Natuurlijk wel.
1: Marokko gaan ze wel weer.
0: Echt wel, dat ze moeite gaan hebben tegen Marokko.
1: Rechtsbuiten, linksbuiten, Diaz.
0: Ja.
1: De rechtsbuiten. Hij speelt volgens mij speelt hij rechtsbuiten.
0: Ja, rechts.
1: Massili wint van Marokko.
0: Nou, dat moet ik nog maar zien. Heb je de WK-kwalificatie niet gezien? Dat was kommer en kwel, hè?
1: Ja, maar
0: ze hebben zeer beroerde... In 2002 hadden ze ook een slechte...
1: Je hebt Diaz en dan wat? Marokko is Marokko.
0: Ik denk dat deze backs...
1: Carlo is training, hè? Carlo.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ik heb ook alle vertrouwen in Carlo. Maar het geeft gewoon aan dat de keuze niet heel geweldig is.
1: Ja.
0: Kijk, Endrick kan natuurlijk als rechtsbuiten spelen. Dat kan, hè? Dat is fijn. Want daar speelt hij bij Lyon ook. Komt hij ook een beetje van rechts. En hij kan naar de spits, dus dat snap ik. Martinelli ben ik geen fan van, maar oké, tactisch snap ik. Igor Thiago is een fysieke speler. Die ze soms ook wel eens missen. Niet een verfijnde speler, maar een fysieke speler. Heeft wel veel doelpunten gemaakt trouwens bij Bournemouth. Iets van 22 of zo, geloof ik. Luis Enrique ben ik een fan van, speelt in Brazilië. Matheus Cunha, goede speler. Viel me al op bij Wolverhampton toen in die tijd al. Waar hij onder Espirito Santo speelde. Hè? Onze Afrikaanse trainer van Sao Tomé. Neymar speelt. Nou, Neymar gaat spannend worden. Ik bedoel, voetballen kan niet. Dat is
1: veel
0: niet
1: mensen juichen dat hij er mee is. Ook nou, spelen. Weet je, spelers. Ik zag Ramos een filmpje.
0: Als Neymar het idee heeft. Hè, nu heb ik de kans om er nog eentje te laten zien. Ja. Want hij gaat niet nog een WK kunnen spelen. Daarvoor is een lifestyle.
1: Marcelo was ook een filmpje. Juichen dat Neymar
0: Ja. Maar ik bedoel, oké. Dus het kan zijn dat als hij denkt van dit is mijn laatste keer. Dan kan hij vlammen.
1: En als hij voor de ploeg gaat spelen, dus niet precies. Persoonlijke dingen in de dan kan het wel.
0: Maar ja, Rafinha top. Rayan ben ik een fan van. Echt een fan van. Ik denk dat het te vroeg is. Ik denk dat Rayan echt wel meer kan bloeien bij die andere generatie die eraan komt. De Estevaus.
1: En, is ook zo jammer dat Estevaus.
0: Estevaus is verschrikkelijk jammer. Maar misschien beter ook voor Brazilië. Kijk, dat team wat eraan zit te komen. Daar zitten heel veel getalenteerde spelers bij. Daar is Vinicius dan, zal dan de wat oudere speler zijn. Dan is hij nog geen 30 trouwens. En Rodrigo is hopelijk dan ook weer terug. Ja, daar komt wel een hele mooie generatie aan. Dus daar ben ik wel blij om. Maar die zijn nog niet zo ver. Maar goed dat die meegaan. En Danilo, speler op het middenveld bij Brazilië. Daar heb ik wel een hoge pet van. Ik dacht bijna dat hij niet zou redden, maar... Okay,
1: dat... Maar als je bijvoorbeeld Engeland neemt. Want nu hebben we nog een paar selecties. Nou, dus kansen.
0: Engeland is ook altijd weer een interessante...
1: Ze hadden Foden en Palmer mee moeten nemen. Die spelen gewoon de laatste tijd. Dus die hadden ze gewoon mee moeten nemen. En die nemen ze niet mee.
0: Nou ja, Tuchel is een beetje aparte trainer. Maar volgens mij is Foden... Nog Foden en nog...
1: Jawel, ze zijn gewoon fit.
0: Dat ze echt fit zijn. Jawel,
1: ze spelen, ze vallen gewoon in. En Palmer was laatst gewoon basis.
0: Ja.
1: Ja. Al draait het niet een goed seizoen. Chelsea, heel slecht zelfs. Volgens mij hebben ze ineens Europees voetbal gehaald.
0: Nee, hebben ze ook niet. Nee.
1: Dus dat wel. Maar ze hebben volgens mij ook 4 trainers in een jaar gehad.
0: En Trent gaat ook niet mee trouwens. Hè? Trent Alexander-Arnold. Vind ik ook terecht trouwens. Hoor.
1: Hij heeft het niet zo'n goed seizoen. Maar,
0: verre van.
1: ja, wie moet je anders als rechtsback zetten? Nou, als je hoort nu de namen, dan denk je ook bij een paar.
0: Nou ja,
1: dan
0: denk je, ja. Aan de andere kant denk ik van ja, als
1: Gordon, dat soort mannen.
0: Als
1: jouw naam.
0: Als Luke Shaw weer fit is, dan neem hem maar mee. Want Luke Shaw is de enige speler die 100 jaar geblesseerd is en gewoon in de basis komt te staan. Hè?
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken wat we hebben. We hebben Jordan Pickford van Everton. Nou, dat is volgens mij een beetje de vaste keus. Dean Henderson van Crystal Palace.
1: Ja.
0: James Trafford van Manchester City. Ken ik niet trouwens.
1: Nee, niet veel. Ik heb hem wel eens gespeeld hoor. Ik heb wel eens gespeeld.
0: Nee, maar ik ken hem niet echt. Nou, een verdediger Mark Gouye, als ik het goed uitspreek. Top, lijkt me
1: van
0: prima.
1: Van City toch?
0: Ja, Nico O'Reilly. Van City.
1: Ja.
0: Vond ik niet zo geweldig, hoor.
1: Nee, maar hij speelde ook amper.
0: Hij heeft veel gespeeld.
1: Ja.
0: Ja, hij heeft wel veel gespeeld in die laatste periode. En John Stones van Manchester City.
1: Die heeft ook amper. Die heeft afscheid genomen laatst. Ik wist niet eens dat hij nog speelde.
0: Nee. Dat vond ik opvallend. Nou, Esri Konsa van Aston Villa. Die zit er al een tijdje bij.
1: Ja.
0: Reece James van Chelsea.
1: Die was continu geblesseerd, maar is een goede back, hoor.
0: Goede back, maar oké. Okay.
1: Ik zag laatst, hoe heet die spelen? Wie? Kyle Walker.
0: Spaar. Ja, nee, in Italië.
1: Nee, hij speelt ergens in een lage club in Engeland.
0: Hij speelde toch in Italië?
1: Nee, hij speelt bij een lage club. Ik zag hem gewoon, ik weet niet tegen wie, maar dan dacht ik van waarom speelt hij hier?
0: Och, Tino Livramento van Newcastle United. Gerald Kwanza van Bayer Leverkusen. Vind ik geen geweldige speler trouwens. Dan Byrne van Newcastle United. Die heb ik moeten googlen. Ken ik niet.
1: Ja, hij speelt nu bij Burnley.
0: Bij Burnley, oké.
1: Die zijn gedegradeerd ook, dacht ik.
0: Nou ja, hij speelt nog voor zijn plezier, denk ik.
1: Ja.
0: En dan heb je Jet Spence van Tottenham Hotspur. Wat ik wel een goede goede voetballer, maar...
1: Ja, Jet Spence.
0: hij heeft het zeer zwaar gehad daar bij Spurs. Man. Dus als ik naar die achterhoede kijk, denk ik, nou, niet helemaal.
1: En wat heet hij niet opgeroepen? Trent.
0: Nee.
1: Ja, maar dan vind ik, als ik deze speler hoor...
0: Nou, Trent wel terecht dat hij niet opgeroepen wordt.
1: Nee, maar als jij deze spelers hoort...
0: Ja, dan vind ik ook nog steeds terecht dat Trent niet wordt opgeroepen.
1: Ja, oké, maar laten één van deze spelers bij Real op rechtsback gaan staan.
0: Ja, nee, de meeste gaan naar daar.
1: Die hebben dan nog een slechter seizoen dan Trent.
0: Nou, ik vind dit niet... Ja, maar ik vind dit niet geweldig wat ik hier zie staan. Middenvelders, Declan Rice. Nou, lijkt me duidelijk. Arsenal, prima. Elliot Anderson van Nottingham Forest.
1: Ja. Nou ja, wat is die?
0: Ja, ja, Jude Bellingham, Real Madrid, lijkt me prima. Dan hebben we van Arsenal Jordan Henderson.
1: Die is 80.
0: Die is van Brentford trouwens.
1: Nee, dat is Jordan Henderson. Die
0: Ajax, die van Ajax, ja.
1: Is oud.
0: Morgan Rodgers ben ik wel gecharmeerd van. Van Aston Villa.
1: Yeah.
0: Ja, ben ik wel gecharmeerd van. Kobe Mainoo.
1: Nou, goed.
0: Maar dat zijn de middenvelders.
1: Ja, maar het zijn vooral stug. Brekers.
0: Stug, breken, lopen. Ja, Ace is de creatiever. En Morgan Rodgers. Morgan Rodgers ook. Ja. En Mainoo ook eigenlijk wel.
1: Nee, maar Mainoo speelt ook een beetje achter.
0: Jawel, maar wel goed aan de bal.
1: Niet een man passeren achter de spitsen, dat niet. Daarom vind ik het jammer dat gewoon Palmer of Foden gewoon niet mee zijn.
0: Niet mee. Nou, dan hebben we voorin Harry Kane. Nou, geen discussie. Ollie Watkins vind ik wel verrassend. Hij heeft niet zo'n goed seizoen gespeeld.
1: Ja, maar die gaat ook niet... Kane is spits en Ollie Watkins kan niet rechts of links.
0: Nou, Ollie kan je er wel in zetten, want hij is natuurlijk...
1: Als een soort nood met twee spitsen.
0: Noodoplossing, ja, precies. Ivan Toney, ben ik een fan van, maar speelt bij Al-Ali.
1: Maar nu noem je ook drie centrumspitsen al op, hè?
0: Ja.
1: Ik moet rechts en links buiten. Want nogmaals, Foden kan ook links buiten spelen gewoon. Of wat dan ook.
0: Nou, Toney is een centrumspits, dus dat is een pinch hitter. Dus daar die zal niet veel spelen. Ollie Watkins op speciale momenten. Ik denk als er veel ruimte komt, dan is het voor Ollie wel om te spelen. Bukayo Saka, nou, dat lijken we duidelijk. Ja. Noni Madueke.
1: Toch goed?
0: Nou, lijkt me ook wel terecht. Nou, speelde. Speelde absoluut niet. Hij is de backup van Saka, dus dat is wel knap. Marcus Rashford geselecteerd van Barcelona.
1: Ja, links buiten dat.
0: Ja. Anthony Gordon van Newcastle. Ja,
1: die vind ik niks.
0: Ja, ik vind hem ook niet zo geweldig. Hij wordt hoog aangeslagen. Een draver vind ik dat ook een beetje. Dus Maguire zit dus niet in de Engelse selectie. Die is niet mee. Vind ik ook niet per se een gemis. Als ik Gouye achterin heb, dan hoef ik Maguire volgens mij niet. En een ander koppertje die...
1: Wat speelt dan met Gouye centraal achterin dan?
0: Nou, dat wordt dus een beetje spannend. Want ik denk dat het dan John Stones zou moeten worden als centrumverdediger.
1: Ja.
0: Dat is wat ik dan denk. Of ja, Erik Konsa zou misschien kunnen. Livramento weet ik niet hoor, als hij centrum speelt. En Jarro Konsa is wel een centrum verdediger van Bayer Leverkusen. Maar ja, dat is het zo'n beetje. Dus ja.
1: Ja. Ook niet echt.
0: Maar ik heb het idee dat. Ik heb altijd het idee dat Engeland een veel sterkere selectie kan hebben.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Dat
2: ja.
0: idee heb ik altijd. Al weet ik niet zo heel goed. Maar soms moet je ook wel eens kijken in die Premier League. Er spelen natuurlijk ook niet heel super veel Engelse spelers in, hè?
1: Maar nogmaals, ik ben fan van die twee, Palmer en Foden. Ja. Ook al hebben ze niet helemaal een topseizoen gedraaid. Ik zou ze altijd meenemen.
0: Nou ja, kijk, dit
1: zijn wel mannen die kunnen scoren, mannen die kunnen actie kunnen maken.
0: Ja, maar hij mikt op Kane. Dit is al. Die hele voorhoede is eigenlijk gemaakt rondom Kane. Weet je? En Saka speelt natuurlijk op rechts. Kane komt in het midden. En dan zullen we kijken wie er van links komt. Of hij speelt met drie spitsen. Of twee spitsen bedoel ik.
1: Ja, ja. Maar goed.
0: Wat niet helemaal Kane's spel is. Maar nou ja, trouwens, is niet waar. Het is wel Kane's spel, want dan kan zich laten zakken. Maar ik weet dan niet wie die lopende spelers zijn. En misschien kan Madueke daardoor eigenlijk best nog wel wat minuten gaan maken.
1: Ja,
0: ik had niet gedacht dat hij het zou redden in Engeland trouwens. Ja. Hoor. Dus,
1: maar goed, hij speelt niet 15 wedstrijden achter elkaar, hè?
0: Nee, dat doet hij
1: dus
0: niet.
1: Dat is zijn grote voordeel, want hij is best wel blessuregevoelig. Ja, al in Nederland.
0: Maar de momenten dat hij in is gevallen, ook in de Champions League, moet ik zeggen, heeft hij het goed gedaan.
1: Ja, dat klopt. Maar als jij blessuregevoelig is en jij moet gewoon invallen, of je moet twee keer basis spelen, of dat lukt nog wel. Maar stel dat Saka er lange tijd uit zijn, dan gaan ze een probleem krijgen.
0: Ja, dus dit team weet ik niet hoor. En ik weet ook niet als hij in staat is om Jude Bellingham goed in te zetten.
1: Ja, Tuchel. En dan Duitsland nu.
0: Duitsland, oké. WK-selectie Duitsland. Ik heb die ook gezien, daarvan was ik ook niet onder de indruk hoor.
1: Ja.
0: Gek genoeg.
1: Nee, ook niet. Ik zag ook een paar spelers dat ik denk, ja. Maar goed, bij Bayern zijn er ook niet zoveel Duitse spelers natuurlijk.
0: Nee, daarom. Weet je, want dat wordt een beetje dat rad wat ons voor ogen wordt gedraaid.
1: Ja, en Dortmund en Leverkusen hebben niet een goed seizoen
0: en
1: gedraaid.
0: En Florian Wirtz, die we allebei aan het bewieroken waren, die bakte er weinig van op dit ogenblik.
1: Musiala was net fit en die speelde op een gegeven moment, was hij reserve.
0: Ja, klopt. Maar die komt wel weer terug. Even kijken, wat hebben we hier gehad? Nou, Musiala heeft een auto-ongeluk veroorzaakt, hè? Oh. Hij reed te hard. Hij reed kei en keihard, heb ik ook begrepen. En hij was dus bij een ongeval betrokken. En hij reed met een snelheid van 194 kilometer per uur, waar 120 was toegestaan.
1: Okay.
0: De bestuurders en bijrijder van de andere auto raakten licht gewond. Moest hij al even zijn rijbewijs moeten inleveren en ook een geldboete. Maar daarvoor zal hij niet uitgesloten worden. Maar het is altijd wel even een dingetje. Overigens is de eerste wedstrijd van Duitsland tegen Curaçao op 14 juni. Dus dat is dan direct de vuurdoop van de Blue Wave, om het zo maar even te zeggen.
1: Die shirtjes zijn niet aan te slepen.
0: Zijn niet aan te slepen.
1: Dat was vandaag een item gewoon. Ja, allemaal uitverkocht,
0: klopt,
1: overal.
0: Ja, ja.
1: Blue Wave, gele shirtjes, nou, helemaal.
0: Ja, nou, ik ga het van dichtbij zien. Ik ben benieuwd.
1: Maar heb je die prijzen gezien in de US?
0: Ja, heb ik ook gezien.
1: Nou, dat is toch absurd.
0: Ja.
1: Mensen denken zelfs dat op een gegeven moment dat je gewoon lege plekken gaat zien. Nou. Dat was op een gegeven moment ook, was het volgens mij de Afrika Cup in Marokko.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat ik aan een vriend van me vroeg,
0: dat het uitverkocht was.
1: Dat is aan de hand. Toen zei hij ook, nee, maar gewoon ook, die prijzen zijn zodanig. Dat op een gegeven moment mensen niet kunnen gaan gewoon.
0: Klopt.
1: En als je ziet die prijzen in de US nu.
0: Ja.
1: Nou, dat is schandalig.
0: Ja, maar het gaat zelf tot parkeren bij het stadion, hè? Dat honderden euro's of zo kost.
1: Dat is schandalig.
0: Nou, vriend, als ik een paar honderd euro moest betalen, dan zou ik letterlijk op de fiets komen.
1: Nee,
0: echt waar.
1: Maar die prijzen sowieso, luister. Ja, er zijn nu gewoon twee courtside tickets.
0: Ja.
1: De NBA. Ja. Gewoon, dit is de finale van de. Is er eigenlijk de halffinale.
0: Mm.
1: Gewoon, vanavond is er een wedstrijd.
0: Ja.
1: $500,000.
0: Ja, sorry.
1: Twee tickets.
0: Sorry.
1: Daar zit je wel courtside in.
0: Never,
1: no, celebrity
0: never.
1: Zo duur is het.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Er zijn de goedkoopste tickets, dan ben je misschien bijna 3000.
0: Ja, maar dat ga ik echt niet doen.
1: Maar als je nu de prijzen hoort van de.
0: Ja, het is schandalig.
1: Maar het betekent wel dus dat er heel weinig. Sowieso hebben mensen niet zo van, ik ga niet naar het land van Trump.
0: Ja, dat is één.
1: Dus dat hebben al heel veel die islamitische landen.
0: Ja.
1: vanuit die gaan al niet supporten.
0: Klopt, ja.
1: Ik ken ook heel veel mensen uit Marokko die altijd gingen van Marokko, maar die denken, ik ga nu daar.
0: Nee, want voor je weet zit je, kom je in een gevangenis in El Salvador terug.
1: Ja, screening, social media. Als jij dingen hebt geappt, toevallig iets tegen, dan is het al lastig.
0: Vrees
1: dus,
0: gewoon.
1: Dus dat is al, die heb je al niet. En nu zie je de prijzen, de taxis en alles ernaartoe is gewoon niet normaal. En toen een vriend van mij, die was toen naar Qatar gegaan.
0: Uh-huh.
1: Hij zegt, als je die prijzen zag, openbaar vervoer was gratis. Alles was goed geregeld.
0: Ja.
1: En dan nu in de US.
0: In de US. Nou ja, het is Canada en Mexico ook nog een keer.
1: Het is ook een voetballand. Dus er gaan een heleboel mensen gaan niet zomaar naar andere landen kijken.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel die Latino-populatie die wel heel erg voetbalminded is, hoor, nog steeds.
1: Ja, maar die gaat niet zomaar naar Portugal tegen...
0: Nee, natuurlijk niet.
1: De euro's kijken.
0: Nee, maar die gaan we ook alleen in de samenvatting zien.
1: Nee,
0: Portugal,
1: maar dat bedoel ik. Want je moet op een gegeven moment... Als je bijvoorbeeld stelt dat Portugal tegen Kroatië speelt...
0: Ja.
1: Gaan niet alleen Kroatië en Portugezen het stadion kunnen vullen.
0: Nee,
1: stadions ook. Dus dan ga je lege plekken krijgen. Want als die prijzen zo duur zijn, gaan niet de plaatselijke bevolking denken, nou, ik ga even een wedstrijdje kijken. Want zo zijn ze ook weer niet. Want ze zijn niet zo voetbalminded.
0: Nee, absoluut
1: niet. En helemaal
0: niet
1: als ik honderden dollars moet gaan betalen.
0: Nou, sowieso niet. Dus dan gaan we lekker naar tv kijken.
1: Nee, als Nacho was gegaan, zou je wel gaan, toch?
0: Ja, maar niet in Amerika zou ik gaan. Ik zou dan... Of dan kan hij naar...
1: Daar is ook bij je lood.
0: Nee, dat weet ik. Maar als het Amerika was geweest, had ik wel voorgenomen om niet naar Amerika te gaan. Maar wel Canada of Mexico.
1: Ja, maar goed. Wie was nu uiteindelijk...
0: Irak, toch?
1: Irak.
0: Ja.
1: En waar spelen die? Dat is nog niet bekend.
0: Nee, ik weet niet. Ik heb het niet meer. Ik heb het een beetje losgelaten. Ik heb nog wel een national shirt. Ik heb nog wel een national shirt aangeschaft.
1: En hij is mooi wel.
0: Van Kelmen. Ja, dit keer van Kelmen.
1: Kwaliteit was
0: nog. Ja.
1: Je was een beetje aan het klagen over de vorige.
0: Nee, de kwaliteit was niet zo geweldig, maar dit is wel beduidend betere kwaliteit. Ja.
1: Oké. Dus je loopt er wel straks een beetje.
0: Ik loop er straks trots mee, maar ik ga straks naar Curaçao. Maar ik weet niet. Eerst dacht ik van, moet ik hem meenemen? Maar ik denk, nou, het is niet helemaal beleefd om dat te doen.
1: Nee?
0: Nee, ik ben daar betrokken bij een Blue Wave evenement, hè.
1: En dan kan je niet met je nacho shirt komen?
0: Lijkt me toch niet, hè? Helemaal.
1: Nou.
0: Nee. Ik vind het... Nee. Ja,
1: het zijn geen concurrenten. Het is niet zo dat je komt tegen...
0: Nee, maar soms moet ik wel het momentum. Dus Blue Wave wordt krijgt de zegen.
1: Maar je hoeft hem niet op dat moment aan te trekken.
0: Nee, niet op dat moment.
1: Maar aankomen ermee.
0: Nee, nou ja, ik bedoel, hij gaat mee. Ik bedoel, laten we dat wel even vooropstellen. Hij gaat mee, natuurlijk. Maar
1: je moet wel representeren.
0: Maar tijdens het Blue Wave evenement, denk ik, vind ik het niet gepast. Dus dan...
1: Nee,
0: ze zijn niet aan te slepen, hoor ik inderdaad. Ja,
1: dus dat...
0: Dat wordt wat bij het Blue Wave. En daarna spelen ze nog een oefenwedstrijd. Ze spelen straks tegen Schotland, geloof ik. En dan spelen ze nog een oefenwedstrijd tegen Aruba.
1: Maar wat de advocaat heeft gedaan, is niet netjes.
0: Daar wil ik het niet eens over hebben.
1: Het is wel echt vuil.
0: Op zijn advocaat, ja, precies.
1: Ja, maar weet je wat ook is met advocaat? Hij heeft altijd een beetje het... Weet je, een beetje een warm gevoel, hè? Van, oh, weet je, oude man, maar weet je, een beetje...
0: Nou, maar dat heeft hij ook wel...
1: Er is niet zoveel kritiek gekomen naar aanleiding
0: van... Nee, kijk, hij heeft dat wel ten opzichte van die spelers, geloof ik het ook wel. Want dat heb ik vaak genoeg gehoord. Maar als het gaat om positie en geld, is hij keihard.
1: Heeft hij gewoon niets te maken. En dit, hij heeft misschien ook Rutte een beetje weet je, van, je kan hem nemen.
0: Ja.
1: En dan komt hij gewoon terug.
0: Ja.
1: Dat kan. Maar dan had hij iets kunnen doen van, luister, we doen het met z'n twee iets in die richting.
0: Nee, maar dat is niet voor een dikke advocaat. Nee,
1: dan moet Rutte gewoon, hij heeft gewoon op een gegeven moment zelf gezegd van, luister, ik stop ermee.
0: Ja, Rutte voelde die drukking al. Rutte zien we nergens meer trainen, dus dat is ook wel weer opvallend, toch?
1: Maar dit is niet netjes.
0: Nee, natuurlijk is dat niet netjes. Maar... Niet.
1: En die spelers hebben gezegd, wij hebben het niet gevraagd.
0: Ze niet gevraagd, maar hij zal wel gebeld hebben natuurlijk. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Oh, we gaan even naar Duitsland. Oké. Manuel Neuer, Bayern München. Ja, prima toch? Oliver Baumann van Hoffenheim, ken ik niet.
1: Nee.
0: Alexander Nübel van Stuttgart. Voorheen naar Duitsland altijd geweldige keepers, maar deze twee anderen ken ik absoluut niet.
1: Misschien zijn ze, ik weet het niet, maar zijn meestal wel.
0: Maar meestal zijn ze oké. Nou, verdedigers, Nico Schlotterbeck van Dortmund.
1: Ja.
0: Vind ik geen hoogvlieger.
1: Lopers, van die ouderwetse Duitse spelers.
0: Ja, en Waldemar Anton van Dortmund.
1: Nee.
0: Die kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. Jonathan Tah.
1: Ja.
0: Ben ik geen fan van.
1: Nee.
0: Weet je,
1: hij gaat wel spelen.
0: Hij verdient de titel Big for Nothing, vind ik vaak wel een beetje. Maar oké, eerlijk gezegd, hij heeft zich stand gehouden.
1: Ik weet dat hij zo'n moeite had tegen Bobby.
0: Ja.
1: Bobby speelde hem helemaal kapot.
0: Maar alle kanten opgedraaid, jongen.
1: Ook fysiek. Ja, maar hij is bijna twee keer zo, groot. Bobby zet hem gewoon aan de kant, gewoon helemaal.
0: Ik vind het niet geweldig, hoor. Antonio Rudiger, Real Madrid.
1: Nou, gewoon goed.
0: Dat lijkt me gewoon logisch. Nathaniel Brown van Eintracht Frankfurt. Ja. Zeg mij eventjes niks. Ik ga hem toch eventjes... Ja, Frankfurt is niet meer een topclub. Maar we gaan toch even naar Nathaniel kijken. Want ik ben toch even benieuwd wie dat is. En ik vermoed al dat Nathaniel inderdaad lichtgetint is.
1: Okay. Hè?
0: Nathaniel Brown. Hij heeft de Duitse nationaliteit met Amerikaanse roots. Hij is linkervleugelverdediger. En hij maakte de overstap in 24 van Nuremberg naar Nuremberg, moet ik het goed zeggen, tegen Eintracht Frankfurt. En in 25 maakte hij zijn debuut in het Duits nationale elftal. Hij heeft alleen maar in Duitsland gespeeld tot nu toe. Niet dat daar iets mis mee is, maar vanwege zijn Amerikaanse roots zou je misschien denken. Dus die speelt, ja. Dat is een linksback. Ja. Dan hebben we David Raum van Red Bull Leipzig. Ken ik niet zelf.
1: Nee.
0: Dan hebben we Malek Thiaw van Newcastle United. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zag die naam erbij staan. Ik kon me echt niet voorstellen van wie dat was.
1: Oké.
0: Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen, hè, dames en heren. Ik wil niet per se zeggen omdat ik hem niet ken. Hij is trouwens ook lichtgetint. We hebben dus een lichtgetinte tot donkere achterhoede bij Duitsland. Een aantal mensen uit het verleden in Duitsland zullen zich in een graf omdraaien.
1: Rudiger, Taag.
0: En dan hebben we die Malek Thiaw.
1: Ja.
0: En dat is een Duits-Finse voetballer die doorgaans centrale verdediger speelt.
1: Als het fout gaat, is het de achterhoede.
0: Ja, dat is de achterhoede.
1: Als het fout gaat in Duitsland, dan...
0: Juist.
1: Dat is het omdat de achterhoede zwak is.
0: Maar Thiaw is in Duitsland geboren als zoon van een Senegalese vader en een Finse moeder. Dus er zit niks Duits tussen. Dus klaarblijkelijk. Maar ze hebben elkaar getroffen daar in Duitsland. Wat natuurlijk ook moet kunnen. Hij speelt nu bij AC Milan. Ook niet de meest indrukwekkende club. Als ik tot op heden geweest. 28 jaar alweer. Oh nee, sorry. Dat is een rugnummer. Zomaar geef ik die jongen wat leeftijd erbij. Maar die ken ik niet eerlijk gezegd. En dan hebben we Joshua Kimmich. Nou, die kennen we. Bayern München.
1: Goed.
0: Steady. Prima.
1: Goeie speler.
0: De middenvelders. Felix en...
1: Kimmich speelt nu tegenwoordig veel meer op het middenveld.
0: Ja, maar hij staat toch bij de verdedigers hier. Dus...
1: In de middenvelder speelt hij een beetje voor. Ja.
0: Felix Nmecha van Dortmund. Angelo Stiller van Stuttgart. Jamal Musiala bij München. Prima. Alexander Pavlovic, ook van Bayern München.
1: Ook een goede speler, hoor. Ik wist niet dat dit een Duitser was. Ik dacht dat hij iets van een Servier of wat dan
0: ook. Ja, is hij ook. Maar zo'n tweede generatie die daar zit. Leon Goretzka, Bayern München.
1: Goed, ook.
0: Prima. Pascal Gross van Brighton. Vond ik best wel een opvallende keuze daarin. Nou moet ik zeggen dat Brighton het uitstekend doet in de competitie nog steeds.
1: Yeah.
0: Pascal Gross, die is... Even kijken als ik me niet vergis, ook met Pascal. Hoe deze eruit ziet. Want Duitsland heeft toch wel een hele goede lichtgetinte...
1: Musiala, wat is hij eigenlijk?
0: Gaan we straks even kijken, inderdaad. Ja. Nou, Nadim Armin van Mainz en Florian Wirtz van Liverpool natuurlijk. Aanvallers. Dennis Undaf van Stuttgart. Jamie Leveling van Stuttgart. Lennart Karl van Bayern München, die ken ik niet.
1: Jawel, is een jonge speler, heel goed. Groot talent.
0: Voetballer? Ja. Okay.
1: Maar hij is meer een 10 hoor, dan een
0: Hij staat bij de aanval. Maximilian Bayer van Dortmund. Kai Havertz natuurlijk, Arsenal. Leroy Sané van Galatasaray.
1: Ja, maar Sané was ook op een gegeven moment bij Bayern München. Was hij ook al...
0: En Nick Woltemade van Newcastle United.
1: Ja, die Woldemade, ook niet echt. En Sané was ook al... hij is natuurlijk wel technisch nog steeds en zo. Maar
0: yes, waar hij is, hij de conflict, hè?
1: Bij Havertz, ja. Maar hij schijnt dat zijn gedrag een beetje...
0: Ja, altijd een beetje is. Ja, klopt.
1: Ook in de kleedkamer hoor ik altijd met Sané.
0: En Sané heeft hem een paar corrigerende tikken gegeven.
1: Ja. En Havertz speelt nu spits, maar hij is ook geen spits.
0: Hij is geen spits, maar was bij gebrek aan beter. Maar ja, een ander... kant. Ze zijn nu kampioen geworden. Dus we kunnen niet meer zeggen dat het niet gelukt is.
1: Ja, hij heeft
0: ook
1: heel lang niet gespeeld. En hij is ook niet altijd vaste spits.
0: Nee, nee, dat is hij absoluut niet. Ik denk ook dat als ze echt een spits krijgen, dan zal Kai Havertz als een van de eerste zijn die dan weer een linie terug gaat.
1: Precies.
0: Waar hij eigenlijk ook alweer kan spelen.
1: En die andere is die Walter Marken.
0: Ja, die Walter Mare die speelt bij Newcastle. Maar even snel nog even naar Jamal Musiala. Musiala kon voor Engeland spelen, hè?
1: Ja.
0: Want hij kent, hij is dik met Bellingham. En als je hem Engels hoort spreken, dan...
1: Nee, maar hij heeft ook in de jeugd daar.
0: Hij heeft in de jeugd gevoetbald.
1: Toen hij 12 was of zo, zoiets, is hij naar Engeland gegaan.
0: Hij is geboren in Stuttgart en hij woonde tot zijn 7e woonde hij in Fulda. Dat is in de Duitse deelstaat Hessen. Hessen-Kassel, om precies te zijn.
1: Ja.
0: En daarna verhuisde hij naar Engeland, waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. En hij speelde toen in de jeugdopleiding van Chelsea. En waar hij onder andere met Bellingham en... Nou, die kunnen het allemaal goed met elkaar vinden natuurlijk, allemaal. Even kijken als er nog iets staat over de achtergrond van Musiala. Die debuteerde in 2021 voor Duitsland tegen IJsland. Hij werd geboren in Duitsland, maar woonde lange tijd in Engeland. Tevens kon, daar speelde ook een aantal jeugdinterlands voor, maar hij kon dus ook voor Nigeria kiezen. Vanwege zijn vader, ja, inderdaad.
1: Okay.
0: Daar heeft hij toen niet voor gekozen. Hij heeft dus niet gekozen voor Engeland, hij heeft niet gekozen voor Nigeria, uiteindelijk wel voor Duitsland.
1: Het trouwens, boekje van Bellingham is nooit meer echt doorgebroken.
0: Nee, maar dat kunnen ook niet allemaal even goed zijn. Wel. Ja, hij leek ontzettend
1: veel. Volgens mij, dat broertje, als hij gewoon in Madrid rondloopt, wordt hij gewoon aangeklamd, denk
0: als
1: ik.
0: Niet, ja.
1: Volgens mij denken ze dat het is...
0: Ik kan me niet voorstellen dat hij het niet een keer gedaan heeft, in ieder geval.
1: Ik denk niet dat hij er misbruik van maakt, toch?
0: Michael Olise is trouwens in Engeland geboren.
1: Oh ja.
0: En Michael Olise, die komt voor een x-aantal...
1: luister,
0: en die spreekt ook gewoon echt Engels met het accent, hè?
1: Maar in Frankrijk... zijn er natuurlijk bijna al die donkere jongens kunnen gewoon voor andere landen uitkomen.
0: Klopt. En dat is nu nog niet het geval. Maar in België gebeurt het nu wel. Bij België zie je een terugtrekkende beweging van spelers.
1: Meer spelers, ook talenten.
0: Ja.
1: Die komen. En vooral Congo is daar.
0: Congo is daar. Maar je ziet er eentje die heeft er zelf voor gekozen om 2 jaar geen interland te spelen.
1: Ja.
0: Alleen maar om voor Congo uit te komen.
1: En Waited heeft dat nu ook. Die van Ajax, Mokio. Terwijl er is een soort regel, hij kan niet tijdens deze WK. Dus
0: nee, dat kan niet meer. Maar toch is hij bereid om niet voor dingen. Dat is wel een opvallende beweging, hoor.
1: Het is een beweging die natuurlijk in andere landen ook langzaam maar zeker een beetje gaande is.
0: Als Frankrijk, als de Franse voetballers anders besluiten.
1: Ja, dan is het klaar met Frankrijk.
0: Dat is klaar.
1: Maar in Engeland zou het eerder voor moeten komen.
0: Nou, in Engeland zie je het toch wel een beetje.
1: Jongens zie je een beetje Jamaica, weet je, die Engelse eilanden.
0: Nou, maar dat zijn meestal wat mindere voetbal. Maar Olise is dus een speler.
1: Palmer kan gewoon voor St. Kitts.
0: Ja, oké, maar dan speelt hij 2 keer tegen Suriname waarschijnlijk of zo. Dus
1: hij speelt beslist, het is zijn eentje.
0: Ja, precies. Nee, maar dat is wel een ding wat gebeurt als dat zo doorgaat. Kijk, Olise heeft voor Frankrijk gekozen. Wat best wel, want hij is zo'n London boy, hè, gewoon. Hè, met zo'n in it, weet je, dat accent, dat heeft hij gewoon.
1: Nee, maar Frankrijk als Mbappé's Cameroen.
0: Ja.
1: Dus als je daar spelers hebt die voor landen uit kunnen komen.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk ook een paar voor die Franse eilanden.
0: Ja, ja.
1: Gewoon, want het was. Was het ook weer? Eentje kwam, eentje, volgens mij, voor Angula, zo'n bekende.
0: Ja, er zijn er wel meer uit
1: dus,
0: in de tijd geweest.
1: Is de coach nu daar of zo?
0: Ja, nee, er zijn er wel meer geweest. Maar kijk, bijvoorbeeld Olise, die is een Frans-Engelse voetballer met Nigeriaans-Algerijnse roots.
1: Ja.
0: Dus daar had de man allemaal kunnen gaan voetballen. En hij kiest er dus voor. Want hij woont gewoon in Engeland. Hij speelt ook bij Crystal Palace natuurlijk. Om uiteindelijk voor Frankrijk te spelen.
1: Eigenlijk is van al die landen, hè, gewoon dus die is bijna Marokko. Is het enige land waarbij bijna alle spelers kiezen voor Marokko.
0: Nu.
1: Kijk, Congo heeft het eventjes...
0: Maar dat was een succesvolle campagne op de WK natuurlijk.
1: Maar als je bijvoorbeeld ziet, bijvoorbeeld in het Frans elftal, al die lichten, zijn heleboel zijn Algerijnen.
0: Klopt.
1: Gewoon. Dus als zij bijvoorbeeld voor... Bij wijze Sinedine.
0: Ja.
1: Dat is ook Algerijn.
0: Sinedine is zeker een Algerijn. Ja.
1: Als dat soort spelers, die lichtgetinten, allemaal voor Algerije gaan uitkomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dan is het.
0: Dan is Algerije weer.
1: Tsjechië ook toch?
0: Wat?
1: Tsjechië misschien.
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vermoed het wel, hoor. Want wij denken vandaan direct dat ze Algerije. Want Frankrijk altijd zo'n serie van die geweldige Algerijnse voetballers heeft gehad.
1: Maar wat wel zo is, natuurlijk met Frankrijk. Frankrijk stelt gewoon 10 donkere spelers op. En dat
0: in
1: andere landen, die zie je toch zo van, niet te veel. Oké, we hebben al 6 in het...
0: Ja, ja, ja, Engeland.
1: Frankrijk heeft er helemaal geen problemen mee.
0: Nee. sinds ze wereldkampioen zijn geworden. Ah ja, en Engeland.
1: Frankrijk heeft er helemaal geen problemen mee.
0: Nee, nee. Sinds ze wereldkampioen zijn geworden.
1: Ja, oké, okay, maar ja. Daarvoor, ja, precies. Maar dat zie je ook bij andere sporten. Ik heb wel eens dameshandballen. Ja, ja, ja.

0: ze niet in het Portugees.
1: Die houden ze niet vol. Kijk, wat er dus gaat gebeuren, wel of niet in Duitsland, dat wordt natuurlijk spannend. Want kijk, de Duitsland levert toch steeds minder topvoetballers af dan in het verleden, toch? Ja. En dit is dan de lichting die er tussendoor komt. Dus ja, we gaan zien in hoeverre ze dat kunnen volhouden.
0: Maar wat ik zeg, die laatste stap.
1: Ja.
0: Die proberen ze toch altijd nog tegen te houden.
1: Altijd.
0: En je ziet dat ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Colombia bijvoorbeeld, ja. Zie je dat ook gewoon.
1: Zie je dat ook gebeuren.
0: Maar je ziet wel de kentering met donkere spelers in Brazilië.
1: Ja.
0: Want in Brazilië hebben ze het heel lang ook
1: met de huidige bondscoach wel te verstaan.
0: Ja, met de huidige bondscoach.
1: Want als die weg is, dan gaan we weer terug bij Afro.
0: Want dan zie je gewoon de Sico, Falcao, fantastische spelers.
1: Natuurlijk.
0: Maar je ziet de echte donkere spelers in Brazilië. Ja. Zie je ook niet. Ja. Die zie je wel gewoon in de competitie.
1: Tele Santana had ze dus wel. Die in die tijd had hij die spelen. En toen kwam... ik ben even zijn naam Tele kwijt.
0: Santana had,
1: Die had altijd die rechtsback of zo. Die dan opeens vanaf Julio. De zijkant... Ja, weet je dat ze spelen. Tele Santana was wel van... Maar daarna is het altijd een beetje bleekjes geweest daar. Paulo Isidore. Ja. mijn persoonlijke favoriet nog steeds.
0: Was dat jouw favoriet?
1: Ik vond een geweldige speler.
0: Ja? Hij was altijd het eeuwige talent.
1: Nou, hij had wel pech als middenvelder. Hij had wel Sico en hoe heet die? Socrates en Falcao.
0: Hij was ook een donkere speler.
1: Ja, die vond ik niet zo best.
0: Terwijl hij in het Braziliaans competitie scoorde hij bijna 40 goals of zo.
1: Waarvan werd verteld dat hij van Surinaamse afkomst zou moeten zijn. Sint-Junior vond ik niet echt een...
0: Was wel basis.
1: Ja, hij was wel bij gebrek aan beter. Ja, nou, ik ken het verhaal wel een beetje, want degene die niet geselecteerd was de man die heette Roberto Dinamite. De man met het verwoestende schot in de rechterbeen.
0: Okay.
1: Die heeft het dus niet gered, maar er was weer een heel gedoe in Brazilië daarover. Ik heb even kijken, Cherky hebben we er even bij gehaald om te zien, kunnen we nog even achterhalen. Even zien, als we dat hier kunnen zien. Bij zijn debuut in het Frans elftal was hij de vervanger van Michael Olysee. Dat is wel grappig inderdaad. En voor de rest kunnen we niet helemaal direct achterhalen van waar de goede man, wat de goede man zijn achtergrond is. We proberen nog even snel. Oh ja, Cherky werd geboren in de buitenwijken van Lyon. Zijn vader heeft een Italiaanse achtergrond en zijn moeder een Algerijnse.
0: Ja,
1: Hij heeft 5 broers en Cherky vertelde in 2024 dat hij aan het eind van ieder seizoen huilt bij zijn moeder vanwege de druk en emotionele lading van het voetbalseizoen. Ook schrijft hij muziek en schrijft hij in een notitieboekje. Hij zou een klap hebben gekregen van de overgang van het jeugdvoetbal naar het profvoetbal. En Cherky gaf in 2018 aan dat naast Olympique Lyonnais Real Madrid zijn droomclub was. Hij heeft Cristiano Ronaldo genoemd als zijn idool. En die hem het meest inspireren.
0: Ja, zie je, het is ook Algerijns. Dus
1: het is ook weer Algerijn, ja, klopt.
0: Wat ook is hè, bij Brazilië van nu. Hè, eigenlijk door de jaren heen heb je altijd een speler gehad.
1: Ja.
0: Kijk, je noemt net Roberto Dinamite.
1: Ja.
0: Maar je hebt altijd een speler gehad. Vrije trap.
1: Klopt.
0: Net over de middencirkel.
1: Ja.
0: Allemaal opzij. Ik
1: schiet erop door. Waarvan je denkt, het gaat niet lukken.
0: Waarvan heeft hij zo'n lange aanloop?
1: Ja.
0: En hij neemt hem gewoon vol.
1: Helemaal niet meer.
0: Dat heb je helemaal niet meer.
1: Maar dat was meestal een linksback of een rechtsback.
0: Als je kijkt naar Junior.
1: Ja.
0: Roberto Carlos.
1: Leonardo. Jorginho, die zelf ook daar speelde. Branco, die daar speelde.
0: Rivelinho.
1: Ja.
0: Rivelinho, die kon ook gewoon, gewoon vol
1: schieten.
0: Dus,
1: ja.
0: En dat heb je helemaal niet
1: heb
0: meer.
1: Heb je helemaal niet meer. Daarom zeg ik deze Bex die daar staan.
0: Eder.
1: Ja, die was links buiten. Maar,
0: ja, maar die kon wel gewoon vrij trappen.
1: Ja,
0: gewoon.
1: Die kon verschrikkelijk vrij trappen. Maar die mannen
0: dus
1: zie ik niet
0: van,
1: meer.
0: Ik draai hem erin. Ik neem hem gewoon vol.
1: Ik wiep hem en dan
0: buitenkant links gewoon.
1: Is er niet meer.
0: Dat heb je niet meer.
1: Nee.
0: En het is eigenlijk raar, want dit is iets gewoon van...
1: Dat is Braziliaans voetbal.
0: Oefenen,
1: maar zelf Leonardo, waarom met een geweldige traptechniek.
0: Ja. Dus het is niet van, maar gewoon vol met je links en zo. Ja, je kent Junior tegen Argentinië toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Via de lat zo.
1: Ja, via de lat. En dat mis ik bij
0: tegen Nederland.
1: Ja, tuurlijk. Romario die zijn rug bol maakt dat die bal er net...
0: En dat je de commentator hoort Overmars. Ja. Ga er nou langs Overmars. Ja, ga er langs. Je bent sneller.
1: Toen kreeg je hand in zijn gezicht. Ja,
0: toch? Je bent sneller.
1: Toen werd hij niet gevlogen. Gefloten. En toen zat Overmars. Schuit. Wat is er nou?
0: Ja. Je bent sneller dan precies. Snel. Maar die man die wist natuurlijk positioneel.
1: Nee, maar hij speelde toen bij Genoa, als ik me niet vergis. Oh, Branko. Ja. Waar later ook Vink heeft gespeeld.
0: Oh, ja.

0: Genua, ja.
1: En bij Genua speelde, ik weet je nu nog aan herinneren, speelde Uruguayan op het middenveld. Ik ben zijn naam nu even kwijt, maar hij hield zich ook bezig met vrouwenhandel en dergelijke.
0: Oké. Okay.
1: Wat een sorry dames thuis, het is misschien niet leuk, maar wat een fantastische speler was dat. Ik ga een keer zijn naam even achterhalen.
0: Ik ken alleen de prins.
1: Ja, de prins van Uruguay, ja.
0: Francescoli.
1: Ja, Francescoli. En zo
0: is zijn carrière nooit echt zodanig.
1: Is ook bij Atletico Madrid ergens gestrand.
0: Ja, hij is nooit zodanig groot geworden. Terwijl hij een fantastische voetballer.
1: En zo Francescoli was... Ja.
0: Francescoli, de prins toch?
1: Ja. En zo Francescoli was fantastisch. Kijk, ik wilde bijna het vergelijk maken met die andere Portugees waar we het over hadden. Maar dat is niet terecht, merk ik trouwens. Dat
0: moet
1: ik
0: niet.
1: Voeteren ook. Nee, maar die andere, die jonge. Die geweldig kon voetballen, maar die het nooit liet zien.
0: Oh, ja.
1: Weet je, maar dat is niet waar van Francescoli. Want Francescoli liet het echt wel zien. Maar hij was in een tijd dat de rest van zijn medespelers niet zo geweldig waren.
0: Dat,
1: Dan kan je voetballen wat je wil.
0: Maar ook dat je soms wordt vastgehouden bij een club.
1: Ja, dat kon toen nog, hè?
0: Dat kon toen nog. Dat je dat volgens mij van, een heleboel clubs hebben belangstelling.
1: Ja.
0: Maar... ik hou je gewoon hier.
1: Ja,
0: want dat had met voeteren.
1: Ja.
0: Dat die Gile was toen burgemeester, maar hij was ook voorzitter.
1: Hij was voorzitter van Atletico.
0: Atletico Madrid. Zijn gewoon,
1: Je gaat nergens.
0: Ja. En dat hebben ze ook heel lang bij. Bijvoorbeeld proberen ze ook bij Maradona te doen en dat soort dingen.
1: Maar, toen was de macht nog bij... bij Ajax hebben ze het ook verschillende keren gedaan. Toch, om het te houden voor spelen. Maar die macht is inmiddels gebroken. Misschien een beetje doorgeslagen nu, denk ik wel eens af en toe.
0: Ja.
1: Maar er waren fantastische spelers. Francescoli is er één van. Die is nou, en Paolo Futre ook trouwens.
0: En die andere man van die Colombiaan van...
1: De aanvaller.
0: Parma.
1: Die was trouwens laatst op bezoek bij Newcastle, hè?
0: Oh ja?
1: Tino noemden ze hem altijd. Tino was zijn bijnaam. Hoe heet hij nou weer, jongen? Nou, ouderdom slaat toch toe, dames en heren. Jeetje.
0: Faustino Asprilla,
1: maar ze noemden hem Tino. Hij was laatst, ik heb hem gezien. Hij
0: was de broer van Savi Simons. Die heet ook Faustino.
1: Is hij genoemd naar?
0: Ja, hij is genoemd naar.
1: Oh ja, ik kan me één doelpunt van Faustino Asprilla. Voor mij heb ik dat 1000 keer gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Met de rug naar het doel.
0: Ja.
1: Een hoge bal wordt uitgeschoten. En hij, normaal gesproken kop je hem door of je controleert hem. Maar hij deed iets waarin hij één keer draaide en hem vol op de slof nam.
0: Ja.
1: En ik kan me de wedstrijd herinneren, en daar hadden ze bij Newcastle nog over, dat hij speelde met Newcastle tegen Barcelona. Okay. Dat was een fantastische wedstrijd. En daar hadden ze ook die Engelse spits.
0: Bij wie?
1: Bij Newcastle lopen. Een beetje geblokte Engelsman. Was in de tijd dat Kevin Keegan was toen trainer. Niet Scherer.
0: Want bij Parma was toen Brolin.
1: Brolin speelde daar onder andere. Dat speelde meer goede voetbal. Maar bij Newcastle speelde toen ook... hij is later ook international geworden. En een neef van hem is toen ook nog prof geworden. Die speelde ook in de Premier League. Maar ik kan gewoon even niet op zijn naam komen. En onze Franse vriend speelde ook in het team. De man die altijd... Jeetje, ik ben zo slecht vanavond in de namen. Een hele theatrale Franse speler. Met een geweldige traptechniek. Speelde met George Weah bij Paris Saint-Germain. Als ik me namelijk niet vergis. Was een huilenbalk. Maar hij kon, ik heb hem een keer in een wedstrijd gezien dat hij zo verongelijk was. Dat hij op de grond bleef zitten. weet je wie ik bedoel of niet?
0: Nee.
1: Franse speler bij Newcastle.
0: Okay.
1: Jawel, nee, die moet. Dames en heren, ik kan niet weggaan zonder u deze naam te geven.
0: Bij Newcastle?
1: Ja, Newcastle United. Onder Keegan.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben druk aan het typen.
0: En hoe zag hij eruit?
1: Lang haar, playboy.
0: Een soort speler was dat.
1: Ja. Mooi boy, playboy. En hij had een verschrikkelijk goed schot in de benen. En die kan van alles en nog wat, kan hij. Hij was ook wel Frans international, maar altijd een beetje suspect bij de bondscoaches die toch niet aandurfden met hem. Jeetje mina, wacht even, Newcastle, lijst van buitenlandse spelers. Ik hoop dat hij een beetje up-to-date is. Dat ik u nog kan vergasten op de naam van deze speler, die ik zo geweldig vind. Maar dat is dus, denk ik, niet het geval, want we gaan niet zo ver terug.
0: Ginola.
1: Ginola.
0: Ja, Ginola.
1: Ginola.
0: Ja.
1: Ginola, laten we eerlijk zijn. Dat was een fantastische speler.
0: Ja.
1: Niet helemaal goed bij zijn hoofd, maar hij was fantastisch. Ginola. David Ginola.
0: Ja. Maar Frankrijk heeft vaak van dat soort tweeën.
1: Ja.
0: Nou was ook niet helemaal 100.
1: Nee, die was niet helemaal. Wacht, we hebben een bellen. Nog even snel op de valreep. Goedenavond.
2: Ginola.
0: Ja, precies.
1: Wie?
0: Ginola, zegt hij.
1: Ja, Ginola. Ja, ik kon er niet op komen, helaas. Maar ja.
0: Fantastische speler.
1: Ik heb niet te weinig gezegd. Dat was een fantastische speler, toch?
2: Ja, fantastische speler. Een playboy ook.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Dus daar een beetje lange haar had hij ook, geloof ik, altijd een beetje mooi boy. Was hij?
0: Ja.
1: Mooie speler. Soms kan ik niet op de namen komen. Je zou bijna vergeten dat hij daar gespeeld heeft.
2: Dankjewel.
1: David Ginola, dat is inderdaad. Nou, dat was. En in die tijd speelden ze met Asprilla. Ginola speelde daar. En die Engelse speler. En zijn naam, als ik zijn naam noem, is er ook weer zo eentje dat
0: maar
1: je daar zegt.
0: Maar die Faustina Asprilla, die heleboel grotere clubs hadden ook belangstelling. Maar toen de tijd, als je niet wegkwam, dan kwam jij gewoon niet weg.
1: Ze betaalden niet slecht trouwens.
0: En ook bijvoorbeeld Juninho, die was toen iets van Zuid-Amerikaans voetballen. Die kwam ineens bij Middlesbrough.
1: Ja, klopt.
0: Dus weet je, echt gebeurden soms dingen dat je denkt, van, hoe kan dat allemaal? Maar toen.
1: Ossie Ardiles speelde ook op een gegeven moment bij. Ardiles speelde. Maar ook bijvoorbeeld nu TVS, die is bij West Ham binnengekomen. Ja, van Corinthians naar West Ham gegaan. Ja. Een hele rare deal met Abramovich, geloof ik.
0: Nee, dat klopt. En dan heb je soms van die dingen dat je denkt bij jezelf, dit klopt helemaal niet.
1: Want
0: als jij Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar wordt of wat dan ook, en dan kan jij niet ineens in een middenmootclub zomaar.
1: Nee, maar jij moet wel verstand hebben. Kijk, als J.J. Okocha is ook een voetballer die altijd bij te kleine clubs heeft gespeeld. Ik heb ook nooit gesnapt waarom een topclub hem nooit heeft gepakt. Want het was geen luie speler. Helemaal niet. Het was een hardwerkende, veel scorende. Vrije trappen, passes, acties, passeren. Serieus, ik zou iedereen willen aanmoedigen eens op YouTube te gaan kijken. Je weet niet wat je ziet.
0: Maar wie vond jij nou beter? Want dit is een Afrikaanse speler.
1: Ja.
0: Is het Okocha of Adibi Pele?
1: Okocha. Ja.
0: Ja, maar die was wel mooi en mooi weten.
1: Nee, Okocha.
0: Pele was wel effectiever.
1: Fantastisch. Maar als je mij vraagt wie.
0: Die was wel effectiever.
1: Ja, maar.
0: Adibi Pele was gewoon. Hij kapt je en hij schiet gewoon.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Maar ja.
0: Maar 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis. Een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessy day.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Luisteraars thuis, van harte goedenavond. Ik wens u een goede avond toe. Thuis waar u bent, op straat, aan het werk, waar u zich ook mag bevinden. Mijn naam is Ray Dell. Ik presenteer u het programma The Music Train. U hebt net kunnen luisteren naar de intro van mij. De intro bestond uit een nummer van Curtis Mayfield en Taylor Dane. En op de saxofoon kon u luisteren naar de persoon van David Lindley. Goedenavond. Blij dat u bent afgestemd op uw favoriete en uw familiezender Radio Maart. Hier in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Maart is te beluisteren via de ether op de 107.90 frequentie. Dat is via Salto. Maar wereldwijd is dat ook mogelijk via www.radiomaart.nl. Telefoonnummer van de studio is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Nogmaals dankbaar dat u tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op uw familiezender. En daar zijn we allemaal blij mee. Wij doen dit allemaal voor u thuis, waar u zich ook mag bevinden. Van deze plaats uit wil ik ook mevrouw Hortense Kreesburg van harte feliciteren met haar jaardag. En in de tweede uur zal ik een verjaardagspokoe voor haar afspelen. Mevrouw de secretaresse, als u op luisteren bent, nogmaals van harte gefeliciteerd. En u krijgt de felicitaties van allen. Vanavond gaan wij een artiest behandelen. En natuurlijk zult u zich weer afvragen van wat gaat hij weer behandelen. En het is ook de afgelopen tijd gebleken dat ik heel veel mannelijke artiesten heb besproken. En natuurlijk moeten we ook aan de dames, aan de vrouwen denken, de moeders. Dus vanavond gaan wij een dame of een vrouw in het zonnetje zetten. En vanavond hebben wij hier niemand anders dan de zangeres Sade Adu. Helen Folaseid Adu, geboren in Nigeria op de plaats Ibadan op 16 januari 1959. Ze wordt kortweg Sade genoemd. En ze is zangeres van de gelijknamige Britse band. Sade, die werd geboren in Ibadan. Dat is een plek in Nigeria. Als dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. Toen haar ouders op haar vierde scheiden, verhuisde ze met haar moeder en een oudere broer Banji naar het Verenigd Koninkrijk. Ze woonde eerst in Colchester en vanaf haar elfde in Holland-on-Zee. Dat is een plek in Engeland. Sade raakte geïnteresseerd in paardrijden en kocht een paard van het geld dat ze met haar zaterdagbaantjes verdiende. Deze hobby komt terug in de videoclip van Never As Good As The First Time. En daar gaan we nu naar luisteren. Never As Good As The First Time. Een nummer van Sade, uitgebracht in 1985. En afkomstig van haar album The Best of Sade.

SAD luisterde naar soul, zoals die werd gedraaid in de disco bij een Amerikaanse legerbasis. In 1977 begon Sade de driejarige opleiding aan de Londense kunstacademie St. Martin's. Tussen de bedrijven door zong ze in de door bassist, tevens gitarist Ray St. John opgerichte Latin soul band, dat is genaamd Arriva. Het nummer Diamond Life, de oorspronkelijke titel van Smooth Operator, is van zijn hand. Today met het nummer Smooth Operator.

Smooth operator. Smooth operator was dat van niemand anders dan Zadé Do. Toen Arriva in 1980 ter ziele ging, werd er een nieuwe band opgericht. Pride werd de band genoemd. Sade, die inmiddels haar eigen boutique had geopend en actief was als model, vormde met Barbara Dickinson het achtergrondkoortje Nix Moxum. En zij was de leadzanger. Tenminste, Nix Moxum was de leadzanger. Pride bouwde een live reputatie op in Londen en New York. De band trok de aandacht van Spandau Ballet manager Steve Dagger. Sade had de kunst van het songschrijven ontdekt en richtte met Pride-leden Paul Spencer Denman, dat was basgitarist, Stuart Matthewman, gitaar en saxofoon, en Paul Anthony Cook, drums, een eigen band op die haar naam droeg. Dus die band droeg de naam van Sade natuurlijk. In december 1982 debuteerde Sade in de hoofdstedelijke jazzclub Ronnie Scott's en kreeg zij al snel meer aandacht van de pers dan Pride. Nou, kan je erop wachten, hè? Dat al snel ter ziele ging. Later kwam toetsenist Andrew Hill erbij. In 1983 tekende Sade een solo-contract bij Portrait. In 1986 overgenomen door Epic Records. Tegen de zin van Paul Cook, die net voor de release van debuutsinger Your Love is a King, die werd uitgebracht in 1984, uit de band was gezet. Your Love is King. Your Love is King, Sade.

Your love is king, Sadee. Adieu. Ja, wij gaan deze uitzending vervolgen waar wij gebleven was. Wij hadden het net over Mr. Paul Cook, die net voor de release van de debuutsingle Your Love is King werd hij in 1984 uit de band gezet. Omdat er geen nieuwe drummer was, keerde die meneer, hoe heet hij weer, Paul Cook, nog even terug om de single te promoten. Na een BBC-sessie met Blair Cunningham, voorheen in de Britfunk-formatie Haircut 100, werd Paul Cook vervangen door Dave Early. En percussionist Martin Ditchman en trompetisten Terry Bailey en Gordon Matthew Mann. En die boden verdere versterking bij live optredens. In juli verscheen het album van de band Diamond Life. En de tweede single When I'm Gonna Make a Living. De derde single Smooth Operator zorgde voor een doorbraak. Smooth Operator hebben we al net kunnen beluisteren. Live versies werden via een introductie van de bandleden gekoppeld aan de instrumentale nummers zoals Snakebite en Red Eyed. Snakebite en Red Eyes zijn nummers van Sadee, maar die zijn meer instrumentale nummers. Op 21 september 1984 gaf Sadee als openingsact van Veronica's Rock Night haar eerste concert op Nederlandse bodem. Het werd live op de radio en televisie uitgezonden. Tot december 1984 toerde de groep door Engeland en het Europese vasteland. In 1985 kreeg Sadee een bijrol als nachtclubzangeres in de film Absolute Beginners, naar het boek van Colin McInnes. Het nummer dat ze vertolkte, Killer Blue, was speciaal voor deze film geschreven met Simon Booth, gitarist van college collega band Working Week. Op 13 juli stond Sadee in het Wembley Stadium tijdens Live Aid. Wembley Stadium kennen wij als een groot voetbalstadion in Engeland. In het najaar van 1985 verscheen Promise. Promise is een tweede album met daarop nummers uit de beginnersperiode zoals Swedish Taboo, It's a Crime en Never as Good as the First Time. Swedish Taboo gaan wij nu naar luisteren. Nou, hopen dat die op een normale manier kan beginnen. Ook een prachtig nummer van Sadee. Adieu. Swedish Taboo.

de clips voor de nummers zoals u daarnet. De clips voor.

Hunte en trombonist Jake Jacques, die Terry Bailey verving. Sade brak een concert in Frankfurt af. Frankfurt is een plek in Duitsland, omdat de pers haar voortdurend lastig viel. Op 28 juni 1986 trad ze op tijdens een anti-apartheidsconcert in het Londense Clapham Common. Na afloop van de Promise Tournee verhuisde Sade naar Madrid. Het duurde tot 1988 voor er weer een nieuwe plaat verscheen. Stronger Than Pride. Die op de Bahamas was opgenomen. De singles waren de titelnummer Paradise, Nothing Can Come Between Us en Turn My Back On You. In november 1988 kwam Sade naar Nederland met Blair Cunningham en James McMillan als vervangen van Dave Early en Gordon Matthewman. Op 11 oktober 1989 trouwde Sade met de Spaanse filmregisseur Carlos Pliego. Natuurlijk eindigde al snel in een scheiding, waarna de zangeres terugkeerde naar Engeland. Bij wijze van therapie brak ze eigenhandig een huis af om het steen voor steen weer op te bouwen. Nou, geweldig. Ook het groepsgeluid werd in zekere zin afgebroken en heropgebouwd. Het resultaat daarvan was te horen op het album Love Deluxe, dat eind 1992 uitkwam. De rij singles werd voortgezet met No Ordinary Love, Feel No Pain, Kiss of Love en Cherish the Day. Voorafgegaan door een aantal kerstoptredens in Parijs, begon Sade in 1993 aan een wereldtournee, waarbij ze op 16 april Ahoy aandeed. De bezetting werd aangevuld door drummer Trevor Merrill, trompetist Rick Brown en percussionist Carl van den Bosch. Onder andere bekend van de jazzformatie Incognito. Martin Ditchman deed alleen nog mee op studioopnames. Op 3 oktober 1993 werd in het Openluchttheater van San Diego, dus Amerika, de concertvideo Sade live opgenomen. In 1993 spande Paul Cook een royaltyproces aan tegen Sade. Als gevolg daarvan werden zijn drumpartijen verwijderd uit het Best of Album dat in 1994 verscheen. Ondanks de juridische strijd die 4 jaar duurde, is Paul Cook trots op zijn bijdrage aan nummers uit de beginperiode van Sade. Hij heeft zijn eigen platenlabel Diamond Live Records genoemd. In 1995 verhuisde Sade naar Ocho Rios. Dat is een plek in Jamaica waar ze in het huwelijk trad met producer Bob Morgan. Op 21 juli 1996 werd dochter Ila, zij werd later transgender, geboren. In 1997 kwam ze in het nieuws vanwege overschrijding van de maximumsnelheid en omdat ze een politieagent zou hebben beledigd. Nou ja. Ze moest voor de rechter verschijnen, maar kwam niet opdagen omdat haar dochter op dat moment in het ziekenhuis lag. In 1995 maakte techno-producers Kenny Larkin en Stacey Pullen een illegale remix van Give It Up onder de titel Surrender Your Love. Dat waren illegale remixes. Ze brachten het uit op een white label waarop ze met pen en naam Sade schreven, in de hoop zo uit de problemen te blijven. Deze remix werd populair in de dance scene. Toen Mix Mag Magazine bekendmaakte dat Larkin bij Remix betrokken was, oefende Sade druk uit op Larkin om te stoppen met de verspreiding daarvan. Ondertussen gingen Paul Spencer, Denman, Stuart Matthewman en Andrew Hale door met zelfstandig uitbrengen van platen. In 1996 verscheen het debuutalbum van Sweetback. Het was opgenomen met een keur aan gastzangers en zangeressen. Een succes werd het toch niet. Het publiek hoorde liever de stem van Sade zelf.

0: Na de scheiding van Morgan keerde Sade terug naar Londen en bracht ze in 2000 een nieuwe plaat uit. Verwacht werd dat ze zou inhaken op de nu soul, maar in plaats daarvan bevatte Lovers Rock subtiele reggae-invloeden. By Your Side, By Your Side en King of Sorrow, die kennen jullie allemaal, waren singles gepromoot door diverse televisieoptredens. Over de clip van King of Sorrows vertelde Sade tijdens een interview voor het MTV-programma The Lick: ik speel een moeder die de eindjes aan elkaar knoopt. Het is een rol die dicht bij mezelf staat. In de zomer van 2001 ging Sade op tournee door Noord-Amerika. De DVD Lovers Live werd wederom opgenomen in Californië. In 2004 bracht Sweet Back een tweede plaat uit. Stage 2 was wederom opgenomen met gastvocalisten, waaronder Aya, die door sommigen de nieuwe Sade werden genoemd. Stuart Matthewman schreef mee aan Aya's solo debuut. Sade werd geridder en droeg haar titel op aan alle zwarte Britse vrouwen. En op 8 december 2004 verleende ze haar medewerking aan een benefitconcert voor Darfur. Dat is een plek in Afrika, in de Brixton Academy. Speciaal voor dit doel schreef ze Mum, waarvan in 2005 een studioversie werd opgenomen. Ja. Na een periode van bijna 10 jaar bracht Sade begin januari 2010 een album uit, genaamd Soldier of Love, uit. Een jaar later ging de tournee van start, waarbij John Legend in Amerika het voorprogramma verzorgde. In 2018 bracht Sade 2 nummers uit, die beide op soundtrack albums terechtkwamen: Flower of the Universe voor de Disney-film, A Wrinkle in Time en The Big Unknown voor Windows. De door de Brit Steve McQueen geregisseerde filmbewerking van een televisieversie uit de jaren 80. Ja, en dat was zo een beetje het verhaal van Mrs. Sade Adu. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben en dat jullie dat leuk hebben mogen ervaren. Wij gaan tot de klok van 11 uur muziek van haar ten gehore brengen. We gaan nu naar eentje van It's a Crime. Het kan zijn dat ik de nummers van Sade niet helemaal zal presenteren in uw huiskamer, omdat de tijd ons dan parten gaat spelen. Maar in ieder geval is dit het nummer van haar en dat is getiteld Is It a Crime?
1: This may come as some surprise.
0: We got it.

En dit nummer is getiteld Paradise. Je moet je voorstellen dat er heel veel nummers van Sade bestaan. En daarom dat ik ze niet helemaal afdraai. Ik hoop dat u begrip daarvoor zult opbrengen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: flyfm.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

trouwe luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maar. Hier aan de Wouter-Ikumstraat nummer 8. U bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 11 uur. Het afgelopen uren heb ik het verhaal van Sade bij u in de huiskamer gebracht. Ik hoop dat u daarvan heeft mogen genieten. Maar niet dat alleen. Ik heb ook de muziek van Sade bij u thuis in de huiskamer mogen brengen. En ook dat, ik hoop dat ook dat bij u goed is bevallen. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur... dat ik dan soulmuziek voor u ga presenteren. En mijn naam is Riedel. Tenminste, dat is een pseudoniem van mij. Mijn werkelijke naam is Raymond Dalvoer. Maar op de donderdag is dat Riedel. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender. En ik wens u allen van harte welkom. En niet alleen dat, maar ik wens jullie ook een fijne luisterstemming toe. We zitten even stil bij. We gaan even stilstaan bij degene die ons zijn voorgegaan. En wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht toe en sterkte. Allen gecondoleerd. Zij die ziek zijn, wensen wij ook heel veel beterschap toe. Mogen u gauw de oude worden. Voor degenen die jarig zijn, of jarig zijn geweest, of moeten jarig worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte hiermede. Groetjes aan de heer Creton. Meneer Creton, als u op luisteren bent, van harte beterschap van deze plaats uit aan u toegewenst. Voor ik verder ga met het brengen van muziek, wil ik eerst de groeten doen aan de directeur van deze prachtige zender, de heer Norman van Gom, het hoofd van de administratie, mevrouw Marita, en alle overige vrijwilligers bij Radio Mart. Natuurlijk heb ik favorieten daartussen. En Unom Jarusuere, want Usabtak Minanga Henk, Aboy Aum Albert, Aum Etienne Wicks. Ja, dat zijn gewoon drie handen op één buik. Maar Unom Jarusuere. Maar ik doe aan allen van jullie ook, waar jullie ook zich mogen bevinden, de vrijwilligers van Radio Maar, de hartelijke groeten. En ik doe ook de groeten aan alle overige radiomakers die op, zeg maar, die op lokaal niveau radio bij u thuis brengen. Ik doe tevens ook de groeten aan mijn buurman. We wonen in één portiek. Nou, portiek. Ja, hoe zou je het wel noemen? Ik woon niet in een flat. Maar goed. Buurman, Feide Feitang, u bent op luisteren. Ruudje, tolle, de groetjes. Oom, van wie Martin en Baja? Boyke Bergwijn, met Barion Bidje Odi. Ja, man. Wesley in Suriname. Erik Siga Isselt. Van wie? Kapitein buitendienst Jerry Welden Nelson. Julian Meynals, onze jonge luisteraars. En we gaan nu richting Suriname. Nou, we komen terug naar Nederland natuurlijk. In Suriname hebben wij mijn broer en mijn zus. Die wonen in Paramaribo-Zuid. Ik doe van deze plaats hun de hartelijke groeten. Ze zijn ook op luisteren. En ook aan dierbaren van mij daar aan de Tewayari-weg. En dat is gevestigd in Paramaribo-Zuid, idem dito. De Tewayari-weg heb ik erg goede dierbaren. Meneer Rudy Tonk, u bent ook op luisteren. Henk Plein, bent u op luisteren? Erwin Holter is in Suriname. Shaki, we komen terug naar Nederland. Dan doe ik de groeten aan oud DJ Shaki van Rotterdam. En ook aan Swa Dino. Swa Faide Faitang. Mijn Barry wa Sweet Odi. En natuurlijk, de secretaris is jarig vandaag. Straks niet meer.
En voor haar gaan wij een mooie, bij wijze van uitzondering, speciaal voor mevrouw Hortense Kreesburg, alstublieft.

0: Ferrari Poco is groot bassijnmuziek. Die hebben wij bij wijze van uitzondering bij u thuis gebracht. Naar aanleiding van het feit dat onze trouwe luisteraar, mevrouw Hortense Krisburg, vandaag 56 jaar is geworden. U mag het zo laten, maar u mag het ook omkeren. Mevrouw Hortense Krisburg, van deze plaats uit, nogmaals van harte gefeliciteerd. Mooi. Dan gaan wij onze uitzending verder vervolgen met zoolnummers. Maar voor we daar naartoe gaan, ga ik even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Goedenavond, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond meneer Belvoor. Ja. Meneer Lodi.
0: Meneer Lodi.
1: Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best en gaat het ook?
1: Mooi.
0: Mooi Tori.
1: Ik ga gewoon nummer afvragen.
0: Oké, en dat is?
1: Charlton Moore. My wife wedding.
0: Charlton Moore, my wife wedding.
1: Ja.
0: Oké, gaan we doen, Mr. Lodi.
1: Ik wil luisteren wel, ja.
0: Oké, dank u. Doei, doei.
1: Ik ben er af van.
0: Fijne vijf, hetzelfde. Doei. Even kijken, we hebben nog een telefoontje. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Meneer Dalsja.
0: Ja, ja. Mooi man.
2: Met plezier, mevrouw Hortans, en alles wat er voor jou is. Want als je opgekoed is, mevrouw Hortans, voor Mikey Botai.
0: Voor Mikey Botai. Dan gaan we dat aan het einde doen.
2: Ah, is Friari.
0: Friari, no? Mighty Botai.
2: Iwan Crowler. Ja, van die Dagu Patenti.
0: Na Dagu Patenti, jou draag je mevrouw Krisburg.
2: Nee, hoezo draag je mevrouw Krisburg naar Mighty Botai?
0: Oh, en dat, Vaneng, Vapoko dat, nee?
2: Friari,
0: oké. Okay. Want dat is een soul uurtje, hè? Dus maar dat... Oh. Dat we,
2: ja, ik ga die mevrouw Hortan.
0: Oké, okay, gaan we dat doen. Mister, we vergeten niet een bagaai, jongen. Ai, jongen, met konkeren, jongen. Maar ik kan vergeten niet, dus, want dit naam is Mr. Nambara.
2: Ja.
0: Hey, succes met je knieoperatie, hè?
2: Ai, nee, ik moet toch... het is niet alleen de knie, de heupen.
0: Heupen, ja, oké, mooi.
2: Maar dat heeft plaats, maar bij potje.
0: Ja, abu ma, meneer Adjoja. Doutaki.
2: Ja,
0: succes. Oké, doei.
2: Ik luister.
0: Oké, alsjeblieft. Doei. En dat was de heer Adjoja. En voor hem hadden we de heer Lodi. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van... Hoe die goede man ook weer? Mr. Ray Williams. Ray Williams kennen wij van zijn nummer Growing Old. Maar aan de andere kant van... vroeger hadden we singles... De B-kant van Growing Old was, en dat is een nummer dat is getiteld Emily Ray Williams.

0: En dat was Ray Williams met zijn nummer Emily. Mooi nummer ook van hem, dat trouwens. Meneer, hoe heet die goede man weer? Meneer Lodi, het nummer dat hij aanvroeg, of had aangevraagd, van Charlton Moore. Charlton Moore, My Wife Wedding. Die kan ik niet vinden. Misschien dat u straks weer terugbelt om de juiste titel of zanger aan mij door te geven. Ja, want sommige dingen is, sommige nummers kun je gauw vinden op het platform, maar andere weer niet. Dus ik hoor u straks wel weer. Ik zie dat u terugbelt en dan ga ik dit even op hold zetten. Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ja, hoor, hoe ga je?
0: Ja, meneer, meneer Armand, nou, u bent beland in een soulprogramma nu. Dus eigenlijk zou u overdag moeten bellen.
1: Wat zei je?
0: We zijn nu bezig met een soulprogramma, meneer Armand. Dus dan moet u overdag bellen als ik weer in de uitzending ben. Smiddags om 5:00.
1: Goed.
0: Oké, okay, afgesproken. Dada, doei doei. U bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Ja, goedenavond. Met mij, Lodi.
0: Hey man.
1: In een map, in een foco, hè?
0: Charlton Moore.
1: Ja.
0: Ja, Charlton Moore en het nummer dat u aanvroeg kan ik niet vinden, My Wife Wedding.
1: Nee, dan doe dat maar. Roy C.
0: Roy C.
1: Oké,
0: okay, gaan we doen hoor.
1: Oké, okay, ik blijf luisteren.
0: Dank u, dank u.
1: Oké, doei.
0: Dat was de heer Lodi. En voor hem had je meneer Armand Manet. Ja, en zo gaat het allemaal toe in de uitzending. Maar geen getreuren. We gaan gewoon vrolijk verder. Met eentje van, hoe die goede dame ook weer, Betty Swan. Little Things Mean a Lot.

0: I know they're just little things, but I need these little things. 'Cause it's the little things that mean an awful lot.
1: Miss Betty Swain was dat met haar nummer Little Things. We gaan vliegensvlug verder met een aanvraag van Mr. Loddy. Het nummer dat hij heeft aangevraagd is er eentje van Roy C. She kept on walking.

She kept on walking. U gebracht door Royce en aangevraagd door Mr. Loddy. We gaan helemaal naar Rotterdam. Ik heb een telefoontje gekregen uit Rotterdam van meneer Gio. En meneer Gio heeft een nummertje aangevraagd. En het nummer is er eentje van Whitney Houston. Ja, ik ga hem toch afdraaien. Ook al is het een ballad. Maar die meneer neemt zijn tijd en moeite en belt vanuit Rotterdam. En hij heeft een nummer aangevraagd van Whitney Houston. En dat is getiteld I Will Always Love You. Alsjeblieft, meneer Gio uit Rotterdam.

0: Whitney Houston, I Always Will Love You, aangevraagd door Mr. Gio. Je bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Hi, Georgia.
0: Hi, man.
1: De wedding van Judy Robles.
0: Judy Robles.
1: Ja.
0: The wedding.
1: The wedding.
0: Oké, Miss Kriveen, mooi tori.
1: Oké,
0: jongen. Dat was de heer Georgia. Jodia, mooi man. Ja, we hebben net geluisterd naar Whitney Houston met haar nummer I Will Always Love You. En dat nummer werd aangevraagd door de Gio uit Rotterdam. Wij gaan naar nog een aanvraag. De aanvragen die blijven binnenkomen vandaag. En dat is een aanvraag van de heer Humphrey. Humphrey heeft een nummer aangevraagd van de OJ's. En het nummer is getiteld Sunshine. Alsjeblieft, de heer Humphrey. The OJ's met You Are My Sunshine.

0: Yo, Jees was dat met Sunshine. Aangevraagd door de heer Humphrey. En we hebben nog een aanvraag. Ik kom niet aan mijn eigen speellijst toe, maar dat is geen getreur. Volgende week donderdag, dan gaan we gewoon daarmee verder. We hebben een verzoekje binnengekregen van de heer Adjoja. En zijn verzoek is er eentje van Julie Rogers, The Wedding.
1: Girl with a very beautiful song. From the number 4 spot in the charts, it's Julie Rogers with The Wedding.

0: En dit was een speciaal verzoekje van de heer Adjoja Julie Rogers met haar nummer The Wedding. U bent live in de uitzending, zegt u het maar. Goedenavond.
1: Hi, dank u wel, Barra Daristel, Barra Daristel.
0: Mooi man, Barra Daristel. Grand tangi.
1: En gewoon hun vriend, Barra Daristel.
0: Barra Daristel, ja man.
1: Maar mij mag actie van pakketten, no?
0: Ja, go, met actie.
1: Oké, dan voor een guilty, voor Barbara Streisand, naar een handicap moxie.
0: Oh ja. Ja, maar. Ik mis af, ja. Ja, ik ga mijn best doen. Brada Heuvri. Abo. Oké, bye. En dat was Brada Heuvri. Mooi tori, man. Zo, Dubaka. Wat is. Voor degenen die net zijn ingeschakeld, u bent afgestemd op Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer tot 12 uur is Ray Dell. Wij gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van William Bell. En het is...

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
7: Was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Zelfs militie met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een